0: muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, beste luisteraars, daar zijn we dan weer het pauzeuurtje, of het pauze, 10 minuutjes zijn voorbij. Mevrouw D is nog niet zo ver, Harry is nog niet zo ver en Perotti nog niet zo ver. Maar ik heb toch een vraag aan u. Ik ben echt benieuwd of u weet welke twee zangers, of een zanger en zangeres hier zingen. En graag hoor ik het op 020-471-4291. Lucia, je bent weer aan de beurt.
1: Ja, de luisteraars, door in het tweede uur, Tori et Tori. Meneer Aksu, not more, ze zo van gebouw verstoord. En mi breed dat we arki, mi breed dat we doneer. En mi breed dat we arki. En dat we reageer massaal. Mi wat ik de matief mi in zijn naast zei arki, mi wat ik hoe odi. De groetjes, kusjes, heel veel warme brassa's.
2: Zo, dat is kort.
1: Ja, ja, mevrouw D deed ik over. Mevrouw D, je had iets te vertellen.
0: Eten.
1: Wat eten weer?
3: Oké. Me werd ik aan voor de...
1: Of de jongens.
3: De mans, maar me houden jullie een beetje rekening. Ja, bigis maar een wakap zou ik. Kosoa lodotaki.
1: Ja,
3: aan de kant, jullie hebben ook kinderen. Jullie hebben getraind met samen hier een boy. Want de man is baratapa uko. Ah, ik ben katekas maar dat ik kan niet doen. Als maar dat het pas nog niet. Je broka vrouw zakken. Wie is je gebruiken vrouw? Je naaf kon knap aan mij die de matifie knap van je baritapa gebruiken. Kan niet. Surinaamse mannen, letten jullie even daarop. Nou, mijn bedje nu.
1: Vrouw D.
0: Maar mevrouw D, de Surinaamse vrouwen zijn er ook niet achtergebleven.
3: Maar deze mannen staan gewoon te schreeuwen.
1: Op de hoek, op de
0: hoek. Weet je hoe Surinaamse vrouwen, Surinaamse mannen soms
1: maar
0: afbreken?
1: Niet op straat, op
0: tot de
1: hoeken.
0: Grond. Nou, nou, nou.
1: Vrouwen staan niet op hoeken.
0: Ik heb ze op de markt gehoord, hoor.
3: De mannen staan gewoon
0: niet,
3: dat
0: niet
3: je karasman in bij toe.
1: Vrouw D, daarom,
3: ik ben niet heilig.
1: Vanaf,
3: ik ben niet heilig.
1: Vanaf geen... Doe dit programma. Mij ben abender over. Ouders, let op je kinderen. Je bent ook je praktijk van lief op ting. Maar nog streng nooit diep ting. Van mij dat je weerste naar een geef hem de beste ding. Want mij is dat weerste op mij de bede van koekoe. Dus mij de beste ding. Geef hem rustig. Dus mij de bede op een dat aan geef hem. Maar mij heb dat look op ting. Want de ptje gaat naar de pina Amsterdam station. De knap op de station. De ding, het kost wel lot dat taki. De smoko biri, de smoko assi. De going tram. En pot de voet het op stoer. De sma aksi de gosdong. De kost de sma vis en vuil. Dus, en dan noem ik dat erover, vrouw D. Sinds dat geen de ombeginning op programma. Mij ben erover. Dat ouders let op je kinderen. Ouders.
3: Ik kan dat niet tegenwoordig. Je vrede dangen, want op een gegeven moment in de zappam.
1: Allemaal heb ik foto's zonder visabi.
3: In de zappam, ja. Op de camera.
1: Dat bedoel ik.
3: Nou, liebie me lekt me van deze.
1: Ja, ja, ja, ja. Daarom vrouwen want ik maar nu. Daarom vrouwen want ik maar op deze
0: zappam. Liebie me jullie grappig.
1: Ja.
0: Nee,
1: ja,
0: echt, het lijkt alsof mannen alleen maar dit kwaai jongens streken.
3: Ja, ook vrouwen, tuurlijk. Tuurlijk zijn er ook vrouwen die dat doen. Ja, dat vind ik gewoon laf. Nee,
0: wat vrouw kan broek allemaal eerder.
3: Ja, maar ja, goed, houden jullie daar rekening mee.
1: Alle beide partijen.
3: Houden jullie daar rekening mee. Van niet trouwens door takjes. En ook broka man zakken. Lieber man in telefoon. Nog een luku in een telefoon. Na zo zo trobi eten. If you go luku, amang go luku. Na trobi, de na oso na oso.
1: Maar dat is de laatste vriend heeft me toe. Ja. Ik ga in een trouw aan telefoon. Ik ga zien Sani. Mm. Maar hier Sani, dat hebben we praten. Na mi vego don tak nga de bemedel tak distanga dati eso pasma pote eli mi tak luku yang asma de 25 jaar ba un abiti waarom ik tak water bij de wijn un make en boom un doorrekenen nga dem ching eso maar vrouw D, ik vind het erg if een man pote telefoon dat wat vrouw ik wil zien.
3: Nee, laat het
1: erg.
3: Liggen.
1: Ja. Ja, maar dan moet je het op een...
3: Je mag het zetten overal van het huis. Jij moet zorgen dat een man respecteert elkaar.
1: Ja.
3: Hey, een telefoon is iemands privé.
1: Ja. Yes,
0: maar wat doe je als je ziet dat je man geheimzinnige telefoontjes pleegt?
3: Ik laat hem.
0: Ja?
3: Ja, ik zou hem laten. Want ik zou me alleen maar ergeren. En wat heb ik daaraan? Wat heb ik daaraan?
0: Wacht. Harry, kon je me ja zo, want vrouw Dee... Vrouw Dee, hoor me.
3: Nee,
0: kon
3: maar
0: je
3: als ze trobi spanning er kon in na ons, joh luku.
1: Dat programma begint.
0: Nou, je na 2-1, maar
3: nee.
0: Die mannen komen eraan.
3: Wie na trobang aan de mannen? Mie et taksa, mie et
0: Harry, onderwerp, de Harry.
1: Dat de ma en met die, terwijl de seks aan de vrouw, dat de met film, dat de met de matisse.
0: Nee, dat nog bij de andere.
1: Nee, maar dat Arki, maar dat het nap
0: tapa eerlijk zijn.
1: Het nap tapa
4: ook. Dat is niet het onderwerp. Dat het
0: onderwerp
4: was van. Telefoon kijken in ander man's telefoon.
0: Nee, maas maai broko umas masaka.
4: En
0: het is niet alleen de man.
4: Mannen zijn ook vrouwen.
0: De vrouw maar ook vader.
2: En ik. Alla toezee.
4: En ik zeg van, je liepen aan een vrouw, je liepen aan een man. Liep na telefoon. Nogal luku san de na man in telefoon. Nogal luku wan na so trobi. Want als er is niet die etori escaleer.
2: Ja? Bepaalde mans, man. Ik doe dat volgens mij expres. If you na wan vrouw beslist dat we gonna bedi, me neem aan dat as an lap you na wan vrouw.
1: Ja, tuurlijk.
4: Ja?
2: A moment sa ma doro tapu kamay bige lek de matifin bebe de nasma dat imi nasma dat bedu so.
1: Ik val vrouw de ibe abende.
0: Maar het gaat
4: er.
0: Ging het volgens mij om.
2: Ja, dat niet.
0: Volgens mij ging het om dat zijn prati. Dat wij brokken trouwens.
4: Ja. Gaat het om stoerigheid bij mannen of bij vrouwen? Waarom?
1: Nee, maar vrouw niet. Ik heb wat opzetten van mij, maar die wat trouwen. Ik heb niet zelfs maar dat ik bij kan gangen of mijn gangen.
4: Kan gangen. Daar is mijn ding bij. Ik heb mijn man.
2: Als ik dat mee tegen, dat maakt me takkie. Als ik me zoek een vrouw. Als je een vrouw naar een motje of een vrouw naar zang, je weet afkorten met zo'n vrouw. Maak me strep geonderzoek met zo'n vrouw.
0: In een brug om elkaar te zeggen, dat vind ik ook.
1: You're right.
0: Wat gebeurt?
2: De mij tegen je omdat de man strep voor een vrouw. En dit dat de man zegt, doe dat niet.
4: Maar andersom.
2: Na jaloezie, na jaloezie.
0: Maar als jullie die vrouw, je brug een vrouw, zeggen?
4: Nee, dat hoort het toch niet, want ik zeg altijd in een relatie, wie zal...

0: omdat
1: hij zoekt een vrouw.
0: Omdat hij maar sabik basuma na vrouw.
1: Ja. Yeah.
2: Maar dan ben je lafert.
1: Dan ben je toch laf in mati alleen voor broko julek mati. Ja, ja. Of zoek broko yusaka de.
3: Of hij wacht niet aan mati no da, of sa sab de yus, aan mati no de, dan go zoeken aan mij go zoeken aan mati.
0: Ja, de maat met elkaar aboma. De naloer, de loer.
2: En wat zegt Pedro?
4: Mami mati na, kon ami na ozef mina de. Sali musko.
0: Dat met taki. No kami oso. Mene kai oso no kami.
4: Ik kon dat ten amo vodor. Es is wel een nee.
3: Dus dat ben ik ook, dat ben ik ook alles aan. Maar de manier gorokko, dat mevrouw aan mijn harde rotzooi. In ama ook. Maar dat wel is dat man kom bakken aan komit den.
0: Karma.
3: Aan komit den.
0: Karma. Aan dat je dat karma.
1: Lagi ook toe.
3: Dat wel is, dat ben je zo'n genaam neef. Ja, mevrouw. Aan
4: voeser na, aan man al lagi.
0: Zuma.
4: Aan man zijn mo prijzen na, aan vrouw zijn teken mo prijzen. Aan man al lagi. Nee,
1: zo aan jou toe rimne, dat bato rimne.
0: Afro fire.
3: Senang, ape horang ama.
0: Afro fire.
3: Abe masra.
0: Ja, afro fire.
3: Ja, da sente kamang, maar dat tega man dat ne neef. Maar dat ei gona ama ei gone oso ama e masra e den ne neef. Dus ama ei libe frey ine oso, want ei partier ne vrou neef. Maar dat tede gua os uroko da afro na mas ei. Maar ik heb wel eens voor ook dat komt denk
0: karma. Zo karma euro.
2: Ja, ja, ja.
0: En wat mij liep boenen aan jou, en je doet voor verder tegen of vooral maf, je liep het takken tegen hem. Wat is allemaal kishu, ga door met kishu wel eens. Dat na karma. No denk dat ik
1: kon. Adena Allah to say here, so a man so a vrouw kon ook kan ook kan zeggen in de fout.
3: Hey, vrouw die. Vrouw moro ergens moro maar hè. Vrouwen zijn erger dan man. Vrouwen gaan overleken. Ik ben zelf
1: van vrouw. Maar wat kan man kiezen van vrouw van man gewoon.
3: Ja.
1: Gewoon. Ik van de magie en ik wil afspraak aan hij.
3: Ja.
1: You like my idon.
2: We hebben een telefoontje.
3: Welkom in de uitzending.
5: Ja.
3: Ja, meneer de Belusor.
5: Meneer me, Alkiatori.
3: Ja.
5: Zawetaki. Maar was aan Katagi. Amna probeerde ik waar het man was die manata aan de vrouw.
0: Wat heb je scheiden gebouwd?
5: Daarmee leg je uit naar in Bele, dit zij.
0: Dan heb je Lucifsa, Jarusopsa.
5: Nee, er zit meer achter.
0: Ja, ja, heb je brokken aan wat Oma's maar in het demonstratie?
5: Nee, man, dat is wat. Maar de man was directeur voor Abinibegeis, toch? Een vrouw, Oura man, maar de bescheiden, daarna was hij nog directeur. Maar een dame, Oura man, dat wordt daar als hij keek. Leek die door, of leek zeeuw bij elkaar. Ja, niet het gemak, de gemak bij mannen, ramai te ken, en wat dan ook. Het is niet maar alleen jaloezie, het is een schaal aan
2: gebeurtenissen.
5: Dingen. Ja, en wat is er nog maar reden hier, want het is die debiet om te zien.
2: Daar hebben we dagen voor nodig.
5: Ja. Is dat weer Amoro? Amoro diep plek. Wat maakt je Harry? Harry?
0: Harry.
5: Amoro diep plek in een groot apo, dus zee, in de zee, in de riverzee. Zang Amoro diep en omen diep amande.
0: Zo zo zijn die. Zee, je wat heb je, je aksie me ook diep cd.
5: Ano, alles is, ano, alles is, dikke, amoro.

0: Ik
1: weet het niet, meneer Sabi.
2: Amoroso?
1: Depressie tap grota op een paar
2: maanden.
1: Dat is een rode zee. Nooit meer een rode zee.
0: De Maikarama, de Marianne Trog.
1: De wie?
3: Marianne Trog.
2: En de paarden.
0: Ik heb een Japan basis 25 kilometer breed, maar 2500 kilometer breed.
4: Ja, ik ben het Kreton.
2: Oh, meneer Kreton.
1: Ben je vier sterren, meneer Kreton?
4: Die andere mevrouw.
2: Lucia.
4: Lucia.
2: Ja.
1: Ja.
4: Me want tak en grand tanje die tek notitie dat attack wel en breed Jimmy en zo.
2: Ja.
4: Maar me beheer wat onderwerp zo bij haar voor among die compleet neef in as atras
2: maar. Ja.
5: Ja.
4: Adorai.
1: Ja.
4: Ano approach culpe en adorai dat enkele zelf moord bij pre.
1: Nee, de rest ook dat nee.
4: Zelf moord want dat want dit man.
1: Ja.
4: Want
2: Bestraling.
4: Dus als je Timor, dus doet dat mijn maag.
2: Oh.
4: inomang inomang yang daya mangregue wate iye asoflui bar.
5: Yeah.
4: Dering o supu ya sa so sutat ala day. Yego asoso watra
2: aso. Yeah, this one.
4: Dus e ma moro moro baka bestraling. Moro moro te nyam timoro betre is een teken dat het wordt kleiner en kleiner en kleiner. Want hij op een spatie van voedsel moet zijn, wat hij bent tappen
2: toch?
4: Hij komt op ching, hij komt op ching, telkens ik kan je morgen beter nou.
2: Maar dat is leg je boeit.
4: Maar dat er tijd mee toe dat wel 6 uur geleden een beetje maar bestraling. En de hoogste tijd dat hij aan de sofara.
2: Oké.
4: Dan hij komt ching te telkens aan de koslonken.
2: Hij was even ook krachtig bakken.
5: Mooi.
4: Ja, maar dat straat hier. Om een big bom en wiki met dat tapustat padan.
2: Maar dat altijd.
4: Ja, ja, dus hij komt morgen beter in Omen. Ja, morgen beter.
3: Ja, dat schilderij kon ook.
2: En moeilijk hier.
4: Vanaf.
3: Ja, we hebben nog een beller.
4: In december, ongeveer, misschien die de man. Tijd is aan mij, Abisana, probleem. Dan nog ben ik aan mijn atelier morgen. Je neemt een grijpje?
2: Ja. En de olie staat niet gevaarlijk?
4: Nee, maar de potentie dat je de kunstenaar die gebruikt, die tube, die man een zware verkeerd.
2: Chemische troep.
4: Ja.
2: Maar beterschap en sterren, daarom zijn blij dat je hebt gebeld.
4: Oké.
2: Dan moet je goed op Erwin.
5: Ah, boom.
4: Wie?
2: Erwin zit dat hier wat in. En Masraf mee.
4: Mr. Berwin, man.
2: Ja, man.
4: Okay. Erwin, de familie is de velter.
2: Ja.
5: Ja.
3: We moeten naar de volgende bellen.
2: Dankjewel voor het bellen.
5: Hallo?
3: Ja.
2: Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Dag, Lodi, welkom.
6: Ja, goedemiddag. Ja. We gaan naar Tori. Tori, Akel Tadere. Kan je een brief lief? Dat naar Afro zoeken. Dat kan toch niet? Dat is de man dat hè?
2: Maar
6: ja, ik kan niet.
1: Nee, maar
6: ik ben maar
1: de mij wat plek ook niet, man. Dat maakt de mij
6: ook niet.
1: Ja, nou ook niet. Maar ik wil plek, want dat is maar bij Massa Sego Scudap.
6: Dat ben je dan.
1: Ja, dan. Dat is maar bij Massa Sego Scudap.
6: Ah, Sego Scudap.
1: Ja, nou. Na, ya cara mahu na
3: dora ini. Alibi, alibi, bego moro. Kandra yang fai wani.
1: Bisa alibi no bego dawe mita wan trapresi. Efa mai kon na oso mino wan kon dape.
3: Nei, that is.
6: Apa, that is no, di no bego go.
5: Ni ne musgo in asma oso.
1: Nei,
6: no.
5: It's not dope, dope stuff.
6: Yeah, it's not dope stuff.
5: Laten we breedie komen bakken.
6: Abu,
5: ja, de Norman bij verwelkom ik daar hier.
2: Abede.
5: Kom bakken, ben dat op radio, dat bel.
3: Het drie maanden.
2: Om ik abede daar zijn naam.
5: Nee, abe schorsen.
3: Schorsen.
6: Maar voor hoe lang ben ik daar zijn naam? Is dat zeker?
2: Nee.
6: Maar wie dan ook dan?
2: Dat je het aan mij gaat doen? Dat je het niet mee doet? Die wie dan ook het niet mee?
6: Maar je hebt het niet over.
2: Nee, maar die hebben het niet over. Die wie dan ook wat gedeeld wordt in maart. Mina ga je ook aan Tori, dan wordt die wat gedeeld in maart. En wat gedeeld in maart ga je gewassen dan.
6: Ja, dat zeker. Dat is een vrede. Dat is gewoon uit mijn hart.
2: Oké, 100% dan niet
5: meer. Volg dit programma, want
6: Tradie mik milafu.
5: Maar kom veel, ik ben aan mijn timotee, die zei de milafu.
6: Ja, zeker.
5: Abo.
2: Oké,
7: maar ik ga toch even een haakje voorstaan. Een vrouw en een man, die van de schrijf naar zijn man, toch? Een vrouw zegt, tegen een man kon je naar Nederland,
5: dat
7: zou je kada ko kaya mami na nga mani prati makele ko na osete of wagichi afro katake so moy ama samu ko na nasena mino pina mga pauta pan
1: mino ego
3: Wacht even, ik ga mijn geld uitleggen, mijn heer, graag.
5: De paamas er aan, maar dat is een ang.
2: Nee, amang, abe horang amang, dat sinti kamang. Maar ang e masrabe de ete, dat tega ma dat ne neef.
5: Maar kan dat? Dan mamang stemma eens aan, want dat later amang o lippasi ging, dat kan dat sinti kamang, dat kon ook toe.
2: Nee, amang.
5: Amang tape, ay, ay, give me a break here.
2: Nee, maar daarom amang komit den toch?
5: Ja.
7: Amang, ja.
5: Amang laten toe nu, want amang sap tamara kan kaholan. Da vrouw heeft broken aan aan
1: aan ja maar wis afrogia aan dat die ook dat die ook broken aan man te you kon dat pe you go na also eigenlijk zijn no moest doen
5: in moest kon aan man also
1: maar if you go dat pe na also is ja vrouw sans take you na een massa dat pe na de pchi ataka abipchi na man you no moest go dat pe wat ama ede kan dry plusling
5: ja. Ja, gevaarlijk zijn dat.
1: Ja, nou, gevaarlijk zijn. Je moet doen, maar je moet go. Met een vrouw kon naar Juna ofzo, maar nog een eeuw ofzo.
2: Mama, dan ben je op tampere,
7: zei
2: je dat.
7: Een
2: vrouw zijn
5: teken. En een vrouw zijn teken.
2: En een vrouw tegen man en neef.
1: Na, dit is je zoekoe, brada.
2: Met dat dapper, dat is moos.
1: Na, dit is je zoekoe.
3: Maar hadden ze kinderen dan?
2: Ja, die vrouw had zat geen kinderen, ze hadden geen kinderen.
1: Ja, die vrouw, ja. Ik ben met een vrouw aan straat, die hebben tegen de gang gotang aan man aan straat.
3: Ja, maar dat kan niet.
5: Maar je hebt zo'n afspraken, dus, mameki.
1: Maar man, wat is dat ook zo? Als dat een probleem is.
5: Ja, is dat een vrouw?
7: Daarvoor een vrouw zei ik aan man, naar mijn neef.
5: Naar een neef. En heeft mijn familie. Ja, toch?
7: Dat zei je, wacht hier. Ik weet het niet, maar dan ga je aan de vraag vertellen. Weet man, dan moet je ook weten man.
1: Maar weet mij nog, ik vergelijk weet man af zijn naam.
7: Wat maak ik mee? Jaren terug. En van mijn weet mij. Dan maak ik gewoon naar mij. Ozo. Maar mij wil ik mij. Ja, ik ben met hem gescheiden, maar ik heb geen huis om te wonen.
5: Dat gebeurt.
7: Dat gebeurt. Die man is schreef rechts.
1: Links.
2: A promesse va a mindere.
1: Ja.
7: Dat is mijn, doe de opgeten. Moet hij helemaal. Hé, wie is naar jou? Je bent een vrouw praat, je bent naar voren op staan. De hele moment toen er die vrouw daar vrouw. Ja, ja. Met dat je, jok is wel flank, jok, zodat maak je naar zee, met dat je nog weer
5: een man. A verhaal is mijn ebribi.
7: Excuse.
5: Ja, nu mijn ebribi.
2: Vrouw, nee. Vroeger had ik met mijn pijnis, zijn lamboy. Vroeger seks aan de vrouw, dat het naploeku, dat het pijnis zijn lamboy. Vroeger was het zo hoor. Ja, ja.
3: Laat ons eerlijk zijn.
2: Ja, het was waar.
3: Laat ons eerlijk zijn, als zoiets gebeurt. Dan is die man 100% homo van.
2: Nee, maar ga
3: gewoon die bisma.
5: Kijk, ik heb een wel een geval meegemaakt. Ik heb wel een geval meegemaakt waar die man dus zegt aan mijn eigen van je nicht of noem maar op, whatever. Maar een man tegen een vrouw taki. Wij daar zo wij daar groen, en tegen een vrouw dat niet, want de wans man denkt toen nog wel laat nodig. Dus als je moet eerst in de auto,
1: dan je laat je man.
5: Je laat je recht.
7: Oké, dat is oké.
5: Ja, je laat je recht. Maar je naar een vrouw onder, je liep daar, brokken trouw, maar je deed naar auto. Omdat volgens de wetten, nou niet meer hoor ik, volgens de wetten, if you moto suma positive moto in a also that na no
1: that last year
3: that is nooit zo geweest.
1: Jawel.
2: Wat? Vrouw Dee, moet vertellen.
1: Sama bij de agent.
2: Nooit zo geweest.
1: Jawel.
2: Vrouw Dee, moet vertellen.
1: Jawel, agent.
2: Je verliest je rechten.
3: Laat mij even zeggen, ik woon er vanaf de jaren 70 hier.
2: Ik woon vanaf 70.
3: En ik heb veel scheidingen gezien, meegemaakt, vrienden.
5: Maar het is een vraag verder.
3: Maar vroeger was het zelfs zo. Dat men zei van er staat een koningin aan het hoofd van de staat en vrouwen hebben meer rechten als mannen.
5: Als je kinderen hebt.
3: Nee. Ook zonder kinderen.
1: Zonder kinderen, vrouwen hebben meer rechten
3: als
1: mannen.
3: Als je kan bewijzen dat die vrouw niet goed voor de kinderen zorgt,
5: Okay. Dan
3: moet je echt met een bewijs komen.
2: Vrouw, ja.
3: Kijk, maar we hebben een telefoon.
5: Lucia, waar ga je van, Lucia?
3: We gaan even luisteren.
5: Lucia.
2: Welkom in de uitzending.
3: Een moment, Lucia.
2: Ja, welkom.
0: Ja, bij deze mijn familie voor verstaan, Harry.
2: Ja.
0: Harry, mijn vrienden, Harry. Vrede, man.
2: Maar ben Karim in de kong?
0: Ik zie Marianne trok 11 kilometer. Die namen we die punt voor.
1: Minus, pas aan de soort contramande.
3: Japan.
1: Japan.
2: Suma?
0: Amai door kruis drie konden.
1: Minus, heb ik nooit meer gehad als ze. Dus dat je kan het.
0: Ik leek naar alles kennen geografie, jongen. Maar ja, je schrijft nu uitspelen, joh.
1: Ama se kadwe ala dama kami professor. Ala sot dama se jimi. Ala sot na amai belgar ramot amai tegire mata ino mri denerang hari wat na professor ama sap ala ser ido widam. Ala sot sot sot amai dama kami na Frankenstein dama kami mina dati.
3: Yere wo ribe over gian.
1: Ay, yan takang amare.
2: Ay, uyere no. Ay, mene belo sot bedank. Yere, mi omu wan bradaf mimma. Abe libina Maristraat. Da be libina on vrouw in Maristraat. Da schoens abasie. Abe lib aan hun dusani vrouw. Da kistina na tant Mari. En da kistina na tant Gerda.
3: Sa.
2: En de libi gewoon naast mekaar. Maar da mi omu kon na Holland. Da beta Rotterdam. Da mi mabrada. Dus da fabier toren meedoen. Da mi omu kon ja. Dat ik toen niet staan, vrouw.
5: Ja, bakka.
2: Naar Rotterdam. Wanneer zo door tussen oude vrouw voor Maristra. Dat Marie. Dat ik pota groen. En dat ik toen niet staan, vrouw. Pota zo door. En dat allemaal in mijn kip zien.
3: Maar dat mag.
2: Maar dat die vrouwen het tolereren.
5: Nee, maar het mag. Liefde maakt blind.
3: Ja. Volgens het geloof mag het, toch?
1: Ja.
5: Ja.
1: Zolang je zorg goed hebt, boem. Ik zorg wel aan te boem. In op jouw amor.
2: En dan ben je met trobi naar elkaar. Dan ben je lief gewoon naar elkaar. Maar je
5: zegt dat je al weg de. Dat if je trouw naar een man. Suma fosik moto in oso.
1: Dat lasi. Ja.
5: Amanka potwantra. Het was wel zo. Dat is wat er gebeurt. Het is gebeurd.
3: Maar je luistert wat ik zeg. Je luistert niet. Ik zeg, het hoeft niet zo te zijn.
5: Hoe bedoel je, het hoeft niet zo te zijn?
3: Ik heb het huis ook verlaten en toch ben ik terug in mijn huis.
1: Ja, maar dat ook weg.
2: Ja, maar waarom?
3: Hier zit het levende bewijs.
2: Maar dat ook weg. Is het ook
5: een koopwoning?
3: Nee, vrouwelijke. Nee, geen
5: koopwoning. Ook geen koopwoning?
3: Oh, nee.
5: Ja, vrouwen bij Matjara huur op.
1: Dat je naar
5: zoals onderwijzeres. Maar dat klopt er iets niet.
3: Waarom
5: hadden jullie kinderen?
3: Nee.
5: Dan wilde zij weg.
3: Nee.
5: Dat snap ik niet.
3: Ja, het hele huis al ingericht op haar manier.
5: En dan moest zij weg.
8: Maar blij over die man gaan, vrouw.
3: Nee. Kijk, je gaat naar de rechter, toch? Je moet naar de rechter.
5: Dan heb je punten.
3: En als je punten hebt,
5: ja.
3: dan win je de zaak.
5: Ja.
3: Dus, het kan.
2: Ja, maar dat is weer
5: het kan, dat is weer iets anders.
3: Ik wil over jullie net bespraken van neef. Als die man naar de rechter zou gaan en zegt van ja, ik heb haar betrapt met neef.
5: Oké, dan heb je punten. Dat gebeurt. Maar ik ken gevallen, als er kinderen in het spel zijn, hoef jij het huis niet.
3: Het wordt meestal lastiger.
5: Maar nu zijn de wetten veranderd. Want
3: de kinderen zijn ook aan mij te
5: groeien. Dan moet jij het huis krijgen, dat is normaal.
1: Etienne, moet leg je wat aan uit. If you throw naar je vrouw, en je tijden wat ofzo, en een vrouw gaat scooten, en een vrouw tijden in scooten, dat je mishandelen je vermag wat dan.
5: Ja, laat je toe.
3: Ja.
1: Naar scooten kom, dan moet je dat je moet moeten. Je moet moeten uit dat ofzo. Ik heb gezien dat een familie of wat matiki. Een vrouw dat dan ofzo naar de pijn.
3: Helemaal.
1: Ja,
3: maar dat is waar.
5: Maar de wetten zijn nu ook veranderd. Wat ik laatst hoorde van, kijk, you up you buy also, of laten we het niet op, gewoon een huurwoning. En you up you also, de afrouw moet in na also. Afrouw, nou mag je na also moro?
1: Nee. Maar
5: het gaat over een koopwoning, hè?
1: Ja, maar ik kan bij wat also.
2: Gezamenlijk.
1: Nee, you buy also. but I don't want fraud. That you kiss him, China Afro in a also that pay. That you are wastrati, Afro, they wastrati.
5: Then they live on the case. So long as I don't know what you do.
1: That member do.
5: Afro,
3: and talk what's what in it contracts.
5: Yeah, so long as in a gakuru to the Afro mag make for a break for also a mama break for me. But make us a gakuru to Sumagwe.
1: Dat laat je
5: ook daar vrouwen gaan die maken na
2: die afgevallen.
3: Dus Harry, Harry
2: was nou vrouw betro. Nee, maar bij voor kinderen. Maar ben ik af vorige vrouw nou op tien daar bij herkennen op tien. Dat is wel jongen nou meisje, maar betro nou vrouw. Maar door dom vatra vrouw, a eerste vrouw, a vrouw kon vertellen hem te wel lullen. Zal nog bij de tro. Maar dat amang ben zieke, dat is safama amang met dem abigi boy. Dat tegen dat if you want to look it pa, you must know what it pa terminal. Dat a boy go nem pa. Dem pa, ja alla papira consore, fa affect di den, fube win a rechtsak, fa de rechter betak amusi dem ting, dat metak dat abe gebruik dem ting en zo. Dat boy go go tek assassin of amang. Anga e egi sakum. Da asore ala papira abeta kada be sorgu de wata be de directeur France Pense Bank. Ataki asore ala papira o me muni abe gide ala mu. Da mabete egi dem ching.
5: Da kana be sorgu de
2: ching. Bada di amade de amabe de be na terminal dem ti hor spits, det was spits. De ta de ma, go bide excuses na ma fos amade de. De ta do jute doen. Me kunnen ook kies vaderliefde. Ja. Maar ik bied excuses naar heer familie.
1: Ja, ik kan ook aan kan doen aan zijn harte vrouw toe dat de vrouw doet zo.
5: Ja, zijn beide bij de beide.
1: Kan dat maar doen aan zijn vrouw toe als een harte vrouw of een goeie vrouw zou doen aan
2: haar
1: vrouw.
2: Ja, maar dat
1: is een leegje
2: dat
1: aan de zorg. Ja, maar dat is een leegje dat aan de zorg. Ja, ja.
3: Harry, je hebt gelijk, want je hebt ook vrouwen. Die jaloers worden met kinderen.
1: Ja.
3: Dat kan een paar etiketten morgen voor aandacht.
5: Maar bij dat je het op televisie zegt, vrouw, voor twee foto. Dat ik op tien deed, maar dat op tien kon biggie op tien gezoeken. Op tien gezoeken, pa. Als je op matak op pa deed.
3: Dus Harry Wankoni, begrijp me goed, ja, met de taxan zomaar. Te jang a degoli bi so ta ki mek papira ta ek buta ta
5: a wet veranda dat na pas pas mi era wet
1: no mek papira da
3: mek ek buta ta
1: no mi no mek papira da man
5: a wet de no ta ki mek
1: papira da ti
5: era inchen happy holeisa a wet de no ta ki if a batra dis fos mi tro eh if a batra dis na mi a tam fu mi if a black dis na mi a tam fu mi wish you broke a throw and of me
1: ja dat is net
2: dat was
5: na nu werd ik kom
3: maar hij moet al bewijs
5: ja maar na nu werd automatisch
3: contact van je ba otter dat
1: contact tegen ba
5: bon hey wil ik ze voorwaarden moro
3: maar luko te ja ba ja dat is waar wat je zegt
5: hey wil ik ze voorwaarden mijn fles blijft voor mijn fles
1: ja
5: dit is a tam fu in kleedwe tek na fu justa na fu
3: mevrouw de if you ba otter dat
5: ja
3: dan ben je dat in alleen maar aan mij.
5: Ja.
3: Dan met de kapbewijs voor schrijven op de oefen. Dat zou je doen.
5: Mine liep morgen aan jou.
1: Nee, dat is koud.
5: Mine liep morgen aan jou, dan we wanneer dat illati, want dan nou die mine liep aan jou, dan nou we wanneer kopota auto tap.
3: Nee, dus met ben stiekem toch dat auto kan op tap mine.
5: Nee, jij pijn.
3: Nee, jij laat zien.
5: Even een ga kruutu jij laat zien.
3: Nee, jij laat zien.
5: No.
2: No. Niet op zijn naam schrijven. Je moet met hem meegaan.
3: Nee, dat is niet waar.
5: En ook weer zomaar vooral even op tien dagen na play en ook alle santa jou, jou teki, heb ik je kompot baka inna ozo atro. Una brokete.
3: Ja, maar ma auto kan op dat mening, ba.
5: Jugo pote dat je neng adatom nolei. Adatom nolei.
1: Rector kan ICP drive.
5: Abundang. Abundang. Maar sang e kobert. A black this af you. Te kom af i gwanga i kofru. If you have one spoon, af i teki spoon is we. Maar dit me aan mi
3: kofru. Uw looks for what is veranderd.
5: Het is veranderd. Het is veranderd. Dat wist ik ook na pas meer.
3: En heb je dit dan?
5: If he did it, then I learned to go in a tori when there's a kind in a spell.
2: Yeah.
5: But not you no mah teki abamon da man dede wan. Alasan dem che if you charing way api kompon.
3: I mean, you put a papira that so long mi da libi mi mah.
5: You say self so long you da libi. But if he did it, I learned. And if one chino one taken, not no.
2: Maar het is ook zo probleem tegenwoordig. De Spanje trouw de met samenwonen contact.
5: Hallo. Hallo.
2: De smaf doen het. De Spanje.
5: Samenlevingscontract naar telekamang in Libi.
2: Ja.
5: Telek amang in Libi.
1: Dat is mijn trouw. Normaal is dat mijn trouw.
3: Ja, want ze krijgen nou belasting voor dit.
1: Ja, dat is mijn trouw, man.
2: Niet meer.
5: Nee, ik heb een ander gesprek op de radio.
1: De trouw.
2: Lukken nog.
1: Ik heb 100 smaf trouw. Dan bereken dat die tegen kerst zo, dan kan ik 60 brokken in trouw bakken.
2: Dat ben ik nu in je verdrag voor elkaar. Dat.
1: Nee.
2: Ja, maar dat is nou.
1: Maar de trouw.
2: Dat de brok, en dat de psie echt door de dupe. Dat vind ik erg.
5: Maar dat kan. Dat trouw niet brokken zo voor morgen of trouw en trouw morgen voor. Omdat de wetten veranderd zijn.
1: Ja.
5: De wetten zijn veranderd. Maar hoe vaak was dat niet zo? Je liep in een man of je liep in een vrouw. Kinderen in spel. Aan moment. Oké.
2: Samen wonen contact.
5: Wacht even, Lisa is telefoon.
2: Oké, welkom in de uitzending.
9: Ja, goedemiddag, mevrouw Vandenburg.
5: Goedemiddag, mevrouw Deekman.
9: Wat is mevrouw Deekman? Mevrouw Deekman, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
9: Ik wil mevrouw Vandenburg bedanken, want ze had me wat pillen meegegeven voor mijn broer.
2: Ja.
9: Ik ben niet meer geweest bij jullie hier bij de brandweer. Maar mijn broer is overleden.
2: Oh,
9: dus ik wil toch bedanken, want dit perkje toch weer doet nu.
2: Oké.
9: Dus dat, ja. Ze zit naast u, hè? Hoort ze mij?
5: Met wie heb ik geëerd dan?
9: Met Elfriede.
2: Elfriede, zoals bij ons weermaat geweest.
5: Elfriede.
2: Heb ik een tablet?
5: Oh, ja. Dus die man is in die tussentijd overleden.
2: De broer.
9: Ja, februari overleden.
5: Oh, gecondoleerd. Ja.
3: Elfriede met Taïna, Elfriede.
2: Ja, want je was toch naar Suriname?
9: Ja, ik ben 4 maanden gebleven.
2: Hoe is met je moeder dan?
9: Oh, het gaat. Ja. Wat moet je anders? Een keer rustig.
2: Ja.
9: We zijn met haar gebleven, even gezorgd dat ze verzorging heeft en toch dat iemand elke dag...
2: Maar die broer van je bleef toch beter?
9: Ja, we zijn daar gebleven. Ja, bij haar waren we.
2: Okay.
9: Mijn broer woonde ook daar, dus we waren allemaal samen.
2: Oké.
9: Okay. Ja, dus Agoboeja en dan neef Gado. Ja.
2: Mijn schoonzuster daar wel lang aan ma?
9: Ja, en mijn andere broer
2: Oké.
9: Die was ook voor goed teruggegaan.
2: Okay.
9: En mevrouw Vandenburg, ik hoorde jullie net zeggen over het huwelijk, hè.
2: Ja.
9: Er is nog een wet wat veranderd is. If you have one pie man, die trouw naar een man, ama have one pie man.
5: Ja, ja.
9: Een man af, die pie man, moet je praten naar
5: een. Maar dat bedoel ik toch?
9: Ja.
5: If me dat a black of me, I'm a black of you. Take on af, die kie moet het gewoon een black, gewoon een
9: batter. Ja, toch?
5: Ja.
9: Ja, want voorzien dat je bent alleen vrouw in na, maar ook.
5: Want hoe vaak werden er misbruik van gemaakt ook, hè? Een man te kwam nieuw vrouw. Je abi voeg ook naar pij, alleen een pij, maar je rook op. Wat in het verleden heel vaak gebeurde, hè?
9: Ja. En aan de hand daarvan hebben ze het veranderd. Nee, dat is een mooie onderwerp voor
5: Ja.
9: Dus dat wilde ik zeggen.
5: Dank u wel.
2: Ik hoop je gewoon weer te zien.
9: Ja, we lopen langs, ja.
2: Oké.
9: En meneer Harry gefeliciteerd. Ik wil meneer Harry feliciteren.
1: Dankjewel.
9: En ik wil hem ook direct condoleren met zijn broer.
5: Dank je wel. Maar zat Dorothy Libu in zo in de steek? Dat is Dorothy de.
2: Dorothy Bell.
3: Ze heeft toch gezegd, ze gaat op vakantie.
5: Oh, ze gaat op vakantie.
2: Dorothy Bell op taki. En van tien kon hem maar die amma van baby Susa wat teken. Allemaal is er ook in de. Uno sabi. Jere Dorothy, dat wordt de kaptien van lesbisch. Met dat oma.
3: Uno bij mooi poko.
2: Uno bij Sam Noam. Uno bij Sam Dorothy. Ko opo
3: Aydan.
2: He?
1: Zwa.
2: Ja?
1: Dorothy altijd Dorothy kan alleen zo te steek
2: met. Extreem sani, ja.
1: Mam no yere wat tijdje me zo pago.
2: Niet 2 weken geleden bebel.
1: Ja, me ben de gera bebel, maar me no yere moro. Want zo is het belga ja boereke. Dan me yere taki mam no yere wat 2 weken.
2: Ataka no wa yere is ter atei me wat i apan vrienden.
1: Dorot die teja sanat.
2: Ja.
1: Me no denk.
2: Ataka yere dat die takia ano, ja.
1: De te de Dorothy
2: of er aan
5: sumana ana
2: ania
1: de Dorothy want hij was al het hij persoonlijk
2: nee maar tegen
5: mij niet maar sumana dat nooit mis je mee ja Dorothy uchenba
1: nooit dochen
5: Dorothy, o te ye kondi se, ko te harap chimbro ko doti kondi mat mek misi.
1: Yo, wakti la.
2: Nee, Dorothy,
5: ye kuma istot here. Istot, ya, ya.
1: Asmati, ishe. Ramon deso crossbe, da Dorothy ta abra watra.
5: Okay.
1: Atak we, be shunu, wa me deleja, ma. No, it wafu si Dorothy, e chasal ko na kondi Ramon.
2: Ami chasal.
1: E gire mana por de.
3: We hebben twee telefoons.
5: Eentje is neergelegd.
3: En die andere?
2: Maar heb je collega's er toe?
5: Hallo?
10: Mijn Lodi, ik wou meneer Promes feliciteren.
5: Wie?
1: Dank je wel, dank je wel.
5: Hallo meneer Promes.
1: Dank je wel, Lodi, dank je wel.
3: Nee, dat was het.
10: Ik wens hem gelukkig veel jaren en gezondheid.
2: Dank je
1: wel, dank je wel.
5: Maar Lodi, laat ze via de jas in Fischen en Njanja.
1: No, this is a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit
5: of a little bit of a little bit of a little bit
10: of a little
2: bit of a little bit of a
10: little
5: bit of a little bit of a little.
10: Ja, toch.
5: Oké, dank je.
10: Ik kom.
5: Abom. Abom. Wel oké.
2: Ik kom.
10: Ja, zeker.
5: Abom.
10: Doei.
5: Is het zo met dat? Ik ben normaal, moest me kwast maar confronteren over de nieuwe wetten zijn komen. Want sommige nieuwe wetten komen die onze naam maar nooit hebben. No sabe.
1: Wa frobe
2: nor afkati amosteki.
5: Normal was ma confronteri.
1: Normal era la wa san wa frote that unu musluku de biggest ma fu unu.
5: Yeah.
1: Is fall doing the unu yomu ching musluku de upa na umma de outdoor make the libi wa sweet libi te de de.
5: Ma da do wa ta ho.
2: Nee, vroeger nie meer.
1: Unu fonde unu fonde sma ulibi de sma.
5: Mi lis wa santra de. I era fa in Asiana. Ja. De twee jong op 26 van 25. De vrouw doet een operatie. De da operatie, de vrouw is kermen voor pijn. Dan in toptje kan je weer een pot van washandje in de vrouw mofo. Dat dat niet genoeg is, dat ik een mondkapje tap naar mofo.
2: Een vrouw deed het.
5: Een vrouw, niet deed het, maar een vrouw dochter komt plotseling.
2: Nee.
5: Dat is hij een geval. Dat je jonge meiden, maar je moet je bessen moest bedenken dat ik naar stekje steken vroeg, toch?
2: Nee, ik heb die op predestinering.
5: Nee, land is rood, dat is een toepsmaat, zijn jonge mensen.
2: Verpleegkundigen,
3: hoor. Ik moet in de microfoon.
5: Nee, maar het is in Suriname.
1: Ja, maar ik kon er vijf, dus de tien strepen.
5: Raken gefrustreerd.
1: De tien raken frustreerd, want de tien sapsade moest doen, als ze money no day, alles wat weer de
3: weer.
5: Ja, maar even een vrouw in kermen voor kwijt, je kan bessen kan tegen dat je. Dat kan je afrouw stik.
1: Je
5: kan een pot van washandje in afrouw en mofo. Als dat niet genoeg is, dan heb je een mondkapje tappen.
3: Je moet ze de tanden
2: poetsen. En ook kan.
5: Dan kan de poetsen afrouw een kermen voor pijn. Ze heeft de operatie gehad.
1: Ja, maar dat lukt naar Sans.
2: En dat is wat beneden de verpleging.
5: Ja, de zorg, ja.
1: Maar dat is de mijlere dat we lof ching of vrouw in verpleging. Maar dan is dat de regels voor verpleging.
3: Maar dit is moord met voor.
5: Dit is moord, ja.
1: Dat joke is
5: altijd. Je bent geen kind om dat niet te weten.
3: Dat was aan je bewust in die vrouw.
5: Ja.
1: Na van tante dat dood doen.
3: Ja.
1: Dan is dat trouwens niet.
3: Het is moord met
5: voor. Toevallig vrouw ching.
3: Is een
1: levenslag. Ik ga geen pensel in de vakantie. Maar if je nog zegt dat niet als
5: Propa vrouw mofon aan
1: het posten, ik had oren mofon.
5: En foto in de leeg,
3: want dat is verpleegster.
5: Ja.
1: Dat met dat die tino sap de regels. Look, je hebt dat ze de maite kies mag moto voor Filipijn alleen zijn zoeker. Maar de tenendoro ja, de maite die was score. Volg wat
5: je moet doen. Ja, een opleiding, ja.
1: Isabi, want ik nog zeker wat kiris, maar zomaar.
5: Ja.
1: Ik kan moto, je hebt tegen mijn gua, mijn broeder, 12 mannen broeder. Dat heb ik zelfs nou, maar ik denk dat art.
5: Ja, maar hier ook.
1: Maar de man ook art.
5: Maar nu de tantarse, alle soort konden de tantarse gewoon nu de.
1: Ja.
5: De kies wat opleiding, hup, go in de praktijk.
2: Je was uit Cuba.
3: Maar mevrouw D, is dat ook abaris? Abotro sweetie,
5: ma barim tapu, ma tori begwanga langa doroto.
1: Sot bari yo tapu.
3: Abotro bari. Dit is een pewan begin, maar wan hoe zijn
2: mensen. Luisteraars, minisha e ba futore tatore baru odi te over 2 weken uno vergiet voor stor di tore tatori na di agabo aga den tra programmas. ustot basal di akabo me kakabo ko fos mi dede akabo mus de o fos mi dede gado mus mek mi wina monit pa akabo
5: may no dede te
1: uka ba akabo uka ba akabo efu arkisa me te guno da uka ba akabo u gona ne senwa umas mof wa mas mas sap tak bu unam sen mi go want de ba yagi mi gbe ya de footballer u senwa mango takara de bo chamoni fande ke sor gu her family sai tan brina me chuka mai sorga u gade boy go takana ma u go furwa moy kes frag mino mango on a de boy de mo fura mon
3: ha de sha ye ba ya microphone is al uit we gaan een rondje groeten snel
1: abu esra ma
5: me bar alas ma odi de baru odi ba ya te to for 2 weeks on ta ka be be roma la wan na tor we chaka doro
1: me ma asani oktura mo lok tok de ma fu en fa ma na gas norne
5: oh derexa
1: derexa ah ok to san fem romo lok ja wel nou dus even tak even door elkaar naar spanning de umas maar moest hebben we taxen aantal dus ook kan grap precies tot passiewego
5: maar ik hoop dat jullie het interessant hebben gevonden dat bepaalde onderwerpen te sprake zijn gekomen ja. En we balen okay. Tot over 2 weken
1: dat is goed you
3: ja jullie tako die zijn in het akkoord ja, luisteraars, het zit er weer op tussen 1 minuut voor de klok van 4. En ik groet u namens de technicus. Odi, odi, te wantelijsbaar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in onze reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibiri. De no tomorrow. Mart. Betrouwbaar. Dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: Marte. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Goedenavond mensen. Ik neem het heel even over van mijn collega. En dat wil zeggen, we gaan van alles een beetje doen vandaag. Van soul tot disco, tot merengue, tot alles.
1: And I'm still in the grind. Now shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Woody, they buy and they ready to go. I'm getting a bottle full of bug, mama, I got what you need.
0: Zelf, if he's king, man, nanga kulturu, winti poku, zelf, dat komt zo meteen langs.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oké, luisteraars, welkom terug. Dit is Mart. Op de donderdagmiddag, Norman van Gom is de naam en ik ben er tot 5 uur. Julio, die is net weg, heeft andere verplichtingen, maar hij heeft toegezegd dat hij mij volgende week donderdag gaat vervangen. Tussen 2 en 5 uur. Dus een lange rit. 2 uur 's middags tot 5 uur 's middags, ja. Ade. Hij gaat met u participeren. En u heeft kennis met hem gemaakt voor de middagluisteraars. Misschien luistert u nooit in de ochtenduren. Dan weet u dat. Dat hij het gaat doen. Zodat ik op internet andere zaken kan gaan bespreken. In beeld en geluid. We gaan de Mart televisieafdeling ook hier en daar triggeren. Want we beschikken nu over de mogelijkheid in een luxe, prachtige studio in Zuidoost. Daar in Rijgersbos op de 3e verdieping waar we vroeger al zaten in het gebouw. Het is opgeknapt. Mooi ingericht. Televisiestudio, podcaststudio, radiostudio zit erbij. De techniek van vandaag, hè? Allernieuwste apparatuur. En het wordt niet goed bemand nog door de afdeling radio. Zuidoost TV zit erin. Jonge reporters zitten er ook. Alleen Mart, vanwege, ja, hoe moet ik het zeggen, onvoldoende kennis van nieuwe apparatuur. Dus ik ga het doen. En u gaat het merken. Dat u Norman niet zo vaak in de ether hoort, maar dan wel op internet en te zien op YouTube en al die andere kanalen. Dat is een heavy tory. Want op televisie in beeld, dan moet je ervoor zorgen dat je altijd geschoren en gekapt erbij zit. Hoeft niet in een driedelige pak hoor, dat niet. Gewoon eenvoudig. Maar het oog wil ook wat. Dus we kunnen gewoon zomaar in beeld dat we boerja fasie. No, dat doen we doen. Dan weet u dat. En u mag meedoen, want ik ga proberen gasten uit te nodigen. Interessante, minder interessante gasten aan het woord laten. Gewoon op de bank. Dat we jatori, we takkie over allerlei zaken. Dat is mooi. Als hij in Nederland was, zou ik hem zeker als eerste gast hebben. Dat is onze collega uit Suriname. Radioman, televisiepresentator, werkzaam bij ABC. Heeft jarenlang het programma Vizier voor ons gedaan. Maar helaas, hij heeft gekozen om terug te gaan naar Suriname. En daar zit hij nu. En ik bel hem met een andere telefoon op dit moment. Dus dan neemt hij niet op, want we hebben een afspraak dat ik hem zou bellen. Dus hij is een vreemde telefoonnummer. Dan neemt hij niet op. Want kijken of hij opneemt. Nee, hij wil het bekende telefoonnummer van me zien. Zo is hij nou eenmaal. Truideman, man van woord. Dus dat ga ik het doen. Maar op mijn eigen nummer, dus mijn eigen mobiel, is de kans groot dat iemand mij opbelt en verstoort een gesprek. Dus dan moet ik een risico toch. Ik hoop dat niemand me belt op mijn mobiel. En dus gaat hij de zaak storen. Maar ik bel hem nu op een bekende telefoonnummer, zodat hij het ziet van Aynami naar AI. Glenn Truideman, radioman, televisie doet hij ook. En nog veel meer. Oh, hij neemt ook nog niet op. Farad Kang, Glenn. Dus.
1: Hey, ah.
0: Oh.
1: Hallo, Norman.
0: Ja. Ik belde eerder met een andere telefoon. Dus, maar je zegt van, Norm, je not ik zomaar, want aan de Norman.
1: Nee. Ik was even in een andere ruimte.
0: Oké.
1: Ik was even in een andere ruimte.
0: Mooi.
1: Want assembleevergadering is er zo meteen en het wordt uitgezonden op tv meestal. Hè?
0: Oh.
1: Dus ik heb het vast aangemaakt.
0: Ja. Nou, voor de luisteraars heb ik je al aangekondigd als radioman, televisie. Je hebt gekozen om terug te gaan naar je lobby's, naar Kondre, Zwitser, naar Kondre. Maar we missen je hier inderdaad. Nog steeds. We missen je nog steeds naar het programma Vizier op de zondag. Dus we look of Chari Kong Jabaka, Hari Kong. Ik denk dat
1: ja, maar weet je, Norman, met de huidige stand van de techniek moet dat niet onmogelijk zijn.
0: Kijk.
1: Ik hoef niet altijd fysiek daar te zijn.
0: Zo.
1: Nee, hoe mooi jullie zomers ook zijn en hoe prachtig die winters ook zijn. Dus Suriname blijft Suriname. Ademi broeder toch?
0: Oké, dat roept leuk. Maar goed, op afstand kunnen we heel veel doen tegenwoordig naar de techniek. Zoals je dat zegt.
1: Precies.
0: Ja. Daarom heb ik je nu gebeld. Omdat je zegt van luister, Suriname zit met veel onderwerpen nu. Maar jij wil je concentreren op rechterlijke machtverhaal. Waarbij we hier in Nederland niet iedereen op de hoogte is van wat zal dat jugudati? Wat is die tori die al lang speelt? En ik heb je gebeld met de bedoeling dat je het kan verduidelijken voor onze luisteraars. En aan de hand van wat je vertelt zullen er misschien vragen ontstaan. Dan halen we de bellers erbij. Ja?
1: Geen probleem.
0: Jij hebt het hoogste woord hier bij Mart vandaag.
1: Ook Garo. Laten wij zeggen dat ik dood eenvoudig blijf en toch probeer het heel goed uit te leggen. Er wordt aan de overkant bij mij gebouwd. Hebben jullie er last van?
0: Nee.
1: Maar dan doe ik het raam dicht.
0: Nee, ik hoor nog niet.
1: Geen last.
0: Nee.
1: Oké. Het Surinaams Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, is in feite zoals we die al 50 jaar kennen. Sinds, zeg maar, de onafhankelijkheid is hij zoals hij is. En we kunnen er over eens zijn dat er hier en daar wat opmerkingen zijn over hoe functioneert onze rechterlijke macht. Een voorbeeld van een punt van kritiek is dat stukken heel lang blijven liggen, processen heel lang duren. Hoe kunnen we daar iets aan doen? Een ander punt is dat men zich afvraagt, en dan richt ik me meteen op de Nationale Assemblee, waarbij een initiatief van Abu Jones, een NDP-parlementariër, is gekomen, die zegt, waarom moet bijvoorbeeld de PG voor het leven benoemd worden? Daartegenover zegt men, jij zoekt politieke zaken, want jij denkt de PG is gerelateerd aan de VHP. En de PG moet een onafhankelijk instituut zijn. Voorgesteld wordt om dus dat instituut van zeg maar vervolging in een ander jasje te steken. Dat is een van die kwesties die er wordt aangehaald. Een andere kwestie is de rechtspositie van de rechterlijke macht. Hoe zit het daarmee met de rechtspositie van de rechterlijke macht? Een ander probleem is weer, de samenstelling van die rechterlijke macht en de organisatie van het OM. Wat ook speelt is het loon, je mag eigenlijk niet spreken over loon, maar het salaris van de rechterlijke macht. Met name die van de PG. In de laatste wijziging is de PG met een enorm hoog salaris naar buiten gekomen, die in feite de structuur een beetje in de war heeft gegooid. Dus is de vraag, wat moet daaraan gebeuren? Dus die rechterlijke macht die zegt van, hey, jullie zijn bezig geweest. De regering is ook bezig geweest met het parlement. Ik heb amendementen onder ogen gezien en ik schrok ervan. Dat zegt de rechterlijke macht. Ik schrok daar zodanig van dat ik meteen ben gaan reageren. Nou, rechters hebben gereageerd. Officieren van justitie hebben gereageerd negatief op die voorstellen van de regering. Ook de Vereniging van Medici hebben gereageerd. De advocaten hebben ook gereageerd. Allemaal negatief op die voorstellen van de regering. Nu zegt het parlement, hey, wacht even, jullie zijn veel te voorbarig. Want er zijn nog geen amendementen. Het zijn voorstellen. En die voorstellen hebben we in feite nog niet om aan te werken. Ze zijn nog bij de regering in worden. Jullie hebben een pingie gekregen dat er amendementen zijn en hebben op grond daarvan gewerkt. Nou zeggen de assemblee, dat, althans delen van de assemblee, daar kunnen we niet mee werken. Je hebt te wachten tot die amendementen officieel zijn ingediend en daar gaan we aan werken. Dan zeggen een heleboel mensen, wat voor onzin is dat? Als je iets hoort dat in jouw nadeel is, nog voordat het formeel wordt, gaat het tegenin. Nou wacht die te asam psakba, want anders kun je geen wijzigingen meer aanbrengen. Dat is op dit moment de stand van zaken. De voorzitter van de assemblee heeft besloten om samen met de rechters, de rechterlijke macht, te kijken naar een model om de zaak in goede banen te leiden, dat de amendementen behandeld worden in de Nationale Assemblee en dat de kritiek van de verschillende groeperingen daarin wordt meegenomen. Dat is de stand van zaken op dit moment, Norman.
0: Oké. En als je het aan mij vraagt, als ik iets hoor, dan zeg ik van, hé, wacht even, maar waarom moet diegene werkelijk voor het leven gekozen worden? In Amerika hebben ze het ook volgens mij, hetzelfde systeem, die rechters daar...
1: Ja, een deel.
0: Oké.
1: Een gedeelte voor het leven. En een ander gedeelte wordt door de president benoemd. Kijk, voor het leven... ze hebben voorgesteld om de leeftijd... dus met voor het leven wordt eigenlijk bedoeld tot 70 jaar. Hè? Want het is nu tot 70 jaar. En dat bedoelt men met voor het leven. Men heeft voorgesteld in de assemblee en bij de regering... om het terug te brengen naar 65... voor de PG en 60 jaar voor rechters en officieren van justitie. Zoals je weet, Norman, hebben we een groot tekort aan juridisch geschoold personeel. Ja. Als je nu de mensen hun pensioengerechtigde leeftijd terug gaat brengen, dan betekent het dat we weer komen te zitten met een enorm tekort. Ja. Dat betekent dat we weer zo lang moeten wachten op processen voordat die uiteindelijk uitbehandeld zijn. Ik ben op dit moment, Norman, boven de 60. En ik zou het heel jammer vinden als ik nu lang moet wachten op processen voordat die uiteindelijk uitbehandeld zijn.

0: Dus dat is mijn antwoord. En dat is ook het antwoord, hoor, officieel, van de structuren die daartegen zijn.
1: Ja, maar het wordt ook goed betaald. Want dat moet ook worden gezien. Ze krijgen een behoorlijke salaris, heb ik begrepen. Iets van 30.000 euro per maand. Is het waar?
0: Ja, ja. Dus dat... De PG bedoel je, hè?
1: Ja.
0: De PG. Ik geloof dat dat deel berustte op een telling die er, op een misverstand, die een misverstand was. En die in feite nog niet teruggedraaid is. Maar daar zou de assemblee wel aan werken. En daar, zijn, daar is het een, de rechterlijke macht het ook mee eens. Daar is de rechterlijke macht er ook mee eens. Dat het een tandje minder kan. Dat klopt.
1: Ja, oké, want als ik goed word betaald, dan wil ik tot mijn 80ste, 100ste zelf doorgaan, hoor.
0: Ja, maar het is tot nu toe tot je 70ste. En dat bedoelt men met voor het leven.
1: Ja, oké, mooi. Dan is tot dat ook verduidelijkt, ja. Luisteraars, ja. Indien u vragen hebt in deze zaak, wilt u dan meedoen? Heeft u een vraag voor Glenn? Want niet zomaar is hij aan de lijn. Hij wil zaken verduidelijken. Als er vragen zijn, misschien kan hij dat ook meenemen in zijn eigen uitzending. Als het relevant is. Dus komt u maar in. 020-471-4291. Want het houdt Suriname bezig. Al de hele tijd nu al, hè?
0: Ja, klopt. En nou, de hele tijd. De hele week. En het is intensiever geworden. Want er zijn diverse meningen en het is nu zelfs zo dat het hangt er vanaf welke politieke partij je aanhangt, dat standpunt neem je in. Maar zo is het altijd in Suriname, hoor.
1: True. Er zijn twee bellers die vinden de zaak ook interessant. Abrawatra, wie bent u? Welkom, goeiedag.
2: Ja, met Jan, meneer Norman.
1: Welkom, Jan.
2: Nou, ik heb deze zaak ook gevolgd en wat de heer uw counterpart daarover heeft.
1: Glenn Treudeman.
2: Meneer Treudeman. Ik heb het idee dat dit een politieke move is van NDP. En er wordt al lang gesuggereerd dat de veroordeling van de Weiland-voorzitter en comparanten, dat toen, dat werd gezegd, en dat is ook wat Baburam had geschreven, dat de rechters...
0: Hallo Norman, ik hoor niks. Ik hoor af en toe een woordje, maar verder niks.
1: Oh, je hoort die beller niet, zelf?
0: Nee.
1: Oh, dan wacht even, dan moet ik het anders doen. Dan moet ik je toch op de speaker zetten, even hoor. Dan ga ik het zo doen. Jan, dan moet je opnieuw beginnen, Jan.
2: Oké. Ja, hoort je mij nu?
1: Ja. Glenn, hoor je hem?
0: Ja, maar... ik hoor jou.
1: Ja, maar Jan, zeg wat dan, Jan.
2: Ja, wat ik probeer terug te denken, hoe dit naar boven is gekomen.
0: Nee, ik hoor niks.
1: Je hoort niets?
2: Ah, ik zal het kort samenvatten voor meneer Norman.
1: Oh, dat is vreemd.
0: Ik heb hem wel een zinnetje, een flart gehoord van de NDP probeert iets en daarna heb ik niks meer gehoord.
2: Oh. Ja, kijk, waarom er zoveel verzet is in Suriname? Maar zelfs in de coalitie is er verzet.
0: Ik zie dat je in de tussentijd de volgende beller kan laten en dan kijken wat er met deze aan de hand is.
1: Ja, Jan, laat me even iemand anders proberen. Okay. Dan kijken we. Maar blijf aan de lijn hoor, Jan.
2: Ja.
1: Ja. Wie is die tweede beller? Welkom. Hallo, tweede beller. Hoort u ons? Nee, dat gaat niet lukken. Dit is vreemd. Ga maar even door, Jan, terwijl ik even aan de knopjes zit.
2: Kijk, wat ik wil zeggen, ik ga kort samenvatten. Kunt u het voor meneer Treudeman vertalen?
1: Ja.
2: Het idee is dat er een probleem is binnen de coalitie al. En er, dat stuk dat gelekt is, waar het Hof en PGAG's hebben gereageerd, dat is bewust gedaan omdat partijen het idee hebben dat dit een
0: nu hoor ik hem.
2: Ja, dat de NTP de rechterlijke macht betaald wil zetten omdat hun ere wijlend voorzitter en comparanten veroordeeld waren tot

0: 20 jaar straf. Dus het is niets minder dat ze vernieuwing willen hebben, maar NDP wil gewoon, want ze hadden toen gezegd dat de rechters politici waren in toga's. En dat is het probleem binnen de coalitie. De coalitie heeft het stuk uitgelaten lekken. En daarom is alle relevante organisatie in Suriname is naar buiten getreden. Dus de NDP en de voorzitter, meneer Hadim, zit met dit wat naar buiten is gelekt in hun maag met dit stuk.
1: Oké, dankjewel Jan. We gaan naar de andere. Dank je, dag. U bent erin. Glenn gaat straks reageren. Hè? Welkom.
2: Ja.
1: Oh, die is weg. Kan je alvast reageren op wat Jan heeft gezegd?
2: Ja, ik zal reageren op hetgeen ik gehoord heb.
1: Ja.
2: Dat Jan zegt dat het een georchestreerd ding is van de NDP. Als ik het goed begrepen heb en kort gezegd in mijn eigen woorden.
1: Ja,
2: die kritiek wordt hier ook gehoord. Ben ik er mee eens? Ik weet of dit door de NDP georchestreerd is, maar mensen wijzen erop, en ook juristen, die wijzen erop dat de NDP doet dit, want de PG, daar had de NDP, althans de leiding daarvan, steeds ruzie mee in verband met die Bouterse toestanden, in verband met die van Trick weer. Kortom, altijd maar een gevecht tussen de NDP en de rechterlijke macht. En dat ze daar denken van, we moeten van deze PG af. En vandaar, maar dat van de PG is maar een klein onderdeel van die hele reorganisatie die men eigenlijk wil voor de rechterlijke macht. Dus niet alleen de PG vervangen, want daar zijn ze al overeen. Dat gaat niet meer gebeuren. Men wil een andere setting hebben voor de PG en de AG's. Dat het dus een beleidscentrum komt, zeg maar, met twee AG's en één PG. En dat de PG daarvan de leiding heeft. Dus dat hij niet meer in zijn eentje die beslissingen neemt, maar met z'n drieën. Ik geloof dat dat bovendien, een van de kwesties die ook aanhangig is gemaakt, is dat je in Suriname wel in hoger beroep kan gaan. Dus eerste instantie. Maar we hebben in Suriname geen tweede instantie. Dus geen cassatierecht. Zoals je dat in Nederland hebt. Dat je naar de Hoge Raad kan gaan. Dat kan in Suriname niet. En Suriname is er eigenlijk al eens een keertje op gewezen dat dat niet correct is. Ken je dat geval nog van de heer Alibux? Hij kon ook niet meer in beroep, omdat het in Suriname niet kan. Nou, de CCG heeft, dat is de Caribbean Court of Justice, heeft voorgesteld dat Suriname, en Suriname is daar lid van de CCG, dat Suriname daar gebruik van die mogelijkheden kan maken om in cassatie bij de CCG te gaan. Dus dat is een mogelijkheid. Suriname heeft haar contributie ervoor betaald, dus het gaat Suriname weinig kosten. Alleen is er één verschil. Suriname heeft, omdat we een kolonie waren van Nederland, heeft de civil law. En de civil law heeft Nederland, omdat zij vroeger overheerst werd door Frankrijk. Weet je nog, de Code Civil is toen in Nederland ingevoerd en hebben wij ook de civil law. Terwijl Engelssprekende landen hebben de common law. Maar dat maakt niet uit. We kunnen onze rechters kunnen op beide plaatsen tegelijk zijn en het kost ons niets. Dus dat is wel een goede oplossing waarnaar men streeft.
1: Okay.
2: Ik hoop dat ik heb misschien iets meer uitgelegd, maar ik hoop dat het daarmee wel duidelijk wordt.
1: Oké, okay. We gaan naar de volgende beller. U bent erin. Welkom in de uitzending.
3: Goedemiddag, mevrouw Tilder. Meneer Glenn, mijn vraag aan u. Heeft u voor uw vraagstuk, wat u nu motiveert, heeft u daarvoor een lot en bondgenoten? Want u staat sterk, u woont in Suriname. Dat is één. De tweede vraag, Norman. Wil je aan Jan vragen welke dag hij jarig is? Want één van die dagen is onze Jan jarig.
1: Ja, oké. Okay. Prima, dank u wel. Heb je het gehoord, Glenn?
2: Nee.
1: Oh,
2: nee.
1: Vraag van die mevrouw.
2: Die eerste vraag nog een keer.
1: Oh, die is weg. Ik heb het niet... Nee, ze is weg. Maar goed, dan houden we dat toch goed. Misschien wil mevrouw Dulder nog eens een keer bellen. Dan gaan we het weer proberen. Want ik dacht dat je een maat gehoord die vraag van haar, maar...
2: Nee, het ging even weg en dan kwam het weer. Ik hoorde alleen van, die woont in Suriname en toen ging dat weg.
1: Oké, prima. Goed, dan, het zij zo, dan kunnen we er niets aan doen als ze niet terugbelt om haar vraag te stellen, want ik heb het ook niet en ik wil haar aan het woord laten, ik niet. Oké. Is er nog iets hierop te zeggen, Glenn?
2: Ja, kijk. De assemblée is er nog niet uit. En de verschillende politieke partijen... Ik moet zeggen dat met name de NPS zich hier wel in onderscheidt... door te zeggen, we zijn nog niet zo ver. En we zullen de rechtsstaat, waarvoor velen bang zijn... dat de rechtsstaat... in gevaar komt met de wijzigingsvoorstellen van de regering. En dat de NPS zegt, we zullen daar zeker niet aan meewerken... dat de rechtsstaat in gevaar komt. Of dat de rechterlijke macht zodanig wordt ingegrepen... dat het functioneren niet meer mogelijk is. Dat is... bovendien zeggen ze ook, kijk... Die maatschappelijke groeperingen zo meteen in de bret gesprongen zijn... voor de rechterlijke macht is niet verwonderlijk. Want ze denken van, hé, we moeten wel snel hierbij zijn... om te voorkomen dat zaken lopen zoals wij dat niet graag willen. Dus dat is de normen.
1: Oké. Goed, volgende beller, even proberen. U bent aan het woord.
0: Ja, met Jan even, meneer Norman. Hoort u mij?
1: En hoor je hem, Glenn?
0: Ik hoor jullie niet. Maar meneer Norman...
1: Dan moet ik je toch weer op die speaker zetten, hoor. Want...
0: Mijn vraag via jou aan meneer Glenn...
1: Ja?
0: Is... heeft men in Suriname de critici het idee... dat de regering en het parlement de triaspolitica, de rechterlijke macht, onder duim wil zetten. Dus die gelijkwaardigheid wil men weghalen van die triaspolitica. Dat is waarom, denk ik, dat veel mensen en organisaties niet eens zijn met wat de NDP-fractie wil doen. Dus het... ondergeschikt maken van de trias politica, de rechterlijke macht. Dat willen ze.
1: Ja, hij heeft het gehoord. Okay. Dan gaan we naar de volgende. Maak even een aantekening, want dan ga ik naar de volgende.
2: Ja.
1: U bent erin?
2: Ja.
3: Meneer Glenn, met Loes weer. Mijn vraag naar u was, ik groet u alvast en bedankt dat u in de uitzending bent. Ik vroeg u als u voor de punt wat u hebt aangehaald als vraagstuk... als u ook lot en bondgenoten hebt. Want in Suriname staat u sterker dan wij die hier wonen. Want uw punt wat u hebt aangehaald, dat geeft me het gevoel van dat u motiverend bezig bent. En het volgende van die politicus die er zo geld heeft gehad omdat ze onderwijzeres is, prima. Maar ze weet dat ze een nevenfunctie heeft en toch is het niet doorgegeven aan de staat. Dat wil ik even doorgeven. En de vraag die niet relevant is voor u, het is voor Norman. Ik wil weten wanneer meneer Jan, die meneer waarmee u net hebt gesproken, jarig is. Het is een man van wel eer. Dank u wel.
1: Oké, dank u wel. Misschien krijgt u straks antwoord op uw vraag, hoor. Glenn, we gaan afronden. Jij bent aan het woord. Wat heb je hier allemaal gehoord en waar?
2: De meneer die het had over de trias politica.
1: Ja.
2: Dat klopt. Daar zijn de mensen dus die tegen deze plannen zijn. Die zeggen van, we moeten de triaspolitica in stand houden. De rechterlijke macht, de uitvoerende macht en de wetgevende macht... die zijn gelijk en controleren elkaar. En de ene overheerst elkaar niet. En de ene mag de andere niet uithouden. Dat is het geluid dat je ook inderdaad hoort van de zijde van de rechterlijke macht. De mevrouw die zei van... ze vroeg of ik bondgenoten heb. Ik heb bondgenoten, ik praat niet over bondgenoten, ik geef alleen een toelichting op hoe de situatie in Suriname is met betrekking tot de kwestie van de rechterlijke macht. Maar ik heb geen bondgenoten in deze en ik zoek ook geen bondgenoten, want ik heb er geen belang bij.
1: Okay.
2: Ja, ik heb er wel belang bij natuurlijk, maar ik bedoel, ik heb er geen belang bij om een bondgenootschap met anderen te hebben.
1: Oké, okay. Goed, dan gaan we eventjes toch even, misschien heb jij informatie over de Mennonieten. Wat is de situatie nu?
2: Ja, ik heb geprobeerd om de heren die de Mennonieten naar Suriname gehaald hebben en die hier te werk zijn gesteld, gesproken. Zij willen niet in de publiciteit treden. Ze zeggen, we hebben vergunning. Die hebben we gekregen van het ministerie van LVV.
1: Zo.
2: Anderzijds hebben ze ook aangegeven dat ze vandaag is donderdag, dat ze gisteren een gesprek zouden hebben met de president. Ik ben benieuwd hoe dat gesprek is afgelopen. Ik zal ze vanmiddag bellen om te vragen hoe dat verlopen is. Maar dan zeggen mensen, ja, er is nog een groepje dat vrijwillig naar Suriname is gekomen en die geen verblijfsvergunning heeft. Anderzijds zijn er mensen die zeggen, weg met de Mennonieten. En dan zeg ik, als Surinamer moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Wij zijn zelf ook hierheen gehaald om er te werken en om er te leven. En zo is de Surinaamse samenleving ontstaan. Bovendien, ik heb ook in Nederland gewoond en als men zou zeggen, Surinamers eruit, dan
1: ja,
2: zou het heel wrang komen. We moeten eigenlijk die mensen benaderen met, heb je een verblijfsvergunning of heb je geen verblijfsvergunning? Maar niet omdat het Mennonieten zijn dat ze eruit gezet moeten worden.
1: Klopt, maar ze zeggen,
2: dat is mijn benadering.
1: Ja, ze zeggen dat die Mennonieten uit andere landen zijn weggestuurd vanwege hun gedrag en hun geloofsovertuiging. Ze leven niet met de samenleving, maar apart.
2: Ja,
1: dus
2: leven,
1: dat brengt ze in
2: apart
1: een lastige positie, ja.
2: Ze leven apart. Maar we hebben nog meer groepen die apart leven.
1: Oh, welke, ja, welke zijn dat?
2: Bijvoorbeeld de inheemsen in Kwamalasamutu bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
2: Dat wordt een gebied juist om te voorkomen dat anderen hun leefgewoonte en leefstructuur zullen vernietigen. Maar deze mensen, dus die Mennonieten, die hebben ook een geloof. En wij hebben toch in Suriname vrijheid van godsdienst. Het om dat je de wet niet, ja, en dat je niet illegaal in het land bent. Maar als je legaal in het land bent en je hebt je geloofsbelijdenis, dan mag je die dragen in Suriname. Die vrijheid van godsdienst is gegarandeerd in de grondwet.
1: Oké.
2: Okay. We moeten een beetje zeggen en dan weg. Nee, mensen die illegaal zijn, als het nou Cubanen zijn of Venezolanen of Brazilianen, je bent illegaal in dit land, wegwezen.
1: Hmm.
2: De mensen die legaal zijn en werken en zich houden aan de regels, daar is toch niks mee mis. Als zij het milieu, het bos vernietigen, dan moet daar tegen opgetreden worden. Dan moet de regering zeggen, je krijgt een verblijfsvergunning als je dat niet doet. Zodra wij merken dat je bezig bent onze natuur en het bos te vernietigen, dan zetten we je eruit, want dan overtreed je de wet.
1: Hmm.
2: Maar niet bij voorhand al zeggen, het zijn Mennonieten, dus eruit. Het zijn Surinamers, dus eruit. Nee, zo moeten wij niet werken.
1: Nou, goed, je hebt het gezegd. Bij deze zullen mensen hun eigen mening hebben, maar we hebben de andere kant van het verhaal gehoord en daar gaat het eigenlijk om.
2: Welke kant?
1: Dat je het anders brengt, hè? Dat je zegt van oké, voorzichtig, mensen niet zomaar het land uitsturen, want wij zijn zelf er naartoe gebracht, ook we hebben vrijheid van godsdienst, al die dingen heb je benoemd, dus oké, we nemen het ter overweging, sommige mensen dan. Ja. Okay.
2: Ja, inderdaad. En we moeten wat dit betreft verdraagzamer zijn. Kijk, gelukkig is de Surinaamse samenleving, is het vermogen in Suriname hoog. We hebben heel veel Cubanen hier. We hebben heel veel Venezolanen hier. En die tientallen Mennonieten die er zijn in het bos, die aan landbouw willen doen en die het milieu niet willen vernietigen. Ik benadruk het, want daar staan ze bekend om. Als ze het milieu niet willen vernietigen, als ze dus zich houden aan de Surinaamse wetgeving, dan is er niets aan de hand. We zeggen toch ook niet, hier in Suriname, Creolen eruit. Nee.
1: Oh, spannend, als dat wordt gezegd.
2: In de loop der tijden hebben we zoveel groepen hier gehad en opgevangen, dat ik heb zelfs een klein onderzoekje gedaan, Norman, dat is heel leuk om te weten misschien. Togonezen, dat zijn mensen die op een van die Indonesische eilanden wonen. Weet je dat er in de jaren 60 een groep Togonezen naar Suriname gekomen is om zich te vestigen? Ze hebben toen een plekje gevonden in Kommerwijnen. Je ziet nog een bordje richting Togonezen. Daar waren Togonezen. In de loop der tijden zijn ze allemaal weggegaan. Ze zijn teruggegaan. Niet teruggegaan, maar ze zijn naar Nederland vertrokken. Anderen hebben zich totaal geïntegreerd in de Surinaamse samenleving, waardoor je geen Togonezen meer hier hebt.
1: Oké. Okay.
2: Ik geef maar een voorbeeld. En dit is iets uit de jaren 60.
1: Boom. We hebben je gehoord. Dank je wel voor je bijdrage, hoor. En dit gaan we vaker doen. Dat heb ik al eerder beloofd, maar nu gaan we het echt doen.
2: Ja, zeer zeker.
1: Abu, graag
2: verder. Ai. En ook je luisteraars.
1: Tamboe. Dag.
2: Oké.
1: Ja, luisteraars, dat was de heer Glenn Truideman. Hij heeft op een bijzondere manier zijn bijdrage geleverd. Technisch ging het niet helemaal goed. Maar we hebben het voor elkaar gekregen. Heeft de zaak kunnen verstaan. Zijn reacties gehoord. Zijn mening gegeven. En dan tralesi. Dan weet u een bakka. Oké. Dat van de Mennonieten houdt Suriname bezig, inderdaad. Omdat, Minosabi. In andere landen hebben ze problemen gehad. En ze hebben een vergunning, dat hoor ik net van Glenn. Ze zeggen dat ze een vergunning hebben. Ze gaan in gesprek met de president, want die wil ze op het vliegtuig zetten. Maar misschien houdt ze een slag om de arm. Misschien gaat het toch door als ze een vergunning hebben. Hoe zijn ze aan een vergunning gekomen? Is het onder de Tafra een vergunning, een vervalste? Hoe is Unasabi? Maar heeft de Abwa vergunning? Ja, dan wordt het een beetje onderzoeken. Sumadji de vergunning, Faidukon a vergunning, Omen Moni Yupai, Sumadji sa Moni. Daarnet hoor je dat woord. Tade Sofara. U bent in de uitzending. Wie bent u?
4: Oh, ben ik met Lisbeth nog een keer?
1: Jazeker.
4: Ja, dat ding van de Mennonieten is een heel... Dat gaat veel dieper. Het is ingewikkelder. Ik snap wat Glenn bedoelt, maar het is toch een ander verhaal. Wie zijn de mensen erachter? Dat is een heel bedrijf. Het is een zekere meneer Souverein uit Nederland die mensen richting Suriname heeft begeleid. Dus ja, dan wil je weten hoe het zit. Want het moet niet zijn dat we opeens een staat in een staat krijgen. Toch? Want de Mennonieten en dan komen ze en dan vernietigen ze je bos. En ik heb geen problemen mee dat ze ook aan grootschalige landbouw willen doen en of ze apart willen leven. Maar het gaat erom dat wij niet een staat in een staat moeten hebben waar mensen zich afzonderen en dan hun gang kunnen gaan. Dat kan niet. Het is geen free-for-all. En ik bedoel, het gebeurt al zo vaak in het land, met de mijnbouw, waarbij soms de grote jongens je even kunnen overroelen. Er hoeft niets bij te komen zonder dat ik zeg dat die mensen moeten opdonderen. Hè. Dat zeg ik ook weer niet. Maar het zou fijn zijn, zoals de president heeft aangegeven, ik wil aanwijzen waar ik jullie wil hebben. Nou, dat vind ik redelijk. Toch? Maar goed. Tot zover de Mennonieten. Om terug te komen op die rechterlijke macht. Kijk, weet je, er gebeurt iets zeer gevaarlijks in Suriname als het gaat om de rechterlijke macht. Want kijk, wat er gebeurt met de rechterlijke macht op dit moment is dat de wetgevende macht, die natuurlijk een meerderheid hebben, NDP met een paar andere partijen, in de Nationale Assemblée, en de uitvoerende macht, die hebben een duivelsverbond afgesloten om die rechterlijke macht te sandwichen. Dat is precies wat er gebeurd is in Suriname. En het is al eerder gezegd, dit gaat heel ver terug. Het heeft te maken met het feit dat er een, vooral tijdens een VAP-minister, begonnen is aan het onderzoek van de moorden van 8 december. Net als heeft Jan ook aangemerkt, meneer Sandu Hira, een vreselijke vent, die heeft gezegd van ja, die rechters zijn politici in toga. En daar is het begonnen, op de berm van Osir is het begonnen, die hetsen tegen de rechterlijke macht. Dus, en het feit dat 3 vrouwelijke rechters hun rug terecht hebben gehouden en dwars door een amnestiewet heen toch tot een eindoordeel is gekomen. Al dat soort dingen, dat zinnen op wraak. Toch? En een president die zoiets heeft van ja, wie controleert de rechters en noem maar op tijdens de campagne. Al dat soort ingrediënten, daaruit kunnen we afleiden. En kijk, wat mensen zeggen, dan kan je dat aflezen aan hun psyche, wat er in hun hoofd gebeurt. Toch? En dat soort uitspraken van meneer E.B. Jones heeft hier gezegd, we gaan het van de rechterlijke macht, die gaan we van onderen naar boven zuiveren. Dat heeft tegen. Ik heb er op aangesproken, maar begin. Nee. Oké. Maar goed. Maar je kan aan mensen met zo'n uitspraak, kan je aan mensen wat ze zeggen met hun mond, kan je hun psyche aflezen wat er zich in hun hoofd afspeelt. Dus ze zijn heel bewust van als we aan de macht komen, gaan we een aanval plegen op die rechterlijke macht. Nou, en dat hebben ze gedaan. En weet je wat het is? Wanneer jij dat doet aan de poten zaagt van die rechtsstaat. En daarom hebben we gezegd, we benoemen rechters voor het leven. Alleen om je als burger te beschermen, om die hele samenleving te beschermen tegen politieke inmenging in die rechtspraak. En dat de politiek niet kan zeggen van, oh ja, die uitspraak zin me niet, dus ik stuur je met ontslag. Daarvoor, dat is die bescherming, Norman. Dat is die bescherming die je krijgt.
1: Okay.
4: Om rechter voor het leven te benoemen. Want stel je voor dat de rechter een uitspraak doet en het zint die machtige politiek niet. Toch? Want die in een democratische rechtsstaat staat de politiek ook niet boven de wet. Dus daarom hebben we gezegd, we beschermen Janne Alleman, zodat de politiek niet kan zeggen, die uitspraak zin me niet, rechter, ik kan gwe. Dat is de gedachte, dat is de ideologie achter de benoeming voor het leven. En Glenn had het al gezegd, dan bedoel men de pensioengerechtigde leeftijd van de rechters is tot 70 jaar.
1: Prima.
4: Oké,
1: mooi. Dank u wel voor deze duidelijkheid.
4: Ja. Dag.
1: Ja. U bent bijna de laatste. Welkom.
5: Mijn naam met Jan. Mevrouw Loes vroeg 2 keer, daarom bel ik weer.
1: Ja.
5: Wanneer ik 2-jarig ben, ik ben pas in november jarig, wil ik via u en mevrouw Loes doorgeven. En tot slot wil ik 1 opmerking maken. Kijk, als mevrouw de president zegt de Meron niet te kunnen blijven, maar alleen aan de kuststrook, dan vind ik dat democratisch niet terecht is. Want je kan niet voor 1 bepaalde groep besluiten dat ze mogen niet in het binnenland, maar ze mogen alleen in het kustgebied hun landbouwactiviteiten uitoefenen. Dit kan een president die zegt dat ze democratisch is, kan dit niet doen. Of je zegt tegen de Mennonieten, Je mag overal in het land of jullie verdwijnen. Meneer de minister van Openbare Werken zegt er zijn 43.000 illegale, waaronder Cubanen, Venezolanen en Dominicanen, maar we gaan ze niet uitzetten. We hebben ze nodig. Dit is een kortzichtigheid van de president.
1: Abu? Gezegd, u. Oh, die is weg. Dat trouwens nog, hè? Wie bent u? Oh nee, dat lukt niet. Dan luisteraars aan Jurudoro, Fubarodi. Ik kan u misschien een minuutje geven, een laatste minuut, maar morgen nog de trouwens afbel, morgen is naar laatste one. Wie bent u? Welkom, goeiedag.
6: Nou, dit gaat.
1: 1 minuut.
6: Hallo.
1: Goedemiddag, u bent in de uitzending, ja?
6: Dat Anne.
1: Ja, Anne.
6: Ik wil even zeggen van, dit is meer dus de rechterlijke macht, Trias, het politieke uitschakelen. Dat is een precies weer op weg naar een bananenrepubliek, hè? Failure-staat. Die zitten ze verder uit te bouwen. Ja, het is echt niet normaal meer, weet je? Ook wat nog een ordentelijk functioneerde, willen ze ook om zeep brengen. Ja. Het is gewoon niet normaal meer. Waar zijn die gasten mee bezig, joh?
1: Ja, wat wilt u ze zeggen? Kunt u het in één zin zeggen? Wat moeten ze doen?
6: Nou, ga lekker doen waar het volk behoefte aan heeft. Ja, beleid maken en programma's met termijn en doelen. Waarop je afgerekend kunt worden. Ja?
1: Goed. Gezegd.
6: De bestrijding, voorlichting, seksuele voorlichting, al dat soort dingen. Want je hebt ook een aantal nou van een tienermoeders en zo, 13 jaar zijn ze al zwanger.
1: Prima. Anne, ik moet het hierbij laten. Dank u wel. Oké, goed hoor. Je hebt je punt gemaakt. Luisteraars, ik groet u. Ayuru Doro. Binnenkort ga ik haar uitnodigen. Dat is een journalist. VPRO heeft ze televisieprogramma's voor gemaakt. Waarom? Ik ben net naast geweest. Er was een Afrikaan hier uit Niger. Hij verkocht sieraden. Die mevrouw heeft hem 30 of 40 jaar geleden ontmoet tijdens haar werk. En die man was net hier. Ik ben met hem op de foto gegaan, omdat hij precies zo eruit zag als je het in die films of televisiedocumentaires ziet. Met zijn hoofdtooi binnen in de wering. Zo Alibaba-achtig. Prachtig om te zien. Donkere, zwarte man. Lange, mangri. En hij verkoopt sieraden omdat ze in zijn gebied waar hij woont een ambulance nodig hebben. Ambulance, Deno Abi. Dus aan mijn vrouw, Sint-Tekin-Konja, speciaal. Dat is mooi. Een Nederlandse mevrouw, en ik wil u daarmee laten zien dat Wawambulobi DT. Die mevrouw heeft zich ontfermd over deze man. Hij mag bij haar wonen, ook een week lang, volgens mij. Yo, jere, ik ga eruit nodigen. Tewantra Lisbaka, Tamboe.

Hey, lieve luisteraars, welkom. Dit is Smart Radio, Norman hier. Op de donderdag zitten we met het programma Marticipatie, waar wij vragen om mee te doen.

0: En vandaag heb ik een bijzondere studiogast. Misschien kent u hem, misschien kent u hem ook niet. Misschien heeft u hem nog nooit eerder gehoord. Dat kan. Maar hij is er. En zijn naam is...
1: Dan heeft u nog nooit naar Start met Mart geluisterd op de maandag.
0: Zo.
1: Goedemiddag, ik ben Julio. Hallo.
0: Julio is onze maandagochtendman. Hij houdt u bezig met Start met Mart. Maar ik heb een verzoek gedaan. Ik zeg, jong Julio, Norman is moe op soms op de donderdagmiddag of een andere dag. Kan je mij niet aflossen soms af om de week? En hij loopt in het schema. Hij dacht, een weekje is coming. Hij zegt, weekje, maar volgende week ben ik er misschien niet.
1: Ja.
0: Nou, hij zegt die van, ik met de king.
1: Ja,
0: heeft mijn man, zolang mijn man met me.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus daarom zit hij hier om kennis met de middagluisteraar van Maarten te maken.
1: Jazeker. En heeft Norman wel leren, want Sani in tikkie.
0: Dat is een goede. Dat wil je horen zo.
1: Ja, toch.
0: Ja. Julio, hoe bevalt het je in de ochtenduren? Vertel de luisteraars.
1: Ik mag niet klagen. Ik ben blij. Ik heb steeds meer het gevoel dat de familie... voor Start met Mart groter wordt. Ik heb ook het gevoel dat men ook plezier heeft in het meedoen met Start met Mart. Want radio maak je niet alleen.
0: Nee.
1: Radio doe je samen.
0: Ja.
1: En zodra die mensen samen met je radio maken, je vier boom.
0: Ja. Ja. Nee, dat is mooi.
1: Jazeker.
0: Mijn heren toe. De familie doet ook mee.
1: Ja.
0: Toe Safi in de missie.
1: Standaard. Ja, dit is maar dat je power me. Standaard.
0: Leuk hoor.
1: Ja.
0: En daarnaast heb je nou ook een vaste kern die regelmatig belt. Terwijl Amore Biggie Groep niet bellen.
1: Nee.
0: Die luisteren gewoon mee.
1: Nee, ik noem ze stille luisteraars.
0: Ja,
1: de maanden. Maar als ze zich goed voelen en ze zijn stille luisteraars, mina trobi. Maar wanneer we een keer gaan meten, moeten ze meedoen toch?
0: Zo is dat.
1: Je ziet dat.
0: Ja. En participatie, je vroeg me ook van Masana bedoeling van het programma. Toen heb ik je uitgelegd.
1: Ja.
0: Van het is, de naam zegt het, dat is om mee te doen.
1: Ja.
0: We hebben het participatie genoemd. Maar het is participatie.
1: Het is participatie.
0: Meedoen.
1: Ah,
0: over
1: tuurlijk.
0: Allerlei onderwerpen. Nieuws, hoe gezelligheid, Tori.
1: Ja.
0: Wat sommige mensen graag willen horen op de, vooral de middaguren. Hè. Zijn man-vrouw relatie, lobby Tori. Maar soms is dat ook pijnlijk voor je. Want dan denk je, nou, hé, nou, Tori, de meidak. Ja, dat is mijn eigen Tori. Dus dat is soms lastig. Zo. En voilà, nou. Zo is het gedrag hoe als Revi. Maar allerlei zaken komen daar te sprake. Dus participatie is net iets voor Julio.
1: Oh,
0: omdat ik heb opgemerkt dat jij goed bent in improvisatie. Je passie aan de omstandigheden snel.
1: Dank je wel.
0: Vanwege je ervaring.
1: Ik doe mijn best.
0: Je bent een allrounder.
1: Ik doe mijn best.
0: Je achtergrond is ook mooi.
1: Ja.
0: Je hebt de geschiedenis van hier tot daar. Maar dat je dat moest verteren.
1: Ay, mami, ma betak altijd. Aboys lop tak takie.
0: En dat is het. Mami, ma betak voor mij ook toe.
1: Abunto.
0: En uiteindelijk is je zeide we takie.
1: Zuiver.
0: Hoe lop tak aan sma.
1: Ay toch.
0: Als mij tak terug aan Uno.
1: Ja toch.
0: Tak bak aan Uno. Dat hoef je mooi.
1: Dat is belangrijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, wat nog meer? Wat is zo bijzonder aan de donderdagmiddag? Maar het kan ook een andere tijd zijn, hè? Want ik ben op de maandag, hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar maandag ben je er al. Dus dan heb ik hier voetkom maandagmorgen en maandagmiddag.
1: Tenzij je potwans de rivier president.
0: Zodat ik ook andere dingen kan gaan doen dan wat ik wil.
1: Het.
0: Wat ik wil gaan doen.
1: Mm-hmm.
0: En dat heb ik ook al een paar keer gezegd aan de luisteraars. Hè? Internetafdeling voor Maart wil ik een beetje een injectie gaan geven.
1: Oh, ja.
0: Dus steen wanneer mee in de ether, dan ben ik op internet bezig.
1: Ja. Ja.
0: Met andere programma's, mensen interviewen, straatinterviews.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan op internet.
1: Ja.
0: Dus if you know op internet, you know my here Norman.
1: Maar bijna als een dat nog maar morgen, hè? Dat mensen geen internet hebben.
0: Nee, maar stel before.
1: Want if you abi one telefoon, you abi internet.
0: Zo. Dus memus de tracker.
1: Ja.
0: Want wat toe programma's en ik wat op internet en ik zie het.
1: Mm-hmm.
0: We hebben een Ghanese groep op de vrijdag.
1: Mm-hmm.
0: En op de. Nee, zijn Nigerianen volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: Die maken programma's op internet.
1: Mm-hmm.
0: En geweldig. Mm-hmm. Ja. Aantal luisteraars, mm-hmm, veel. Mm-hmm. Dan had de EGI community, hè, de Mijdraai Afrikaan Poco. Je ziet dat de Argentijn, Senegal, Alassot, Seifu, Grontapo. En de luisteraars van Mart. Seifu, Grontapo. En de luisteraars van Mart. De Arki ook toe via internet, want you, mm-hmm, wat de luisteraars misschien niet weten, sommigen. 107.9, maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carfagy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Voor de tweede nacht op rij hebben honderden betogers in tenten geslapen op het Puerta del Solplein in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ze eisen maatregelen tegen de Spaanse wooncrisis, nadat de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw veel woede heeft veroorzaakt. De actievoerders bezetten het plein om druk te zetten op premier Sanchez en zeggen te blijven zolang dat nodig is. De extreemrechtse AfD heeft in het Duitse Neder-Saksen geen burgemeesterspost weten te veroveren in de tweede verkiezingsrondes die nodig waren voor een meerderheid. In de drie gemeenten waar de AfD in de tweede ronde meedeed, verloren de extreemrechtse kandidaten zeer ruim van hun christelijke en onafhankelijke tegenstanders. In Salzgitter, Münster en Bockenem kregen die 70-80% van de stemmen. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloon, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hallo lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Andere Kant, een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië. Ik ben Joan Marcus en het is altijd weer een groot genoegen om hier bij u te gast te mogen zijn. Ja, augustus is aangebroken en daarmee een langzaam afscheid van die zomer waar sommige mensen van genoten hebben en anderen nog steeds over mopperen. Wel, ik zal u zeggen, in zuidelijk Californië is het nogal warm geweest, heb ik me laten vertellen. En ik voeg dat eraan toe, dat ik het me heb laten vertellen, omdat het voor mij een bepaald drukke tijd is geweest. En ik daardoor voornamelijk mijn dagen achter de computer in een gesloten ruimte heb moeten doorbrengen. En daardoor heb ik natuurlijk de weersomstandigheden minder ervaren. Maar vandaag, in De Andere Kant, heb ik voor u 4 onderwerpen bedacht. Onderwerpen die u hopelijk zullen interesseren, dingen die ons allen overkomen en waar we toch niet te vaak bij blijven stilstaan. Ik stel voor dus in deze aflevering van De Andere Kant even te gaan overdenken over hoe we omgaan met veranderingen die we niet hebben gekozen, wat we denken over de waarde van vriendschap op latere leeftijd, hoe we omgaan met verlies van mensen, van gezondheid, van een huis en wat onze standpunten zijn en ervaringen met slaap, rust en herstel als onderschatte geneeskracht. Ik heb het allemaal samengeharkt onder een overbruggende titel: Praktische wijsheid voor het echte leven. Praktische wijsheid voor het echte leven. Maar ik dacht eraan om u eerst even te vergasten op een wondermooi werkje van Carlos Santana uit 1970. Een hele mooie samba voor u. Samba Pati.

gekke ervaringen die je kunt hebben bij het horen van een lied. Als ik Samba Patti hoor, dan ben ik altijd een meisje van 10, 11 die loopt in de buurt van de Waaldijkstraat en de toen Pontewerfstraat geheten. Ik weet niet hoe dat nu heet. Ik geloof de Anton de Komstraat nu. En daar in de buurt, daar woonden mijn grootouders en daar woonde ik ook. En ja, dan ben ik altijd daar in die buurt als ik dit lied hoor. Maar Carlos Santana werd geboren op 20 juli 1947 in Outlande, Navarro. Een kleine stad in de Mexicaanse staat Jalisco. Hij groeide op in een muzikale familie. Zijn vader was mariachi-violist. En de jonge Carlos die leerde al heel vroeg de viool spelen. En toen ontdekte hij niet zo lang daarna zijn grote liefde, de gitaar. Als tiener verhuisde hij met zijn familie naar Tijuana en later naar San Francisco. De stad die in de late jaren 60 het epicentrum was van een culturele revolutie. En het was dus daar dat hij in 1966 de Santana Blues Band oprichtte, die al snel bekend werd om een heel uniek geluid. Een versmelting van blues, rock, jazz en Latijns-Amerikaanse ritmes die niemand eerder zo had gecombineerd. En daarover en daarvoor is Carlos Santana altijd bekend gebleven. Zijn doorbraak kwam op spectaculaire wijze tijdens het legendarische Woodstock Festival in 1969. Want daar werd zijn optreden bij het publiek van meer dan 400.000 mensen letterlijk van de grond getild. En de rest is dus muziekgeschiedenis. Carlos Santana is inmiddels 78 jaar oud. Hij woont in Las Vegas. Hij speelt nog steeds regelmatig live. Hij heeft 10 Grammy Awards gewonnen. Is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En zijn gitaargeluid is wereldwijd een van de meest herkenbaren in de muziek.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging. Of per e-mail op radio.

over denken, maar toch wel mee geconfronteerd raken. Want ja, het leven heeft een eigenaardig gevoel voor humor. Juist op het moment dat wij denken dat we alles op orde hebben, dat we weten hoe de dagen eruit zien en wat we mogen verwachten, gooit het iets anders in onze schoot. Een ziekte, een ontslag, een verhuizing die niet onze keuze was, een vertrek van iemand van wie we hielden, verandering die we niet hebben uitgenodigd, maar die toch binnenstapte en de meubels verplaatste. De vraag is niet of dit gebeurt. De vraag is hoe we ermee omgaan. Psychologen spreken over wat zij noemen aanpassingsvermogen, of in het Engels resilience. Het is niet het vermogen om niet te vallen, maar het vermogen om op te staan. En wat interessant is, resilience is geen eigenschap waarmee je wordt geboren of niet. Het is iets dat groeit, juist door moeilijke ervaringen. Het Nederlandse tijdschrift Psychologie Magazine schreef het volgende hierover. Mensen die leren om verandering niet als vijand te zien, maar als een onverwachte gast die iets te vertellen heeft, die mensen blijken op de lange termijn veerkrachtiger en tevredener te zijn met het leven. Dat betekent niet dat u blij moet zijn met wat u niet heeft gekozen, maar het betekent alleen dat verzet tegen het onvermijdelijke meer energie kost dan het oplevert. Een kleine, maar krachtige oefening is het volgende. Schrijf op wat de verandering is die u heeft doorgemaakt, wat het u heeft ontnomen. En schrijf dan ook op wat die verandering u misschien, hoe onwaarschijnlijk ook, heeft gebracht. Misschien een nieuwe richting, een onverwachte kracht, een inzicht dat u anders nooit zou hebben gekregen. Niet elke ongekozen verandering is een geschenk, maar bijna elke verandering draagt wel ergens een les in zich voor degenen die bereid zijn om te kijken. Laten we even een stukje avontuur opgaan. Op een rustige manier met Tracy Chapman, Fast Car.

Ze heeft verscheidene mooie hits uitgebracht. Maar Fast Car staat voor mij nog steeds op de eerste plaats. Prachtig werk. Tracy Chapman werd geboren op 30 maart 1964 in Cleveland, Ohio. Als dochter van een alleenstaande moeder in bescheiden omstandigheden. De jeugd was niet eenvoudig, maar er was wel altijd muziek. Ze leerde zichzelf gitaar spelen als kind en ze schreef al vroeg haar eigen liedjes. En het waren liedjes over armoede, onrechtvaardigheid en het verlangen naar een beter leven. Met een beurs voor getalenteerde minderheidsstudenten kon ze studeren aan de prestigieuze Tufts University in Massachusetts, waar ze regelmatig optrad in cafés en op straat. En het was dus daar dat ze werd ontdekt en haar eerste platencontract tekende. In 1988 verscheen haar debuutalbum Tracy Chapman en de wereld stond stil. En het nummer dat ik u net liet horen, Fast Car, werd een wereldhit en raakte mensen over alle grenzen van cultuur, taal en leeftijd heen. De stem, diep en onmiddellijk herkenbaar, klonk als iemand die de waarheid vertelde zonder omhaal. Wat weinigen weten over Tracy is dat ze een bijzonder teruggetrokken persoon is, die vrijwel nooit interviews geeft en haar privéleven heel streng bewaakt. Ze laat haar muziek spreken. En die muziek spreekt boekdelen. In 2024 beleefde Fast Car overigens een opmerkelijke renaissance toen countryzanger Luke Combs een cover uitbracht die opnieuw de hitlijsten veroverde. En Tracy Chapman voor het eerst in jaren weer op het podium verscheen. En dat is dus een bewijs, naar mijn mening, dat grote muziek geen vervaldatum kent. En wij gaan terug naar een andere praktische wijsheid voor het echte leven. Laten we nu even stilstaan bij de waarde van vriendschap op latere leeftijd. Dat is ook zoiets, hè? Ik denk dat we allemaal, of een heleboel van ons, nu al op latere leeftijd zitten. Dus ja, misschien is het wel goed om even stil te staan bij de waarde van vriendschap. Er is een moment in het leven, ergens tussen de 40 en de 60, denk ik, waarop vriendschappen stiller worden. De kinderen zijn groot, het werk neemt minder ruimte in misschien. En plotseling merkt u dat u minder mensen om zich heen heeft dan vroeger. Niet omdat u minder waard bent, maar omdat het leven zijn eigen loop heeft genomen. En mensen in verschillende richtingen heeft meegenomen. Maar juist op latere leeftijd blijkt vriendschap een van de krachtigste beschermende factoren te zijn voor onze gezondheid. Niet metaforisch hoor, maar letterlijk. Medisch aantoonbaar ook. De website gezondheidsnet.nl, een van de meest geraadpleegde gezondheidsplatforms in Nederland, publiceerde een artikel gebaseerd op grootschalig onderzoek, waaruit is gebleken dat mensen met sterke sociale banden gemiddeld langer leven, minder kans hebben op depressie en zelfs een betere werking van het immuunsysteem hebben dan mensen die sociaal geïsoleerd zijn. Vriendschap is, en dat blijkt dus, net zo belangrijk voor uw gezondheid als niet roken of regelmatig bewegen. Maar vriendschappen op latere leeftijd onderhouden vraagt om iets wat we vroeger niet nodig hadden. Bewuste inspanning. Een berichtje sturen. Bellen zonder aanleiding. Voorstellen om samen te gaan wandelen of te gaan eten of gewoon te gaan zitten ergens en een beetje bij te praten. De mooiste vriendschappen op latere leeftijd zijn vaak ook de eerlijkste. We hebben de behoefte om indruk te maken, grotendeels achter ons gelaten. En wat overblijft is echtheid. En echtheid is de vruchtbaarste bodem waarop vriendschap kan groeien. Als een brug over woelig water, Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.

Nog steeds een van hun grootste hits aller tijden. Bridge Over Troubled Water, Simon en Garfunkel. Paul Simon en Art Garfunkel ontmoetten elkaar als tieners in Queens, New York, in de vroege jaren 50. Dit waren twee jongens uit Joodse gezinnen. U moet weten, ze zijn nauwelijks 25 dagen in verschil in leeftijd. Simon is geboren op 13 oktober 1941 in New Jersey en Art Garfunkel op 5 november 1941 in dezelfde plek, Newark, New Jersey. Maar dus zijn dat twee jongens van de middenklasse, verenigd door een gedeelde liefde. De liefde voor muziek en een bijzondere chemie die hun stemmen onlosmakelijk met elkaar verbond. Ze begonnen als tienerduo onder de naam Tom & Jerry, maar het was als Simon & Garfunkel dat ze de muziekwereld voorgoed zouden veranderen. En hun doorbraak kwam in 1965 met The Sound of Silence. Een nummer dat aanvankelijk flopte, maar na een stiekem remix door hun platenlabel werd het alsnog een enorme hit. Wat volgde was een reeks albums. Albums die tot de mooiste en meest zorgvuldig geconstrueerde werken uit de popmuziek behoren. Sound of Silence, Parsley Sage, Rosemary and Thyme, El Condor Pasa, Bridge Over Troubled Water. Maar weet u, achter de perfecte harmonieën sluimerde een gespannen vriendschap. Paul Simon en Art Garfunkel die waren elkaars tegenpolen. Simon was de productieve, ambitieuze componist en Garfunkel was de dromer met de engelenstem. Dus gingen ze uit elkaar in 1970 met periodes van verzoening en hernieuwde spanning die tot op de dag van vandaag voortduren. Gelukkig is hun muziek nooit vertrokken en dat zal ze nooit doen ook. En wij gaan in de andere kant van vandaag terug naar het algemene thema praktische wijsheid voor het echte leven. Ik ga nu een beetje inzoomen op hoe we omgaan met verlies van mensen, van gezondheid, van een thuis. Verlies is misschien wel het meest universele menselijke thema. Iedereen verliest. We verliezen mensen van wie we houden. We verliezen onze gezondheid, soms langzaam, soms plotseling. We verliezen een huis, een land, een versie van onszelf die we niet meer kunnen terugvinden. En toch wordt er in onze samenleving maar heel weinig ruimte gegeven aan rouw in het algemeen. We worden geacht snel te verwerken, door te gaan en sterk te zijn. Maar rouw heeft zijn eigen tijdschema, weet u. En dat tijdschema laat zich niet dwingen. De bekende psychiater Elisabeth Kubler-Ross die beschreef ooit 5 fasen van rouw. Ontkenning, woede, onderhandelen, depressie en aanvaarding. Wat ze later zelf benadrukte en wat vaak wordt vergeten, is dat deze fasen geen rechte lijn vormen. Men gaat heen en weer. Sommige mensen slaan fases over en dan komen ze terug op een vorige fase. Rouw is geen project dat je afrondt. Het is een proces dat je doorleeft. Het Nederlandse platform rouwinfosite.nl beschrijft rouw als een aanpassing aan een nieuwe werkelijkheid, niet als het vergeten van wat verloren ging. Dat onderscheid is belangrijk. Rouwen betekent niet dat u de persoon, de gezondheid of het thuis dat u verloor achter u laat. Het betekent dat u leert leven met de leegte die ze hebben achtergelaten en die leegte een plek geeft in uw nieuwe leven. En soms, niet altijd, maar soms, groeit er in die leegte iets nieuws. Een dieper medeleven met anderen. Een helderder besef van wat er nog wel is. Een zachtheid die er eerder niet was. Verlies verandert ons. De vraag is alleen in welke richting wij die verandering laten gaan. Hier is Gilbert O'Sullivan, die ook over verlies zingt. Alone Again, Naturally.

Ook al zo'n man die heel veel hits op zijn naam heeft staan, vooral uit de jaren 70 en misschien ook een beetje 80. Maar dit was Gilbert O'Sullivan met Alone Again Naturally. Gilbert O'Sullivan werd geboren als Raymond Edward O'Sullivan op 1 december 1946 in Ierland. Hij was een van de 7 kinderen in een muzikaal maar bescheiden gezin. En toen hij 12 jaar oud was, verhuisde de familie naar Swindon in Engeland. Dat is de stad dus waar hij opgroeide en zijn eerste stappen in de muziek zette. In zijn vroege jaren, de vroege jaren van zijn muziekcarrière, werd hij wereldberoemd met een reeks onweerstaanbare hits. Wat hem zo bijzonder maakt, Gilbert O'Sullivan, is zijn authenticiteit. Hij schrijft al zijn eigen liedjes. Hij speelt piano en hij heeft altijd geweigerd zich te laten vormen door de muziekindustrie. Hij woont nog steeds in Jersey, de Britse eilandengroep in het kanaal, leidt een teruggetrokken leven en hij maakt tot op de dag van vandaag muziek op zijn eigen voorwaarden natuurlijk. En laten we nog even teruggaan naar een ander onderwerp zonder welke ik niet zou willen besluiten. Slaap, rust en herstel als onderschatte geneeskracht. We leven in een cultuur, lieve luisteraars, die productiviteit verheerlijkt. Druk zijn is een soort statussymbool geworden. Wie weinig slaapt en veel werkt, wordt bewonderd. Wie rust neemt, voelt zich soms schuldig. En toch is er geen enkele medische wetenschapper ter wereld die u zal vertellen dat slaaponthouding goed voor u is. Slaap is geen luxe. Het is een biologische noodzaak, net zo fundamenteel als eten en ademen. Tijdens de slaap gebeurt er van alles in uw lichaam dat overdag simpelweg niet kan plaatsvinden. Het brein verwerkt herinneringen en ervaringen. Het immuunsysteem herstelt en versterkt zichzelf. Beschadigde cellen worden gerepareerd. Stresshormonen dalen. Het hart krijgt rust. En het lymfestelsel ruimt letterlijk afvalstoffen uit de hersenen op. Een proces dat onderzoekers pas recent hebben ontdekt en dat alleen tijdens diepe slaap plaatsvindt. Het gezaghebbende Nederlandse gezondheidsplatform Thuisarts.nl, beheerd door huisartsen en medische specialisten, beveelt volwassenen aan tussen de 7 en 9 uur slaap per nacht te nemen. Mensen boven de 60 hebben vaak een lichtere slaap, maar de behoefte aan rust blijft even groot. Het gaat niet alleen om nachtrust trouwens. Ook overdag rust nemen. Even niets doen. Een korte middagdut. Een moment van stilte zonder scherm of geluid. Al dat soort dingen hebben aantoonbare gezondheidsvoordelen. De Grieken wisten het al. De Spanjaarden met hun siesta wisten het ook. Het lichaam heeft pauzes nodig om optimaal te functioneren. Geef uzelf dus toestemming om te rusten. Niet als beloning voor hard werken, maar als onderdeel van een heilzaam leven. Want wie goed slaapt, leeft beter. Zo eenvoudig en toch zo vaak vergeten. Dit zijn de mensen van de Fifth Dimension die klagen over gebrek aan slaap. Last night.

The Fifth Dimension was een Amerikaanse vocale groep die in 1966 werd opgericht in Los Angeles, Californië, en die in de late jaren 60 en vroege jaren 70 de wereld veroverde met een uniek geluid dat soul, pop, rhythm en blues en lichte jazz op elegante wijze met elkaar verbond. De groep bestond uit 5 leden en een van de bekendste was Marilyn McCoo, dat is dus de voorzangeres geweest. Een van de andere leden was Billy Davis Jr. En Marilyn McCoo en Billy Davis Jr. die zijn later getrouwd in 1969 en vormen tot op de dag van vandaag een van de meest duurzame koppels in de Amerikaanse muziekwereld. Hun grote doorbraak kwam in 1967 met Up, Up and Away. En dat liedje bracht hen 5 Grammy Awards. En dan had je later ook nog Aquarius Let the Sunshine In. Maar ik hou het meest van deze, Last Night.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

lieve luisteraars, dit moet het einde betekenen van deze aflevering van De Andere Kant. Vandaag stond ik stil bij 4 onderwerpen die ieder van ons op zijn eigen moment in het leven tegenkomt. We hadden het over verandering die we niet hebben gekozen en hoe we daarin toch onze eigen weg kunnen vinden. We spraken over vriendschap en hoe ze op latere leeftijd niet vanzelf gaat, maar des te waardevoller wordt, vooral wanneer we er bewust voor kiezen. We stonden stil bij verlies, in al zijn vormen, en bij het besef dat rouwen geen zwakte is, maar een daad van liefde voor wat er nog is. En ik sloot af met iets dat we allemaal te weinig doen, rusten. Echt rusten. Het lichaam en de geest de stilte geven die ze verdienen. 4 onderwerpen, maar eigenlijk 1 boodschap. Het leven vraagt soms meer van ons dan we hadden verwacht. Maar we zijn nooit alleen in wat we dragen. En juist daarvoor is er de andere kant. Als u een idee heeft voor een toekomstige aflevering, laat dat weten. U kunt me altijd e-mailen op jmarcus01@earthlink.net. En ik zal u zeker een briefje terugsturen. Maar ook kijken hoe ik dat onderwerp dat u zou willen horen zou kunnen behandelen. Intussen zijn we nu aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wens u een hele fijne dag of maand en week. Wat het allemaal mogen zijn. Verder toe. Volgende maand ben ik er hopelijk weer met een nieuwe aflevering van De Andere Kant. En tamboem. Tot dan.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carvaghy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Hier is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
4: Een hele goede morgen, mijn vriend en vriendin. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart. Te horen via Caribbean FM Soto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Bosso Eddy. En tot 7:30 zullen wij hier staan, vandaag samen met jullie, om daarna ook aan het eind van dit programma een speciaal gebed voor u op te zeggen. Zodat God uw water komt zegen. Uw nieuwe week, vandaag is maandag, onze nieuwe week zal zegenen. En ja, het is ook iets heel bijzonders, omdat het is de omschakeling van september naar oktober. Ja, we gaan deze week gaan we ook, is een week met vol met nieuwe dingen en zelfs een nieuwe maand. Maar laten we het eventjes houden op vandaag 28e. Het gaat al snel genoeg en daarna zullen wij meer ook een woord van een positieve boodschap aan u geven en met een levensverhaal dat laat zien wat God kan doen. En ik ben ook hier samen met Pastor Vieter van onze vestiging in Oosten. Goedemorgen, Pastor.
5: Goedemorgen, pastoor. Goedemorgen, alle luisteraars. Nogmaals, welkom. En wij zijn hier samen. In deze hele week zullen wij hier met jullie zijn. En er is hoop, er is leven. En wij zullen meer horen, precies door de getuigenis.
4: Heel goed, blijf zeker luisteren. En ik heb ook een hele speciale goed nieuws voor jullie. Maar zometeen ga ik dat laten weten. Wilt u het horen? Blijf zeker luisteren. Want ik weet zeker dat God u in dit programma zal zegenen. Luister naar dit hele mooie lied dat we voor jullie hebben voorbereid. En we komen zo terug.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. U luistert hier naar het programma Hoop en Leven op Radio Mart. Bent u aan het luisteren en u gaat door een strijd heen, moeilijkheden. Misschien heeft u gebed nodig voor een familielid of gebed zelf voor uzelf. Dan kunt u ons ook een bericht sturen met uw situatie. Of niet uw naam door te geven of de naam van de familielid. Maar wel laat weten wat de situatie is, zodat we weten wat wij voor u moeten bidden. Maar de telefoonnummer is 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. En u kunt daar een WhatsApp bericht sturen en zeggen over de situatie, zodat wij misschien zelfs zometeen, wanneer we gaan bidden, aan het eind van het programma ook daarvoor kunnen bidden. En wij staan hier om u te helpen, natuurlijk niet alleen maar in dit programma, maar ook in beide vestigingen die wij hebben, die klaarstaan voor u. Pastor Victor, we hebben natuurlijk onze kerk daar in Oost, waar ook de persoon die daar in de buurt is of in de omgeving is, daar kan langs gaan, natuurlijk om het gebed te ontvangen.
2: Natuurlijk, onze kerk is in Amsterdam-Oost, Bornholmstraat nummer 40, en de deur staat open. U die wil langskomen, wij staan klaar om u te helpen, om een gebed op te zeggen, om te counselen. Dus wij zijn in de kerk elke dag. En ja, zoals iemand heeft ons geholpen, pastoor, wij staan klaar ook om anderen te helpen.
1: Precies, en datgene wat wij brengen is ook eigenlijk de ervaring dat wij hebben ook gehad samen van God zelf, de bevrijding, de herstelling, de transformatie. En ik ga jullie ook laten zien ervaring van mensen, of laten horen ervaring van mensen die door het geloof die werden gezegend. Luister nu naar dit verhaal en daar komen wij zo terug. En wilt u uw gebedsvraag, uw situatie, uw moeilijkheden, waar u graag wil dat wij voor u zullen bidden, dan is het 06-8290-6638.
3: Hi, ik ben Susanne. Vandaag hadden wij de dienst voor de vrede ontvangen. Ik heb vandaag een speciale moment gehad. Sinds dagen vecht ik, of weken eigenlijk, vecht ik met dat lichamelijke pijn. Probeert mijn innere vrede te stelen, mijn vreugde te stelen, want de pijnen zijn best wel heftig. En vandaag tijdens de dienst bij een gebed heb ik de rust ontvangen in mijn hart dat die situatie ook voorbij gaat gaan. Soms denken we, vergeten we in de stormen dat God met ons is, maar Hij is inderdaad echt met ons en heeft vandaag weer bevestigd dat ook deze storm waar ik in het moment doorheen ga ook voorbij zal gaan. Dus ik heb vrede daarmee.
4: Hoi, ik ben Deborah. Ik heb vandaag de dienst bijgewoond. Het was een hele fijne dienst. Ik voel me goed. Het was een sterke dienst. En wat ik over de vrede heb meegekregen is dat we God op eerste plaats moeten zetten en het verleden achter ons moeten laten en naar het heden moeten kijken. Ja, met de vrede in onze hart kunnen we alles aan, alles strijden en alles wat op ons pad komt, wat niet van God is. En ja, ik heb een gezegende en fijne dienst gehad.
1: Dat zijn ervaringen van mensen die wij hadden in onze vrede. De dag Ik Wil Vrede, 2 weken geleden in de kerk. En gisteren hadden wij ook het vervolg daarvan. En aanstaande zondag zullen wij weer de derde gedeelte hebben van Ik Wil Vrede. En het is heel bijzonder. Pas op, mensen die komen met bepaalde strijden, met bepaalde moeilijkheden. Gisteren ook daarin in Amsterdam. Amsterdam-West. Mensen die kwamen met pijnen, die voelden zich niet goed. En door het geloof werden aangeraakt door Gods macht. En zij werden vrij. Mensen die zich leeg voelden, begonnen vrede te hebben. En de mensen die verdrietig binnenkwamen, gingen naar huis met een glimlach. Met de blijheid. Want dat is wat God doet. Hij brengt nieuw hoop.
2: Precies. We hebben ook net gehoord verschillende ervaringen, toch? Mm-hmm. Elke persoon eigenlijk komt tot God zoals is, toch? Eén praat over fysieke pijn, andere over de ziel, wat innerlijk is. Maar God is in staat om alles te doen. En hij begrijpt onze pijn, pastoor. Want soms iemand kan horen en denken, ja, maar ik ben niet zo goed. Ik ben niet goed genoeg. Of ik heb te veel gedaan die niet goed is. Of ik heb verkeerde beslissingen genomen. Maar wij zien die elke persoon heeft een eigen ervaring. En is compleet anders dan. Ja. Wij zien die God begrijpt ons heel goed. En hij kan ons genezen. Is dat van ons lichaam, van onze ziel, van ons verleden. Hij kan de vrede brengen, want hij kan diep in ons gaan om deze pijnen weg te nemen en de genezing brengen die wij nodig hebben. En dat genezing maakt ons vrij om de vrede te ervaren.
1: Ja, het geloof dat laat zien dat alles is mogelijk om te kunnen overwinnen. Natuurlijk, soms maken wij dingen mee waardoor wij soms twijfelen. Zoals de mevrouw was aan het zeggen, ja, door de stormen. Maar daarna komt het geloof. Nee, ik weet dat in deze stormen God gaat mij helpen. Hè. Soms hebben wij, nou, we hebben net ook een bericht gekregen van iemand die vandaag een medische ingreep gaat hebben in het ziekenhuis. En heeft gevraagd voor gebed. Wij gaan, u die aan het luisteren bent, wij gaan voor u bidden. Zodat God alles kon begeleiden. Maar heb de zekerheid dat God alles gaat leiden. Pas zo, soms gaan wij door de situatie heen. En omdat het spannend is. We weten niet wat gaat gebeuren. En wij soms als mensen een horrorfilm maken in ons hoofd. Van, oh, maar dit kan fout gaan, dat kan fout gaan. En die angst creëert meer problemen. Meer moeilijkheden. Hè? En soms kijkt de persoon naar zijn of haar leven. En weet niet wat gaat gebeuren. En die angst neemt overhand. Terwijl wanneer wij vasthouden aan het geloof. En soms kijkt de persoon naar zijn of haar leven en weet niet wat gaat gebeuren en die angst neemt overhand. Terwijl wanneer wij vasthouden aan het geloof, dan brengt het rust met zich.

0: In ons leven, ons gebed tot God. En daar vinden wij een zekerheid. Want God neemt controle over alles. En in onze innerlijke is een vrede, een zekerheid. Die iemand, die God is, zal zorgen, zal maken dat alles zal goed komen. En dat maakt een verschil. Een groot verschil in het leven van die personen. In het hart van die persoon. Hoe die persoon naar het leven zal kijken, naar elke situatie die komt, dan dat is iets die elke persoon kan ervaren.
1: Ja.
0: En zien hoeveel beter is, toch, als wij op God kunnen vertrouwen.
1: Ja, en dat brengt rust in ons binnen, nu hoop. Dat haalt weg die zorgen. Hè? En soms zijn wij als mensen zijn wij heel vaak bezorgd met verschillende dingen, waardoor het heel veel dingen moeilijker maakt voor ons. Hè? De situatie soms is al niet makkelijk, maar onze zorgen maken het erger. Dus laten wij vertrouwen. Wanneer wij bidden, laten we dat koppelen samen met het vertrouwen op hem en hij zal voor ons zorgen. En het geloof, ja, nou, door het geloof wordt alles mogelijk. Ja, ondanks het voor ons heel lastig is om te zien. En er is een verhaal die ik me herinner, die ik met u wil delen. Was dat sprekende over de storm, dat er was een storm en Jezus kwam over het water naar de discipelen die daar waren. En toen een van de discipelen Jezus zag en hij zei, en Jezus zei dat hij het was, toen zei hier en Petrus zei zo, dus staat in Matteüs 14, 28, als u daarna wilt lezen. Petrus antwoordde hem en zei: Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Wat interessant is, dat het lopen op water, ik weet niet als u het heeft geprobeerd, pastor, ik heb het al een paar keer geprobeerd. Het is niet zo erg goed gegaan, maar ik denk ook niet, dat was ook niet van toepassing. Maar Petrus had het geloof om over het water te lopen, om tot Jezus te gaan. Hè? En soms zijn er mensen, pastor, die horen de getuigenissen, horen het verhaal. En die hebben misschien ook het geloof. Nee, weet je wat, als ik naar de kerk zou gaan, misschien kan dit probleem dat ik heb in mijn familie, deze vloek, deze probleem, mijn gezondheid, kan ook beter worden. De persoon heeft het geloof. En dat is goed. Want dat is eigenlijk wat de bedoeling is voor dit, van dit programma. Zodat de mensen die luisteren het geloof zal hebben van het kan ook met mij gebeuren. Het gebeurde met hun, het kan ook met mij gebeuren. En ik denk dat Petrus had hetzelfde. Jezus, als u dat bent, dan kan ik, dat wil ik ook.
0: Inderdaad, en de Heer zegt, kom toch?
1: Ja.
0: En hij zegt aan deze persoon ook hetzelfde, kom,
1: ja.
0: Kom. Maar vele, pastoor, luister naar ons, alleen God weet voor u lang, toch?
1: Mm-hmm.
0: Soms mensen die luisteren elke dag en praten toch met zichzelf, ik ga God zoeken, deze week ga ik naar de kerk,
1: mm-hmm.
0: Ik moet het proberen. En God zegt, kom. Maar soms die persoon komt niet, toch? Geeft een stap, misschien komt buiten de deur van het huis. En daarna denkt, ja, maar laat maar.
1: Ja.
0: Misschien zal niks gebeuren, is beter niet zelfs daar naartoe te gaan. Dan er is iets die blokkeert de persoon.
1: Ja.
0: Dat angst, dat onzekerheid. De persoon neemt een stap, maar durft niet, toch? Zelfs. Er zijn mensen die soms komen naar de kerk en ze zeggen, eigenlijk, ja, ik probeer hier binnen te komen al lang.
1: Mm-hmm.
0: Ik kom langs de kerk en ik durf niet binnen de kerk te komen.
1: Ja.
0: Dan er is iets die houdt die persoon tegen, terwijl Jezus zegt, kom.
1: Ja.
0: En als wij de stap nemen, hij staat klaar om ons te helpen.
1: Precies, en dat zien we ook in het verhaal toen Jezus zei, kom, en Petrus naar hem toe liep. En daarna zegt het zo, maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En hij begon te zinken en riep hem, Heere, help mij. Dus hier zien wij dat toen hij begon te kijken naar de problemen, toen hij begon te kijken naar de moeilijkheden, toen hij begon te kijken naar alle situaties, dan werd hij, begon zijn geloof die hij had bij het begin, begon weg te gaan, hè? Of begon te verzwakken. Ja, en dan kan God niet doen wat hij wil doen eigenlijk.
0: Ja, dat is...

0: altijd zo, want hij keek naar Jezus en hij begon te lopen.
1: Yeah.
0: Hij keek naar de storm en de wind en de zee en hij had niet meer hetzelfde kracht.
1: Yeah.
0: En wanneer die persoon luistert naar de getuigenissen, vindt de kracht.
1: Yeah.
0: Ja, God zal me helpen ook. En misschien die persoon zegt aan iemand, weet u wat, ik ga naar de kerk. Ik heb een programma gehoord, iemand heeft gesproken, werd genezen. En ik denk, ik ga ook zoeken. Mm. En dan misschien komt iemand die zegt, ja, doet het niet.
1: Mm.
0: Je gaat zo hopen en daarna komt niet goed en je wordt teleurgesteld. Dan is dat storm, zoals Petrus toch. Ja. Hij keek naar iets anders en niet meer naar Jezus. En soms die persoon zoekt een steun in iemand en komt een negatief woord. Ah, ga maar niet. Je weet, misschien gebeurt het niet. En daarna je zal meer pijn voelen omdat het gaat slecht. Maar de realiteit is één. Jezus zegt, kom.
1: Ja, en hij staat klaar om de persoon te helpen in alle situaties. En zelfs als de persoon dat met de persoon gebeurde. Hier zei dat Jezus daarna, toen hij begon te zinken, zelfs zo hielp hij hem. Want hij zegt, Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom bent u gaan twijfelen? Jezus heeft hem geholpen. Alleen, Jezus wilde meer doen. Hè? En u die bent aan het luisteren, Jezus wil meer doen voor u. Dan wat u aan het meemaken bent. Dus kom, neem deze stap. En ik weet zeker dat hij uw leven zal aanraken. En gesproken over aanraken, wij gaan God vragen. We gaan ons voorbereiden voor het gebed. Want wij hebben het geloof. We hebben het geloof dat hij u zal aanraken. Door middel van het water. Dan bereidt u water voor. En wij zullen met hem praten. Dit is het moment van gebed.
2: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: fada, mãe do rodo, mãe fada. Enganam fundeiri Jesus Christus, como vai nu, tot u gebed. Wij bidden voor deze persoon die naar ons luistert, vandaag en misschien al lang, en wilde een stap nemen of heeft zelfs het gedaan, maar wie weet kwam niet binnen uw huis, ging terug naar huis of heeft iemand onderweg gevonden en mijn God ging iets anders doen, had niet de kracht om binnen uw huis te komen. En is nog steeds in pijn en het lijden. Mijn Heere, maar zoals we hebben gesproken en gelezen, zoals u spreekt, kom. Dan mijn God, geef hand aan deze persoon. En geef aan hem en haar de krachten om deze week naar uw huis te komen. Om echt de stap te nemen en niet meer naar iets anders te kijken of luisteren. Maar mijn God, door uw kracht binnen uw huis komen om uw macht te kunnen ervaren. Wij vragen dit aan u in de naam van de Heer Jezus Christus.
1: En Heere, zegen het water, zodat wanneer deze persoon het water zal drinken, dat een aanraking zal zijn van uw macht, die deze persoon zal kracht geven, herstellen, deze nieuwe week. En mijn Heere, vrede komt brengen. In Jezus Christus, zo vraag ik u. En u die daarin gelooft, zeg amen en drink het water met deze zekerheid. Heel goed, mijn vriend en vriendin. We zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. En ik geloof dat God u heeft gezegend. Neem deze stap van geloof en het zal goed komen. Laten weten dat wij aanstaande vrijdag een speciale uitzending zullen hebben van 7 tot 8. Dus natuurlijk, we hebben natuurlijk ook het programma morgen, gewoon gedurende de week. Maar aanstaande vrijdag zal onze uitzending niet een half uurtje zijn, maar een uurtje. Dus met meer liedjes, gebeden. Hè. We hebben ook diegene wij zullen ook bidden voor u die heeft uw naam doorgegeven, uw situatie doorgegeven. U die gaat naar het ziekenhuis, we hebben voor u gebeden en wij gaan voor u bidden. Met zekerheid dat God u zal aanraken en dat alles goed zal gaan. Doe het met geloof. En natuurlijk, wilt u meer informatie, kunt u naar onze website gaan, naar ukgr.nl. Of was er daar in Oost, waar kunnen de persoon naartoe gaan?
0: In Oost, ons adres is Borneostraat nummer 40, bereikbaar met tram 14, 19, 25, dichtbij Javesplein. U bent altijd welkom.
1: En in West, aan de Porscheskade 23, hebben wij aanstaande woensdag om 6:30 deze dienst. En natuurlijk op vrijdag ook om 6:30 voor de bevrijding. En natuurlijk daar in Oost hebben we daar de diensten om 10:00, 3:00 en om 7:30. Goed, nou, we wensen jullie een hele fijne fijne dag verder. Een gezegende dag. Blijf zeker luisteren. Onze grote vriend Julio zal ook zometeen hier live zijn. Hier op Radio Maarten. Tot morgen en God zegen.
2: Hallo.

0: voor je mooi.
1: Word wakker, voel die start. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt die vibe met kracht. Radio Mart verbindt van ochtend vroeg tot laat de nacht. Rise and shine. Tijd voor je start. Met DJ Julio, start met Mart. Mr. Morning, bring the vibe zoals je het nergens anders vindt.

Goedemorgen. Goedemorgen. Als je me hoort, mag je blij zijn toch? Ja toch. Dat je wiki toe op deze maandagmorgen. Wat leven we maandag 28 september, mijn vetie. Fijn dat je luistert. Start met Maart. Mijn naam is Julio. Ik ben je gastheer. Vandaag trekken we door tot 10 uur. Hallo.

Mindset Smart. Begin je dag met Start met Mart. Mr. Morning DJ Gumio brengt die sound met pit. Radio Mart verbindt, zodat het iedereen zint.

En u kent mijn recept toch? Ja toch? Om 8 uur, na 8 uur, na het nieuws van 8 uur. Dan mag u inbellen. Dan mag u eerst deelneming uitspreken. En daarna feliciteren. En dan ben ik benieuwd. Wat is uw nieuws? Lieve groetjes aan mijn zusters. Hallo Carmen. Hallo Edith. Hallo Agnes Mai. En hallo mijn aangenomen zus Marta. Ja toch. Oom Sjoel, tante Marianne, Ruel, Lucia. Meneer Ed. Allemaal Zaanstreek. Mijn vaste Mattie Guno, goedemorgen. Kenneth Lieveld, goedemorgen. En tegenwoordig met Jimbrade Arkitoere Armand Poes, goedemorgen. Mevies, gefeliciteerd met je schoonmoeder, 90 jaar. We hebben nog meer felicitaties. Lisette, goedemorgen. Gefeliciteerd met je zoon Steven Abdul Karim, 41 jaar. En Rosita Klas. Dag, haar moeder staat er, ne? Haar moeder is 75 geworden. Dus nu even alvast die felicitaties gedaan. Alle stille luisteraars, misap takwe arkiboy. Zuster Annemarie. Zuster Lond. Walamala misap takwe arki, heel leuk. Het is geworden 10 minuten. Nou, 11 minuten voor 8. Wat is mijn nieuws? Wat is me opgevallen? Ja, het heeft u allemaal, het heeft u het nieuws bereikt. Van die hele vreselijke zaak daar in Amsterdam-Noord. Bij het NDSM-terrein. Ja, ik ken die man. Ik ken zijn vader. Maar dat je in het bijzijn van je gezin, je vrouw, je dochter, dat je op die manier uit het leven geschoten wordt. Omdat Wamchin Taktaki bende. Ik heb ook gelezen op social media dat de familie vraagt om absoluut niet te gaan speculeren over de toedracht. Maar laten we de politieonderzoek afwachten. Het is triest genoeg. 61 jaar, nog even en hij had volgens mij 40 dienstjaren in het gevangeniswezen. En op die manier eruit, ach, vreselijk. En dan hebben we ook gezien dat er ergens in het Verenigd Koninkrijk een drietal witte busjes aan het prepareren waren om een aanslag te plegen. Op een vliegbasis van, het is een vliegbasis van het Verenigd Koninkrijk, maar het wordt gebruikt door de Amerikanen om bommen te werpen op Iran. Ze denken dat het Iraniërs zijn. In ieder geval zijn 3 mensen aangehouden. Later ga ik kijken wat er in Suriname is gebeurd. Had ik het al gezegd? Fijn dat u luistert.

En soms met wiki na een pokoe toch, dat pokoe deed me eerder. Maar u moet vooral luisteren naar de aankondiging. En of u deze stem herkent. Even mij Arkea Maulafu.

mooie vertaling van End of the Road, Boys to Men. En deze had u nog te goed, toch? Min of vergeten. Deze. En deze zullen we afspelen tot 8 uur. Krijgt u het nieuws. En dan kom ik met deel 2. Tot zo meteen, Nogwe.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. In 2025 konden door een criminele hack op Citrix de systemen van het OM meer dan 2 maanden niet gebruikt worden. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangengenomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. SLM, flying on trusted wings.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: zijn big time.
1: We komen op je pad.
0: Opstappen half 4 uur 's middags. Afvast 5 uur 's middags. Terugkomst 10 uur 's avonds. 4:14 achter Amsterdam Centraal Station. Entreeprijs €50 per persoon. Kaartverkooplocaties Amsterdam.

0: Dat de lezing.
1: We zijn er weer. Oedebaka.
2: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84-101.
1: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snickie, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

zijn gekomen bij de tweede deel van Start met Mart. Mijn naam is Julio. Hallo. U mag bellen om deel te nemen. De lijnen staan open. Tot 8:30. Iedere beller heeft max 2 minuten. Hoort u deze bel? Start. Einde. Abon. Mooie afspraak toch? Start. Einde.

van het laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air.

0: Smart Radio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: met Lucia. Hallo,
1: Lucia. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik ga die poppels achter zetten. Yes, goedemorgen.
1: Ja, weet je wie dat is?
0: Zeg het nog een keer.
1: Lucia.
0: Lucia, natuurlijk, mevrouw Lucia Tuinvoort. Dissels. Dissels Tuinvoort. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik wil je een fijne uitzending toewensen.
0: Wat fijn.
1: En ik wil de groeten doen vanmorgen aan je zussen Carmen, Edith en Agnes.
0: Oké, heel fijn.
1: Ja?
0: Ja, heel fijn.
1: En ik heb ze op Mongodé ontmoet. Het was zo leuk dat ik ze weer had ontmoet.
0: Ja.
1: En gisteren was mijn zusje jarig, Shirley in Suriname.
0: Oh, Shirley, van harte ook nog.
1: Ja, Shirley was gisteren jarig. Ze had een hele leuke dag. Ze bleef voor een paar maanden weg.
0: Om in Shirley en... Gokba.
1: Wat zeg je? Shirley is 68 geworden.
0: 68 geworden, oké.
1: Okay. Ja, ze had een hele leuke dag. Ze was speciaal in Suriname. Ze bleef een paar maanden weg.
0: Oh, mooi, mooi.
1: Dus verder wil ik iedereen hartelijke groeten doen.
0: Ja.
1: En ik wens een fijne uitzending verder, Duur.
0: Dankjewel. En ik weet zeker dat jullie ook gaan naar feest van Brada Roy.
1: Ja, gaat ze gaan. Natuurlijk, Reuter is cool. Ja, dat is ze gisteren ook gezegd.
0: Ja, want die dus, moeder is 90 geworden vandaag en ze gaan het samen
1: ja, vieren. Ja, ze heeft het inderdaad gezegd, dus ze gaat er naartoe.
0: Oké.
1: Okay. Hey, maar de groeten.
0: Dankjewel. Ja. Heel fijn om je in de uitzending te hebben, Lucia. Dankjewel.
1: Oké.
0: Okay. Doei. Hallo, goedemorgen. Bent u er nog?
2: Ik ben er nog.
0: Oké, dan gaat de bel nu. U mag praten. Edith, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mijn lieve broer. Alles goed daar?
0: Ja, ik mag niet klagen. Ik heb de dag aanschouwd.
2: Ja, leuk om Lucia de stem te horen.
0: Ja, heel fijn, hè?
2: Ja. Heel fijn, ja. Heel fijn.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja. Maar ik wil de groeten doen aan al mijn zussen en broers. Broer, je weet, het is een moeilijke dag vandaag, 28 september.
0: Edith, inderdaad.
2: 3 jaren geleden, dit is een moeilijke dag, maar we slepen ons doorheen.
0: Ja, mag ik het zeggen op de radio?
2: Ja, je mag het zeggen, je mag het zeggen.
0: Ja, want 3 jaar geleden werd je kleindochter met haar moeder door die idioot die ook nog een arts zou moeten zijn of in de opleiding was. In Rotterdam vond hij het nodig om die mensen uit het leven te rukken. Ja, toch? Vreselijk. Ja, krakteren, Edith.
2: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Okay. En zeker aan je zoon Gregory ook.
2: Ja, doe zeker, doe ik zeker. Okay. En ik wil ook de felicitatie aan Roy en Mavis en Nally.
0: Ja.
2: Weet je dat ze een heel goede dag hebben vandaag.
0: Mm-hmm.
2: En dat ze kunnen genieten.
0: Oké.
2: Okay. Voor de rest. Groetjes aan oom Sjul ook.
0: Ja, tante Marianne. Yes.
2: En ja, we slepen ons doorheen met Gods genade.
0: Ah, heel veel kracht.
2: Werk ze nog, broer.
0: We bidden. Oké, thanks. Doei.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, mijn lieve broer, met Carmen. Goedemorgen, je andere zus.
0: De ene zus naar de andere. Goedemorgen, zus Carrie.
1: Goedemorgen, hoe gaat het? Hoe gaat het met je? Fijn je stem ook weer te horen. Fijn dat je er weer bent.
0: Dank
1: ja, ook. Ja, heel fijn. Hoe was je week? Hoe was je weekend?
0: Rustig aan en gisteren mijn loge dingen gedaan, dus was fijn.
1: Fijn weekend gehad.
0: Ja, ik heb
1: We zijn hier weer heel erg dankbaar weer.
0: Ja.
1: Heel dankbaar weer voor zijn genade dat we weer een nieuwe dag, nieuwe week.
0: Ja.
1: En kijken wat die week ons brengen zal, inderdaad.
0: Natuurlijk.
1: Maar inderdaad, om te beginnen
0: met Edith, hè. Ja.
1: Met Edith, precies. In gedachten vandaag. 28 september, 3 jaar geleden.
0: Nou, hè.
1: Voor Edith, inderdaad, een hele familie Gregory en een hele gezin.
0: Ja.
1: Wens ik inderdaad heel veel Gods troost toe.
0: Mm-hmm.
1: En ook de familie van die meneer die in Amsterdam gebeurde.
0: Ja, meneer, dat is een oud collega van me, Hugo Blijt, zijn zoon. Ja.
1: Oké, in Amsterdam ook heel veel kracht. Ja. Wens ik de hele familie toe ook.
0: Mm-hmm.
1: En ook alle anderen die aan nabestaanden, die ook in de rouw zijn of die geliefden verloren hebben of kwijt zijn, wens ik ook heel veel kracht toe.
0: Ja.
1: En daarna wil ik dan. Ik vond het heel fijn om Lucia Dissels, hè, inderdaad aan stem te horen. Ook de hartelijke groeten.
0: Ja.
1: En ook de felicitaties nog aan haar met haar zus. Zus en ik zijn nu even oud. 68 hoor ik ben.
0: Shirley. Dat klopt.
1: Shirley, ja. Ook de felicitaties nog aan haar.
0: Mm-hmm.
1: En de groeten ook aan oom Jules en tante Marianne.
0: Ja.
1: En ik heb begrepen dat Armand ook luistert. Dat Armand,
0: ja, Poes.
1: Edith, Agnes.
0: Poes en Arkito.
1: Alle broers en zussen ook, de groeten.
0: Mm-hmm.
1: En de felicitaties aan alle andere jarigen wil ik ook doorgeven, inderdaad.
0: Mm-hmm.
1: En iedereen die ook iets te vieren heeft, inderdaad, wil ik ook alle goeds toewensen.
0: Mm-hmm.
1: En gezegende week voor iedereen en ook voor jou. En
0: dank
1: ook een mooie uitzending verder.
0: Dankjewel.
1: En ik zou zeggen van, mijn motto weer.
0: Je motto, Carmen.
1: We blijven vooral allemaal scherp. Sterk, jong en gezond.
0: Ja, grand tang.
1: Ja.
0: Heel
1: fijn.
0: Een
1: mooie uitzending. Ja.
0: Dankjewel.
1: En de felicitaties aan Medica.
0: In verband met dat schoonmoeder.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Met
0: Regel.
1: Okay.
0: Doei, blijf luisteren. Thanks, doei.
1: Doei.
0: Deze heeft opgehangen.

0: Sommige mensen zeggen dat Temi draaien pokoudis dan voor doorbel. Soms af en toe. Dat dim kari. Dat je bel. Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, die andere zus.
0: Heel lieve zus.
1: Ik heb er eruit gegooid.
0: Nee, ik heb je aangenomen, mamie. Tuut, met dat dis no aan takken, mami.
1: Nee, dan was ik eruit.
0: Zus, goedemorgen.
1: Dus dan die andere zus.
0: Jazeker, maar wat een goede volgorde. Ik volg direct.
1: Waar?
0: En Isabi Presi.
1: Ja, meneer Lonte Presi. Ik groet alle zussen die ik heb gehoord.
0: Ja, zeker.
1: En ik weet je, want ik luister via de televisie, want ze zijn al sinds vrijdag niet meer in de ether op de radio, hè?
0: Oh ja, dat klopt. Alleen
1: bij
0: op de kabel.
1: Bij Salto is de fout. Dus de mensen die KPN hebben, ik heb KPN, daar luister ik op kanaal 1125.
0: Ja.
1: Dus weet je, dus, en het geluid is daar iets zachter.
0: Oké. Okay.
1: Dus Miss Don Aartje, ik weet niet, er zijn heel veel jarigen. Hè.
0: Ja.
1: Wat is er met iemand 3 jaar geleden gebeurd?
0: Ja, mijn zus Edith, haar kleindochter en haar schoondochter, die zijn door een of andere idioot doodgeschoten toen in Rotterdam. Ah, weet je wel,
1: ja,
0: die arts in opleiding, allow man.
1: Oh ja.
0: En daarna
1: Erasmus. Daar.
0: Ja, en daarna heeft hij daar brand gesticht en zo.
1: Sterkte.
0: Ja.
1: Sterkte.
0: Dank je wel.
1: Ook de familie blijft, want die jongen, zijn moeder kende ik ook heel goed. Het is familie Marengo.
0: Ja.
1: 20 jaar geleden. Mm.

0: het, hoor. Het blijft scherpe kanten gaan eraf, maar het is daar, hoor.
1: Het blijft trauma, hè?
0: Ja, dus iedereen voor vandaag en alle andere dagen heel veel kracht in deze moeilijke tijden waar we in leven.
1: Ja.
0: En ik zal zeggen, ik wens alle jarigen een goede gezondheid. Eva Gelunder, gefeliciteerd. En alle anderen die ik niet genoemd heb. En de mensen die in rouw gedompeld zijn. Familie Barend. En, ik weet niet hoe die jongeman heet. Hij was vrienden van de kinderen van mijn zoon. Tafiang, die wordt volgens mij dinsdag begraven of gecremeerd. Die familie Okene. Sterkte, familie Dors en zo kunnen we.
1: Ja, Wensley. Ja.
0: Ja, wat een uitvaart, wat een uitvaart. Ja. Ik heb ernaar zitten kijken, was de hele dag.
1: Bye.
0: Dus ik zou zeggen aan al deze mensen heel veel kracht. En ja, zieken wordt gewoon weer de oude. Ik doe mijn best, ik probeer het, komt, maar het is nog niet waar het moet zijn.
1: Heel veel sterkte ermee.
0: Kan trina man bondi in een natroa.
1: In een man falain.
0: Nee, dus we zijn snap hoe toe tranga.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ik groet iedereen, vaste bellers, meneer Creton, Banansi, Krachwari is.
1: Ja.
0: Ellie, mevrouw Elfriede, tante Loes. En zo kunnen we doorgaan. En Moloes alleen. Dus een, ik zou zeggen.
1: Anders mi bona kabel.
0: Ja, ik zie nog jereen en nog kreeg. Mi lobby ook.
1: Jazeker. Doei, bedankt. Doei, dank je. Doei. Volgens mij heb ik nog een beller. Goedemorgen, je bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, brother.
1: Hi, brother Creton Faitan.
2: Ja. Maar dat hangt en mijn winst alles maar die city beterschap. En het is maar die 4 jaar mee frustrering. En bijna zie bijvoorbeeld mijn opa komt naar tap en voetbak en pas ik hij ziek in mijn sabi.
1: Meer dan ziek, ja.
2: Ja. Maar Sami want dat na boy de man die na je hoop ching toch?
1: Na je hoop ching, ja.
2: Wel. Manga des madisi in Isabi and Mina Coronis.
1: Yeah.
2: Okay, Amaro Biti Bradan, Oscar. Aso Oscar Vasilibi. And Oscar Bendeskoto.
1: Oh, na Bopu.
2: Ano Bopu, Bopu na Chimboy.
1: Oh, Bopu na Chiwang.
2: Oh, yeah, Bopu na Bopu na Ridewald.
1: Oh, yeah, Bopu na Ridewald. Oh,
2: yeah, Bopu na Sabi in the Holland Jamier Bopu, Mr. Sabaman. Man weet dat mijn score op ding. Hiko, zoon, dede. En Hiko kan abalief tegen 80 jaar.
1: Hiko, ja, klopt.
2: Aan het roem?
1: Ja.
2: En Hiko, bij je brada ben de school toen naar Samnang.
1: Ja, klopt.
2: Denk hier aan dat na Oscar.
1: Ja, adjes en toe, adjes Hiko toe, aan als Noordtog.
2: Ik ben op Oscar.
1: Nee, Hiko, vertel me.
2: Ja, Oscar de traak is. Dat was een verfasje bij de school toe. Die begrijp je?
1: Oké.
2: Natuurlijk kan het leuk zo dat je in een familie toch een soort drama die zo vindt plaats zo. Dus want ik hoor mijn sabon. Want ik pik morgen, ik hoor mijn jaar mee. Maar 85 miljoen tapo dus.
1: Ja.
2: Dus Oscar met een sabon. En Oscar ben daar die abading. 87, 88 jaar.
1: Oh, de jaren dat hebben we.
2: Ja. En maar dat deed het tragisch ook toelicht in familie en zo. Die begrijp je. Dat is een beetje sabdes, maar boom. Leid. Ja.
1: Hij wil wensen in kracht. Ja.
2: Maar we zijn allemaal la kracht aan je familie dat die schoenen zijn in de plaats. Dat is een katholiek. Maar ja. Ja, die hebben het ging, ja, zonen. Leerden, met den beheerden schrijven aan het zo aan tong, als je een sapa ongelukkig moet.
1: Nee.
2: Ja, toch?
1: Nee.
2: Dat is een probleem.
1: Maar je aan de best hebt toetak, ik tak aan je mofo dan een traumasoeting aan haar voeten.
2: Maar alleen die meer aan jongens, dan jongens je toeberecht natuurlijk, gelijk voor een familie dat je nog een taxant
1: maar
2: want dat is niet leuk. Maar de ik over zijn abrecht taki. Want de man bent gevangen bewaarder. Lekker een pa, je begrijp je. Maar Amandi Soutou, waarschijnlijk ben taki de onderzoek eten, de van conflict nog ben in Asana Tamame.

0: trapo.
1: Ma precis dat din familie tak me kuno tak din sandati wante.
0: Om
1: dat skoutu skoutu sa onderzoek. Ja, precies.
0: Ja, met die as skoutu onderzoek na maar op
1: ja, ja,
0: ja.
1: We blijven het triest vinden tak aman tak nang en mofo da ikiren.
0: Ja, ja. Dus dat kan de amabelu raman.
1: Ja.
0: Oké.
1: Krakti, Grantangi, bedankt voor het bellen. Ja, man. Doei. Ik heb nog een beller, denk ik. Oeh, ik druk die weg. Sorry. Ik heb de beller van daarnet weggedrukt. Ik ga u verzoeken terug te bellen. Het is 8:55. We zijn nog steeds in deze fase. Kom je ook weer, hè? Soms heb je zoveel knopjes hier.
2: Van het laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air.
1: Ja toch. Oké. Goedemorgen, Mart Radio. U bent in de uitzending.
3: Goedemorgen met
1: Glione. Glione, goedemorgen. Mij reistink, Batapa Radio.
3: Ja, want je hebt me weggedrukt.
1: Nee. Ik bedoel, een reclame zijn mek voor toneelgroep.
3: Oh, dat bedoel je?
1: Ja.
3: Oh, jawel. Nee, mensen, hoe door haar, want wij spelen er ook in, Roy.
1: Oh, wat fijn.
3: We hebben vorige week gespeeld in Holendrecht.
1: Oké.
3: Recht een stukje in en vertelt Trutori.
1: Oké.
3: En nu zitten we in een andere.
1: Dus jullie spelen ook met mijn broeder Ormskerk?
3: Ja.
1: Oké. Edgar.
3: Ja. Oh ja, sorry, ik ken hem als Edgar.
1: Ja, Edgar. Ja.
3: Oké, ik wil feliciteren. Een broer van Roy, die is jarig geweest, maar Uno, we hebben hem bel vorige keer.
1: Mm-mm.
3: Omdat er geen uitzending was, volgens mij. Hij is 55 jaar, Clifton Linger.
1: Dan nou
3: aan. 55 jaar. Minanga Roy, we versteren heer gezin, namens ons gezin, familie Linger. We versteren dat weer barwa.
1: Piep. Ja.
3: Doei.
1: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
4: Ja, goedemorgen meneer Julio met L.I.R.
1: L.I.R., goedemorgen. Lange mina je reisting.
4: Ik heb 2 weken niet naar u geluisterd. Volgens mij was u er ook niet. Hè?
1: Nou, ik was er wel. Juno Arki.
4: Oké, dan. Nou, maar blij dat u er bent, weer bent.
1: Ja.
4: Een fijne nieuwe week werkweek
1: dank
4: voor u.
1: Zelf.
4: En heel veel kracht naar richting uw zus toe.
1: Ja, dankjewel.
4: Ik wil meneer Henk Saruko doe ik de groeten.
1: Mm-hmm.
4: Meneer Kriton heb ik niet helemaal kunnen horen. Ik weet niet of er iets is of zo. Of ik denk dat het nou zo heel veel mocht er wat zijn, heel veel kracht die voor hem ook.
1: Mm-hmm.
4: Ook na Ojema heb ik gehoord. Ik hoop dat het beter gaat met haar.
1: Mm-hmm.
4: En mevrouw Carmen B. doe ik de groeten, mevrouw Elfriede van Engel, zus Bertine Redoet, Hortans Kreisburg, alsnog gefeliciteerd, want zij was ook vorige week, geloof ik, hoeveel jaar getrouwd. En ja, Carmelita Jonathai doet de groeten, Sisa Eelse Adams, mevrouw Miriam Deekman, en Nana Brewa van Fiumi Gudu. Nou, dat was het allemaal. Een fijne dag voor u, hoor.
1: Heel vlot gesproken. Dankjewel, L.I.R.
4: Ja, doei. Dag.

0: Dan heb ik een eigen bijdrage. Ik was aan het rommelen. Ik heb soms je apart los aan niet, toch? Dan was ik aan het rommelen. Dan zag ik een gedicht van Mario de Andrade. Hij is geboren in São Paulo, 1893. En hij heeft geleefd tot 1945. Hij is dichter, romanschrijver en muzikoloog. Ik ga u even on hold zetten, de volgende beller. Ik ga heel snel. Mijn ziel heeft een hoed. Dus de titel van het gedicht is Mijn ziel heeft een hoed. Ik moet wel goed kijken hoor, nu weer een bril, maar toch afaya weinig. Ik telde mijn jaren en besefte dat ik minder tijd had om te leven dan ik tot nu toe heb geleefd. Ik voel me als een kind dat een pak snoepjes wint. Eerst at ik ze op met plezier, maar toen ik mij realiseerde dat er weinig over was, begon ik intens te proeven. Of ik begon ze intens te proeven. Ik heb geen tijd voor eindeloze vergaderingen waarin de statuten, regels, procedure en interne regels worden besproken, wetende dat er niets zal gebeuren. Ik heb niet langer geduld om op te staan voor absurde mensen die ondanks hun chronologische leeftijd nog niet volwassen zijn geworden. Mijn tijd is te kort. Ik wil essentie. Mijn geest heeft haast. Ik heb niet zoveel snoep meer in het pakje. Ik wil naast mensen leven. Zeer realistische mensen. Die weten hoe ze moeten lachen om hun fouten. En die niet opgeblazen zijn door hun eigen triomfen. En die verantwoordelijkheid nemen voor hun daden. Op deze manier wordt de menselijke waardigheid verdedigd en leven wij in waarheid. Het zijn de essentiële zaken die het leven nuttig maken. Ik wil mezelf omringen met mensen die weten hoe ze de harten moeten raken van degene die met harde slagen van het leven leren groeien. Met zoete aanrakingen van de ziel. Ja, ik heb haast. Ik heb haast om te leven met de intensiteit die alleen volwassenheid kan geven. Ik ben niet van plan om het resterende dessert te verspillen. Ik ben er zeker van dat ze voortreffelijk zijn. Mijn doel is om het einde tevreden en in vrede met mijn dierbaren en met mijn geweten te bereiken. We hebben twee levens. En de tweede begint wanneer jij je realiseert dat je er maar één hebt. Een gedicht van Mario de Andrade. Dichter, romanschrijver en muzikoloog. Ik heb nog een beller. Bent u er nog? Hallo.
1: Ik ben er nog. Ik heb geluisterd.
0: Hey, mijn brada, goedemorgen.
1: Ik heb geluisterd in een mooi gedicht. Maar zijn er boeken te koop voor deze gedicht?
0: Ja. Wat zeg je?
1: Zijn er boeken te koop?
0: Nee. Die heb ik eigenlijk. Ik heb soms je ruim op, toch? Dan je ruim op dan wat dichter bij draag. Geen voorwaarde is. Dan mag ik een kopie hebben. Dus dat is om je convinding. Dan dacht ik, hey, dat is echt mooi. Ai.
1: Het is mooi, want die meneer, begin van meneer, die draagt een bril, maar hij ziet weinig.
0: Ja.
1: Toch weinig.
0: Ai, de jaren theorie.
1: Ja, ik zat je snoep. Oké, goed, maar dat was het nu met mijn meneer, mijn Brady.
0: Mm-hmm.
1: Nagedacht, die zie.
0: Mm-hmm.
1: Ik praat omdat ik heb mijn Misha Demi, wiki toch?
0: Mm-hmm.
1: En YouTube, toekomst, zei dat je wat je de boskoppolitie.
0: Ja.
1: En de koetjes die we groeien, die we ontvangen. Dan heb ik een jaar via symbolisch. Besef toen ben je via symbolisch. Toen was voor twee keer terug bij mijn verjaardag.
0: Oh, twee weken terug bij mijn verjaardag. Oh ja.
1: Ja, ja. Een heel mooi zes. Dus maar mijn verjaardag. Ik versteer alles maar. In verjaardag september nog. Ik versteer ding. En ik groet iedereen. Iedereen die op luisteren zit. Een paar namen kan ik noemen, maar niet zoveel. Want het is kort tijd en zo. Dus een... Het is kort om te praten wat je aan bel nog meer.
0: Oh. Mag je look no force man naar bel.
1: If you say the gabel maga.
0: Dan wordt dat geen maga. Ja. Maar heel fijn om je stem te horen.
1: Baro die mijn nicht die Dijkman. Sterkte mij wees in die Dijkman, mevrouw Loes Dulder van Rotterdam. Is Adams en en en familie van jou ook, meer in de radio.
0: Ja, dat is zacht.
1: Dus daar ben ik dan ook een mooie maandag en mooie week. Ik heb je toch. En heel veel zeggen, althans Keesburg, goedemorgen. En elf vrienden van Engelen, goedemorgen. En dat is maar weer mijn baan, ook die baan. En familie Keesburg allemaal. En zoals je vroeg in de net, ik was van openpas.
0: Ja, mijn verstand.
1: Ja, maar ja. Okay, en ook een beetje nieuws hoor, want als ze afstand gaan, als ze van boven naar Amsterdam.
0: Noord.
1: Het is echt iets jongen, jongen, samen bij jullie man. Nou, man, daar ben ik ook een grote grote dekking. Want dan man trouwen en dan gaan we wapen, dan is het dom.
0: Ja.
1: Ja, maar als je jongen, ja, je moet wel eens voor wat dan, maar gaat We love the Netherlands that trap for the Croatia.
0: Oh.
1: When the man, ja, we los maar als libie. Spanje, de demonstreren straatie was huur, is hoog. En
0: de juur.
1: Ja,
0: zeker.
1: Het is vervelend. Maar goed, dan moet je zitten, dan ga je zitten. Dus we hebben boete. Maar ben je dan met je gaat op denk je een collectief denk. Als dat regelt, dan heb je het niet meer boven. Zeg je jou?
0: Ja, grand tang. Ja, ik
1: voor mezelf, een fijne maandag voor mezelf.
0: Voor jou ook.
1: Iedereen die op luisteren is, die ja. Kan niet elkaar nee, goedemorgen.
0: Ja.
1: Dus ik bel dan dat ik het heb, kan gaan door.
0: Aboe.
1: Bedankt, ik ben voor jou luisteren. En
0: ja, graag. Oké, doei. Mart Radio, dank je wel voor je geduld. Hallo. Nea Lusso.

0: Mart Radio. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, meneer Julio. Ik spreek met Elfriede van Engel hier. Goedemorgen.
0: Mevrouw Elfriede van Engel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Ja. De groetjes doen. Ik heb een paar mensen gehoord die me ook al de groetjes gedaan hebben.
0: Ja.
1: Ik wil ook mijn familie de groetjes doen, ook mijn zussen. Mm. En jij ook met je zussen.
0: Dankjewel.
1: En sterkte. Sterkte met je zussen.
0: Ai, boy.
1: De Loma de Wakali. Die wil gebeuren, want ja, dat weer gebeurd is. Ja. En ik wil ook mijn neef een Rijntje van Engel, wil ik ook heel veel sterkte toewensen.
0: Rijntje, Soemaving.
1: Rijntje en zijn dochter toch? Een biggie dochter is overleden.
0: Oh.
1: Hij was volgens mij vandaag begraven toch?
0: Waar, hier of in Suriname?
1: Arena, ja, hier in Nederland.
0: Oh, hier in Nederland.
1: Arena Poort is de afscheid.
0: Oh, okay.
1: En dan Oosters. Dus okay. Ik wil hem heel veel sterkte toe.
0: Mobeling. Ai, na mi mati ma, mobeling.
1: Ja, no, ik ben, want toen mocht ik niet meer bij Brada. Ik weet niet of ik het kan opbrengen voor
0: Aiko Hebina.
1: Zo ver staan, hè?
0: Aiko Hebina.
1: Maar ja, ik wil toch in de dingen, dus ik kijk wel. Maar in elk geval, mocht hij me niet zien, dan weet ik hem heel veel sterkte. Krakti en deze. Ik zal je zeggen, donkere dag.
0: Ja, man.
1: En voet bij je zussen heel veel kracht. Alas Madila Twalobi Wang. Heel veel kracht en sterkte. In deze moeilijke dagen.
0: Ja.
1: Dat is dat die dat kracht die met zijn tjaren ook
0: doet. Ja, zeker.
1: Want wij hebben het ook. Je vergeet het niet, maar je moet het toch geven. Ook een plekje geven. Want je ziet Alibi Winsono doen het Alibi Gwangalanga.
0: Alibi Gwangalanga.
1: Dus dat en zieke, zal ik zeggen, heel veel sterkte. Alle zieke. Ja, en jarige. Allemaal aan wat versteden en wat westen. Wat mooi deed toe ook toe. En het mogen genieten van een dag. En dan doe ik de groetjes ook aan mevrouw L.I.R. Mevrouw Zeedorf ook de groeten. Mierena na Oyema. Ook de groeten. Dan Abrewa doe ik ook de groeten. Hortens Kreisburg, meneer Creton. Mevrouw Yvonne. Mevrouw Adam doe ik ook de groeten. Mevrouw Deekman. En alle andere, meneer Creton. Ook Banasi, sterkte. En nou, dat was het voor jou.
0: Oké.
1: Een fijne dag.
0: Bedankt. Ja, mevrouw Van Engel. Ik ga het aan je.
1: Doei.

Natalie en Monique, goedemorgen. Ze zijn allemaal Zweden, hè?

Ik kreeg net een triest bericht en ik denk, ik ga toch maar even kijken. Maar het is waar, 27 september. Volgens, ik heb hem gegoogeld. Dan is onze Mighty Sparrow heen gegaan, overleden. Mighty Sparrow is geboren 9 juli 1935. En hij moet gisteren zijn overleden zijn, 27 september. Dankjewel voor de legacy. We hebben heel veel van Mighty Sparrow meegekregen in onze opvoeding. Zal ik het volgend uur maar Mighty Sparrow doen. Ay, mika sukala de nummer van me. Dus tussen 9 en 10. Dat we doen Mighty Sparrow. May his soul rest in peace.

0: kakati di ko fosteri nang abigiday di masragado di padefap libisma bayay no besheng at this way kari kakati med the dure huis ko falo yere anayudei anayudei anayudei
1: Marta Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen, Giel. Ik ben met Elfriede spreek je.
1: Elfriede.
2: Dus wat is die nieuws? Mag ik een korte nieuws?
1: Ja, zeker, zeker.
2: Ja, eventjes Adoro binnen. Wat ik wilde zeggen, ja, ik wilde even iets zeggen. Ik zag laatst op AT5, hè. Dat was niet zo lang geleden, 20 september, zei ik het, dat die mensen zoveel brood weggooien, hè. Brood. En dan denk je van zoveel mensen die een brood niet kunnen kopen. Er is voedselbank, brengen jullie die broden naar de voedselbank. En dan wordt weggegooid of dat ze het een beetje afprijzen. Weet je, sommige winkels doen dat je een eurotje dan voor een halve
1: krijgt. Ja, daar staan ze bijvoorbeeld bij Jumbo, staan ze aan het begin van de winkel.
2: Ja.
1: Dan staan ze in bakken en dan kun je dat voor een prikkie meenemen, zoals ze zeggen.
2: Ja. En de mensen die dan ook brood thuis hebben, die kan met boeskoet hangen of je kan beschuit maken en dan maak je een van die een wentelkliefjes, weet je wel.
1: Ja, toch.
2: Of je maakt,
1: Ja, toch.
2: En je maakt paneermeel, maar dan vind ik het zo zonde, want Elisabeth, maar ik ga naar voedselbank. Dan weet je dat het toch
1: naar
2: je hart gaat als je dat ziet, hè.
1: Ja,
2: en dan denk je van, nou, ik zal maar de naam niet noemen, maar je ziet het soms hele bakken.
1: Ja.
2: Het brood staat buiten voor de vogels en voor de ding. Terwijl de mensen soms niet eens, want sommige bakkers hebben heel duur brood. Dus dat wilde ik zeggen.
1: Oké.
2: Het natuurlijk of naar de kinderboerderij of inderdaad gooi het in de vriezer, dan blijft het ook goed.
1: Ja, dat doe ik. Dus, ik zeg, als ik vet brood koop, gooi ik het in de vriezer. Ja. En wat ik nodig heb, haal ik eruit. Want weet je, de biggies maler me brood. Is manna, komt uit de hemel in het trouwens dat bakkie.
2: Broertje, dat zeg ik je toch?
1: Ja, toch.
2: En daarop, ik gooi het niet weg hoor.
1: Ik
2: doe het in de vriezer.
1: Ik ook niet.
2: En ik maak beschuit gewoon van.
1: Jazeker.
2: Of ik maak die paneermeel van.
1: Eten. En zeker niet in dat bakkie. Zeker niet
2: in de bak. Nee, desnoods breng het naar de... Soms zeggen ze het mag niet voor de vogels, maar daarin goed je die vogels.
1: Desnoods. Desnoods daarvoor. Ja.
2: Nee, het gaat je naar je hart. Nee, brood is niet om weg te gooien. Nee. Als je ideeën trooien, is dat Fatamara.
1: Precies.
2: Dus breng het naar de voedselbank als je heel veel hebt. Dus ook gezegd, deze die winkel van brengen jullie de desnoods. Want er zijn mensen die natuurlijk geen brood hebben. En het was vers brood. Het was brood van de dag, eind van de dag dan. Dus dat wilde ik zeggen.
1: Oké.
2: Okay. Dus mensen,
1: hele mooie bijdrage.
2: Dat niet doen. Je leert je kinderen ook om dat niet te doen.
1: Nee.
2: Dat was mijn nieuws, weet je. Okay. En ik had nog een nieuwsje, want ik heb me ook geërgerd aan die Trump. Met die strafrecht wat die man gewoon ongedaan wil maken. Ik snap die man niet hoor. Ik denk, wat wil deze man? Het is toch democratie? Het is maar doe ook, die moeten ze berecht worden.
1: Vind ik ook.
2: Weet je?
1: Ja,
2: dus dat, maar goed. Dat was mijn nieuws.
1: Dankjewel.
2: In elk geval, ik luister verder.
1: Ai,
2: Maski Sparrow, hoorde ik je
1: zeggen. Mighty
2: Sparrow. Ja, Alibina. Gaan er komen.
1: Ja.
2: Dus laten we lief zijn voor elkaar.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat die de Abba Groot Apoe God rekent af.
1: Maar hij heeft veel van ons nagelaten, hè, Mighty Sparrow. Ja.
2: Ja, oké. Nee, dan ga ik luisteren.
1: Oké.
2: Hoe kan ik je dan aan Mighty Sparrow?
1: Ja, van 9 tot 10.
2: En een fijne dag.
1: Oké, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: Doei. Goedemorgen, bent u er nog?
3: Ik ben er nog, Bakbord, voor de tweede keer.
1: Bakbord, wat is je nieuws?
3: Mijn nieuws is dat meneer, als hij niet komt, dat er meneer Mighty Sparrow geweest.
1: Ai.
3: Hoe oud was hij?
1: 1936 geboren.
3: 90?
1: Analontoe, 90. Naar Lontoe.
3: Ja, meneer Vrijzaasabi, wat die... de leeftijd, meneer Vrijzaasabi, en zo een beetje. Maar mijn maak hem mee toen dat zijn lang. Isabi, je kon je eieren tennis van de... van de Brosplein. En is hij weg en maar een beetje een show, zo'n beetje Sparrow. Maar alle show van mij ben mooi. Alles ben mooi, maar mijn brief, ja, gewoon de leren. Familie vindt dat heel erg bedankt.
1: Ja.
3: Dat meer in de kwijt gaat van nieuws. Alles maar die heren nieuws. Die zit daar in mijn sparoen en de morgen. Ik zal niet binnen gaan en komen. Ik mag af en vrienden dat ik.
1: Ja, wat ook.
3: Ik zal niet zeggen, ik mag af en vrienden nogmaals. En zo is dat niet zo. Nog een keer met televisie. Dan kerst. En dan Sinterklaas, denk maar.
1: Oh, adekaba.
3: Adekaba? Ik heb mijn kerstpersoon. Ik heb mijn man voor een 7 jaar.
1: Ja.
3: Kerstzand ik mijn lamp voor de lasande. En de mijn zoon is bij de klas. Ik kon het spel op. Dat stel op. Dat team moet stel op. Want alles moet bij een hele 2 maanden. Dat moet bij zijn. Is dat niet zo? En dat staat voor de brede. Dat is bij zijn jaar niet terug. Ze geven ook aan de dieren hoor. Ze geven gewoon 6 uur ook aan de dieren.
1: Desnoods aan de dieren, Mitaki. Desnoods aan de dieren.
3: Ja, nee, maar dat is niet zo. Maar met Mr. Zetaki, maar in museum met dat die den dieren toe. En ook een voedselbank. Maar voedselbank krijg je ook een beetje afvaldingen zo. Dus dan laat ik wat in de meek afgelopen toe de klaring. Maar dan denk ik dat de goede smelter, de allerzijn is dat ja, dat is net een mooi lange, maar goede soort. Is vervelend. En de bebraaf binnen gaan de taai moesuk. De mannen gaan op de pakkie sasens bij jullie, want de sada bi...
1: PFAS. De PFAS.
3: Nee, de agutok.
1: Oh, nee, nee.
3: De evitape, de voedsel, maar de mensen, alles aan dat ding. De mensen zijn zo vreugd als een aardappel. De teken maar de zwaar, de verpakken staat in de sop, de teken de jien.
1: Maar net Miluku dan inderdaad, Mighty Sparrow 90 jaar aan tapu.
3: Is dat niet ook dus een Miami genisvent was een naar en te doen tegen die tijd in de proefing?
1: Ja.
3: Is dat niet ook wel mooi proefing in de vlaagje, maar zo is het.
1: Maar zo goed denk ik van 9 tot 10, dan moet je zo'n Mighty Sparrow.
3: Ja, zo goed je alles maar ik nog staan, maar tegen dat die.
1: Ai. Ja, zeker, zeker. Dat is me zeker. Alles maar arke.
3: Ja, ja, ja.
1: Ik wil ze maar tegen
3: toen.
1: Mooi. Dat
3: is
1: goed. Oké, grand. Ja, doeg. We hebben een beller. Goedemorgen.
4: Goedemorgen nogmaals.
1: Hé, mijn zus.
4: Hij zingt dat lied. You can make love with hungry belly.
1: De zuiver, dat hij.
4: Zo, ja. Mijn mooie leeftijd. Ik kon leren de hele wereld. Want het was een wereldzanger. Was overal in de wereld bekend, populair. Dus iedereen gekondoleerd.
1: Ja.
4: En wat dat ook van het brood. Ja, ik heb ook een brood koop. Ik stop hem in de vriezer. En dan wat ik nodig heb, haal ik naar buiten. Want anders, als je het buiten laat, dan wordt het oud. Ja, dat je moet strooien. Maar als ik wat gooi, gooi ik het ook voor die
1: vogels. Ja, minimaal.
4: En
1: ja.
4: Wat ik wilde vragen, het is meer een vraag. Als het programma van dochter Grep niet meer komt, dat er een actie was aan niet, want ik mis het op de zaterdag.
1: Ik ga het nu opschrijven.
4: Om de twee weken kwam het. Ik heb het nu al een hele poos gemist.
1: Oké, ik ga het nu opschrijven voor Norman. Ja. En dan reageert hij vaak wel.
4: Is goed. Ik zou zeggen, oh ja, je bent er nog een uurtje, maar dat is het via Marktkanaal. Hè?
1: Via Marktkanaal of je telefoon. Via je telefoon. www.marktradio.
4: Ik ga luisteren en later kom wel thuis.
1: Dank
4: en bedankt dat je weer voor mij de deur uit bent gegaan.
1: Absoluut. Zo lief. Dank je wel.

Het is 9:03. Na 9:00 kunt u live op internet luisteren. www.mart.nl of Mart Radio. Dan hoeft u alleen maar te klikken live op uw telefoon. Ik ga door tot 10:00. En in gedachten Mighty Sparrow. Bedankt dat u heeft willen luisteren. In ieder geval tussen 8:30 en 9:00. Moet u naar uw werk. Oké, vooruit. Dankjewel. Bye bye. Tot straks.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
1: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
0: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Muidenberg 7 kilometer file, 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen knooppunt de Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer. A27.
3: Dit was Onder de Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Jawel, jawel, jawel, want boem manting, een hele goede morgen. Saan, dat want ik van mij loeken goa door een zee zo boy. Ajo, glad me boren in Tsranaya, hè. Want boem schuit odi dat want ik alle de lobby arkeman zijn de afgestemd. Tapiurakoki.nl en niet te vergeten ook de lobby wang zijn de afgestemd via een maart frequentie. En wij zijn ook tot 11 uur daar te beluisteren. Die alle de lobby arkeman zijn de afgestemd. Want boom, sweetie, manting. We waren ook door sweetie, manting. Gaan naar alle de senioren burgers. Ja, natuurlijk. Mag nu uitpeden. We wisten een vaarlijk mooi sweetie. Af was van mij Luca Weder. Zodat we een takje. Ja, hou het toch weer rustig. Weet je wel, tik je toch weer rustig. Geniet voor een directe omgeving waar je bent. Nou, tik je toen ze voor, want dan weer die silico surprise. Dit is alweer een surprise idee. Kan je altijd verrassen. Maar zit wel lekker ergens, lekker relaxed. En blijf maar lekker afgestemd. Mag ook op de Salto-frequentie hoor. Maar ik zou het fijner vinden of je afgestemd bent op rakoki.nl. Toch? Klinkt dat je toch? Ik ben ook door alles af. Ja, mijn lieve mensen, ik voel je baat ding, senioren burgers. Nou, alle respectie, want boonschwitie, ook de mama's, de papa's, kinderen zijn nu, ik denk, uit huis. Natuurlijk, de chingogo zit de toekomst voor Tamara. En dat we power de ina atisen en gomi de in kracht, toch? Ja, mijn lieve mensen, zij die zich niet zo lekker voelen, ben je ziek. Van harte beterschap namens haar heer team voor Koki. Natuurlijk ben je in roge dompel. Nou, want zijn ze overkomen allemaal aan onze onfamilie. Oneinde, boy. Obovoro. Maar dan kan de meeting dat ik aan de alobi boy de moro. Want dat obovoor rekening aan ons refit. Want je bedoelt dat toch een voro. Koor rekening aan ons refit. Want toch een na una omus doen. Maar goed, zij die hier al gedompeld zijn, namens haar heer Tim Furakoki ook toe. Onze condolence. Die alle lobbywa natuurlijk. Zijn de inina penitentie dat die en boem voor krachtie. We zijn comité de lobbywang. Nek alasani draai kona anormale bakka, hoewel dit ook erbij hoort. En natuurlijk voor zij die jarig zijn geweest, ben je de afgelopen dagen jarig geweest. Gisteren, Tide komt Tamara en de Wansan bij verjaar 25, daar had je een Miguel van Linda nog gefeliciteerd. Miguel sa inmiddels 40 jaar. Ja, Linda, ego man. Ego, bidi fristeri. En natuurlijk Patricia Boksmeer ook gefeliciteerd. Jij was 25, ben jij ook jarig geweest. En dan wie nog meer? O ja, rollen ballen. Ook gefeliciteerd, wat een leuke feest had je. Ja, allemaal ben leuk. En verder, alle trouwen. Zijn bij Abans Pesroto San Fouvier. Ook toe Guillo, Weseni, Wampoen, Frustreri. En natuurlijk, alle de lobby Arki Mangsang en Arki Rakoki Tide. Ook toe Guillo, Wampoen, Shuiti, Konaini. En dan heb je iets bijzonders ook te vieren namens de hele team van Rakoki. Dat want taki hippie, hoeré. We hebben morgen voor haar, want Shuit Odigo naar Amsterdam, Oost, West, Zuid, Noord. Niet te vergeten. Centrum, Zuid, Oost, Suriname, People, Vawaka, Alassani Boong. En natuurlijk Uno Kanfor Giti, Dintra Wansan de buiten Amsterdam. Dat want dat ik provincie, bij Rieke Graf Mikar, Alamala Jamino Mao. Maar is dat want to spesrutuwa, ekibri, want tof de uko. En ja, maar niet allemaal ikankari, maar dat toch. Hela me bari dape na Arnhem, heye Noor, Klarendaar, Tante Joyce. Me barun dape wan bon shuti odi. Ook net. Me bar dat ben in Den Haag, odi, Vos, Alassane Boom, Rotterdam. Boy, dat ga ik hier stoppen, me bar alle presie, Almere ook toe, me bar Wan Boom presie, en niet te vergeten, de lobby Wan voor Rakoki, zoals Miriam Simone, me bar Wan Boom, Shwiti, odi, Monique Asmus, Emily, Miriam Simone, me bar Wan Boom, Shwiti, odi, Monique Asmus, Emily van der Linde. En dan, ik moet nog even denken van wie nog meer. Ja, want we krijgen sowieso een paar nieuwe. Maar dat die deze in een uitzending TAD Sofara. Mijn naam is Urmi.

0: Goedemorgen, good morning, good morning, good morning. Wow. Ja, maar man, ik loop eens aan het werk. Lek wat dat ik ben. Onee met alle dee, maar toen met ons op dat kom met
1: die. Yes, sir.
0: We met in we met altijd in een spirit. En zo is we met die skin fasie. Tiden we met die spirit precies skin fasie.
1: Yes, sir, man.
0: Dus van daaruit stuur ik de groeten ook naar iedereen, iedereen, iedereen. En we met zijn de odigua loon toekba. Dus mijn voor of dag morgen. Want ze moest zijn wat lobby gue. Lange, lange gue USA. Go met me brada drape. Hey, Fernon. Babel. Teki, teka bless op drape in Atlanta. Lobby.
1: Yes, mooi Tori Prins, welkom. Natuurlijk in het Doro, ja, zomer, want die heb ook de one to orga, e-city. Kan je een beetje daarover vertellen? Want het is weer isolator weg, maar het is weer een trajas.
0: Ja, het is weer een trajas, inderdaad. Het is inderdaad 24 oktober aanstaande. Dan gaan we daar een reggae party, reggae show hebben met een artiest uit Jamaica. En ook Surinaamse artiesten. Maar de focus, de Jamaicaanse artiest is Jamason. Een man met een biggie legacy, een live poku, een hele mooie wereldhit. One of the biggie hit van My Princess Gone. Veel mensen die reggae luisteren weten dat, hoe het klinkt en wie het is. Voor de mensen die het niet weten, dadelijk ook zijn vierde kande, dan weet je wel dat na Amanda te Singapore, hij heet Jamason. Momenteel is hij in Trinidad, omdat hij daar een award nominatie heeft gekregen. En heel veel van die artiesten zijn momenteel daar. En we hopen en duimen voor hem dat hij ook in de prijzen zal vallen. Maar 24 oktober zal het gebeuren in Ken Dance Studio. En Ken Dance Studio is inderdaad bij Isolatorweg. Sisa Urmita Kikba Uron Trajas, omdat Luko van Dijk deze reven naar Drapewe Jama ook toe. In Amsterdam-West Isolatorweg. Wij organiseren dit namens een organisatie genaamd DDG Production. Dat zijn drie Suriname brada mee naar Ete Tutra brada teka voor tofu. Ons reef organiseer uwe gisani. Dus une go wakti moro tapus matakis mamus sentek artis fudwen juno. Want wij kunnen het ook zelf doen. En dit is onze eerste grote show dat we gaan doen. En het is de moeite waard om het te proberen. Weet je wel. En Willy Balasan na bigima anu nanga de ancestor. Voor haar a publiek komitunu. Er is wel genoeg informatie al de tijd geweest op diverse platforms. Social media en radio. Stations. En vandaag ben ik weer hier bij Rakoki.nl, waar jullie allemaal afgestemd zijn om te luisteren van wat en hoe het verder gaat verlopen.
1: Ja, maar mooi, Tori. Zie je, ik hoef er bijna niet in te komen. Ik kan ook heel leuk naar jou luisteren, hoor. Maar Jamason, wie is die Jamason? Moto nanga Jamason, want... Mijn zo wel, ik ben vier visie voor Sassrana. Ik ben vier visie.
0: Ja.
1: Maar nee, maar dit is een hele goeie. Va a contact voor jou nanga alobi brada die is kon sluiten.
0: Jamason, mijn collega Sabi via wang brada pchef me. Zij vliegt terug vanuit Jamaica. En ze zat in het vliegtuig samen met Jamason. Toen heeft ze me gebeld, want mina want de lobby ompie voor abchins a baradabchins met dat.
1: Ja,
0: maar bel me dat, jongen, goeiedag. Ik zit hier met

0: een goede artiest in het vliegtuig. Zou je in contact met hem willen treden? Dus dan heb ik verteerd. Jammer is een overmiddel dat ik moet doen, pokoe en noem maar op. Dus dan, als hij niet gaat werken, gewoon aan man. Dat dan maak ik in Holland. Nee, hij mag vrije door naar Denemarken. Dan in Denemarken heb ik contact op naar mij. Dan vanaf het einde dat hij ons wat toe, ons wat berada vier een beetje ontstaan. Dan later maak ik Holland, dan maak ik Holland met hem. Dat ik minder zou kan kiezen voor een hotel. Maar ik kan daar niet ook toe.
1: Ja.
0: Ik kan toe tjara lobby toch.
1: Ja, man.
0: En dan, wens je op een bedrijf, maar ik kan dat voor
1: ja, man, 100%. Als een na
0: lobby daar. En dan een blakke bank, maar dan een blakke bank ook toe. En dan maak ik moeite toe. Dus toen dacht ik van, joh, hey, als het klikt. Dus we hebben een goede band met elkaar opgebouwd. En momenteel heeft hij ook andere artiesten voor mij geïntroduceerd. Waar ik in de toekomst dan ook mee zal gaan werken. Dus ik ben er dankbaar voor.
1: Oh, en is hij ook genomineerd voor de prijzenzang, de man de beat?
0: Ja, hij is ook genomineerd. Als hij in de prijzen gaat vallen, dat moeten we nog afwachten. Maar hij is genomineerd. Hij is daar met Boutchou Banton, Jean-Paul en een paar andere artiesten.
1: Ja,
0: man,
1: mooi,
0: in Trinidad.
1: Yes.
0: En Apokusama Abi heet van My Princess Gone. Ik zag het laatst dat hij het gezongen heeft met een stil band.
1: Ja, ja.
0: Is dat Trinidad, hallo? Nee, Trinidad na stil pan de mij play toch?
1: Ja, ja,
0: maar
1: ja.
0: Maar man play op een reggae stil pan, stil band toch?
1: Ja, ja, ja, stil band.
0: De man play op een van man, dat stil band dat amai zingen. Dat vond ik een hele mooie.
1: Maar dat is
0: dus na lekte ik ook wel straks aan de man op play amai, je tap kouna.
1: Ja,
0: je zing amai, weet je?
1: Ja, en welke poko was dat?
0: Dat was My Princess Gone.
1: Oh, My Princess Gone. Nee, dat was Google. Look, My Princess Gone, dadelijk, man.
0: Ja, ja, ja.
1: Wanneer ik deze story die zie. Ja, ik wil meer weten over deze man. Want eigenlijk wanneer hij komt hier in Nederland, eigenlijk samen motiveer je voor het ding dat hij... Morron, doma brada dis nanga wana so so lobby misi ipot omama ala is masa misi ja daromi.
0: We zijn op de eerste plaats Blakama en we zijn op de eerste plaats ook Tranama. Weet je, dus in elkaar vergeet pek moto. Willy Bija zo en misi dat jongen vaak genoeg. De man zei organiseren een show. Abopalus masa de man etik ipot in den show. Ik heb er geen moeite mee, maar. Toen ben ik gaan denken van, jongen, laat mij mijn eigen ding gaan doen.
1: Ja.
0: Weet je wel? Want ik ben creatief genoeg om mijn eigen dingen te doen.
1: Ja.
0: Weet je, dus dan heb ik gedacht van, hé, we doen een show naar man die zie. Maar we omringen aan man een paar Surinaamse artiesten. Ik heb het ook, ik zei Libija in Nederland. Dus toen heb ik dan Johan Man en Sister Patty benaderd. High Meditation met Otto en Danny. Dit zijn ook jongens die uit Suriname komen, die hier wonen met een goede reggae band met Ali Masternamang. En Derek E, dat is ook een artiest. En de man die de band heeft, Royal Roots.
1: Yeah.
0: Die andere artiesten uit Jamaica begeleid. Want het is ook een Surinaamse band die Jamaican gaat begeleiden.
1: Mooi, mooi.
0: Weet je wel? Dus zodat wij ook een beetje kunnen gaan groeien op het niveau van internationale level. Dus dat is de gedachtegang.
1: Maar daar heb ik toch wel een vraag voor. En ik kwam Reggie Brada en dan nog idee naar man. En ik heb dat hij te weten dat hij mijn taki voor een kies maar breed.
0: Ja.
1: Snap je? Vind je dat eigenlijk ding reggae artiesten ik kies aan waardering ja zo minder uno want ja zo af en toe mooi bij die organisatie ze eigenlijk mee is denk al langer wat mooi aan voor krede artiesten voor Suriname maar ik zie dat ze toch wel anders doen omdat je ziet dat de mades mij denk dat de namen niet takeer me wat namen niet bakken maar geef me tunes want misschien
0: Ik denk dat het soms... soms is het een vorm van onderschatting. En soms is het een vorm van...
1: Niet kunnen.
0: En een vorm
1: of kunnen,
0: ook,
1: ik zeg niet kunnen. Want
0: kunnen en niet kunnen. Dat hoort erbij. Dat zie ik ook, weet je. If you know de in een groep voor de man bijvoorbeeld... Heer de je sorry, visie op minder de man. Dat de man wiens van je met een boompoko dat toch de man... De man saboteren, want het fasie, want... Im anga na de man. En me bijvoorbeeld, me nou een man, me independent. Me loop anga. Is dat niet toch? Dus dan kan... De man elkaar niet zo snel. dat misabi, dat misabi. Maar meneer Span, dat die mannen komen zo snel, dat je maar intelligentie, dat ik kan karmisch treffen.
1: 100%, want daar gaat het eigenlijk om, weet je, ik ga allemaal creëren.
0: Ja, toch. Dus ik creëer mijn eigen kansen en mijn eigen mogelijkheden. En ik wil bijna niet over zulke mensen praten, omdat het is waste of time.
1: Ja, eigenlijk wel, maar no, maar toch, hoe moet je het dan doen?
0: Ja, ja, ja.
1: Want unom gochi de sand is als normaal.
0: Nee, het is geen normaal.
1: Weet je, de sand is nog kon ik normaal dat later kan de abra, want 10, 12, 15 jaar de abwang, toen jong was aan poes kon ik biggie, weet je wel, ja. Biggie massa kan ondersteunen in haar showbusiness. Ja, ja, ja, maar ja. Doordat de manche voorbeelden voor begin dat, hé, hey, nooit, de man bij Luka, de man, dus wij gaan gewoon ermee door wat
0: inderdaad,
1: die abif komt.
0: Inderdaad.
1: Weet je, dat is zo'n sanina.
0: Het is niet altijd dat man om een big money hebben, de man, en ik ga om een money die de man want te lezen, de man is een tik mata, door ze kon ze mij paai de big money.
1: Maar nee, maar dat zeg ik eigenlijk. En dat daarom ik me access aan dat, omdat het mij best wel is opgevallen.
0: Ja.
1: Dat bepaalde sani, om sabi dat een moment, ze zijn op een asran aan te maken, dat me denk ik, sorry hè, dan had ik dat moest kiezen kans, maar no. Ooit, a jersey alasan winsu be de beina begin toch om fiti.
0: Ja, ja.
1: Ook knap lukken in bakken.
0: Ja.
1: Snap je? Nee, maar dit is bij de wantori info.
0: Ja, nee, maar is goed, de vraag is goed, want ik zit ook ermee en aan mijn wang. Want dat ik zit takkie te maken, bepaalde mij takkie te maken.
1: Ik hoor het ook zo vaak en ik hoor het ook voor andere mensen.
0: Ja, ja.
1: Ik heb satras, maar sans op artiesten moet tegen mij, dat kan het maar sans op strana artiesten, maar sabi. Dat bijna mij ben verleeg.
0: Ja.
1: Want dat enkelijk dat ik knap, dat ik denk, jezus joh.
0: Ja.
1: Terwijl of ik er want raak de wat Jamaica zanger, dat kan hem sabo man af kan mij nog sabo man vloer
0: ja ja omdat de man is hard de man osso zo meni toch dus dat naam man dus daar moet het beginnen na lukken alleen te want tien slag moet toch naar scoren dan tegen onze koor ook in elkaar tegen dat je jongen ervaring me bedoel dat even naar jouw rokan ook is ervaring toch
1: precies
0: weet je even puri rij bewijs van jou tek ervaring door te op je rij toch
1: ja toch precies
0: even een rij ook is ervaring toch dus het is zo simpel als dat, weet je. Maar mensen in dit zulke organisatie, grote organisatie, daar kan een mooie jury, daar ben je mooi tegen, beef, dat hij maar op dat hij om zingen.
1: Ja, en no, en maar dat is het. Ik heb gemerkt, en plezier is maar wat jury, dus mooi dat hij dus zodanig,
0: weet je.
1: Zijn nevrokers is niet eerlijk, hè, want Alassane zei het doet ook, ik volg je bakken, weet je, want transform, maar ook komt op een sem systeem.
0: En daar gaat het.
1: Dus ik hoop dat er echt. Dat er of dat wang orga kon ik van jullie bezig.
0: Yes.
1: Maar ik van jullie bezig, maar ja, dit is een hoop dat gelijk binnenkomt. Ik hier direct in het orde. Maar systeem, zit in Congo, maar zit in zo'n organisatie.
0: Ja.
1: De reggae artiesten voor nu. Weet je dat Trasman ook kon, Newman kon dat Newman gewoon aan de.
0: Ja, ja, ja.
1: Weet je dat
0: die
1: verdwijnen uit te zien voor uno.
0: En dat me probeert tegen iedereen. Ik
1: heb wat Tranga ook toe, want Tranga organisaties aan hier.
0: Ja.
1: Na DC en
0: ook. Daarom ik soms in een blonde zo'n bakken money toe toch. Een money de van Oudo, want me loop money. Jongen, de money bijna alle bank me ontdekt.
1: Nee, maar dat natie alle samen.
0: Maar aan een money play a role altijd. Ik heb het ook. Zo lees je moest op een beetje zo'n principe toe. Eh? Nanga lobby ge yo egi yo egi yo egi baka grong
1: a
0: lobby dat mus de want te inaba lobby dat i da yo longo ala sego bije hapa
1: na
0: da prema wanu no fchara fedel te kom
1: ja precies
0: dus wij moeten nou slim zijn om te weten van eh one bije one pti orga is dat bito ko u je join as me kasang gro
1: ya
0: ta man gro dan amai gro is dat bito
1: bon
0: bon na amai bije one plantje
1: precies
0: en moet kan groeien
1: no met de kasal is omdat die mi vind dat lo bumbu artiste funu de ma e ho de weg mino sabi en daarom ik mitaki asan abdanga wan kun factor te maken as ma muskeni want of this money kun ino mandoro en dat is best wel een beetje tranga na wreed want je ziet dat ido dat trouwe kun you make you that
0: ja ja
1: is enkele mi op dat kun die
0: en soms is het ook zo dat jongen kan je wampje meenemen een verschil bij de 15 jaar geleden. Maar je zei, want toen vond ze even geslacht weer is maar vijand toch.
1: Hé, maar je reno, maar no, maar luk me bij lees. Want boeken dat jongen, wat man klaar is. Dat pista man door, dat per een breken. Dat ja, wat man, dat per toch ampus eten, kief door op mijn hand toch. Dus dat pista, wat vraag nog maar de aksa man. Hoe lang heb je ati bra grond tapo? Want nooit, eigenlijk dat je hebt in Frans hoor toe.
0: Ja, ja, ja.
1: A piso wat die berikan ino mali want alasane ko ini ene Yusrafe ino beje Yusrafe berikan dat akon sam kon jafam no besam dat mi be konso. Je hebt dan nooit tegen mijn jongen at die bron bijna 40 jaar lang.
0: Je
1: hebt nasi kom bakker, je hebt ka grond op bakker. At die bron toen si langa als mens.
0: Ja.
1: Na niks zei je dat als een ego tanga derde generatie.
0: Ja toch, me appreciate dat dat per mij allemaal in een transform, me lezen maar ook toen een boek. En dan een vrouw, hè, dat is zo erg ziek. Maar ik kon allemaal dat man tegen dat boy. Nee, ziek is zo lekker van je denk je, hè. Ik kan beter, hè. Maar ik go na of zo, dan ik go tak aan ipa jong, want misschien dat ik wat atibron dat pen aan ipa.
1: Ja.
0: Jong als maar weer vertek, maar talang aan, bakat 2 jaar toch had ik contact aan ipa. Wel die ago bakat datra, de man hebben maar financiële kimoren en skin.
1: Zie je?
0: Dus zo lees je na, je eerste kiezer even, je moet gaan genezen.
1: Ja.
0: Want zo'n ziekje aan ons kind, zo lees je naar je, zo lees je naar geest.
1: Precies.
0: Dus zo moet je weer gaan genezen.
1: Ja, precies. Dus maar dat neem of je taïna.
0: Neem of je lucie.
1: Daarom ben ik mijn briebe dat bijna nog als man afgoed hier. Denk boom. Zij takkie, daarom ben ik niet tak zand zomaar. Want Alasan zei het aki. Want het dat ben noteer Alasan voor mij toe heren. Daarom ik tem tak bepaalde zand. Look me wee. Dis baya ano main bi be main e baya wali bi suma solisi kan takuan sani yes dawe aksi excuse.
0: Yes.
1: Luka bigis ma fu fosi te bego luka o ma fosi konechi o mei wakai na jara nga wan kala bas e trove watra. Ya bari kacha o mei du tuwel o mei aksi pardon des an sa tak tu.
0: Ya.
1: Snap ya? Ma dat muto be ukan bici ka vita. Ma ya. En dat wan taki dam 24 Oktober hu olati anga de artiste sang ana mechi odu alamala media hè.
0: Ja.
1: Weet je wat heb jij zelf met die artiesten te maken? Na artiesten zijn jullie weetje dat I boy alafasi boy I.
0: Ja. Look at Johan man en sister party dat na is dat die legend old school.
1: Ja.
0: Dan ook dat ik bij dat een bepaalde generatie de sang en wango art de poko dat eten. Dus daarom hebben we die man getrokken.
1: Ja,
0: ik ben ook van de partij. Ik heb een paar fans die graag willen hebben en willen horen van hoe ik het live met een band doe.
1: Ja.
0: Dan heb je nou High Meditation. Die jongens zijn nu in opmars bijna alle festival die mij play. Dus de man dat die op een publiek naar de man bakken. En tuurlijk neem je zo'n band, want je hoopt dat veel mensen achter ze lopen, zodat je ook een paar kaarten kan verkopen. We moeten niet gaan doen alsof we niet willen verdienen. Want
1: zeker.
0: Het is een verdiend model.
1: Zeker.
0: Weet je wel, anders kunnen we het niet de volgende keer niet weer doen. Met Jamaison is het ook zo. Jamaison is een Jamaicaanse artiest, ja. Die man is artiest, dus je moet die man gaan betalen. Dus we moeten het zodanig promoten dat het gaat lopen. En we hopen dat het gaat lopen en ik denk dat het ook gaat lopen. En dat na een mix op het die. Maar met dat naar alle dingen naar artiest, met iedere maand eerder naar eerste stap.
1: Yeah.
0: Dus u doet water bij de wijn en men mag joku echt, want dan ik op boe taki en tij op boem taki. Alle de man doet water bij de wijn.
1: Is
0: dat niet ook? Tak jongen, de man op potie strop naar miniki. Tak jongen, if you know, kan wel een miljoen. Weet je wel?
1: Okay.
0: De man woorden komen mee toe. Yeah. Is dat niet ook?
1: Uh-huh.
0: En dat vond ik een hele mooie vooruitzicht.
1: Mooi,
0: en dus ik ben ook dankbaar naar al deze artiesten. En vanuit dat studio voor akoki.nl met bar, alle de man ook toe een power. En tak de man grand tanje, tak de man de bereid. Tjara investeren dat hij voor Oudoas aan 24 oktober aanstaande in Candence Isolatorweg 28.
1: Yes.
0: Kom, Lex, ik kan het zo daar.
2: Ja.

0: Dus...
1: Ja, mijn lieve mensen, die is naar mijn prinses gone voor Jamison. En Jamison, nou een hele jonge artiest, heel leuk dat je zoiets van of van. Wang, lobby, brada, eper, beer, poes, poes en konja. Want dat is zo om je pons revit, toch? Want nou, was Ranamang. Weet je hoe fijn van mij vinden, zo fijn dat we een tras Ranamang. En dat ik dat, ik play vast aan niet. Maar toch, ik doe mijn best voor ondersteunen we een tras Ranamang. Boy, don't know, kategi mi unanga pakasi si dok na pan de site and look. Om na so for fila book. Maar goed, kom no contact tak tum si ere. Fosi, je weet toch. Maar goed, mijn lieve mensen, dat want taki. Intussen, want ja, prins, bo abi want taki ook toen nga na lobby brada dati. Maar no vergeet it op 24 oktober. Ja, op 24 oktober naar Incandens. Ja, van 9 tot 4 uur in de ochtend. En dat want dat ik kaart had in dat want die vriend. Maar ben je al zover, ja, ja, prins? Ja, ja. Weet de guy?
2: Er is een nieuwe kaarten. En dat zijn voor de mensen die heel snel een kaartje willen halen via die website van DDG Production. Het is €25, dit is de Ulibur kaarten. En dan, als je nog bij een Ulibur kaarten, dan je paai €35 die we bij een trakkaart. En ik heb een kaart dat je kon aan poort bij je paai moeder die €45.
1: Ja.
2: Je hebt een kans om bij een Ulibur kaarten te nemen 1 oktober. Je hebt een kans dat je bij een Ulibur kaarten. En dat kan boel aan mij, maar eigenlijk heb je daar voor me te overleggen aan het doen. Omdat je onder de jongen de champ deed, maar hoe dan ook in het team. Dus we horen die kunnen naar een bakker gewoon voor het publiek dat je kon aan
1: poort. Mooi toch?
2: Nou, dat is niet. En Kendens, alles maar zo op de Kendens Studio, de isolatorweg. 28-1041 AS, dat is een postcode. En het telefoonnummer staan, ik kan bereiken me naar 06-195-99-356. Met dat me, maar aan mijn way doen, dus het is een nummer D. En dan nummer dat naar 06, dat naar de 3-2856-7857. Dus nogmaals 06.

jasa nai wan dat nai artis tenam e jasa nai papi barara komori gona mal ai papi dara pe barara pe istri bi uki Oké, zijn we goed te ontvangen daar in Amerika?

0: Corriere, Milo Corriere, sabi?
1: Live.
0: Alas ma e sa wan struggle if I love me to. Dus
1: Ja.
0: els ma e ding solicita fan jo te i doro buitenland,
1: Ja.
0: sabi to. Dat is me ding ta fan jo de meeste zijn ik ook easy. If
1: Ja,
0: I
1: ja,
0: love me
1: ja,
0: to,
1: ja,
0: maar
1: ja.
0: no ere, sabi to. Ja, bi start helemaal over.
1: Ja.
0: En they give thanks di ja, sabi to, sa kap nanga mi isabi wan asansa ti ma krahti na a wo tu fa pa tinga buto do si belis bi able if I love me to and asana ti ma krahti ere if
1: Okay,
0: I love me to
1: okay,
0: this
1: okay.
0: yaman give thanks
1: Ma,
0: Rastafari man
1: ya man, bless
0: almighty
1: you man,
0: ere
1: greet, ya man, bless you, bless you. Bon, ça me bon accès, toch, broer. Ja. Ja, nou, en Isabi, je me toch, en neem makkelijk, maar je desma aan de studio, desma, ik vind dat een veel moeilijk, jongen, Jasenai. Hoe kom je eraan, broer? Wat is de achterliggende gedachte achter zo'n mooi naam?
0: Eerst choose me bij de false pretender, if I love me toch. Dan mijn brada, if I love me, jamang, I choose me. Dan
1: Ja.
0: wat ik met afhankelijk is me
1: Artiestennaam.
0: ja, is dat toch? Neem de amateur van, ik heb nog een artiestennaam. Oké, dan wan nevo fama ko amabe lo ba chose mi ok tu e fala mi to
1: Ja.
0: daman big one fish one okay one sort clip amabe ki mi sabi to
1: Ya.
0: ho one shot clip
1: Ya.
0: daman wan holland dat terwijl amang je please a clip daman Afrikaanse vrouw bijzonder bij sabi to dan amang et tegas ma tak fa jo e amanya nap nengete dan das ma tak fa jo okay fanaf ti de karama
1: Man.
0: jasenai dus
1: Okay.
0: abatikenes na ja sent ai if I
1: Okay,
0: love me
1: just
0: to
1: gado
0: dus
1: seni
0: yama
1: kong.
0: bel mi brada
1: Jasenai.
0: ya yama bel mi
1: Jasenai.
0: brada dus
1: No
0: say
1: me
0: fana mi
1: graba
0: brada
1: man.
0: te mi tak fa e fer na fanaf ti de Juna jasenai sabi to
1: Jasenai.
0: dus Amano aksi mi
1: Okay.
0: tak fa jo
1: Amano
0: if I love me
1: aksi,
0: to.
1: ama kisa gi yo tak soyoneng.
0: Ama wakakok langa ma tak fa naf ti de Juna jasenai.
1: Na na
0: Dan
1: ina
0: fa
1: spirit.
0: ma tak a mi apas fa mang jimaneng di be feel in mi insi tak e. I just like ano amang jimaneng. Pa pasipasi so mi be feel tak fa jo e. Ina no wa eitu e disia bifte.
1: Dit heb je
0: Dis fa
1: moeten
0: is fa mi tak.
1: accepteren.
0: Ja, dan accepteer ik maar vanaf die de middag even naar Jason Eich. Maar naar Jason Eich,
1: Just
0: sabi
1: send
0: toch?
1: I, me begrijp amang, me begrijp.
0: Yes,
1: Wala mala
0: please,
1: jeng studio
0: Rastafari.
1: grabatori no. Ya, ama
0: Just
1: mooi diep gang.
0: proceed, Jason
1: Ya,
0: Eich.
1: olanga yeli bino in Atlanta.
0: Midden in Atlanta, we kon Jason Studio is in 19, dus ongeveer 6 jaar, 7 jaar midden in Atlanta,
1: Okay,
0: Rastafari.
1: mooi tori. En los voor poko. Wat doe je daar? Wat doe je? Werk je? Zit je op school? Va donanga de papies dat hier.
0: Little Korea in het begin een beetje tof. Een
1: Hi.
0: beetje tof, wie zou je dat je toch wat
1: Mami,
0: je
1: breng dat abe tof, mami, je reële lafu jong, dat jongen man tof zo moro.
0: Nee, helemaal niet man. Una zo so blessing man, ja mami
1: Oké.
0: pitao. Boy, sa Rastafari dus. Medu asem roko sambe du in strana wa bi roko di ministeri ero berat 50 yara bi
1: Okay.
0: roko di ministeri upabara werko
1: Okay.
0: for 3 yara e bi roko di wa engineers bureau for 3 yara
1: Okay.
0: that well bi swinka yanki bi be isa ala sale ko du ko sranang na links for care jason ara ex for care
1: Ya, ya,
0: bi
1: ya.
0: be kwa ni rei bobe isabi to win iko na ngayu papira ya isabi to sma ne wan accepte di na desa des biro ki bi isabte de truc saye lai isabi
1: Ya,
0: to
1: ya, ya, ya, ya. Dus ik ben de
0: tambela
1: vrachtwagenchauffeur.
0: Ah, dus voor die bij een zandde truck, sabi to, laat ik ook
1: Oké.
0: aan mijn groot rijbewijs. Bij rij in verschillende alle de staten, is heb je toch maar.
1: Oké.
0: Okay. Ik heb een keer met een boemie. Bergina de sana is dat niet wat hij daar nog toe boy met tegen apathie
1: in apathie
0: die baroko dat ik
1: oké
0: no biko kiss me semro ko baka dat na wang civiler techniek inspecteur dat me doen
1: oké hey brada jong we zijn met z'n allen hier super trots op je jongen brada jongen met tegen me brada hoe de trots tap je jongen en brada misaf tak juna jasena en alik pamina ja prins maar wat is jouw naam zang de biggest my langaji
0: minena Fernand Babel
1: negado Babel boy
0: ja
1: ya bi prap ina ay kerbasi dapeno brada.
0: Ja,
2: bakkaboes
1: met actie ons aan jabi propi nanga i krabasi dape no? Want babel intro, wat er pas kera. Is dat bito? Na rorak tori. Ja ma, maar we zijn na blessa nga sigi ji ma. Fafu, hoe is met vader en moeder? Zijn ze er nog?
0: Ja. Big Ba go Sri Big Ba isabito
1: mama dete
0: ya
1: mama trots tapi barara mama trots tapi mama datranang
0: ya ma jazz yanki na mina no fa famiri ja isabito na
1: okay.
0: Mosco izi ya ma mina almighty Rastafari.
1: Okay. No, utros tapi barada utros echt tapi en mi bring dit ak yon ukisa okasi via rakoki.nl want de so a radio station dis ning namens Urmi samanges donja so. Wo draya po kofi info dan make a public yere sang sa i abinyu. Hera?
2: Yes.
1: Tanalen.
2: And our overcoming man, as you walk through the valley of death, you don't fear no evil.
1: Yeah, yeah, reto. Okay, bless you, Hera, mi barada.

0: man, hit tune, just an eye.
1: Rastafari.
0: Yongo, metegi barada yongo, ye sukutrobanga mi yongo, ye nakmin mi atina nga tune yongo barada yongo. Big tune mera barada. Big tune, big tune.
1: Hey, ma, luku, mi wang give thanks to you all too nga, Ermi sade drapi sabito man, since di meet the principal sabito ama harmi konta plain direct.
0: Yes.
1: This making thanks nga almighty ok to Rastafari.
0: Grand tanya mi barada. We do ama nga ala plisiri nga lobby era barada. Bonsani tok, ino man chibri bonsani. Sabito, ino man chibri bonsani. Di sena poku diskon gime, me arka poku bena wan drifolisi. Dan Tamara fos mi take contact op angai omdat mi be fear tak yongo mi arka poku bung temo prata poku tak mi kan teres ma tak no u apoku no bung poku aso don apoku kon gastra nang apoku gawa lo tra radio station mi senega Frankrijk mi senega Italia en me do ama nang pur lo bi in mi ati mi hope tak trayari 2027 to do reggae festival tak mi kan sente ki confide ta pa buna ok to jaso na inuk tata isabito omdat na astrefo kuno tak yongo winspe winspe Pestrana mande, oa harde manteki. En jij behoort tot een van zo.
2: Yes,
0: we hebben nog een paar minuten om naar voor jou moro. Ik zei het ook. Aan een interview om doen dat tak uta kan oostreven. Lek tobo meteen dat ons dat onder manja boven. Amandra bonde we tak kan oostreven. Nadat we doen oostreven. Dus mene tak namens me oa. Me tak namens rakoki.nl. Alla des ma zei arki. Namens Urmi. We bari wan respecti power. En if je avons aan if takete. Dat okasi de fibare.
2: Yes man.
1: Oh. Well, I ina sa sama taki mi waji alas masa e sa de sa e arki no no de isabi to wa wa sweet day uno forgetif begi and oktu watra sa sama sama leh de nadro oktu takfa cho luku mi no de flot so lazy in mi taki isabi to me sto tra de sana but hin if abi to sana be tra ga ni mi be shing mi be di so
2: no
1: ma aku ko di sa oktu di des masa e sto tra des masa wang man come you shall overcome no mi ne she moro wan as sto tra ko ta ne
0: ok dan is it from one day gi
1: ta pa po ya to da na problem wa da yo si ta pa des masa e ta flo to abi ta ka manje sto tra ma tem ora mic na mi lao talk
0: okay dan emote you want an ever snell talk as daughter fi talk as daughter fi bena just humano wan frau eh ma toch mote ta as daughter fi sexy Yeah, no, brother. Omdat mi brother talk ma, mi bom brother amanat goe, amango stribik batu, amanat be stotter tu. Da door aman stotter, mi ko wees. Mo tegi, snel. Want alle pref mi ma besen amango doon bos kopo.
3: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Nederlandse automobilisten denkt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor het nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
6: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
8: Ja, mijn lieve mensen. Ja, dat want ik jullie weten dat want ik al wieke dit is staat valt boven zolang we hier aan zijn die naast studio tapamonde dat want ik al wieke bepalen refik bij sms dat oh dat ik al lekker. Woi, ja, voet me kom morofara natuurlijk dat want ik me bar alle de lobby van Sande Nono de afgestemd van Bon Suite. Oh, die de vergeten moeders, me gado, vrouw Wilma, je vriend, Nono de minus, me denk me vrouw Wilma, ik ben in een vliegtuig, maar... De moeders, Odi, en als we bij alle de familie, maar mooi.
0: Odi.
8: En natuurlijk, my brother, go.
0: Want mij goe, maar me kom bakka.
8: 100%.
0: En mijn bar, Odi. Alla sei, alla de moeders, alla de vaders, alla de ching, alla trana ma wins poude, lobby kraktanga gosondi.
8: Yes, sir. Thank you. So lobby, brother. Yes, sir. Ja, en dat wat ik a lobby, brother, voor nu, ik want, a brother, look at the FCD, see the fascist, kijk dat mokotik motto, want a jernek toro, takip hem no one day. Mono sab so ta kete wa due wak we wak tin ek de wor to ko yo ari kal papa no tak so moi tori en of ego vote haru one peep. Ja, mijn lieve mensen, wees welkom. Ik ben nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl. Mijn starten, mooi nanga, mijn lobby brada, ja, prins, ik voel sabi, tuurlijk, om de goon schrijven. Tees en heeft zijn, vind ik het leuk, voor knap Jimmy, brada, of Giwan Sisa, voor T.E. Doan Sani. En natuurlijk na Ja Prins, ik heb niet eens de tijd gehad, maar dat was ook een beetje West in beeld. Want Ja Prins is ook van West. En zolang je doet aan in West, dat want ik dat je vallen ook toe in een euro voor West. Hé, hey, me bar Marta wan bon, Sweetie Odi ook toe. Me bar, en natuurlijk, ja, zo so meteen aan mijn lobby, Sisa Lilian. Sisa Lilian of Abaya.
9: Ay ba si sa me make me bar wo di ga ala si yer ala si trons if the achi ma achi da de yer da de yer mi ste ifa das mi dek ban na si de ho ya me bar wo di me bar go o di ga ala si ba ya mi lo bu ala mala yer me bar o di ju no ya me lo bu ala mala ya si vi spo de
8: ala si ma lo bi tu yer mi go
9: ya
8: ala si ma lo bi
9: but sis mi na wan chief lo bi to ya to God me moy.
8: You heavy? You heavy samay moro samay. Samay da.
9: Na shwi tori we jiba ya des da we. Ya tengo so.
8: Lilian, wa moy weekend tip sami godo.
9: Yama. Sabe moy le ka weekend shwi le ka weekend so. Sabe moy srefi.
8: Ah.
9: Dat ik is dem te karus to aros to boom boom fascina fa.
8: Meek je met de karus van af satra era mina boom go.
9: Ja satra to ma in
8: mina boom go. Ik heb me go uit me want trip to de la.
9: Today me op op chiso me nya me dom bakana be di. Dat me op op chiso waka waka fi futu no fasi. If was dat me waka nap chos of me dat pe waka go waka kon so waka go waka kon. Dat me kanti do ifo baka dat me op op baka dringi pchi watra want team dringi pchi watra na ti.
8: Ja zeker.
9: Na ti i iniri.
8: Ja, tuurlijk, nek iniri hoor je boom.
9: Boom.
8: Ja, ja want als is op wat los mij na trassen, maar de nee, na de niri, dat de kistro
9: wangen.
8: En behalve dat hij dat weer gebruikt wordt, ook in voorzichtig te eten, bepaalde zijn. Is dat voor zoveel ook dat meisje, minja miniri, stop.
9: Nee,
8: nu na ekte zijn, nu lafel hier.
9: Maar nu, ik kom hier.
8: Lien, al die tijd.
9: Je kan jij niet rissen.
8: Nog meer grap. En ik bereik het dus aan dat je wordt opkrachtig.
9: Aji.
8: Wordt opkrachtig. Dus alles aan zei het takkie. In bloekboom.
9: Ja, nog meer grap. Pardon, tak na. En nog sabi.
8: Is dat niet?
9: Bij takso.
8: Als kind voor jou bijvoorbeeld, en dan zou dat een grapje maken of je nog sabi. En noteer alles aan
9: je.
8: Dus ik ben meer grap of je nog bent meer grap. En noteer, vrouw te horen.
9: Nee, praktisch. Zij takkie. Yo nyami na ala na mi na helemaal yo nyami if na wam chimpisi
8: mi rat sabra ko mi go da beden of mi takwasan wam chi worda baka me tak mi yamana dat mi be badu fu bene
9: no kanya no kanya i kan je watra fa fi tali mi bu ako sonte
8: Yes, precies. Ja, dus die wanneer de een gewoon de fysieke tamboe nanga imusen na de optei.
9: Ja.
8: Nanga imusen na de ook toen nanga boonstevi sap voor hoorde intact.
9: Aso.
8: Want en of die des matak dat om drink per dag om een liter water.
9: Dan
8: aso.
9: Trouwens.
8: Dieren no dat dan aso zo water hem drink. No asana. Ik kan drink water maar no zo water hem drink. Ik drink krakti san groen is king. Zo lek verschillende sappen. Dat eigenlijk te drink des aan dem tapi ai dem bloku ta water hem fado zo go. In his scheme. In het tactiek moto. Te
9: fadongo.
8: Ja.
9: Ja, toch zes. Mana, dat in his scheme I go.
8: Ja.
9: Dan, horasin go soto. Dan, wat als je fego wat. Alles aan de mekanga wat er is na sap.
8: Ja,
9: ik zo even zo sma is tine ganga sap dis day nedring dat je ganga sap.
8: Nee, maar je lekker wat blij van. Is king srevi, eigenlijk is king echari zo he. En dan im gonna zo list is king knap zie je want trasma skin. Dat kan de atrasma dat nou aan de drink wat er in Kenya mem chi tranga drink. Dan berika, en zo in die redriga traniri dat. You see him?
9: What day wa he sam sabi temi dat sinds akbor aan de lob water aan de drink water.
8: Ja, maar. Maar je hoeft geen water te drinken hoor. Als je
9: nee, maar,
8: sappen drinkt, kokoswater.
9: Nee, maar nee, drink water en sof. Hoe ben dat? Sof.
8: No, sof voor veri, man.
9: Echt, maar dat ik niet drink water, maar ik zou niet kunnen voor drink water.
8: No, maar look, water is belangrijk te voor drinken, man. Want water op een zijde, ik moet tegen jou, dat ik drink vooral koru water. Nou, dat is spijberen.
9: Nee, aan koru water.
8: Ik heb, look, nou, dat is spijberen, zie je, maar ik is zo'n soort spang, baby. Weet je, dus je moet voorzichtig zijn vooral nu.
9: Koud water.
8: Lobby is al heel jan.
9: Ja, ma.
8: Ja, want, en, atjafi, want ik kon aan je boskop uit hier bij je. Ter san sana boskopu sawo takiwan le fesabi sam lobi win sot roko setif chakong altait adie bo palen frenzi anga ala respekiera
9: wan dim opo walo tsakh nasi anga den anga gvb anga den openbaar vervoer fe na drilis mi babi staff over for smidoro ja
8: ja keke san mara toki doro sister
9: ya mi doro
8: ya sister
9: wasi langa te mami doro
8: ya baya toki venuali ja, hoe wordt dat gewoon door het idee, maar...
9: Maar, want door die kam, en de die... Ja.
8: Je want die actie met zo'n boys aan mijn vriend voor zo'n die... Gemaat door die, takat door
9: die. A maron die.
8: Oh, zo'n mijn vriend.
9: Ja, zij je vriend, ze zei, en mij want... Migado. Fa na faso, fa a de. Look, alles mee bari, want te imit wang de soort salat. Ia na wang boto chowkong. En dat je jere.
8: Ja.
9: Na wasi picha uko.
8: Mana unuweta katori dati. Ino shirat na unuweta katori dati.
9: No, afen tu mi yere des, dem bradanga des sisa fu datsi, ok tu de maron bradanga sa. Dei no maktak maron, dei maktak maron, misef no sabi. Mana fu datsi dat, na wan boto choko era sa, na me takia. zelf poku boy in en een marron boy sana wan boto chou kom maar dat sana praktisch dus fa amaron de mino sabe era ma mino fir next up is dat mino sabe me ta ken forket if mine ta ken forket maar no mino man adine tak next hanga mi eigenlijk
8: dit eigenlijk voor bedoel adine tak next
9: adine adine
8: you nanga adino abon ban
9: ja mino abon kom taki mino abon ban mino taki ade ade mino abon ban ti nanga ade laat me het maar zo zeggen
8: ja yeah.
9: Mino abon ban ti nanga ade en no as man op neem ik wel dat die met tak
8: nee, mino nee, abon ban ti nanga ade want kade en want dat punt zit dat je niet voldoende informatie hebt voor bepaalde sani dat je nog dat want dat je je probeert voor zoeken voor sleut aan toch
9: ja
8: sluit aan maar in een boel informatie en vooral de onolibisma te we uit bepaalde sani dat je actie afzijde me kan dat dat mim kon draaien in ina weet je want eigenlijk misref nou man beg in man begrijp
9: is dat zijn meluko dat abon boze chou kon dat no one het ook mopo nina katibo dan no ook moto dan no then they begin praat dat is ben bopo na katibo dat ben moto dat dat abende dan maar eigenlijk na pis van de dat die dat hem dat minetteri
8: eigenlijk lukken den die belang den die gevoelig want ik denk je ook toe hè ik denk je dat bijvoorbeeld mij dat de man aan moment zou bijvoorbeeld je een firma rond die dat want dat ik te amoni kon praten in die niet want je bent longer
9: nee
8: dan naar die next door
9: ja
8: en dan actie mijn next door
9: en dan sami een merk op. Dit is een brad dat noem neem ik wel gewoon naar zijn merk op. In een heer ten dat hij tegen naar zo'n day. Want dit is een zip zak bape. Is dat je tek even een notitie van die aan de brad aan de sada. Alla sani de assisteem van abegon naar binnenland. Dan me plaatsen dat mijn chino. Ja, zo voor een foto.
8: Ja.
9: Dan me plaatsen dat me dan aan mijn zin dat me de ja minder doen.
8: Ja, precies.
9: Ik verstaan.
8: Dus eigenlijk, in de vier is er zo compact dat zo'n die spreek je aan. Maar wat ik doe eigenlijk naar Ango, Anko, naar Fouden, naar onszelf. Want of Uno, de one bepaalde was dat mijn man, vier man boem begint precies aan die one member. Ik heb mijn nepot niet terug belachelijk dan.
9: Ja.
8: Want eigenlijk, want die actie mee bijvoorbeeld zoals zo'n die, dat zo'n die mee begrepen, maar mij dat die eigenlijk mijn nou realist. Eigenlijk gimme zo aan die dan juist op hem donna tafra gimme mine vier feest den die dat die. Want in bereken na dora afspraak sa de man meki a die dat die. Nang a de man sa bij die in a abusi destijds.
9: Ja.
8: De in hem zo bij de beid om kwaad die bab groepen voor den toe. Na dora traktaat sa den teken. Mek slavernij duur 100 jaar moro langa. En gratis ook nog was man op je pi moro. Want in bereken. Nee want in bereken chan bij teken. Bij luko kaba die boni bij de dat. San no bij teken. Ik kan dat boni beskop doro broko broko je puno
9: ja
8: snap je ja beko je puno vanaf iteken dan de go kier boni dat want dat ik dat waren we geleverd zuster
9: ja en dat houdt die babelobby
8: ja en natuurlijk en dat babelobby is die bereken dat waren we geleverd en om tak des aan is too sorry
9: nee maar om tak des omdat vaak meer het op radio want to binnen onze contact zijn het ja onder foto sa dus de foto brada sa uno fu foto e ya un luko a geschiedenis dan we take ma un una wan un una disi un una so un wallo sani isabito di dengo war so feel that and I mean on told this and one mino befende so is that weet je dat a ben belangrijk so Jimmy maar mi arking omdat im arki ja dus mi mino sabe as mi befende dat ja en adei prati tumsi en en desa etaki lek uno wa ano uno en asansa mino lobby states a fault dena uno states a fault dena uno nee dana uno no be lob den dana uno be driji den dana uno be do dati okaba want isap omenisma ook to fotos ma di libi ook to nanga den bra sa funu na bena land de family no be wani.
8: Botegi eerlijk hè.
9: De familie no be wani ta kun te ego go teki.
8: Walos ma ita
9: fotos ma kuduku e fa vite fil fa de beka. No sorry ere.
8: Te meta kabra de sadis mi no ma sorry. Ko in wan bigi you sweet.
9: No ma mi na wasa sa meta kalfe.
8: Om dat imbi kweki Ik weet niet dat het maar is nooit meer bezig met differentie, maar tegen die kwaad Holland, ik heb zo'n differentie, racisme en discriminatie. Want in Israël hebben we zo'n tendens maar beter kapistorie, die zie. Maar in Abisma zijn we tang bijvoorbeeld, nooit meer op deze de ethieke die jongens waren onze besties. Van bij Abouan toe zijn we alle de saf met babafu en de jongen babafu en de skondre en vriendin. Dus eigenlijk, ik heb niks gemerkt van alles en ik voel me ook niet aangetrokken tegen deze meid dat deze aan dat is. Want we vinden dat deze maar vooral deze maar voor UNO. De tijd die adjef tegen deze meid dat die jongen deze maar, ik snap ze niet. Kom nou takeren. En weet hoe een kost me doen mag.
9: Nee, maar echt waar dat
8: ik ben een man van dit ook
9: iemand. Ja na na uno be de afront to this
8: man no
9: boyer sisa mi no loba san dat you
8: and him look the one say tak in a dembe de so e tak fa embe de when fa genoeg me arki dat mi no wa arki mora me berik sana rotso i disi
9: ai
8: when e ela
9: nee echt
8: ni tom wat jer itop al bi mi kweki normal na de so to sma disi e ibn no mi chi want different in the so
9: sma disi ma eigenlijk din bi de na sana ka de
8: I want to hypocrite brada nga savunu et e wak de adjes de here go goro furanga walo excuses ali for un golu kumo
9: lo ko tegi once so me make this no once man tell me that me must axi excuse and at benad lat ik vraag helemaal geen excuses
8: ko axi me ko tegi ma sana
9: no mine axi excuse me
8: is up on langa be so madam da wa trans ma be do so bu un begi pardon un go begi dis pardon
9: hey
8: same thing
9: me era sana me ati be bro era tak un go begi pardon me begi no one brother nga safu afu en up for benad lat ba da wan me no do that not Temi ayere de san betak mino do de noti ena dimbede na san mino besap tak de abo apad de yang ade sot san. There's no dim konya moro I ay ko pata botol sani. Yo mo mino sabi map ay kalag minab no wang no connect sang ade mino abi want ade ne tak dek sang ami. Mine mino tak desma no ma fi den de.
8: Ya. Even kijken hoor, daar zijn. Maar dit is een hele andere pokoe. Ai. Ja man. Ja, gide lobby Arkimansa de Nuno de Afestend. Dis na Jura Kokinanga lobby Sisa, Lilian en lobby Sisa, Urmi. Look what this me got, he was out cold.

0: the enhancer.
1: Yeah.
0: Sabi. Maar ook toe, de brana is er bes. Saka junu tu. Maar sa eigenlijk undu. Want met take ala de du saka tapat doti.
1: Huh.
0: Do saka tapat doti uno handel de un fasa no bu anu uno na weti ba.
1: Nee, maar Arkie, maar weet je, Sami is she altijd to. Niet om wat je er wat solisi abonte je taki en look no. Te weet taki mi de taki sorwan finga. Omdat je moest je leren een bepaalde sani. En zo'n sani na je moest broken. Want of je no broken je tante ki en dat blijft het jaar. Dan mi gramtjes reffe kom ik taki disi.
0: Ja, toch?
1: Weet je, en eigenlijk gorichot mi no tak fa be de bifo. Maar mi sab mi tak abra. Mi te mi generatie. Mi no kotak mi ma generatie. Dat ano bebu. Want iets van de van boe ik kon toe toch, dat moest maar erkennen dat toe toch.
0: Ja, ik heb zo'n hinder mijn lobby. Luko, denk aan een tribale, no?
1: Ja.
0: Nang de inheemse de zakadjo, no? Sa onduso, de altja suiti factory, want a inheemse etaki, ja, ulukun den baka gadri, efu kon suku trobiten den baka gadri, en tesa na yepu, ko yepi, no sa kansa na mat, uba, sa uba chano be suiti, sa ufor orders, batak, teno we te we fear dat hij. En ze hebben uno doet en not en de vergeti. Taki, nou weet je, bapotu zo'n wat deze fear wel oslaag. Je zegt dat ik unuma abrudu full long in Sranang. Dat we takwano Sranang. Abrudu die long funu, put them the biggest mafunu, die we fear 30 day. Mino lob den taki dati.
1: Arki mani ma e dom om dat des mafu onderdanig da dalo ki abwan tu onderdanig wa. Sorry er mi ko boro do antrate. En im luko sasman is daar bij stil hè. A blakka man, die adoro sranana, enige volks adoro sranana, gaan wat traine ai.
0: Boy.
1: Ano be breiti da adoro sranang.
0: Boy.
1: Want sa de sakagunu daun kubisto. Ano be breiti da adoro sranang na fufur den fufure. Ala den trawan san kono baka kombo wes.
0: Ai.
1: No wans man no be dape fangu op, no wans man no be dape vie puno.
0: Tega wa urokura de tak, je moet in werken. No wans man no werken.
1: No wans man, en tega de dara met mino kan brim den trawan salong we. Omdat hij of man de werk hier in de baby.
0: Je loopt en zo je long. Dan ook die onblakken van Bigelon. Dan voor de kapi futu, kapi tongo, kapi anu.
1: Maar wat in Barika nanga. We takken takken lef, wat takken moet takken wat zede. Want in Barika door een heer traktaat disi. Asan dis chauwan so fukakon. Want daar in Barika na asan disi door een traktaat chauwan fukakon. Want temi belo we no. Wat iemand in hem zei dan de beetje goeieren naar kapede.
0: Ai.
1: Ungo go luka geschiedenis.
0: Ai, ungo met takken.
1: No me krap, zat mi de Afrikaans aan goa sranang.
0: Oh, jakasa.
1: No me krap, no, no me krap. Te weet takki, u moest je takken van herdi. Luko me san mi de bigis mafunu, toku onderdanig. Toku wan go wan krijoro lek mi oko tak ungo aksi pardon. Ko tegi mi
0: dat, jungo. A wan san san mi ne jere te dem, te un blakas ma, un sranas ma foto. Te weet tak, un etak not fa ai. De san di mitu de nakuna u baka so pritalo baka meti opo brudulek brudala so tsani. Ye jere soso no mo dat go aksi pardon in het binnenland. Gogos danga dat tafre aksi soso pardon we metegi alasma. De arkanga den dine anti trawan se tegi trawan mililien harison koboro mu den mate. Mine begi no wasman na binnenland. No en him so. No, Sani, ukas da tafra da utaki sa de wetman duango nu, datum du. Mano kontegi mi om dat du nu opo programma da we tak over unu sami tunu da u ate brong, u ati no mag broman.
1: Want iso komini, sma belongo, bebelo we baka de sma be tika de bechari ka foto baka, of de no bechari ka foto de bel, de sroto yunek trasma kontegi.
0: Kontegi.
1: Atori disi, motegi enkelak joys de so digis do bels da tafra fu.
0: Fentek ook.
1: Disi une sorang afinga yeshisa, wa maktisa uno be sabi.
0: Sabi, ai.
1: Luku sa doanga uno.
0: Ai, boy.
1: Wat enkelak sa aduna nga ablakabere, aprat ablakabere, trabere ano prati.
0: Prati. Ja.
1: En die praten blakabere, want to trouwen, denk ik, novo, die ena data dekba. No, wala mala go sama, da pena, of je baba koloku. En of je denk ik, te ilis bepaalde boeken, hè. Denk je dat eigenlijk naartoe, brada, ben ik naar zien als je wans de loe. A trouwen loe, a trouwen ta foto.
0: Ah, dat meka, mi brada he, mi brada gwen na busano, a tron, a dede.
1: Ja, a tron basha a dede.
0: A dede, ja.
1: Daarom heb ik dat we tron
0: schoonmaat.
1: Tron schoonmaakster, no tron basha.
0: No tron basha. Mi kwaya te de di mane basha. Tak no mano basha. Mi tak nee. Mano basha. Kwit, kwit.
1: Ik ben zo eens die dag. Ik weet niet hoe iedereen zo die Tori is.

0: Yeah. Il est sorti d'ici dans la... Nous
1: restons
0: bon fourchant de son l'air et son...
1: Yaman. Yaman.
0: On a sa bon fourchant.
1: Yaman.
0: Et l'air d'ici, je suis au l'air d'un zama. Mm-hmm. Dat je dat samen met Brida twee Comoro trangen. Omdat hij zo wat op historie voestraan. En ook deze wat pis dat en ook deze maf dat ze je wanneer die ontoe.
1: Ja,
0: die ontoe. Samen zijn foto en ook die ontoe wang na die dentoe.
1: Precies.
0: Want door dat keek je voor zo'n mee deed je
1: dat. Ja, maar dat me teg je no, dat die wein je er.
0: Want me o teg je.
1: Dat die wein je er samen foto.
0: Des massa nyans la voor de maf foto era para Mari Bosma.
1: Ai.
0: Wat in Barika zo lang. Wat lowe belowe na fon fon lu ko pe yo bo prisiri be de da pena pe boyo de no utire na ni la da pe ala de vet ma be go sto da pe pe me den me name an pe de fris de
1: ya na se da pe to be
0: de vet ma sto ma de os be bon an a yusa do ap ti ogri wa ti bari ka ya bi te ka fon wan ju sa bi contract te ni no ma longo a busimoro
1: ai in de
0: en i kan de de
1: i kan
0: eigenlijk abede de risking of libi skin
1: Now a cast one big cast in bed take it flow
0: away. Yeah,
1: yeah,
0: yeah. This is not bitch, well, this is not opportunity so dirt, okay.
1: Yeah, mommy, mine,
0: you release smart, kokom no tak nek yer wanes me gaga morobu iya mo arkalo bi brada mi da tak misa da chuda te wa

0: Yaya mani ngre baya yo usabi baya ne futu ye wasi. Ma lifer atide na di umani ngre lifer wasa la utu futu ya. Ma kun me na lifer mensa. Me na lifer mensa dat wada gide lobi wansa de nono de afrostem. Dis na yo rako ki pevi e giwan tu tori ja so ki uno srefa no sabi na no vose e kontro wam chinso de ilke rom chinso sabi. When I saw you, I be taken one une libi one te fat e kholuf im sabi no man. When I kholuf sa kholuf wa to langa ye kholuf na wa trasma system ba kwa trasma system ye waka. Te sabi de sab dat na dat de bigi on to kala sabi fa komoro tranga in you egi system to. Nek tide ichi dati we taki ufer wa PC tori. Sa enkele ka am de normal
1: taki ufer
0: den PC tori di si wan tuurlijk. Es niet na altijd mooi. Des ma taki te taka tori krinda natuurlijk. Ja, en mine taka den tori di si wos ma brief. Asan go suku self. Yusref kan go suku. Go do is heide meka ataki desono so sang. Da ino da wis ino wan take. Am dati do ware ne. De ino wan buke di verskillende. En mi sa dat ke imbe ke li yana wansa ne taki
1: filosofi gos do meki filosofi
0: dat ifota dat ibe ina si dat e we komen toch op hetzelfde neer. Wat in bereken ook de inatorief boniëren. Als in bereken naar de man voor boven. Kodugudugu bonita agron. Nou, dat agi wantra uitzending. Ja, dat nagiwa tra uitzende en daarom ik me lobby en temi one day weet je wel etek san nu ekon
1: ja tak zo
0: da itje
1: ja da eteki to
0: mangi san wan plas da eteki den pistoli si det gaat om niemand zo maar bebo of zo maar no bebo dis na wan san fu wala mala en wala mala na actuso buang abo we centra we poti in tori sa uns refeta kina dati echa wan bo uitkomst kon tamara
1: precies.
0: Maar onom vrede voet tak over bepaalde sani. Als het bij de wansan toe dat misdoen, ja, zo dan bij die sakajum schrijf toe dat. Ja, na juru fungo doe die sino. In weet je wel, ja, no, alas maar, ik denk je wan fasi en me bedoel van dat ja. In om wakabaka trawa, want ik ben geen volger. Weet je, ik ben
1: geen volger. Want we make one philosophy, yes, don't make one, yes, don't make it talk.
0: Ik zelf en moro san, of mi kan bepaalde san, natural kakade, ja, zo spanga wa di kei wat imediat, of mi tak bepaalde san. Weet je wel, nou, want ik wil ook wel, no, daarom ik met agrati, tenak bepaalde san, ik tek bepaalde en go Google. Da Yusref niet ak want to nonsense.
1: Wat is dat nou zijn strefie?
0: Want tegen me eerlijk, me kan gaan wat rijden, maar ket naf mik ba da pik ba. Zo zo rikaden aan na pranim be pran da pe. Nede ma loon tek me, pot me da pin wa elmina. Ana kupo kontam machtam beri kim walo sikim abrako mata pe last badam doros rana na me berika pede cap kanga watrai da woko tegu mu nonsense kide na mi go aksi pardon
1: pardon mine aksi no wa gandeps ma pardon mine aksi pardon famis donja mine aksi want mi no do no wants my next fo aksa pardon nee. Me no do not if you accept pardon this. A pardon sudden the uno the photos my phone et tak ungo axi. Ik vraag geen pardon man. Ik zeg geen pardon. Dat de moest gos don't make one. Make no.
0: En dat
1: ik ga niet doen.
0: Dat kan zijn dem voorzichtig, want dat de jongen wij ark. Want we hebben op de gramtje, we kunnen drijven. Maar ging het zo erg, oma? Waarom jullie zo? Nee, maar ik loop alleen business, maar. Van de nek, van de beïnvloed met gramtje. Ja, zo
1: dat toch niet. Dat is een chile. Dat is
0: een onobede. Dat is een onobede, zodat omdat. Ino, kon dat gaan zijn dat uit de
1: mond. Ik wil het niet. Mino wani. Mino wani en met tak uit grof me. Ati minego axino wan. Benaanse broeder, zuster, voen. Minego axino wan, pardon. Ik zeg het. En mine go tak pardon. Mine wani. If we go data fra fu tak over a geschiedenis tak at sami tu no be matter. Ya we leer fu makandra man no tegi mi nonsense.
0: So wala tu meki. Dara meki apu alo sigi ti yere de mas. Ti yere apu ku sigi mati kayo so je nyanya fa nyang. No me krapu na so de be dalai tok. Des ye api se ip rikana ti fenom tu ando komisi tu man komiti da peda. Onda na je de no na tor fa wisma se be de
1: las. Oh, jakasa.
0: Ona ja si de dem dat wan taki fa 2 minutes a eglanga sekonde is en de man kon teki yo
1: dat me bedoel dat me bedoel Na le fap no lop ala ala singif de enem se luku de baro e de want to sakata pa doti. Ni te sta de na de
2: ne ma luku no ma dat ne luku no.
1: O sakata pa do saka de yeye fudra pe te kuno antano de indik de na pe singi no no de e baro.
2: Ne ma luku no.
1: Na de yeye di de de tapa doti di di tron kabrati de ana ana ala de gor grand want tabare tak minaf da pe minaf so minaf so. Dat make me no lobby a singi de si un u blaka ne o cara show me
2: no maluco no mano
1: no bem
2: ma arki ma no malian ma isabi ano de any anahim so funo no de pir pir de yara yara wa no apistente vetak enhim so tori wat ano so ma di Columbus doro ana american ano so marmoro be de tapaboto moro be de tom dan na de moro be go be influence dem blaka wan sa committee de to etak abra ana de arwakano.
1: Aro wakai.
2: Dat wanta ki weta kabra dungru smat, de luku de bilde, de bilde, de tu. Ya de mandat be reina busi da pamet na de mandat be over here tape.
1: Ya
2: de mandoro na Amerika si. Na na dungru smat be de tape. Snap ya. Na dungru smat be de tape tuluk. Wan dar me Columbus ka de an Indiana. Wan ade dat na wan tebe gua Indiana blaka. I go mi de blatras blaka smat.
1: Ya.
2: Mala de wet Indiana de Engels sa me kip changa de
1: ma le abda le fa ataka denka doro no India me abum blaka kulitwa India
2: mana darwan ano no yes den ten sa de ma etak den to dat ibe abi asan be dugrete and daro me ki tel luku antor of tel is antori fo un bepaal de tay dem le de i mu sel isa nga wantra idea nga wantra fisi ino kalisa tori na te sa ye shino wan ala des ma sa we shino se nuwa mensa. Maskin se ve ook nuwa mensa
1: etsa ma yesi sa professor edu a professor des donda e te kwam paki si hare de smoke ben 5 minute ano smoke ano ma a professor smoke so e te kai haru wan hari e poten na asbat
2: ya
1: dan as domba ka da denki fos attacking ak bada te kwantrawa
2: ya
1: omdat des had mi lady dim den underways
2: ya ya ya
1: lady den appearance leader nga dim tegi over dem buku di dem ma be jimi
2: ya precis ne mana so you eshi that
1: di
2: bapau da sandi and ya Alexa you beta ki des te go om de singi e de ekelak des singi di mi castel mi for that di dem mang sa de en Columbus committee that di dem committee e ekelak mi denki nanga want I abi des angstelle fa hier tori funo dat ube de langs de neel ungotang e du ungota a deto dat ungomitanga de indigenous africana daarom ek mine verwonder dat ano ala Alasma kan dik moto uit Afrika.
1: Ja.
2: Ano alasma soos mak moto moro fara kan dik
1: moro fara
2: Afrika mo ay tra gedeelte fu Afrika. Weet je, aladin soort
1: sandati. Precies.
2: Weet je, aladin soort sandati de yeshi dati enkelaka ya dat team go bigi luko dat da sumana yo en imbarika en moro ye chi desa ni moro ye chi en trons ye chi dat ekeliki naf go luko moro suma yo wan mi fen dat une luko bo ofi arki den dede oso singi sa den bigi sma fune singi pedego unu se refe bakale de na huis
1: yes, ya. Ma
2: dat wan taki a singi neti na nga aide sa ye gito yes dat wan taki ye bakale de en desma gunde wortu mami na sab se isa nga unu boy desma go alasan so dek beito su ken farete desma singi dati temidoro yanda na Jerusalem da desma I bargi baka dati apistente im konserio tantiri Israel suma unudang alasan desma I tegu mato uango su ke moro farede tunisi dara mek mine kon furu mindris ma omdat me barika da ye kombruya tu tunso
1: to
2: achuiti solisi
1: tegu a mindris ma ya bifori edekul
2: ya mana dat neng one week well and a daro meki mi desikar bloki we bari wan bun chuto di mi desikar
1: odi
2: ya bisma sa enkelak ne wang moto somar omdati tego moto uit oso imbarika na yoga fel yo saka inerci gador si mawat kreke dan terug darame ki asos mano wan bomu yang asma sana next thing
1: persis
2: and so lang ay
1: next asma
2: say ba mano abuan merwarde in your system
1: ikan
2: bomu yang mano tum si close
1: no tum si close you ja ye bare o di efsata abrasi
2: na
1: ama moy ba
2: bar moda bu ino bar moda bu
1: anatrobi
2: ne want serious want ye shi dati ala de so chandis no tek de so chandis ile ki spoto
1: mano spoto tu
2: snap ye de chandis da imali no belo de poko ya wadino lo ala de poko sa des
1: mei ne ma pe mi ne yoku
2: de blaka
1: ne ai ne
0: Ik heb een bepaalde groep.
1: Met tegen jou. Ja, kassa.

0: Isosomilobi
1: at
0: sumang. Yes, Estalian.
1: Yeah. May grab at may grab no. Taki akuruto de kuruto inapo ko di si fa dumuru inji anga Afrikaan.
0: Igrabe no do.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk man man alleen ja. Maar dat neemt toch dus op een gegeven moment. Daarom Mickey.
1: Daarom eigenlijk als ze zo lee.
0: Nee, want dan, eigenlijk nee.
1: Minder.
0: Ja nee, Sasa enkelijk, want enkelijk. Voelt niet meer doen om mijn zang, want apoko is nog een speciaal poko
1: tegenkomen. Jawel.
0: Want die tak hier, dat want ik daar ouzet tori, ouzaar tori, dat je kies aan wil voor hier. En altijd met dat je dat of we sap hier tori, dat we sap abroko voor Josu was, dat kon daar grond tapo. Weet je, want eigenlijk kan hier tori bego, nou je ziet dat die hier, die tak abra hier, bijna je tak abra ra, bijna je tak abra aimana dip tori. Wel dat is zo tori dat en eigenlijk was een onbrutaal ook te eren. Want je loopt dat je een beetje maar voor nu bij je een bepaalde aanwijzing. Toch om samen te gaan langer deze schrift zou want ik breng de man bij zo'n soort van brieven structuur boeken kom. Je dat de alle deze man go volg a systeem.
1: Team dat die.
0: Maar die beetje maar voor nu eigenlijk me vind ik goed boem voor aanwijzing voor zijn gewelijk bij na grond tabu.
1: Tabu ja ja ja.
0: Want je ziet dat die eigenlijk hier hoe apleti sami dubla kasomino sabi.
1: Sabi.
0: Want ik heb na alleen voor ablaka dape na serieus alleen voor ablaka de dape. En de asing baka so kwera mino kan kan so. Dat want ik oh beetje me dat mina so soli me li dan no yo kami dat mau singi no dat so kwera mino kan kan so era yang chi no sab next man.
1: Ai.
0: Aso so li me li to. Aso so dat je da ek kan af kon do next ami dat na afuvatori mensa. Wat in Barika die tak san in voorzichtig.
1: In voorzichtig, maar die tak was story. Die nou een true story, dat je wat takken.
0: Ja, snap je?
1: Je begreep.
0: Ja, je wat takken.
1: Je wat takken, ja.
0: Takken, maar zoals je ziet, dus mij takken takafu libafu.
1: Ja, takafu libafu.
0: Takafu libafu.
1: Maar is dat en maar zuster en mijn malukuti in attendie zie eigenlijk nog wat vooral den groepala den groepa du abjala den trafol en alles mee taki den tak afu dat de lip afu dat me kala sa ne kon den tegemoet.
0: Yes,
1: dat was dat toen leer dat takafu libafu maar zo lees takafu libafu ferry
0: maar manier mami denk dat je dat met deze man bekomt op takafu libafu na gedeelte zou die nog best hebben dat maar voor nu ben lijn politiek ik snap je er een tori to maar dat is een tori zo wang maar dat is een tra gedeelte kon de wakti dat ben je kote takafu libafu nek je nog
1: sabi
0: jullie
1: maar kote toch takafu libafu nee. Nee, me want takala.
0: Ah, you want takala lil yon mani manaso.
1: Yeah, naso dem bigis mafule. Omdat hij eigenlijk na no a respecti fu dem bigis mafule no make debe beskerm aso systeem di si.
0: Yeah.
1: Is up to. Takafu li bafu no make a plan a yere se itaki. No make a gebou da pre make a doro yere se itaki.
0: Yeah.
1: Dat na tori.
0: Nee mana dat neem weet je.
1: Yeah.
0: Eigenlijk, me being lobatory, want dat was helemaal niet gepland. Weet je wel, maar zo'n tori, die doen ze niet dat me briebe dat een moment zei, op een let op een aduvasi. Dat want dat je dat automatisch, weet je wel.
1: Dat in takke ajuur dat...
0: Dat niet, dat broek ik snap, je wacht ik bij, weet je wel. Je broek ik of je begrijpt ze dan, zei de bezig.
1: Zeg. Precies.
0: Weet je, in die zin naar duidelijkheid. Naar duidelijkheid, want ik kan het wel zijn dat je voor een space route die voor de Pradangasaf weet je, het is niet erg of je je er niet in herkent. Het is ook niet erg als ik mij ook niet in herken.
1: Okay,
0: en het is ook niet erg dat trouwen is door hier die dat je omgo actie pardon. Maar goed.
1: Give me wel, want we net dat pardon.
0: Weet je, en dat zo weet je wel, want je ziet dat nu aan voor nu af actie pardon. Dat komt contact voor stoosdrift, want het is
1: ja, daarom.
0: En minus op zeden met mijn tak pardon voor want ik kan de woorden zo mee gebruiken, maar de vado na trase ito.
1: Ja, toch.
0: Is dat om een kinkie.
1: Anders doen tak daarover, kwart tafra
0: we gos doen. We moeten erover praten en weet je wel, en ook op ons doos dat tafra voet dat kabra de sand is. Tuurlijk, dat voet af de toren is. Voor een comfortabel makandra moro functie dat, ununa wang. Dan moeten we dat doen, want of
1: dat ons doen.
0: Of we knapen barsan noemen via wat
1: afstand. Dat otewe goeseref, abrasa dat die.
0: Of we piroemen voor dat omgo tak. pardon, of fungo tak pardon, da yusref ne bigi se tuan fat fungo bigi tak pardon, ni fari tapi mo.
1: Mana mo no to doro da we brasa usref, a brasa na no wan no wan no wan no wan wada, ana efek.
0: Rugo
1: ito. No wada no dele.
0: Efek wan mesi.
1: That make me no mang, da ade mi no mang, a de ano gimi. Ne me taken kei hat, pan mi le gom brasa na no asma, no wan dem prarang ade sadarwell. We only take me assisting that.
0: And them
1: no.
0: Some to well,
1: no man.
0: And ook to atori some next sami beta kwecha. To we tak den tori for ala excuse that u make fault of so good. U tak den tori kri wam chuan de arkuno. And ano alas ma be play amor mo play that.
1: Precis, ano alas ma ni.
0: Ano alas ma be play amor mo play that. That e kamanit kerenara that which well. Mi dregi of mi love the and this mother that trolls na fasfa ikweki
1: da so take
0: na fasfa ikweki one me sorry era no mi kweki that mi fallet moro one trasma pralte do kweki that uno na wang
1: snap ya sa ni no besab mi no besab de din bede na sana no sab mi no besab de this that this
0: mano ala de di malu no gide and gide ma sa ili biga amoy that just my take den de that want to know to ko wang fa ka wanda e ka dab sa mi no ma bakre
1: no besab de
0: one of a day this if you that up to a uni if you that ya bo sa ni that chuma wa kafe ichi that da bru ya san we do
1: me te you
0: re no of me te you da bidere da namas which well da mi fela da of the more tap achto da e yuri da ne da we hore tap when this ya bruya say begin konta mi fe de sa dis no mach tell ya ron tu ala mala na wa mana
1: et fe tek o fe na un se fe na un se fe su ko de wan fa mi de jara sami taki mi tak fa me firi
0: ya
1: mi tak fa me firi and sa me shi that if de e angel no ide na sana ala dem barada na de sana te go fira de
0: Ma ate san tak farons alamang.
1: Yeah, ma dat me lehi eitok dat sene me kaprati so wana no na akno des me up to dat akno dan asrefi alas ma dena strati jad adi dati dan sa nga sao de besag sorry ma mina fa me fira so me taken. Ek mutat ek ya.
0: Para sa isap ino dunet. Dekorika mga ligado. Ma ate sami duf go sam du.
1: Ik zeg het.
0: Nou, ik vind dat ons heel kombaar dat we doen. U teken, u school organisatie. U taktakang aan makandra. U zet een systeem dat we gaan dat tafra. Pardon. Maar hier die we takken, wat loopt jong man zei groja. Nou, man begrijp poede.
1: Hier, dat komt tak pardon.
0: Nee, omdat een jong man nood. Na abus kondre boy, nee, mati.
1: Iya, lemat. Precis.
0: Eno mang bakrep dat bigi lemals.
1: Iya.
0: Fum bigi suku wansani. Tafra fum gostong taki. Herdi weko.
1: Iya. Dan no dem moti boye praksetak. Okay, mim te mi mati pardon. A mati sev no sa fuse ene me kim te gen pardon. Ine bakrep.
0: Iya to.
1: One dem boy e play football. If dem boy e play sama ala sotani. Ah no sa fuse ene me kim te gen pardon.
0: Daram
1: yo. Not herdi yere tak adi dat na dati and so and da herdi den difunu etakum tak pardon. Ek snap it.
0: Omdat de difunu bere furu dem go luku moro bo se dem de takasan dati. Me tegi dat de hor dem bijok tung sina nga sa. Ekelak ko. Ma khut na daro me ala san sa wedo na begin begi. Dat altijd dem bigi smaleru no to. Dat ala san sa wedo no denki dat ke doen fis revi. Begi. Fosik mota oso. Wecho wel ge begi fo ala sani. Omdat ke si dati. No tano so umar.
1: Not ano sumar at atro.
0: Not ano sumar.
1: Not ano sumar ma. Ma sos ma etik. Sos ma es. Et taken. Sos ma et
0: ma mikrofon.
1: Da ay taken. Da ay as ma taken. Das in. Is ook hinderlijk die wat trouw je ziet, maar ja, het is nog wat je neemt tapie radio, zo is maar taki.
0: Ja, nee, Richard, maar dat daarom met mij.
1: Dus in alle peno, ik ga wat zijn het zijn als rati.
0: Maandag leuk is wel, maar weet je wel, mij loop arki alas.
1: Mij loop arki alas ma toe, mij toe.
0: Mij loop arki wans.
1: Mij loop arki alas ma ma. Dan mij etaki dat alefa, etaki etaki niet om wat ma. Me no up next na adi that me taki
0: so that want that was loitato ook to so
1: precis
0: that I traviki do de bakana na nef de bigiwang anga krakti alasani da baya da we sorgo da tu de ja so bakafu giwan traso to tori uno bakrepo no forkert ina tori di si sa un taki when this not true serious
1: yeah
0: un gogolis moro fara uno stop na nga un stop na wan kadil to pe un tre fuan fir fiso when this na asane nek mi deng nek te wan tra wan tako giwan fiso da nga sa nga so wan beda tra wan du so no da sanga den tu bendis de moro spang Weet je, alles aan zou je doen, zolang je doet, dan is het een boom. Dat is een boom.
1: Ja.
0: Maar ik heb zo'n boom die je nou aantak dat een
1: boom die je doet. Ja.
0: Snap je? Ik heb wat hier trazien. En die ono zang, bijvoorbeeld, dat ik ook goes doen, denk ik boom. Want dat deed is, die me, nou aan die van goes doen, dat ik aan jongen de man dring, ook al in jongen luk sa de man doen aan ono. Snap je? Dit is een soort vinger, God
1: klap nou aan zee. Ja.
0: Maar of je takataki lekwa taki mutaki dan, no sabi moestron sabi to.
1: Na zo.
0: So da urme barwan bonchuit ode urme takite trabiki en gide lobi wan so tek abrana nga so lobi bayang wan chuit arki prisiri gomoro fara
1: odi

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja, dus, ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, dat was leuk.
8: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
10: Halleluja.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
13: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
14: Tropiek 2000. 20 jaar.
15: Frankie's Tropische Winkel is speciaal zaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
14: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
15: Telefoon 020 41 22 5 95.
14: Diverse groenten en rijstsoorten.
15: Gronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
14: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
15: En ook diverse vleesproducten. Van zoutvlees tot geroosterde kippen.
14: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
15: Ai boy, naar Frankie je moeder. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

0: Yaman, sapete kumoto, fin sapete yeko.
1: Yaman, sapete kumoto, sapete yeko. Ori ori lobi wang, mi nambrara kendo, membar ala lobi brara ngasa, wambungdei. Tide mung neji dei tu tintina Haiti a dei fu kojo anga juba poni grani te paka na yu a tirosu. Odi odi na lontu lespeki brana sa mi divinsi ala van blessi dei. Zo boem tide. Vandaag op de 28e dag van de 9e maand. En u kunt van 11 tot 2 op Caribbean FM luisteren naar het programma van Bonnie Grani. En dit programma wordt u aangeboden door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani. Weer een mooie nieuwe week begonnen. Een mooie eerste dag van de week. En ik groet de maan, de zon en alle planeten in ons zonnestelsel. En de zon was weer vroeg zichtbaar om 8:02. En zonsondergang hier in Amsterdam zal zijn 8 minuten voor 7:30 in de avonduren. En het geeft ons nu 11:49 daglicht, zonlicht. We zijn om de 12:00 gedoken, zie ik nu. En de maan die heeft nu doorgedraaid. We hadden zo pas volle maan. En dat is de 26e. En nu draait hij door naar laatste kwartier. Dat zal op de 3e van de volgende maand zijn. En dat geeft ons gelukkig nog steeds. Als we naar de avondhemel kijken, dan zien we daar de maanschijf voor 97% zichtbaar. En die groeten we elke dag. En voor de liefhebbers die nog verder willen kijken, ik zie dat nog steeds Mercurius en Venus onzichtbaar zijn op dit moment. Hoewel we ze normaliter met het blote oog zouden kunnen zien. Maar nog steeds goed zichtbaar is Mars in de nacht en in de ochtend, Jupiter in de ochtend en Saturnus in de nacht. En Uranus en Neptunus staan iets te ver weg en hebben een telescoop voor nodig. Alle munde. Nou, een mooie Caribbean FM radiodag. Met programma's van dan eerst vroeg in de ochtend van Radio Mart. Dan Radio Rakoki, Radio Kolenkit. En maak mooie programma's. Sisa, Urmi, dank u wel met uw collega. Maar sowieso ook bedankt alle programmamakers voor het invullen van deze zenderuren. En nu Bonnie Grani van 11 tot 2 op de Caribbean FM. En daarna sluit de dag hier af met Radio Mart. En dus had u gewoon nu de hele dag afgestemd. Had uw radio afgestemd op de Caribbean FM en geniet met ons mee. Van 11 tot 2 brengen wij van Bonnie Grani een educatief en informatief programma over politiek en samenleving vanuit gedecoloniseerd perspectief. En natuurlijk een sweet oddy aan de medeprogrammamakers van Bonnie Grani en Grani Bonnie, die de maandagen en dinsdagen zo leerzaam maken. Sisa, Patricia, Wilson, oddy oddy, Sisa, Ilse, Diana, Adams, oddy oddy, Sisa, Connie, Arnoldus, oddy oddy oddy, en de overige bestuurleden van Stichting Grani. Nana Kwame Mensa Bediako, Grandbrada Peter Richelieu en Brada Jouw Macintosh. En deze mensen doorbreken glazen plafonds, denken out of the box en met hun helikopterview nemen ze ons mee voorbij onze comfortzone met nieuwsfeiten, achtergronden, analyses en opinies. En jou ook een sweet audio aan alle overige programmamakers op dit radiostation, de Caribbean FM. Odi, odi, Brangsa. En ik groet speciaal alle donateurs die ons programma steunen met hun bijdrage. Een piggy grand tangi. Hartelijk dank. En at last, but not at least. Ik groet alle citizens of our universe. En u luistert naar ons interactieve community radioprogramma op de Caribbean FM. En we willen graag dat u, net als wij zelf, daar ook van geniet. Samen sterk tegen eurocentrisme, tegen white supremacy, tegen afrofobie en tegen dehumaniseren van Afrikaanse mensen. Decolonize the mind and power to the people.
2: Amansa!
3: Amen!
2: Amansa!

En vandaag conducteur en machinist van de techniek Tide Nami Kendo. En een machinist gaat gewoon de trein in beweging zetten. Dus doet u gerust mee. Stap op die trein. Take a seat.

Shaboom. Namens het hele Bonnie Grani radioteam begroet ik u. En speciaal alle mensen die door ziekten of andere ongemakken of verplichtingen aan huis gekluisterd zijn en naar onze uitzending luisteren. En ook wensen we allen die recent iemand verloren hebben heel veel sterkte toe. Ook toe. We feliciteren jarigen en andere mensen die iets te vieren hebben. En we danken al onze luisteraars. Unu de Arkimang. Voor het afstemmen op Caribbean FM. Tijdens onze uitzenduren. Welkom.

is echt een welkom, want we beginnen gewoon aan een nieuwe week. En we zijn beland al in de 40ste week van 2026. Nou, schat, dank voor het afstemmen in week 40. Laten we gewoon een mooie week van maken met z'n allen. En dan beginnen we ook gewoon te zeggen, gegroet, week 40.

0: wisdom, that's what I mean.
1: Ja, en deze dag, de 28e, er zijn er speciale verjaardagen die ik wil highlighten. En op deze dag is mevrouw Dorothy Stewart jarig. Ik wens haar een mooie jaardag vandaag. Prachtig gewoon. En ook Brada Ryan Munch is op deze dag jarig. Dus ja, ik kan die dag niet zomaar voorbij laten gaan door mevrouw Dorothy te feliciteren. Mevrouw Dorothy Stewart, van harte gefeliciteerd met deze mooie dag. Veel mooie jaren toegewenst. Veel geluk, veel gezondheid en veel liefde.
2: This is not the Allah Fiyari wa for today and for Allah time. One nation again.

0: godsruikstation.
1: Hai, oma Doortje, mevrouw Dorothy Stewart, tante Doreen, van harte gefeliciteerd op deze dag met uw 85ste jaardag. En door weer en wind, door zon en regen, gewoon volhouden en gewoon door blijven gaan. En natuurlijk ook Brada Ryan Mons gefeliciteerd. 60 plus. Prachtig. En we stoppen niet, want we gaan gewoon door met feest vieren. Om deze week een andere lobby Sisa, Grand Sisa. Mevrouw Marta Beeldsnijder gaat ook voor haar 85ste jaardag. Dus dat kunnen we gewoon niet voorbij laten gaan. Alvast een mooie dag toegewenst deze week. Met die prachtige dag die eraan komt. En

Ja, mooie pokken voor mevrouw Martha Beeldsnijder, die deze week haar 85ste jaardag gaat vieren. Van harte gefeliciteerd alvast, tante Martha. We blijven natuurlijk dankbaar voor al die mooie leeftijden. Maar ook deze week, Brada Kwasi Korendijk viert een jaardag. En de dankbaarheid gaat gewoon maar door. Ojama!

Ah ja, ik zei al, een mooie, mooie dankbaarheid deze week voor zoveel lobbywang die hun jaardag mogen vieren. En wel alvast een mooie dag toegewenst aan u allen. En maak er een mooie week van, een mooie maand en een mooi jaar. En dan gaan we weer nieuwe dagen tegemoet. Vanaf nu zet ik ook gewoon de telefoonlijn open. Even telefoon testen. Kijken of alles goed open staat. Dus jawel, telefoonlijn is in gebruik. Nummer van de studio is 020-788-4305. Ik herhaal 020-788-4305. En vanaf nu laat ik gewoon voor de rest van de uitzending de telefoonlijnen openstaan. Want dan bent u gewoon welkom om in te bellen. Laat weten dat u het goed maakt. En doe de groeten aan de lobbywang die ook naar de uitzending luisteren. Kies een mooie pokoe uit. Ja, want dit weekend is ook treurig, echt tragisch nieuws. Op een terras in Amsterdam-Noord is een meneer neergeschoten. Hij werkte in een penitentiaire inrichting als cipier. Heel veel goede berichten, heel veel mensen missen hem. Ik wil al zijn familieleden, vader, neven, nichten, iedereen, kennissen, vrienden, iedereen heel veel sterkte wensen met dit plotselinge verlies. Op tragische wijze een schietpartij geweest. En er is een dader opgepakt, maar heel veel is nog niet bekend. Maar het is wel tragisch dat zoiets moest gebeuren hier in onze Amsterdam. En even een pokoe erbij zoeken. Maar goed, u kunt inbellen, zei ik al. Op nummer 020-788-4305. En mijn telefoonlijnen staan open.

Ja, ik ben natuurlijk niet de enige geweest die dit nieuws als schokkend heeft ervaren. Op een klaarlichte dag iemand op een terras neergeschoten wordt. En wat er precies allemaal aan de hand is, wat voor soort geestestoornis de dader heeft, weten we allemaal niet. Maar het was te. Ja, het hoort niet in onze samenleving dat zoiets op deze manier gebeurt. En sterker nog, ik zag daarnaast ook dit weekend beelden van een stille tocht. Mensen helemaal gekleed in het wit. Omdat de heer Erik Marcello, een man van 21 jaar, in Roermond ook vermoord is. En het was een, moeder hartverscheurend huilen op de beelden die gedeeld zijn. En ja, je kan het gewoon niet bevatten dat mensen op deze manier met elkaar omgaan.

0: Take Me to Your River, I Wanna Know, van Leon Bridges. En we gaan richting einde van het eerste uur alweer. Want we gaan door tot de klok van 2 uur. U luistert naar Bonnie Grani op de Caribbean FM. Dat is 107.9 FM in de ether voor Amsterdam en omstreken. En op het internet ook te beluisteren op salto.nl/Caribbean FM. Mijn naam is Kendo. En de volgende uren heb ik wat meer nieuws, echt opstartberichten voor deze week. Een beetje een terugblik naar vorige week, wat er voor mooie dingen zijn gebeurd. En ach, ik kreeg net een leuke clip toegestuurd van collega Walt. Ze had op culturutv.com een leuk interview gezien met, ik zal het voor u draaien, op de Dappenmarkt kwam culturutv de heer Creton tegen. En ja, het gaat goed. Ja, we zagen goed uit als ik naar de beelden kijk. Dus ik luister graag samen met u naar hoe dat interview ging. Draai niet alles, maar tot de klok van 12 uur kunnen we een beetje meeluisteren hoe het op de Dappenmarkt in Amsterdam toe gaat als culturutv daar rondloopt.
1: Ja, bradangasa, jou de baka culturutv. 85 jaar, meneer. Meneer, zeg hij zal. Hoe lang in Nederland? Dag, meneer, wat is uw naam?
2: Creton.
1: Creton, mensen. Creton hier op de Dappermarkt zijn we weer. Dag meneer, u bent hoe lang al in Nederland?
2: Ik ben 64 jaar in Nederland.
1: Oh, ik ben 64 jaar in Nederland. Dat is een hele poos.
2: Ja, ja, ja.
1: En dus heeft Nederland zien veranderen.
2: Natuurlijk.
1: En wat is u bijgebleven? Dus was het beter, was het makkelijker ten opzichte van nu?
2: Nu zijn veel dingen bijgekomen. Mm-hmm. Modern geworden en vele dingen. Maar ik had de tijd gekend van de zware sneeuw van 1963. En toen was het nog een beetje primitief. We hadden geen centrale verwarming. Kolenkakkel. En dat zijn die dingen die toen waren.
1: En toen hadden ze nog geen badkamer in de huizen?
2: Die huizen hadden geen badkamer. Dat weet je, heb je het gehoord?
1: Dat heb ik gehoord, want ik ben niet zo lang hier.
2: Want wij gingen zaterdag grote bad nemen.
1: Zaterdag was grote bad?
2: Bij een badhuis.
1: Oké. Okay.
2: Dan betaal je misschien een kwartje voor een klein stuk zeep. Dan krijg je een douchecel om te gaan baden.
1: Oh, zo is...
2: Je kan niet baden hoe lang je wil, want dan komt een bel in jouw kamer waar je bezig bent te baden, dat je tijd is om. Want die mensen staan in de rij.
1: Maar toen je uit Suriname kwam, want die kwam uit Suriname toch?
2: Ja, ja.
1: Kon niet elke dag douchen in Suriname?
2: In Suriname?
1: Ja, dus toen je in Suriname woonde, hoe oud was hij toen hij Suriname verliet?
2: Met 20 jaar ben ik hier.
1: Nou, dus in Suriname kon hij wel elke dag douchen.
2: Natuurlijk. Dat,
1: dus toen hij hier kwam, moest hij even wennen, heimwee.
2: Wennen, maar ja, maar het kwam niets anders. Oh, snap je? Wij mannen, ja. Soms winter in de keuken, dan, wij noemen dat halve bad.
1: Halve bad.
2: Met een badhandje, nek en zo baden. En die dames...
3: Ik leg u in 1 minuut uit hoe ons concept werkt en hoe u...
0: Dat is even een kort fragment van Culturutv, want interessant om het te horen toch.
2: Surinaamse vrouwen houden van netheid. En was heel anders dan hoe mannen baat. En dat zijn die dingen die ik nog...
1: Maar u bent zo lang in Nederland, maar hoe vaak gaat u naar Suriname?
2: Ik kan januari weg.
1: Januari? Dan blijft u hoe lang?
2: Mijn dokter is stewardess. En mijn dokter gaat me wegbrengen, want ik was ziek.
1: Was u ziek?
2: Ja, ik was bijna dood.
1: Gaat het nou beter?
2: Ja. Kanker op mijn maag.
1: Kanker op de maag?
2: Ja, maar het is, ik heb een 13 bestraling gehad. En die 13 bestraling die werkt.
1: Werkt wel.
2: En vrijdag, 2 weken geleden, moest ik weer een scan gaan maken. Ja. Dat betekent dat ze gaat kijken hoe verder. Mm-hmm. En De dokter heeft me ontslagen. Ik hoef niet meer te komen bij het ziekenhuis, want ze hebben niets meer kunnen vinden.
1: Okay, dat is geweldig, gefeliciteerd.
2: Ik ben nu aan het aansterken.
1: Gefeliciteerd.
2: Ja, want thuisblijven is geen optie.
1: En nu lekker naar Suriname, lekker genieten.
2: Ja, mijn dokter is stewardess. Mijn dokter geeft me dit als cadeau, die neemt me mee voor 2 maanden.
1: De stewardess op onze vlucht? KLM.
2: Die kinderen van mij zijn hier geboren.
1: Wat zijn hier geboren allemaal?
2: Kinderen, ik heb 4 kinderen. Ze zijn allemaal hier geboren, waar de oudste is 60.
1: Nou, als de oudste 60 is, u bent in de 80.
2: 85.
1: 85, compliment. U ziet er goed uit. En u heeft de kanker gewonnen natuurlijk. Dat is fantastisch nieuws.
2: Nou,
1: en
2: dat niemand vraagt erom, hoor.
1: Niemand vraagt erom?
2: Ja, want het is geen pretje. Niemand zou dat willen.
1: Nee.
2: Dan kom je gewoon toe.
1: Ja.
2: Daar kan je niets aan veranderen.
1: Hoe lang geleden heeft u het voor het eerst gehoord?
2: In november verleden jaar.
1: Dus in een jaar tijd heeft u het gewonnen weer? Bam.
2: Ja, ik heb ja. Nou, God is groot.
1: Ja, God is groot.
2: Ja.
1: En heeft u speciale voedingen genomen tot u? Heeft u speciale dingen gedronken? Ozo Dresi?
2: Nee, die Sursakawiri.
1: Ja, Sursakawiri.
2: Die heb ik gekregen van mijn dokter.
1: Bos Sursak, mensen.
2: Ja.
1: En u voelt zich toch wel lekker nu?
2: Ik voel me lekker, maar ik moet nog aansterken.
1: Had u pijn?
2: Ik had nooit pijn gehad, want ik had alleen die probleem die ik had toen ik het hoorde. Ja, ik kon niet slikken. Want die maag was gesloten. Je kon niet eten. Dan word je maker en maker en maker. En want het heeft het helemaal op de maag. Je kon niet, als je gaat forceren om te eten, dan kan je overgeven. Dan word je maker en maker. Maar de bestraling, die blijft doorwerken in je lichaam.
1: Okay.
2: En de dokters hoeven je niet meer te zien. Veel maanden niet gezien.
1: Ja.
2: En plotseling kreeg ik een brief dat ze willen weten hoe ver. Dan kom ik een schets maken.
1: Ja.
2: Een scan. En de scan heeft gewezen dat ik helemaal
1: schoon ben. Geweldig, het is geweldig nieuws.
2: Want hoe beter je eet, hoe kleiner het wordt.
1: Oh.
2: Hoe kleiner het wordt, totdat het geslonken is.
1: Helemaal weg is.
2: Ja.
1: Dat is geen operatie, gewoon medicijn.
2: Nee, maar ze hadden me gezegd van tevoren, want dat wou ik.
1: Mm-hmm.
2: Toen ik het hoorde.
1: Ja.
2: Maar ze zegt, nou, met jouw leeftijd, je gaat dood. Je gaat het niet overleven.
1: Dus
2: als ik operatie had gedaan.
1: Ik was zo'n 84 toen ik de dokter gedaan.
2: Maar ik zeg, als je operatie doet, ga je dood. Je haalt het niet. Met mijn leeftijd is te hoog.
1: Ja.
2: En chemo is ook geen optie. Want chemo is heel zwaar voor mijn leeftijd ook.
1: Ja.
2: Dus alleen die bestraling heeft me geholpen.
1: Ja, dat is mooi, man.
0: Dat is maar echt fantastisch nieuws wat op Culturo TV uitgedragen is. Met een gesprek op de Dappermarkt met de heer Creton. Die vertelt hoe hij erg ziek is geweest. Maar nu veel, veel sterker is. En weer op straat loopt. En ook binnenkort naar Suur gaat op vakantie. Dat is prachtig nieuws, is dat toch om te horen. Lobby Arkemang. Ik zei, we gaan naar het volgende uur. Dus kom terug na het reclameblok en de reclame. Na het journaalblok en de reclame.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis 2 lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een. vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
10: Tropic 2025
11: jaar. Frankie's Tropische Winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens agro, cosmetica en culturele producten.
10: In Kaartenstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
11: Telefoon 020 41 22 595.
10: Diverse groenten en rijstsoorten.
11: Bronje met paddeljauw. En diverse vissoorten.
10: Pompaaiers, gerastige zaven en kokos voor de boeien.
11: En ook diverse vleesproducten, van stootvlees tot geroosterde kippen.
10: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
11: Ai boy, van Frankie Jude. De Kaartenstraat 43 Amsterdam West.
0: Hi, welkom terug. Het programma van Bonnie Grani. Op de Caribbean FM, 107.9 FM in de ether. Zijn te ontvangen daar op uw autoradio, transistorradio, wekkerradio, maar ook via internet via salto.nl/Caribbean FM voor laptop, desktop, notebook, mobiele telefoon of iPad. En mijn naam is Kendo.

0: Hi, Lobby Arkimang. Ik hoor zojuist van de mensen van Salto dat onze internetuitzending geen doorgang heeft gekregen. Dus alleen de mensen die via de ether hebben geluisterd, die hebben misschien het nieuws gehoord. Alle andere mensen die via internet of via de televisie gingen luisteren, hebben ons eerste uur volledig gemist. Het is een beetje een jammer, zwaar ook voor mijzelf, want ik weet dus niet of ik überhaupt mensen heb bereikt deze ochtend. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat de opnames wel gemaakt worden en dat we om die reden nog steeds een deel van het publiek bereiken, wat minder effectief is dan normaliter. En ja, waar zullen de mensen van Zalto hierop aanspreken? Dat ze toch weer een steekje hebben laten vallen. We gaan even kijken of nog iets anders. Ja. Oké, dank u wel voor het bericht. Mevrouw, u heeft me geholpen om de Salto. En laten we dan maar even kijken. We willen even een pokoe opzetten. En dan gaan we het programma even omgooien. Want er zit even niks anders op dan een paar dingen te wijzigen die we in eerste instantie van plan waren.
1: We barodo.

Ja, en de mensen van Zalto zijn weer aan het sleutelen geweest. Want er waren wat problemen. En via de tv val ik wel te horen, heb ik begrepen. Via het internet niet. En via de ether weer wel. Dus ja, Zalto is nog steeds aan het stoeien met hun nieuwe techniek. Het is jammer, want we hebben veel luisteraars die via internet luisteren. En waar we dus nu niet mee in contact kunnen treden. Nou, ik zie wel de mensen van Zalto nu heen en weer rennen. Dus ik zal ze vragen, of ik zal in de gaten houden, wanneer ze alles weer aan de praat hebben gekregen. Dus nee, goed, laten we gewoon kijken van hoe was het hoe gaat het met u? Hoe was het weer vandaag? En dan zal ik het toch nogal voor diegenen die het horen een beetje weerbericht kunnen doorgeven. Waar kunnen we de rest van de week nog op rekenen? Het weer voor vandaag luidt als volgt.

Ja, en ik kwam het openbaar vervoer naar de studio. Het was 18 graden, zei men. Het voelde ook aan als 18 graden. Het was nogal droog, gelukkig. En een beetje wind, hoor.

Nou, in de ochtend 18 graden. In de middag 20 graden. In de avonduren 16 graden. En in de nachtelijke uren 15 graden. Een paar druppeltjes. In de avond en nacht iets meer regen dan wat we tot nu toe gekregen hebben. Maar al met al, het weer vandaag valt mee.

0: En terwijl vandaag half tot zwaar bewolkt, af en toe buien. Morgen is het zonniger en warm. Het is wel code groen. Dat betekent dus geen waarschuwingen.
1: Vandaag het weer vandaag. Voel de vibe, pak je dag.
0: En morgen warmer, geen regen. Woensdag verwachten we een paar druppeltjes. Donderdag nog meer regen. Vrijdag droge dagen. Zaterdag een droge dag. Dus woensdag en donderdag wordt wat regen verwacht. Temperatuur zal de hele week... Ja, het wordt komende dagen ietsjes warmer. Waarna het vanaf donderdag weer gaat afnemen. Richting uiteindelijk in het weekend 18 graden. Goed, een normale eindzomer, begin herfstdag zou je kunnen zeggen. Dat was dan het weer voor vandaag. En ik zie, ik zie zoveel dingen vandaag. Ik zie dat de podcast van de

0: Ai, dat was een mooie pokoe die ik graag met u wilde delen. En ik zie dat we nog steeds niet via de Salto-website te ontvangen zijn. Salto.nl/CaribbeanFM. We zijn wel via een andere website te ontvangen die ik misschien dan doorsturen naar de liefhebbers die mijn stem nog steeds horen en op zoek zijn naar hoe kunnen ze het de alternatieve manier doorgeven aan anderen. Want in de tussentijd zou ik zeggen, er zijn nog een aantal andere activiteiten waar ik u van op de hoogte wilde brengen. Er is natuurlijk nog steeds de. Even kijken. Deze pakken. Ja, er is nog steeds de Maron Maand activiteitenkalender. Actueel en daar kunt u van alles vinden als het gaat over de Maron Maand. En daarnaast is er ook nog een Black Achievement Month. En ik heb zo pas geleden van mensen wat extra informatie gekregen. Laat ik eerst beginnen met de Maron Maand. Die heeft dan, het is vandaag 28e. Gisteren was een Maron Festival in Rotterdam. Die is al geweest, maar op 1, de eerste van de volgende maand, is er in Bijlmer Park Theater een voorstelling. Op de vierde is er een voorstelling Maron Biggies My Day. Op de negende is Maron Dag in Amsterdam. Op de tiende Provinciale Maron Dag Noord-Holland. In Haarlem en ook nog tegelijkertijd in Den Haag de nationale viering Dag van de Marons 2026. En zo zijn er nog veel meer activiteiten waarin je naartoe zou kunnen gaan. De 11e in Utrecht, de 12e in Rotterdam, de 14e in Rotterdam, de 17e in Almere en ook de 25e van de volgende maand in Amsterdam. Een nieuwe activiteit. En ik zei al, er zijn ook wat andere activiteiten die u kunt meemaken. En die zijn eigenlijk dan gebundeld als Black Achievement Month. En die, kan ik even hier voor u nakijken, zie ik hier staan. De tweede. Geeft Rivelino Richters instructie over het maken van een podcast. Kost je wel 7,50. Zevende, ik zie een high tea, €5. De 19e, hip-hop en rap, €7,50. De 6e van de maand november, iets met spoken word, ook €7,50. Ik zie nog meer. Vaderschap op de derde, €5. Crea Community Coaching, €5. Food and Culture Community Day, €7,50. Heel veel activiteiten te beleven in de Black Achievement Month. Je kunt gewoon gaan naar de website van de Black Achievement Month. Er zijn wat folders rondgestuurd. En ik zag een aantal activiteiten in Crea. Waar mevrouw Clea Konijnenburg actief is. Ook in het kader van de Black Achievement Month. Buurthub Sub. Dus het is heel interessant voor alle mensen die binnen die Black Achievement Month hun ding willen gaan doen. Of dingen willen meemaken. Of gewoon actief willen zijn in de Afro-community in de maand september. Oktober en een beetje in de maand november. Dus er is genoeg dingen te doen. En ik zal even een pokoe opzetten om dit te vieren met ons allen.
1: Avez pas retiré moi. Ave para tire moi, ratire moi, adago kala. Répond.
2: Ave para tire moi.
1: Oui, oui.
2: Ave para tire moi.
1: Why, why?
2: Ave para tire moi, ratire moi, adago kala.
1: Chambé.
2: Ave para tire moi.
1: Oui, oui, oui.
2: Ave para tire moi.
1: Why, why?
2: Ave para tire moi, ratire moi, adago kala.
1: Le répondait à Jacques à répondre. Il est embouillé pour qu'on y ça.

Hi, Lobby Arkimang. Ik heb nu van de Zalto mensen gehoord dat ze gewoon grote problemen hebben met hun website. En voor de mensen die normaal via de website luisteren, die horen dit dus niet. En die weten ook niet wat een alternatief is. Ik heb wel een alternatief zelf gevonden op dit moment, die werkt. Maar ja, dat kunnen. Ja, ik weet niet precies hoe ik dat bij die mensen moet. Doorgeven die altijd via de website van Salto luisteren. Want die weten niet dat het alternatief at5.nl/media/radio ook een werkend alternatief is om naar de Caribbean FM te gaan luisteren.

Ja, net komt het nieuws binnen dat de Mighty Sparrow is overleden op kijken, 91-jarige leeftijd. Hij was echt de Calypso-koning van de wereld. In Trinidad, waar Calypso zo groot is, werd hij op handen gedragen. Mighty Sparrow. Only a Fool Breaks His Own Heart was een van zijn klassiekers. En ik ga nog een andere klassieker voor hem draaien. Zo richting de klok van 1 uur. Maar we willen 2 uur achter de rug hebben van Bonnie Graan in de Caribbean FM. Ja, de tweede uur hebben we meer geworsteld met de techniek, omdat de website uit de lucht lag. Uiteindelijk hebben we een alternatief gevonden. En om Mighty Sparrow te kunnen gaan eren, hij heeft van die mooie teksten geschreven op Calypso-muziek. Soms ironisch, sarcastisch, humoristisch. Soms gewoon realistisch, emotioneel. Echt een woordkunstenaar. Mighty Sparrow.

Je luistert naar de mooie stem van Mighty Sparrow. Zijn mooie teksten. En deze gaat over hoe kapitalisme totale ellende brengt op het mooie eiland van Trinidad. Maatschappij, kritische teksten van Mighty Sparrow op de Calypso muziek. En helaas, hij is nu op 91-jarige leeftijd ons ontvallen.

Capitalism Gone Mad. Zing Mighty Sparrow. En dit zijn tributes die we brengen aan Mighty Sparrow. Die zo kortom op 91-jarige leeftijd ons is ontvallen. Maar nog steeds kunnen we genieten van zijn prachtige, prachtige pokoe. En hij heeft een groot oeuvre staan. En ja, wie kent niet die klassieker Only a Fool Breaks His Own Heart. Ik weet niet of ik hem hier heb staan, maar als ik hem kan vinden, zet ik hem toch op. Want dat is echt een klassieker van Mighty Sparrow. Colloquial. Dat is niet de goede, maar laten we kijken of ik hem ergens kan vinden. Want die klassieker, die moet ik vandaag ook even opzetten en even draaien. Mighty Sparrow, kom erin en laat even horen waarom iedereen zo genoot van jouw calypso, van jouw stem en van jouw muziek.

Mighty Sparrow met Only a Fool Breaks His Own Heart. De klassieker van Mighty Sparrow. En ja, een mooi, twee mooie tributes aan het leven van Mighty Sparrow. De grote Calypso-zanger uit Trinidad. Die zoveel mensen plezier heeft gebracht met zijn fantastische lyrics wat dat betreft. We gaan nu weer naar het journaal en reclameblok. Na het journaal en reclameblok zijn we er terug. En dan gaan we kijken van welke uitzendmogelijkheden Salto mogelijk maakt. Want het ging vandaag opnieuw niet goed. En moeten die mensen een beetje hun oren trekken? Want ze hebben vaker meer problemen dan geen problemen. Maar goed, we geven ze het voordeel van de twijfel nog steeds. Ja.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, was leuk.
5: Was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
7: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: Tropic 2025
13: jaar. Frankie's Tropische Winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens agro-cosmetica en culturele producten.
12: Pencatenstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
13: Telefoon 020 41 22 595.
12: Diverse groenten en rijstsoorten.
13: Bronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
12: Pantaaiers, gerachtige zaven en kokos voor de boeien.
13: En ook diverse vleesproducten, van stokvlees tot geroosterde kippen.
12: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
13: Ai boy, van Frankie Jude, de Katerstraat 43 Amsterdam West.
14: Odi, Lobby Arkimang. We zijn de 28e in de 9e maand.
7: En u luistert nog steeds een programma van Bonnie Crani, Caribbean FM, op de 107.9 FM in de ether. Dat is gewoon voor uw autoradio, transistorradio en of wekkerradio. We zijn via internet te ontvangen, maar niet eventjes niet op die traditionele manier. Ik heb een andere link gekregen, of eigenlijk opgezocht, op at5.nl/media/radio. Goed, het is dan voor de insiders die toch via internet willen luisteren. Mijn naam is Kendo en ik blijf hier tot de klok van 2:00.

Hi, welkom terug bij ons programma op de 107.9 FM in de Ether. Het programma van Bonnie Grani op de Caribbean FM. Mijn naam is Kendo. En de afgelopen week waren er wat sportevenementen die opvielen. U heeft misschien kunnen kijken dat het Nederlands herenvoetbalelftal dat een nieuwe campagne begon met een nieuwe trainer, een Spaanse man. En ze speelden eerst tegen Duitsland, West-Duitsland moet ik zeggen, Duitsland. Later tegen Servië. En het was een verfrissing vergeleken met het spel van het Nederlands elftal in het verleden. En ook hier weer zie je weer die zaken rondom hoe gaan we tactisch, operationeel, strategisch aan de slag? Hoe spelen we samen? En zijn van de voordelen die je ziet. Als je bijvoorbeeld een teamsport beoefent, om juist daarmee kennis te maken op jonge leeftijd en over dat soort zaken ook een beetje na te denken. En ook het Surinaams herenvoetbal elftal heeft gevoetbald. En die hebben ook onder een nieuwe trainer gepresteerd, de heer Fraser. En een overwinning geboekt tegen het land Honduras in Honduras. Dus de mannen zijn vliegtuig gestapt, naar Honduras gegaan en daar het nationale elftal van Honduras gewoon een pak slaag gegeven met 2-3. En zijn we gewoon met een overwinning teruggekeerd naar Su. Ook wel leuk om ook te vermelden. En ook hier geldt weer van hoe ga je met elkaar iets opbouwen in een vereniging, in een organisatie? Wat is je gezamenlijk doel? Hoe zijn de posities verdeeld? Wie voelt welke taken uit? Want ja, niet iedereen kan spits zijn en niet iedereen hoeft keeper te zijn. Dat verdeel je onderling en je houdt je aan je takenpakket. Meer van dat soort op een speelse manier uitdokteren hoe je succesvol een organisatie opbouwt. Op dit moment zijn de Women NBA Playoffs bezig en dat betekent dat de beste 8 teams damesbasketbal in de Verenigde Staten nu tegen elkaar gaan spelen. Wie is het beste? En ja, ik kijk ook graag naar basketbal en deze dames die daar basketballen, die zijn echt goed, echt talentvol. En ook daar weer zie je die verschillende rolverdelingen. Wie is center? Wie is guard? Wie is forward? Wie is de playmaker, et cetera. Echt heel spannend om te zien. Heel interessant om die verdeling te zien. Van sommige mensen kunnen heel goed 3-puntschieters zijn. En dat is hun rol. Sommige mensen zijn heel goed in blokken, blokkeren van een aanvaller. Dat is hun rol. Sommige mensen zijn heel goed in het geven van passes. Dat is hun rol. Zo op tactisch niveau probeer je altijd uit te puzzelen. Welke rol past het beste bij een persoon? En hetzelfde doe je eigenlijk ook binnen een organisatie. Om te kijken van welke rollen passen het beste bij de personen binnen de organisatie. Wie is strategisch goed? Wie is tactisch goed? Wie is operationeel een talent? En ja, en dat is een manier waarop je dan je organisatie vormgeeft en samen succesvol bent. Zo hoort het te gaan. Dat is precies de manier waarop je samen in een organisatie samen succes gaat boeken. En je kan heel veel leren van sport kijken, van over sport nadenken, strategisch, tactisch, operationeel. Dat zijn precies de zaken die we soms over het hoofd zien. Niet altijd, hoor, maar soms. En als we die dingen over het hoofd zien, dan zie je al snel dat je minder succesvol bent in de strijd die je aan het leveren bent.

0: Arise, Black Man Arise. Peter Tosh, die weer een mooie pokoe heeft gemaakt en die ik graag in de ether slinger voor deze maandag, de 28e natuurlijk. En ik zei al, we hebben allemaal verschillende talenten. Sommige zijn strategisch, anderen zijn tactisch, anderen zijn operationeel sterk. Maar ook het benutten van die talenten is belangrijk. Eerst natuurlijk talenten herkennen en dan ook nog mensen motiveren om op die positie het beste te geven van wat ze kunnen geven. Want ja, soms hebben mensen talenten, worden ze op een verkeerde plek ingezet. Of ze worden ergens ingezet waar ze helemaal geen zin in hebben om het te doen, terwijl ze wel het talent hebben om het te doen. Dus je moet niet zomaar om mensen aan mensen voorbij gaan en ze zomaar bevelen dit of dat te doen. Want ja, zo werkt het gewoon niet, hè. Over talenten gesproken, een hele talentvolle
1: The
0: vrouw
1: Assembly will hear an
0: is
1: address by Her Excellency Jennifer Gearing.
0: Her Excellency Jennifer Geerling-Simons. En afgelopen week sprak ze bij de Verenigde Naties. Want er was een grote bijeenkomst, de 81ste sessie van de Verenigde Naties. En alle leiders waren daar. Mia Amor Motley, president van Ghana. Dus ook president van Suriname. En die moeten met elkaar bespreken hoe ze bijvoorbeeld internationaal met elkaar willen samenwerken. Want helaas, we zijn geen eiland meer die niets meer met anderen te maken hebben. We zitten in een heel groot internationaal, globaal samenstel van dingen. En je moet met elkaar door een deur kunnen. En mevrouw Jennifer Geerling-Simons, die sprak daar de hele wereld toe vanuit het podium van de Verenigde Naties. Die 81ste sessies, 81 jaar lang komen die mensen al bij elkaar om te proberen wereldvrede te organiseren. Lukt niet echt, hè? Maar goed, laat eens luisteren wat mevrouw Jennifer Geerling-Simons die dag bij de Verenigde Naties in New York verteld heeft aan de wereld.
1: Simons, President of the Republic of Suriname, I request the protocol to escort Her Excellency and invite her to address the Assembly.
0: Heel officieel gebeurt het dan en wordt ze naar het podium gebracht. Mensen applaudisseren en ze begint gewoon met haar speech.
2: Mr. President, Secretary General, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Mr. President, let me congratulate you on the assumption of the high office of President of the 81st session of the General Assembly of the United Nations. Expressing appreciation.
0: Het begint netjes en officieel. Iedereen groeten, mensen feliciteren en erkenning geven wat ze aan het doen zijn en waarom ze daar zitten.
2: In her future endeavors. Secretary General, as you approach the conclusion of your tenure, the Republic of Suriname commends the dedicated service to humanity showcased while in office. We also remember with warmth your visit to Suriname, expressing the importance of the United Nations engagement with our country.
0: En ze bedankt Guterres, die afscheid neemt als secretaris-generaal van de Verenigde Naties en die ook Suriname heeft bezocht in die capaciteit.
2: Standing before this assembly, I am reminded that while some efforts have been made from this rostrum over the past year, these have not yet matched the scale of the challenges confronting our world.
0: En ze geeft ook een uitbrander van, hoewel de Verenigde Naties en de landen hier hun best doen, we zijn nog lang niet op het niveau.
2: These have not yet matched the scale of the challenges confronting our world.
0: En ze geeft ook een uitbrander van, hoewel de Verenigde Naties en de landen hier hun best doen, we zijn nog lang niet op het niveau.

0: without which, like many other vulnerable nations, we simply cannot exist as sovereign countries.
1: En ze geeft aan, Suriname kan niet een eiland zijn op zichzelf. We zijn afhankelijk van de internationale rechtsorde en de internationale handel. En daarom moet er overlegd worden dat zaken rechtvaardig gebeuren.
0: And the strengthening of its institutions is also essential to maintain international peace and security, protect human rights and ensure sustainable development for all.
1: Mensenrechten en ontwikkeling zijn essentieel.
0: As mentioned before, the international community is experiencing profound uncertainty, including energy and food security crisis, leading to intensified displacement of many people globally. Armed conflict continue to claim innocent lives.
1: En ze laat weten dat al die gewelddadigheden en oorlogen onschuldige levens kosten en alleen maar voor spanningen zorgen op de internationale markt. De gevaren en de horrors die kinderen moeten meemaken, onder andere in Gaza, zijn onacceptabel. En de Verenigde Naties heeft er niks kunnen doen.
0: For example, in the Strait of Hormuz demonstrate how quickly wars can affect energy markets, suddenly and steeply increasing the cost of energy.
1: En ze is er bewust van hoe oorlog, zelfs in de straat van Hormuz, de ontwikkeling in Suriname, effect heeft op ontwikkeling in Suriname. Voedselprijzen, energieprijzen en quality of levens.
0: Wars in the regions far from their homes. And we as government, we have to make sure that we try to protect them. Suriname, therefore, calls for a renewed commitment to the purposes and principles of the UN Charter, namely the peaceful resolution of disputes. Dialogue is paramount for safeguarding a solid and proven UN system. The people of Cuba, a Caribbean country, are adversely affected by the current situation.
1: Ook haalt ze de situatie aan in de Caribische regio. Binnenkort is zij voorzitter van de CARICOM. Hoe er nu met Cuba omgegaan wordt en hoe de bevolking van Cuba uitgebuit wordt.
0: We plead for continuing of negotiations in order to prevent further escalation and to reach a resolution that will benefit the people of Cuba. We also call for sustained international support for Haiti to restore security.
1: En in dezelfde regio waar Cuba is, is ook het land Haiti altijd achtergesteld. Ook weer vanwege kapitalisme en racisme dat eigenlijk in de wereld in een greep houdt. In een wurggreep, zeggen ze.
0: Reform must protect and improve the United Nations capacity to deliver and also make the system easier to navigate. It should not reduce support where it is most needed. Equally important is the overdue reform of the Security Council. Hence Suriname reiterates its call for making it more representative.
1: En ook geeft ze aan, de hele Verenigde Naties met de Security Council is incorrect. Want de grootste landen, de meeste landen in de wereld hebben daar geen stem. En velen hebben deze week gezegd, in Afrika zijn er 54 landen, verenigd in de Afrikaanse Unie, en geen van die landen heeft een stem in de Veiligheidsraad. Farhad Khan.
0: Regional and international partnerships remain indispensable to achieve our economic and social objectives as Suriname continues to actively engage in various regional bodies and mechanisms, including CARICOM, CELAC, ACTO and the Brasilia Consensus.
1: En ze vertelt, wij zijn actief in de CARICOM, CELAC, ACTO, Brasilia Consensus. Want deze president weet, al heb je olie, je moet je olie aan iemand verkopen. Dus je moet zorgen dat je goede banden hebt, regionaal, internationaal, om je land op te kunnen bouwen en succesvol te zijn. Dat is precies de reden waarom

0: deze president op deze manier aanwezig is in New York.
1: Connectivity and movement of skilled people, transportation of goods and services. These are essential to economic integration and our ability to withstand external shocks.
0: En ze geeft aan voor economische vooruitgang en tegengaan van externe invloeden moet je eigenlijk ook investeren in kwaliteiten. En als je die niet hebt in je land, dan moet je zorgen dat ze op een veilige manier binnenkomen. En nu is een mooi moment, want president Jennifer Geerling-Simons gaat nu ook weer in op die resolutie die in New York is aangenomen als het gaat om de gravest crime against humanity. Een resolutie voorgesteld door Ghana waar bijna alle landen mee ingestemd hebben, behalve dan Argentinië, Verenigde Staten en Israël. En een groot aantal landen heeft hun mond gehouden. Maar nogmaals benadrukt Jennifer Geerling-Simons hoe belangrijk deze resolutie is geweest.
1: And equally important for the countries of the Caribbean region.
0: Zowel voor Afrika als voor de Caribische regio.
1: No longer about whether slavery and colonialism have caused lasting consequences. Negative consequences. We know we are living them. We increasingly must focus on how to overcome these effects and on the question of what form reparation should take to achieve that.
0: En ze vertelt iedereen, reparation is een noodzaak. De westerse landen moeten in hun buidel gaan om de nadelige gevolgen van slavernij, kolonialisme, in kaart te brengen, te compenseren. En ze verwijzen naar het 10-puntenplan van de CARICOM. Hoe belangrijk dit is.
1: President, Suriname occupies a unique position. We are carbon negative and remain the world's most forested country with over 90% forest coverage. Suriname should not first have to lose forests before climate finance institutions recognize the value of protecting them. Conservation costs cannot be borne only by the countries protecting ecosystems whose benefits.
0: En ze geeft aan hoe belangrijk het Amazone regenwoud van Suriname voor de wereld is. En daarom zou de wereld meer moeten bijdragen aan het behouden van dit regenwoud.
1: I stated that the forests face competition of rich national resources like gold, diamonds and other.
0: En ze geeft aan, als al die landen komen voor goud, diamant of andere mineralen, dat is niet goed voor het regenwoud. Dus maak een plan hoe we met alles willen omgaan en wat we gaan supporten en financieren.
1: We will need to prevent that and we can use every assistance. At this very moment, my government is introducing legal and institutional measures to better protect our forests and the immediate living environment of indigenous people and tribal communities. Their knowledge and participation are important at all stages of.
0: En ze vertelt nu hoe Suriname zelf al bezig is om het regenwoud te bewaren, omdat het zo belangrijk is.
1: And at a time when diversity is too often manipulated.
0: En dan gaat ook verder in op hoe de samenstelling van Suriname met verschillende geschiedenissen van de bevolkingsgroepen die daar gearriveerd zijn, hoe die gebruikt moet gaan worden om Suriname verder tot één eenheid te bouwen. Dat daar ook aandacht voor moet zijn, want die gelijkheid is belangrijk. Wil je, zoals we vorige keer zeiden, in een team als team succesvol zijn? Als je in een team individuen hebben die niet als team willen functioneren, dan gaat het team nooit succesvol zijn.
1: Hoe wij hier te samen kwamen, hoe wij samen verder gaan. Meaning, as much as, however we came.
0: En ze gaat gewoon in het Nederlands op de United Nations de, een deel van de mensen informeren hoe, hoe het kijk van Suriname de wereld is.
1: National undertaking centered on growing inclusion, mutual respect and unity. And this process is also relevant for the global community. Mr. President, the development of Suriname's offshore natural resources, including oil and gas, will present significant opportunities to accelerate national development and improve the well-being of
0: our. De president gaat een beetje in op de olie- en gassector van Suriname. Maar ze zegt, ze is er bewust van dat deze sector niet de belangrijkste bron, motor moet zijn van de economie. Suriname ziet het als een manier om welvaart te kunnen vergroten, maar strategisch een andere positie neemt in de ontwikkeling van het land.
1: We will need to improve our energy security. And although we are preparing for gas to shore and gas to energy, renewable energy will be part of our national energy mix. Mr. President, besides the expected economic and energy transition, we must also prepare for the transformation driven by artificial intelligence. But only if we can implement AI responsibly and controlled, Suriname will be able to benefit from the opportunities of this technology and mitigate its risks. So we are preparing for that.
0: En ze geeft ook aan, moet een beetje voorbereid zijn op al die ontwikkelingen die te maken met artificial intelligence, AI. Want de wereld loopt ermee weg. En dat kan gevaarlijk zijn. Suriname moet er niet achterblijven.
1: Or if we should have done much more. Political will, international peace and accelerated implementation are required, supported by financing, technology and partnerships that produce measurable results. Equally important is it.
0: En ze laat zien dat ze op strategisch niveau meedenkt hoe Suriname ontwikkeld moet worden in plaats van tactisch of alleen operationeel.
1: Excellencies, distinguished delegates. Finally, as the UN, the United Nations approaches change in its highest leadership, current realities and approved mandates require the next Secretary General to portray strong commitment to multilateralism.
0: En ze geeft aan, er moet, komt nu een nieuwe secretaris-generaal, baas van de United Nations. En zij zegt, het wordt tijd om een vrouw naar voren te schuiven als baas van de United Nations secretaris-generaal. En er is een goede kandidaat van de Caribische regio. En ACARICOM steunt deze kandidaat. Ik weet zelf niet eens wie die kandidaat is. Ik ga het wel voor u opzoeken hoor.
1: We make efforts, Suriname is that, to protect our forests. We use our natural wealth responsibly. We want to strengthen the Caribbean community and promote dialogue. We, Suriname, will do what we can, and we call on the more influential members of the United Nations to help maintain peace, to make sure that there is peace in the world. Because only a United Nations capable of safeguarding international peace and security will deliver for all. I thank you. Grantani, may God bless you.
0: Dat was mevrouw Jennifer Geerling-Simons. Liet zien ze op strategisch niveau kan nadenken, kan meedoen met de landen in de wereld. Want dat is ook nodig natuurlijk. Je kan tactisch bezig zijn, strategisch, operationeel. Maar je moet wel een keus maken waar je actief wil zijn. En deze vrouw heeft duidelijk laten zien dat ze voorbij het operationele, tactische ook strategisch bezig kan zijn. En niet iedereen kan dat. En niet iedereen begrijpt dat. Maar het heeft ze heel mooi gedemonstreerd met deze speech en met haar denken over de ontwikkeling van Suriname.

0: Ja, ik zal nog even toch voor u ook. Ik heb gehoord nu dat de internetstream van salto.nl weer werkend is. Maar goed, het is een beetje achteraf, want we zijn al bijna klaar. Anyway, ja, ik begrijp ook goed dat we nu veel minder bellers hebben gehad vandaag. Ons nummer is nog steeds 020-788-4305. Voor contact met Bonnie Grani op deze 28e. Het is een mooie dag. Ik weet niet of veel mensen hebben gehoord, maar er waren veel jarigen deze dag. Ik heb ze kunnen feliciteren in het eerste uur. Alleen helaas, de internetstream van Salto lag eruit. Dus we hebben veel dingen gemist. Maar goed, er is nog zoiets als een uitzending gemist, geloof ik. Oh, hij heeft zojuist de speech, presentatie van mevrouw Jennifer Geerling-Simons beluisterd bij de Verenigde Naties in New York. Bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties vorige week. En er spraken veel meer mensen. Wie nog meer een hele mooie speech gaf, was de president van, prime minister van Barbados. Mia Amor-Motley. Ik heb een telefoontje. Ga even kijken of het nog gaat werken vandaag. Welkom in de uitzending, met u genoegen.
1: Welkom. Net zei je iets van Salto, hè?
0: Ja, Salto gaf problemen op internet.
1: Oh, nee, maar ook om gewoon te ontvangen was het ook. Want ik was bij een tante van mij, hè. Die kon het ook niet ontvangen. Gewoon Salto, hè? Via radio kon ze het ook niet. Maar net is het weer.
0: Ik zag ze rennen, ik zag ze heen en weer lopen, die mensen. Ik had ze gezegd, hé, ik krijg bericht dat we niet in de uitzending zijn.
1: Ja, het klopt. Want ik was bij mijn tante en ze zei, huh, ik kan geen Salto ontvangen. Ze zei, hoe kan dat? Ik weet niet wat er is gebeurd. Okay. Maar mijn tante heeft gezegd, vanaf vrijdag hoor. Dat heeft ze me gezegd. Ze heeft gezegd, vanaf vrijdag. Vrijdag had ze niet, zaterdag niet, zondag niet. En vanmorgen ook niet. Heeft ze me gebeld. Ze zei, ik vind het raar. En nu hoor ik je zeggen iets over Salto ook internet.
0: Precies. Ja, ik was vandaag uitzending gaan maken.
1: Ja?
0: En ik had gezien van, hé, niet iedereen kan me ontvangen. Ik ben gelijk naar ze toe gegaan.
1: Oh.
0: En nu pas hebben ze gerepareerd wat er niet goed was.
1: Ja, vandaar dat ze zitten te rennen en zo.
0: Precies.
1: Niet pas zitten hoor. Behalve van internet, maar gewoon radio was er ook niks hoor. Het was ook niks. Vreselijk is het.
0: Ik ga ze zeggen dat ze beter moeten functioneren. Want ja, dit kan niet hè.
1: En het is een nieuwe studio.
0: Moet
1: ik
0: nog wennen, denk ik maar. Het moet wel beter gaan hè.
1: Het moet juist beter gaan. Okay. Maar het lijkt het slechter wordt.
0: We houden de vinger aan de pols. Dus,
1: Ik hoop het.
0: Ik ben blij dat we weer te beluisteren zijn.
1: Ja.
0: En dan kan ik heb nog een kwartiertje, maar ik draai nog een paar mooie pokoe.
1: Je hebt gelijk. Het was vreselijk, heeft mijn tante gezegd, weekend. Ze wil zeggen, niks.
0: Niks deed het. Ja. Maar goed.
1: Maar Salto is verhuisd. Dat vind ik. Als je bent verhuisd, moet je beter zijn. En je moet niet slechter worden.
0: Nee, daar ben ik met u eens. Helemaal met u eens.
1: Maar het wordt juist slechter, vind ik. Is mijn mening hoor.
0: Dat is goed, Anna. Dank u wel hoor, voor uw bericht.
1: Ja, doe.
0: Boom, bless you.
1: Ik luister.
0: Mooie dag verder hoor. Dag.
1: Ja, jij ook. Doe.
0: Dag. Ja, ik zei al hè. Gek genoeg. We zijn verhuisd, maar af en toe hapert het nog steeds. Aboeng dan. Ik had net die mooie speech laten horen van president Jennifer Geerling-Simons. En ik zei al, waar nog mis. Ik heb geluisterd naar die speech van de president van Ghana. Die was mooi. Die van de prime minister van Barbados. Die was mooi. Die van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Gutierrez, hij was ook perfect. Goede speech, sterk, stevig. En maar wat me wel opvalt, ik zag die speech van mevrouw Mia Amor Motley laten horen. Want wat is, als je in je eigen taal spreekt en je hebt ook het onderwerp onder controle, dan merk je wel hoe makkelijk het speechje afgaat. Je kan mensen trainen in speech geven, in interviews geven, in debatteren. En die trainingen heb je gewoon nodig. Want luister naar die speech van mevrouw Mia Amor Motley en zeg maar hoe je dat nou over vindt voor. Laat u luisteren en kijk of u verschil kunnen horen hoe andere speeches en hoe zij speecht.
2: Time when the obstacles confront in human progress.
0: Ze begint ook al gewoon iedereen te welkom te heten en als vrienden te benaderen.
2: Mr. President, Excellencies, my friends. We meet at a time when the obstacles confronting human progress are multiplying. Obstacles to peace, obstacles to food and clean water, obstacles to finance, medicine and education, obstacles to movement and opportunity, obstacles to technology, to the knowledge and infrastructure needed to use it.
0: Ik vind het meestal leuk om dit soort dingen te bestuderen. Want het is zowel de dictie en de articulatie van deze dame die haar speeches veel interessanter maken, meer body geven. En dan in de tekst zelf, dan heeft ze bijvoorbeeld nu vaak het woord obstacles herhaald. Om aan te geven, let op, punt 1, punt 2, punt 3, punt 4. En het werkt gewoon. Dus daar kan je ook heel veel van leren als je af en toe een speech geeft of mensen toespreekt of een punt wil maken. Gewoon kijken hoe anderen doen, analyseren en
2: We meet
0: daarvan
2: at a
0: leren.
2: time when the obstacles confronting human progress are multiplying. Obstacles to peace, obstacles to food and clean water, obstacles to finance, medicine and education. Obstacles to movement and opportunity, obstacles to technology, to the knowledge and infrastructure needed to use it. And increasingly, obstacles between nations, between communities, and between people who no longer agree on the same facts or trust the same institutions. War continues to destroy lives and communities, even though the international community possesses more tools than ever. Ever before to prevent conflict and to facilitate dialogue. The climate crisis is accelerating. Even.
0: Ja, ik weet dat we nog maar weinig tijd hebben. Het is jammer dat het internet Salto zo slecht voor ons heeft gezorgd. Maar juist die speech van Mia Motley had ik meer willen draaien. Want naast dat ze belangrijke dingen zegt, ook de manier waarop ze zegt is leerzaam. En wat ze nog meer doet in haar speech is bijvoorbeeld verwijzen naar populaire thema's of naar verhalen uit het verleden. Ik weet niet of ik dat deel ook nog hier heb zitten. Dan.
2: Philosophy which holds one race superior
0: Ze brengt een speech
2: and another
0: van Haile
2: inferior
0: Selassie terug,
2: is
0: die gebruikt
2: finally
0: het door Bob Marley in een van
2: permanently
0: zijn liederen.
2: discredited and abandoned everywhere is war. On March 25th of this year, a historic resolution was passed in this General Assembly. The overwhelming majority of states acknowledged the truth that we in the Caribbean long knew. The trafficking of enslaved African and racialized chattel enslavement of Africans is the gravest crime against humanity. And we know it. Regrettably, we still carry the scars. I've reminded us that it was my country, Barbados, that passed the first slave code that the world knew in 1661 to deal with chattel slavery. Others regrettably followed, including the infamous Code Noir of 1685. That Code Noir was only repealed this year. And then, hence, the wounds are still raw. We in Barbados accept the moral responsibility of removing the cross of slavery with its horrific consequences. We must effect healing through reparatory justice, for it is the right thing to do. As a result, in July of this year, CARICOM heads of government approved the revised CARICOM 10-point plan for reparatory justice for the Caribbean, for Africa, and for those countries concerned. The honest engagement must begin. And I thank President Mahama of Ghana for coming to the table with the force with which he has come. We do not ask for reparations without accepting responsibility for our own self-repair, which we have undertaken for decades. I want to be very clear about this, Mr. President. Let there be no doubt, Mr. President, that the mindset that established, justified, and sustained slavery is the same mindset that sustains the iniquities and the inequities within the power structures of this very institution and within the international financial architecture. It is the same mindset that caused a global map to remain grossly inaccurate on the size of Africa for centuries. As if the true size of Africa would intimidate the rest of the world into understanding its power. Mr. President, we must treat every human being as having equal value and deserving respect. And I can find no better reference than His Majesty Haile Selassie, speaking in this very assembly on the 4th of October 1963. And those who know the words can say it with me. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned, everywhere is war.
0: En het mooie van dit is, iemand heeft dus dat stukje van haar speech genomen, heeft die beat van Bob Marley ondergezet en af en toe stiltes weggeknipt, dat als één pakketje gemaakt en dat nu als een meme of als een internetpost in social media rondgestuurd. En zo krachtig kan je dus omgaan met sprekers, met taal. En dat is een talent. Enerzijds mensen hebben om te doen en anderzijds om het ook op die manier uit te dragen. En laten we gewoon van dat soort dingen leren. Gewoon goed bestuderen, analyseren op elk niveau, operationeel, tactisch, strategisch. En dan groeien we gewoon door. Ik zie dat ik krijg een bericht van een luisteraar en die vraagt of mevrouw Simons het ook over reparations heeft gehad. Dat heb ik ook verteld tijdens de speech van mevrouw Simons, hoe zij verwees naar de reparation dialoog die gestart werd in maart door de president van Ghana. En hoe ze dat ook in haar speech in de United Nations heeft aangehaald. Jawel. En we kunnen gewoon die speech van mevrouw Simons ook terugluisteren. En ik wil zeggen, deze dames brengen duidelijk naar voren waar de Caribische regio voor staat, welke uitdagingen daar gelden en hoe zij onafhankelijk van die troubles in de wereld het eigen land vooruit willen gaan helpen. Ik ga weer helaas naar het einde van de aflevering. Het is mooi om dit met u te hebben kunnen doen. Toch nog. Hoewel al die beslommeringen met Salto ons enigszins van ons pad hebben geleid. De kinderziektes. Het zijn grote kinderen hoor. Maar goed, de kinderziektes die zijn er af en toe nog steeds. Maar we laten ons daar niet door van de wijs brengen. Ja, maar wil toch zeggen van next week, daar ben ik weer. Kan ik nog even wat spullen laten horen van wat mensen denken, de leiders, hoe ze de situatie in de CARICOM-regio kunnen verbeteren, naar aanleiding ook van de erfenis van de transatlantische mensenhandel, naar aanleiding van uitbuiting, uitsluiting, uitroeiing uit het verleden, continu nieuwe plannen bedenken om dan toch nog de mensen een betere toekomst te kunnen garanderen en mee te kunnen helpen. We gaan rustig naar het eind van de uitzending toe.
3: Rickman.

Ja, ik dank wel alle deelnemers aan het programma. Ook al waren we problemen met de uitzendingen en de telefoonlijnen. Maar nu lijkt het beter zijn. Dat is ook handig voor de mensen die na ons komen. En mensen die het gelukt is om te luisteren. Uno de Arkimang. Krantangi voor hier is je Arki. Gefeliciteerde de jarigen van vandaag. Brada Rayamonsch. Mevrouw Dorothy Stewart. Oma Doortje. Jarige komende week. Mevrouw Marta Pilsnijder. Brada Kwasi Korendijk. Morgen to de Roko. Hebben ook problemen met Salto en ook met technische ondersteuning. Dus waarschijnlijk hebben we dan geen uitzending. Je kunt ons gewoon e-mailen via comitébonnie@gmail.com. Veel dank aan het redactieteam Sisa Abena. En deze drie uren wordt u aangeboden door Comité Bonnie en Stichting Grani. Odi odi prarangasa, mina kendo wakankoni.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh en zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming, daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn en wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 107.9 Mart Radio.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: We zijn er weer, Udebaka.
2: Ja, Udebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
1: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If you quickie snicky, you ook kies aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Kels.
0: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Hier is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Yes. Goedemiddag, beste luisteraars. Mijn naam is Etienne Wicks. En ik mag vanmiddag, om precies te zijn, 2:10 uur broadcasting service verlenen. Met in de hoop dat u luistert, uiteraard. Ja, we hebben natuurlijk het trieste bericht van onze grote zanger, Calypso-zanger, The Best of the World. Die is op 91-jarige leeftijd ingegaan. En uiteraard zullen we veel muziek, zal ik tenminste veel muziek van hem laten horen. Het is natuurlijk afgestemd op Caribbean FM op de 107.9 of www.radiomaat.nl. Dan kunt u digitaal worldwide beluisteren. 020-471-4291, dat is het welbekende nummer waarop u mag reageren. En het zal in het bijzonder gaan over liedjes van Mighty Sparrow. Een legend, een man die wij in Suriname heel goed gekend hebben, die ook prachtige muziek over Suriname gemaakt heeft. Beautiful Ladies, daar was hij gek op natuurlijk. Ja, hij wist wel dat er mooie vrouwen in Suriname rondliepen dan in New York. Of in Trinidad, waar hij niet geboren is. Ik had altijd gedacht dat hij een Trinidadiaan was. Nee, Mighty Sparrow is geboren in New York. Ja, wat kan ik nog meer over hem vertellen? Het is een bijzondere man geweest, uiteraard. En ja, 91 jaar heb ik al gezegd. Hij stierf zondag in New York in het bijzijn van zijn familie. En zo liet hij weten in een verklaring. Mighty Sparrow was natuurlijk zijn artiestennaam. Francisco Brak, ik heb het hier ergens. Beter bekend onder zijn artiestennaam Mighty Sparrow en bijgaande Calypso-koning van de wereld. Is op enige leeftijd overleden. Dat had ik niet gewild. Ik zocht naar zijn werkelijke naam. Francisco Brak door de Calypso-muziek met zijn hit Gin and Dana. Dat kennen we allemaal nog uit de jaren 56. Zijn overlijden volgde op korte ziekte, zonder dat de familie verdere details gaf. Ze omschrijft hem als een instituut in de entertainment world, bewonderd om zijn vaardigheid en finesse als zanger, songwriter en mentor en door velen geliefd. De Trinbaco Unified Calypso Organization zegt dat hij herinnerd zal worden als een bepalende stem van de cultuur, een meesterverteller en een figuur wiens muziek de Calypso vanuit Trinidad en Tobago naar de wereld bracht. Francisco werd in juli 1935 geboren in het kunststadje Grand Roy op Grenada. Hey, dat is weer een ander verhaal als wat ik net had. Maar goed, hij werd dus geboren in Grenada en migreerde in het jaar 37 als peuter met zijn ouders naar Trinidad en Tobago. Dat land is bakermat van de Calypso en daar ontstonden de naam en de personage van de Mighty Sparrow, die er een lange lijst hits scoorde, waaronder Both of Them, Congo Man, Mr. Walker, The Ledgers, The Lizards, de zanger, de letters zijn best wel klein, ik probeer ze te vergroten, maar dat lukt niet, maar met een brilletje wil het soms wel gaan. De zanger, liefkozend Birdie genoemd, vogeltje, nam honderden nummers op tijdens een carrière van 6 decennia. Hij trad op in tal van landen, onder meer in de befaamde zalen als Madison Square Garden in New York. Volgens de Trinidadiaanse cultuurhistoricus en auteur Rudolf Audley bestond het doel van Francisco tijdens zijn hele loopbaan erin de Calypso-kunst van de vooruit te helpen. Otti noemde hem de super entertainment, een culturele revolutionaire en grootste Calypsoont ter wereld. Trinidad en Tobago eerder de componist en artiest met nationale onderscheidingen.
In het jaar 1987 kende de University of the West Indies hem een eredoctoraat in de letter toe. Nou, dat is toch een hele eer aan deze prachtige zanger die ons ook in Suriname vaak heeft vermaakt. We gaan eerst naar een pokoe van hem luisteren. Ik heb gekozen voor zijn meest bekende. Het meest bekende nummer van Mighty Sparrow, en het is niet anders dan een Only a Fool nummer die ik ook vaak met de band heb gespeeld. En ik kon er wel van dromen op een gegeven moment. Maar het blijft een speciaal hit. Luisteren we naar Mighty Sparrow, Only a Fool.

0: Ja, dat was dan een van zijn prachtige nummers. En ik ga direct achter het volgende nummer aan. En dat is dan uiteraard Only a Fool. Even kijken waar ik hem heb staan. Ik weet dat ik hem zeker heb gesorteerd. Maar soms gaan dingen niet zoals je wil. En dan moet je even zoeken waar je hem hebt neergezet. En zo niet, ga even luisteren naar... een van zijn landgenoten die hem op deze manier eert. Luistert u maar. Het is wel in het Engels helaas, maar dat moet kunnen. So what will my future be, even, dit gaat niet. Dit gaat niet.
1: Which I can definitely
0: say, zo hoort het.
1: Is Calypso is barely played anymore, and I just hope since his passing people are going to start playing those hit songs such as Gina and Dinah, Congo Man, and all those other amazing songs that this man created, because he's going to 100% go down as one of the greatest Calypso legends known in history. And this is a big thing because he was Calypso in a very big way in terms of the music and everything. And again, I'm just so shocked that he's passed away. But may he rest in peace, and condolences to his family and friends and everyone. Rest in peace, Mighty Sparrow, the greatest Calypso artist the Caribbean has ever seen. I was honestly so shocked when I woke up this morning hearing about that he's passed away. He's got so many good songs which he has created. He's a literal Caribbean legend. Gina and Dinah, Congo Man, he's got so many hit songs. And I really hope, as he's passed, we play those old school tunes, because one thing I can say about Calypso, it is barely played anymore. Especially if you go to Notting Hill Carnival, you're not going to hear Calypso, you're just going to hear soca, because soca is the new thing. And I was even thinking too, like at Carnival in the UK, we haven't even got like a Pacific Sound System maybe where they play Calypso and all of these old songs. So I really hope that things are going to be dedicated. But condolences to his family, friends, and everyone. And again, guys, he's an absolute legend, and he's going to go down in history as the greatest. Rest in peace, my.
0: Yes, so is that, and hij gaat zeker als een van de beste Calypso zangers, of misschien wel de beste Calypso zanger ter alle tijden. Daarom gaan we ook luisteren naar het meest bekende nummer van hem, Only a Fool. En nu moet het wel lukken. Anders, yes, daar komt hij. Hoe zet ik het andere nou stil? Oh, maar dat gaat niet goed, dus we gaan het opnieuw doen. Ja, want ben ik een brok op je lood vandaag. Soms zal het meest bekende nummer van hem, Only a Fool. En nu moet het wel lukken. Anders, yes, daar komt hij. Hoe zet ik het andere nou stil? Oh, maar dat gaat niet goed, dus we gaan het opnieuw doen. Ja, maar.

Ja, alleen een gek maakt zijn levensstuk om een vrouw of een man, uiteraard. En dat heeft hij mooi vertaald in dit liedje. En probeer toch door met je leven te gaan. En ja, dat is misschien de juiste wijze. Iedereen doet het op zijn manier. Maar het is altijd een pijnlijke zaak. Vandaar, only a fool breaks his own heart. Ja, en had ook het prachtige nummer van dat je vrij geboren bent. Born free. En dat is een hele oude, volgens mij de jaren 50 nog. Maar de woorden zeggen zoveel dat ik u dit niet kan ontnemen. Luistert u maar naar Born Free, as free as. En dan moet hij doen. Ik heb vandaag wel problemen met het computer gebeuren hier. Als het goed is, dan hoort. Ja.

Ja, dat was een van zijn prachtigste nummers in de tijd. En vervolgens hoort hij Walk Away.

my tears will fall. Now that you're gone, I can't help but cry.

Ja, een van zijn vrolijke nummers was natuurlijk Sasaye. En als u deze tekst beluistert, dan hoort u precies wat hij bedoelde met dit liedje. Prachtig, mijn grote favoriete, Mighty Sparrow is heen gegaan. En vandaar dat ik dit eerste uurtje aan hem wil besteden. Het is 2 minuten over de klok.

0: Een hele goede middag, beste luisteraar. Welkom.
1: Goeiedag, heer.
0: Dag, Jan. We zijn bezig met een tribute to Mighty Sparrow.
1: Jij bent Mighty Sparrow vervanger.
0: Nee hoor, nee.
1: Hij zong toch ook zijn liedjes? Nee.
0: Ik heb wel, dat vertelde ik net ook. Mighty Sparrow zijn Only a Fool wel 100 keer gespeeld.
1: Ja.
0: Dat is soms vervelend aan toe, moet ik zeggen. Maar het was een heel populair nummer natuurlijk.
1: En, ja, hij is een keer in Nederland geweest.
0: Ja, Engeland ook. Heeft hij heel
1: ja,
0: veel publiciteit.
1: Geleden, dacht ik.
0: Ja. Het was een topzanger.
1: Zijn liedjes, weet je waar ik begon te horen? Dat was in de jaren 50 in Wageningen.
0: Klopt.
1: Had je die Guyanese en die Nigeriaanse mensen, die draaiden het veel.
0: Ja.
1: Want je kon via Radio Guyana, radiostation in Wageningen, ook zijn liedjes horen.
0: Natuurlijk, ja, het was grens.
1: Een van de bekendste toen was Dove & Pigeon.
0: Dove & Pigeon?
1: Ja.
0: Dat ken ik van de Merry Man, maar ik ga het zo opzoeken.
1: Ja. Maar leuk dat je hem herinnert.
0: Ja, uiteraard. Ik heb hem altijd bewonderd. Dus.
1: Hij heeft één keer een lied van Brooke Benton gezongen.
0: Tenderness.
1: En toen was Brooke Benton boos.
0: Oh ja.
1: Hij had hem naar de rechter gebracht.
0: Oké, want hij heeft in New York gewoond, hè?
1: Ja. En Born Free is van die film Elsa.
0: Ja, dat klopt. Bonfries, daar is zoveel zangers, zangeres gezongen.
1: Heeft hij gecoverd.
0: Ja, dat is door vele artiesten gezongen.
1: Ja.
0: Maar ik vind het een liedje die heel veel zegt natuurlijk.
1: Het was een populaire film en het was ook... het ging over een leeuw,
0: Lewin,
1: hè, die film. Maar goed.
0: Maar daarnaast was Mighty Sparrow ook een. Maakte ook veel politieke statements, hè?
1: Ja.
0: Dan stond hij bekend om in zijn liedjes.
1: Nee, maar alle calypso en reggae-nummers bijna zijn wat dagelijks gebeurt.
0: Ja.
1: Daar zingen ze over.
0: Precies. Dus we gaan lekker verder luisteren naar Myron.
1: Ik zit te genieten van jouw keuze.
0: Dank je, Mighty Sparrow en Byron Lee. Dat waren zijn...
1: Hij begon met Mighty Sparrow en Byron Lee.
0: Ja, dat was zijn vaste begeleider. Hè?
1: Ja,
0: topband.
1: Gingen ze uit elkaar.
0: Ja, klopt.
1: Maar Jules Valinten, die zanger...
0: Ja?
1: Die woonde naast ons en zijn oom draaide die plaatjes van Mighty Sparrow in Wageningen.
0: Nee, niet bekend.
1: Oké.
0: Goed, bedankt voor het belletje, Jan, en een fijne middag. Dag.

0: En goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag meneer, ik ben u spreek met Shanna.
0: Dag Shanna.
1: Begrijp ik het goed dat Maaike Sperro is overleden?
0: Yes, dat werd vanmorgen bekendgemaakt.
1: Is dat vandaag gebeurd?
0: Ik dacht gisteren.
1: Oh, dat is erg, want maar, het is ook een favoriet van mij.
0: Ja, hè? Ja,
1: en ik heb een verkeertje op een begrafenis. Heeft degene die overleed dit lied laten draaien voor zijn vriendin. En ik vond het zo vreselijk.
0: En welk lied is dat?
1: Die...
0: Only a Fool?
1: Only a Fool.
0: Ja, een van zijn mooiste...
1: Het klopte heel erg in hun positie.
0: Ja,
1: maar ik vond het heel erg als iemand dat achterlaat voor zijn vriendin of voor zijn vriend.
0: Ja,
1: dan is er heel veel aan de hand.
0: Is niet de mooiste keus, nee.
1: Niet de mooiste keus, maar in ieder geval bedankt voor de informatie. En ik blijf naar u luisteren.
0: Graag gedaan. En een fijne middag. Bedankt voor het bellen. Dag, dag. Ja, mooi. Dat toch dingen blijven hangen, zo zie je dat. En muziek, zoals we het hier zeggen bij Radio Mart, dat verbindt, hè. Muziek verbindt de mens. En of het nou kwaad schiks of goed schiks is, het heeft altijd een betekenis. Het maakt indruk op ons. En daarom luisteren we naar een lied waar ik ook heel veel reacties op heb gehad in mijn leven. More, ook niet echt van Maaike Sperro, maar hij zong het op voortreffelijke wijze. We gaan luisteren naar More.

0: Hele goede middag, wees welkom.
1: Goedemiddag met Adjoja.
0: Dag meneer Adjoja.
1: Gecondoleerd met Mighty Sparrow.
0: Dank u, u ook.
1: Luister zo altijd een lied van Mighty Sparrow, Indrani. Werd vaak gedraaid in Suriname.
0: Indrani?
1: Ja, Indrani.
0: Nou, die ken ik niet, Grani. Is van Mighty Sparrow?
1: Ik van Mighty Sparrow, een nummer. Indrani.
0: Ik zal het opzoeken. Ik ken het zelf niet hoor.
1: Oké.
0: Maar wat is uw mooie herinnering aan Mighty Sparrow? Oh, die is al weg. Nou, hebt u mooie herinneringen in de tijd dat Mighty Sparrow in Suriname verbleef? Hij is er een aantal keren geweest, dacht ik. Hij heeft ook het liedje voor mooie Surinaamse vrouwen gemaakt. Sapsuma, Mikipchi, maar dat houden we eventjes hier buiten. Als je het wil vertellen, dan mag je het vertellen natuurlijk. Maar hij was een... Hij hield van de vrouwen, dat is één ding dat zeker is. We luisteren naar More.

0: Een hele goede middag, wees welkom.
1: Een hele goede middag met de Cedar. Ik groet iedereen.
0: Dag meneer Cedar.
1: Iedereen die een fan van deze geweldige man. Bijna wil ik zijn naam niet noemen, maar toch ga ik het noemen. Mike Cedar.
0: Tuurlijk.
1: Ik zeg je toch?
0: Het is zo'n grote naam, hè?
1: Een grote naam. En mijn favoriet lied van hem was Only Peace and Love.
0: Only Peace and Love. Was zoeken?
1: Daarna heette de dagen no-no van de My Fight, de My Kids Recy. Ik zei me toch?
0: Ja.
1: Only Peace and Love. Dat was echt mijn poko. En dat is het wat nu gebeurt. In
0: ja, hij maakte veel politieke statements, hè, en zijn liedjes.
1: Ja, maar deze was echt...
0: Over de...
1: Ik zal natuurlijk ga ik die man naam noemen, Bob Marley bijvoorbeeld. De man, ja, maar met dat altijd oorlog op de Eseda oorlog in de... In de Eesnanga DC, in de Eesnanga Dati. Maar mijn poko van hem was Only Peace and Love.
0: Only Peace and Love. Je gaat hem zo horen.
1: Ja, maar.
0: Ik ga hem zo horen.
1: Alsjeblieft. Oké, okay, maar alles maar, Odi.
0: Meneer Cedar.
1: Alles maar, staat de pen. Meneer Cedar heeft gesproken.
0: Ik dank u.
1: Oké. Doei.
0: Ik hoor u misschien later nog.
1: Ja, nee, ik ga liggen, want ik heb nacht niet slapen. Dus
0: nou, slaap lekker dan.
1: Maar, ik volg wel. Ik ga wel volgen. Heel rustig.
0: En maar, bedankt.
1: Ik heb later nacht niet.
0: Bedankt voor het meedoen, hè.
1: Dag. Doei.
0: Ja, dat was meneer Cedar. En die heeft een bekend nummer gevraagd. Gaan we zo zoeken.

0: En goeiedag, wees welkom.
1: Een goeiemiddag nogmaals. Ja, die pokoe net gezegd, jongen.
0: Ja, het klopt, ja.
1: Ik heb net gebeld, jongen.
0: Yes?
1: Oké, doei. Zeker nogmaals, hè? De groetjes.
0: Ja, de groetjes. Okay. Doei.
1: Doei.
0: Ja, het kan gebeuren. En dit nummer, Team from Chicago, dat was volgens mij bestemd voor een film. En die blijft ook nog lekker vers in onze gedachten. Ik had een ander nummer. Nee, deze had ik niet op de lijst staan. Dus we gooien hem even dicht. Want, wat had ik op de lijst staan? Ik had Welcome to the World niet. Eventjes van apropos. Dat is wat er gebeurt als je alles hier tegelijk moet doen natuurlijk, hè. Dan kan het zijn dat je dan even wat kwijtraakt. En Lion and a Donkey. Dat was ik van plan te draaien. Een leeuw en een ezel. Luistert wat Mighty Sparrow hierover zegt. Bang! Daar gaat hij.

0: Een hele goede middag, wees welkom.
1: Goedemiddag, Krullenbolly, hoe gaat het?
0: Hey, Miss Mighty Sparrow, vijfde.
1: Hey, Hobia Sondrodong.
0: Asadi. Wegwe.
1: Hobia Sondrodong. Dit stuk is een paar eentje en jongen, we dansen aan jezelf, sa.
0: Hey, saman.
1: We dansen samen, Rabasi, erbij.
0: Ja, toch. Dat is de fout. Ja, ik ga aan Fassi, hè. Minder mag alleen. Bita, ik ga aan Fassi. Minder mag alleen.
1: Ja, bij mij ook. Want dere de na bere ook. To odi original oh, say. Yeah. Eetje en alle de day. Minder bij mijn bel. Want zijn we samen. Mijn broer bij de tap internet. Ik voel bij de. Dus minder bij mijn kom binnen. Is dat niet toch?
0: Ja, klopt. Ja, maar de...
1: Minder kan radio. Heer, die meer ketangen. Gewoon zat ik letty. Nek op je kaas, kijk niet actie van ik wacht niet aan Mark.
0: Ja, zat er ook bij in een arena. Daar moesten we een speciale opname maken.
1: Oh,
0: en dan was het
1: oh,
0: inderdaad oh, niet mogelijk om te bellen.
1: Met tijd in ons pan, ons pan. Maar hoe zat
0: alles komt goed. Met,
1: huh?
0: Alles aan de combo, toch?
1: Kijk, en we zijn ook te Odigi en Milobiwang en Julio. Hij was er vanmorgen.
0: Ja, Julio was er vanmorgen.
1: Kijk, ik ben maar bel. Salam ochtend zeg ik bij mijn bel, Odi ook toe geroepen. En ik kan zorgen dat ik aan deur rustig dat ik op haar kruis. Want mijn zoon is een comité dat ik in haar kruis.
0: Mooi toren.
1: Wat ik wilde zeggen, eentje,
0: ja,
1: is de bepandeler aan heel familie. Mijn festiteit bakat thee met het heen gaan voor Olobisissa Mariska van Engel. Eentje, geen doorgang dat bijna schoot op het Madoro.
0: Ja.
1: En dat is een pimpje zijn kracht, Nico, is de naast Signetti. Jongen! Jij kast hier dat al mijn bassingen, al mijn tijdje bassingen zo. Ook hier oren daar. Ai, niet te dan een minuut, maar de jeeg maar krachtig. Wat je
0: kan doen, dat is even. Althans, kan je misschien in het volgende uur terugbellen? Want we gaan eruit.
1: En
0: nu zat ik over.
1: Het is cijfer, hè?
0: Het is 3-4 heb ik het hier.
1: Ja, nou span. Tot zo.
0: Ja.
1: Oké, bye.
0: En dan luisteren we ter afsluiting naar Broekbenden. En hij vertaalt het op zo'n manier.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen. In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 107.9 Maar Radio.
3: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Yes, Mr. Sparrow, kom goed aan. Dat is wat Broekbent in dit liedje duidelijk maakt. Just the Closer, walk with thee. Prachtig nummer. En dat was speciaal voor onze legend, Mighty Sparrow, die gisteren heen is gegaan. Communicatiedienst Suriname had in een persbericht dat de president heeft benadrukt dat de relatie tussen twee landen zich moet blijven ontwikkelen op basis van nuchterheid, gelijkwaardigheid, wederzijds respect en een gedeeld belang. Zo hecht Suriname belang aan de verdere invulling van herkenning, heling en toekomstgerichte samenwerking, in het bijzonder voor inheemsten en nazaten van tot slaafgemaakten. Van de door Nederland beschikbaar gestelde 66,6 miljoen euro is 33,3 miljoen euro bestemd voor het beleidsinterventies die via het Surinaamse Single Donor Trust Fund met Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank zouden worden beheerd. Volgens Geerlings Simons is ondanks de constructieve gesprekken nader afstemming nodig gebleken, waardoor operationalisering vertraging heeft gelopen. Dat was het gesprek van mevrouw de president van Suriname met Jette, de minister-president van Suriname. Ja, we gaan eerst naar een pokoe luisteren en dan kijken of er nog wat nieuws is. En hebt u nieuws, dan belt u naar 020-471-4291. En ik ben nog een drie kwartier met tot uw beschikking. En dan kunnen wij gewoon eventjes sparen over het nu en dan. Your nieuws is mijn nieuws. Toch? Zo moet het zijn. En wat ga ik luisteren? Ik heb hier een jazznummer, wilde ik graag laten horen. En het komt van een andere computer. Luister maar.
1: Thank you, ladies and gentlemen. You give me a great pleasure. I feel so good to pronounce a very nice musician. One of the best blues back in the early 20s. A boy that I know that Sticker can put rhythm with blues and put blues with rhythm, you know? Because it's a wonderful solo with the blues, with the soul. When I mean soul, I mean soul. I'm gonna bring him to the bandstand by pronouncing his name under this name. The one and only Lonnie Johnson.

0: Yes, dat was nou een klassieker die ik eventjes liet horen. Om dit uurtje op te starten. En dan kijken we verder naar Suriname. In dit laatste uurtje. Als het zo doorgaat, stap ik uit de coalitie. Coalitie, zegt meneer Brunswijk. Vicevoorzitter van de Nationale Assemblée en ABOP-leider Ronnie Brunswijk heeft opnieuw stevig uitgehaald naar de positie van de NDP binnen de regering. Volgens Brunswijk moet de NDP niet doen alsof zij de verkiezingen alleen heeft gewonnen. De NDP heeft 18 zetels en met 18 zetels kan je niets. En met 18 zetels kan je niets doen. Stelde hij woensdag in het programma IBC Actueel. Brunswijk uitte opnieuw zijn ontevredenheid over de manier waarop volgens hem met de ABOP wordt omgegaan binnen de coalitie. Hij zegt dat de partij onvoldoende wordt betrokken bij belangrijke besluiten en de ABOP voorgedragen functionarissen volgens hem sneller in verband worden gebracht met mogelijke strafbare feiten. Hij waarschuwde dat een vertrek uit de coalitie niet is uitgesloten als de situatie volgens hem onhoudbaar wordt. Als de emmer is overgelopen en ABOP Taki Uno Weri Nanganesani, dan gaan wij eruit. Ook de kwestie rond het Schooltessen project zit Brunswijk dwars. Volgens hem zijn de Schooltessen politiek verdeeld. Ondertussen zegt hij nog steeds met president Jennifer Simons in gesprek te zijn. Brunswijk stelt dat de president hem heeft verzekerd dat het goed zal komen. De vraag blijft, hoe lang houdt de ABOP het nog vol binnen de huidige coalitie als de partij zich onvoldoende gehoord blijft voelen? Aldus Ronnie Brunswijk. A la pres, hoor je woede. En ik heet u welkom. Goedemiddag.
1: Dank u wel. Mooi nieuws.
0: Meneer Jan, vertel eens.
1: Meneer Brunswijk gaat niet weg. Want hij weet de zaken die hij voor zijn achterban, zoals men het noemt.
0: Ja.
1: In Suriname zegt men achterband met een ding. Zoals hij dat doet. En zijn broer, neef, vrouw en families, kinderen, allemaal in belangrijke positie, gaat hij niet prijsgeven. Het is gewoon bluffpoker van meneer Brunswijk.
0: Bluffpoker, zei u?
1: Ja.
0: Oké. Maar hij bluft al een poosje, hè, dat hij eruit was.
1: Ja, maar hij zegt altijd, als ik eenmaal mijn woord gegeven heb, net als meneer Aron zei dat ook, dan verander ik niet. Hij is standvastig. Afgelopen 5 jaar, nu bijna een jaar, 5 jaar met Santokki. Daarvoor was hij ook met baas Bouta. In volgens mij 2 of 1 regering. En hij weet precies wat hij publiekelijk zegt, maar in als je wanneer er coalitiebesprekingen zijn, daar hoor je niet hoe hij zich opstelt. En in de regering, hij zegt dat hij zit niet in de regering. Niet hij is minister, maar zijn partij heeft ministers in de regering. Dus het goedkope antwoord, hij zit niet in de regering. Daar heeft men niet over. Uw partij, ABOP, zit in de regering en in de coalitie, in het parlement.
0: Maar wat zou er gebeuren als hij eruit stapt, denk je?
1: Niks.
0: Dit is die 18 zetels van hem?
1: Ja, hij heeft 6 zetels. NPS, PL en NDP. Samen met hem hebben ze 34. Dan komen ze op 28. Dat is een meerderheid. In de
0: ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, ik was net iets waarschijnlijk verkeerd aangeduid. Ja, geef niet, Jan. Ja. Maar ik luister naar het volgende. Ik ga even verder met het nieuws. En dan mag je ook op reageren als je wil.
1: Oké, maar laat je niet gek maken door meneer Brunswijk.
0: Dat zal ik zeker niet doen.
1: als je die berichten van hem ziet, kan je gewoon overheen gaan.
0: Okay.
1: Het klopt van geen meter.
0: Klopt van geen meter.
1: Okay.
0: Jan, bedankt. En misschien hoor ik je zo nog wel.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dag. Ja, het volgende speelt zich dan ook af. Somohadjo. Ik zoek geen ruzie, maar ik ga ook niet wegrennen voor ruzie. Al dus Paul Somohadjo. Dat is de vader van de parlementariër. Pachalo, voorzitter Paul Somohadjo stelt in tegenstelling tot de coalitiepartner Bernie Brunswijk van ABOP geen vormen van tegenwerking, aanvallen, criminalisering of slechte communicatie te merken binnen de coalitiesamenwerking met de NDP. Volgens de Pachalo zijn wij en Brunswijk grote vrienden van elkaar. Dat is toen bewezen toen zij tijdens de vorige regeringsperiode ruzie kregen, maar na een gesprek het weer goed met elkaar hebben gemaakt. Hij hoopt dat Brunswijk ook met overige coalitiepartners tot overeenstemming kan komen, zodat ook de coalitie vooruit kan gaan. De politicus benadrukt zelf met enkele partij ruzie te zoeken, maar niet weg te zullen rennen wanneer er ruzie met de PL wordt gezocht. Mijn opstelling en samen zijn en begrip voor elkaar tonen. Ik begrijp de coalitiepartner ABOP is gewend. Dat slaat ook nergens op. Hij was VP, vicepresident is dat. Maar het ligt niet aan mij. Ondanks de ruzie tussen ABOP en PL hebben we het goed gemaakt. Waarom moeten we ruzie maken? Ik heb hem gezegd, Ronnie, minangayu namati, winsa epsa we winsi grondap broko. Want wij hebben samen ook voor democratie gestreden. Hij is dus bijgekomen. Dus daar heb ik geen moeite mee met Brunswijk. Met mij heeft hij geen problemen, maar ik hoop dat Brunswijk ook met de anderen geen problemen heeft. Dan kunnen we vooruit gaan. Tot nu toe heb ik een goede verstandhouding met zowel de NDP, NPS, A20, BEP en ABOP. We hebben wekelijks een coalitietop, zei Somohadjo in een interview. Dus hoe komt het, Robby? Nu zijn ze aan het kanko faya. Anders, meneer Somohadjo.

Yes, the dogs of the street. Het was het nummer wat ik toen had klaargezet. Het, met het wat nieuwsjes uit Suriname. En Jan die gaat straks een commentaar geven op wat ik over de Surinamers heb, over Suriname heb voorgelezen. Er komt nog het volgende. Het is 7 minuten voor de klok van 4:30. Hortensie zou nog even bellen, dacht ik. Want we gingen eruit. De reclame, nieuws en de reclame, die hebben natuurlijk altijd voorrang. En dat kan ik niet tegenhouden, uiteraard. Weer een helft van de jonge Surinamers overweegt binnen 5 jaar naar het buitenland te vertrekken. Blijkt uit onderzoek dat de socioloog Jair Schalkwijk in Nederland presenteerde. Tegelijkertijd bestaan er grote zorgen over corruptie, slecht bestuur en de verdeling van toekomstige olie- en gasinkomsten. Dat blijkt uit een onderzoek van Jair Schalkwijk. Wat hebben we nog meer voor nieuws? Laten we even naar een pokon gaan. En ondertussen zoek ik wat nieuws voor u. Yes, dat gaan we doen. Wie was er aan de beurt? Dat is maar.

0: Yes, en dat zijn de prachtige nummers van mij. Het is Paolo, deze kon ik natuurlijk niet achterwege laten. Dutch Romance, in, waar hij ons land ook tenminste een beetje eert. Wat heb ik... Ik had hier wel één staan. Die wil het niet doen. Waarom weet ik ook niet. Mighty Sparrow, kom op, doe het. Nee, wil het niet doen. Vervelend. De Calypso, War That Changed Everything. En dat wilde ik u graag laten horen. Oké, daar komt ie. Dat gaat u straks horen. Ik geef even nog een nieuwtje uit de West, die ik vanmorgen las. En dat klinkt als volgt. Misschien is een van de grootste problemen waarmee onze samenleving in Suriname geconfronteerd wordt, niet eens dat mensen geïrriteerd en of boos zijn. Het ernstige fenomeen is dat steeds meer mensen nergens meer op rekenen. Ze rekenen niet op een snelle reactie van overheidswegen, niet op een oplossing op korte tijd, niet op een instantie die uit zichzelf terugbelt, niet op een belofte die daadwerkelijk wordt nagekomen, en misschien nog zorgwekkender, men is eraan gewend geraakt. Wanneer een burger ergens aanklopt en te horen krijgt dat hij morgen... Ik hoor een knal hier zo, dat is niet mooi. Ja, het zal wel. Ik hoop niet dat er het gevolg van zit. Wanneer een burger ergens aanklopt en te horen krijgt dat hij morgen, volgende week of volgende maand terug moet komen, wordt het vaak gewoon geaccepteerd. Wanneer een procedure onnodig ingewikkeld is, zoeken mensen liever zelf naar een omweg dan dat ze verwachten dat het systeem wordt verbeterd. Dat lijkt misschien praktisch, maar op lange termijn is het funest. Een samenleving kan niet gezond functioneren als burgers hun verwachting voortdurend naar beneden moeten bijstellen. De overheid heeft inmiddels verschillende digitale diensten en een burgermeldpunt om dienstverlening toegankelijker te maken. Tegelijkertijd laten de vele officiële bekendmakingen over tijdelijke sluiting, aangepaste openingstijden en onderbreking van dienstverlening zien dat burgers in de praktijk toch nog regelmatig met beperkingen te maken hebben en krijgen. Natuurlijk zijn het niet alle problemen, het gevolg van onwil. Er zijn technische storm, personeelstekorten, stroomproblemen en organisatorische uitdagingen. Maar voor de burger blijft één ding overeind: hij moet zijn zaak geregeld krijgen. Het gevaar ontstaat wanneer teleurstelling verandert in onverschilligheid. Een burger die zegt: het heeft toch geen zin, is misschien niet langer boos. Maar dat betekent niet dat alles goed gaat. Het kan juist betekenen dat het vertrouwen verder is afgenomen. Saditori. Dat moet niet kunnen in een land. En zeker in een land als Suriname. We gaan maar die sparrel in een... Andere.
1: Oh boy, all your provinces, no boy. You come here, you buy land in Simeon Road. You go to America. You marry there.
2: Buy more land.
1: You marry there. You're so wicked, you sing on me. And you marry before me. You're a scamp. You're a total scamp. But I'm going to do you a favor here tonight.
0: Dit is een gesprek van Mighty Sparrow met Lord Melody, de Calypso.
3: And you're about to watch me
0: War, the change
3: TV.
0: Of everything.
4: Joy. Boom.
5: Well, hello there.
4: You are watching Caribbean Insight TV, the engine room of culture.
6: I am Ras Shortiai. I am a scientist, a musical scientist. I invented soca so that Caribbean people could have something to identify with wherever they go, any part of the world.
0: Goedemiddag, ik heet u van harte welkom.
7: Ja, goedemiddag. Ik wil alleen iets vragen.
0: Ja, gaat u gaan.
7: Ik kon Radio Maart niet bereiken gisteren. En ik had gebeld naar de studio, maar niemand was daar.
0: Gisteren was zondag, oh.
7: Ja.
0: Dan moet u misschien over een...
7: Was het in de lucht gisteren? Want ik heb... Het was er niet.
0: Waar luisterde u, via Salto of luisterde u via internet?
7: Thuis luister ik.
0: Pardon?
7: Thuis.
0: Ja, maar via internet of via Caribbean FM?
7: Nee, ik luister niet naar internet.
0: Oh, want het kan zijn dat Caribbean FM uitgevangen is.
7: Uitgevallen.
0: Ja, ik dacht dat ze klaar zijn met de verbouwing daar, dus het moet nou goed gaan.
7: Oké.
0: Ja, toch? Nee, ik kan geen antwoord daarop geven. Misschien kun je straks terugbellen.
7: Oké.
0: Okay. Yes. Dag. Fijne avond. Dag, dag. Ja, dat kan ik echt niet. Ja, we gaan naar die twee Calypso's gaan besluiten. In een

0: shout out, Freddy!
1: Yes,
0: you take a bake here!
2: No.

0: Een hele goede middag, welkom in de uitzending.
1: Een hele goede morgen, Krullenbol, hey. Daar ben ik weer.
0: Secretaresse Doron en Apressi.
1: Hey. Rebel, rebel.
0: Rebel, rebel. Met Taigi.
1: Rebel Doro.
0: Sinkong.
1: Hai, odi nalasi. Hai, Agent. Wasani. Dus is de migonatie met die Agent. Voor steun aan familie, tegenwerking, tegenslagen. Agent, ik zie dit aan die kruis niet passie.
0: Ja, maar we konden leren, man.
1: Grand
0: na familie toe, hè?
1: Agent, wat zei je?
0: Ik zeg, en de familie ook natuurlijk.
1: Ja hoor, gratangi, guru, gratangi. Make sure rest in peace. De vader was nog laat met ons daar in Suriname. Na asinginetie voor mijn mannen, aberi voor mijn mannen, eberi en dokter.
0: Ja, vervelend.
1: Met barrio agent, samen om weer me ede.
0: Nee.
1: 19-2027, de kong. Mimik mijn lijst, kaba. Het leven is zo mooi en het leven is kort. Je verstaat toch, uno de noti. We zijn niks. Kijk, vandaag is ook 2 jaar van mijn zus. Vandaag is 2 jaar van mijn zus. Waar gaat de tijd dat mijn mama komt van Berem Ching? Dat die mijn mama egwe nou, dat mijn mama lijkt egwe. Dus de Sandy Kruis, mijn passie, met mijn edeblok.
0: Ja.
1: Kom maar bezig, mensen, die maken me vrolijk. En voordat we leggen neer, agent, of die ordinalatie. Ja. Agent, is er geen doorgang? Geen doorgang, wampi singi bardape, dat alle de muren is seki.
0: Zo. So.
1: Let me be harki, man, be pekenja wang, jarpe si moksali isa wa wampi baka fisi. Met dat met agent.
0: Are you sweet me?
1: If you be kan draai, apokogimi, voor degene, die las wa lobby wang. For my Julia Jackson, nobody knows the trouble I see. Ambrabasi, Odi, Julio, Odi, Rufus, and Glennie McTenny, Daniel Furu. Agent,
0: ja.
1: Als je dat voor me wilt doen, graag.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: kom. Maar Julia Jackson, dit is wat ik zeg, dit is naam Makti. Ga jagasa, make the death the rustic agent. What last me, she want to read them, Jimmy. Ik heb mijn des maar dit is af. Is dat de man? Doe maar ding. Is dat toch? Ja, dat is maar die. Dat is maar die. Nou, doe nooit. Oké, ba. Ude voor rust. Wat apport. Wat die wala. Eentje te kade. En voor straks wel thuis. Ja.
0: Dank je wel. En jij ook. Bedankt voor het bellen, hè?
1: Ja, ook de familie van Engel met dit te krakti. Ook de groet van Elfriede
0: en. Dan gaat de Neeman toe, toch?
1: Wat?
0: De Neeman toe, toch?
1: Ja. Want... Nee, man, gemeen. Is
0: ja.
1: Dat niet toch?
0: Ja.
1: Burnet, Dodder, Moon, Dene, Furu. Alles lang. Ik ben zie de people is this. Zou Furu zowel straki.
0: Oké.
1: Oké.
0: Sounds with the, ja. En,
1: bedankt, hè.
0: En ook bedankt voor het bellen.
1: Ja, hoor, goed doen.
0: Doei.
1: Bye-bye.
0: Social lobby.
1: Bye.
0: Ja, dat was. En we gaan het liedje voor de draaien. Want het is een van... De vaste de bellers van Radio Maat. Die is Tom Futu, moet ik zeggen. Nobody knows the trouble I have seen. Van Mahalia Jackson. Moet ik even intypen. Mahalia Jackson. Daar komt hij dan. Ja, dat was makkelijk te vinden natuurlijk. Bekend nummer. En wordt dan speciaal voor jou. Nobody knows the troubles I've seen.

Yes, nobody knows the trouble I've seen, vrou het hom vrou. Wat dan skrees burg, het jy sy telefoonnummer om jy nou kan bellen, maar hy val hy lastig. Maar goed, mevrou het jy man nummer, in afspang. Hoor haar nummer, hoor die nummer, jy is dit ook moe vinding. Lie to me. Dat is wat Brooke Benton zingt. We gaan naar 8 minuten voor de klok van 4. En de uitzending wordt zo overgenomen door de heer Van Gom, algemeen directeur van Radio Mart. Lie to me. Ja, waarom zong Brooke Benton het liedje? Trek een eigen conclusie. Luister naar de woorden en trek een conclusie. Lie to me.

0: And I know if I lose you.
1: Ja, mijn excuses. Er ging wat fout inderdaad.

0: Ja, Gert, eventjes door onoplettendheid gaat er wat even fout en ik ben het volgende nummer voor u aan het zoeken. Maar dat heeft enige vertraging, neemt u mij niet kwalijk. Nou, dan gaan we even naar de Broekbente nog luisteren en dan kom ik zo met een sparrow terug om af te sluiten, want inmiddels, nee, ik moet afsluiten met een sparrow aan de kant toch. Ik ook aan Guadalup, Tapa, Ayuru, die zonder sparrow-afsluiting. Mijn favoriete zanger in de jaren 60, 70. Nog in Paramaribo. En laten we over Paramaribo horen wat hij daarover van Paramaribo vond. We gaan luisteren naar Paramaribo van Mighty Sparrow. En we gaan mee zingen.
1: Want sporten heeft side effects.
0: Na end.
1: Kijk maar naar de...
0: Na end en de reclame moet zich eventjes uitwerken. Als die voorbij zijn, dan gaan we lekker luisteren naar Paramaribo. Sande amabello Paramaribo. Zo was het alleen om die mooie billen. Laat eens luisteren.
2: Paramaribo. Mighty Sparrow.

En daarmee groet ik ook meteen. Het was weer genoeg om voor u hier te zijn. Deze maandag. 2 uurtjes lang hebben we over Mighty Sparrows en dood kunnen praten. En de reacties waren zeer erkentelijk. Ik groet u en ik wens u een hele fijne week. Ja, want er is bakka. Odi, odi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloon, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Een status op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek en vind je kracht.
4: Café 5 Stars, sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars, in de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars, super Surinaams in Amsterdam-Oost, Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Social media influencers.

Chamberlain. Een van de mooiste soul songs ooit uitgebracht, Wiggylands Wijlen. En deze Wiggylands is de vader van een hedendaagse R&B superstar, Jaheim. Wiggylands was de grootvader van Jaheim, ja. De grootvader van Jaheim. Ik had ook nog enkele andere artiesten die ik graag zou willen... informatie zou willen delen met u, maar wanneer je praat, dan gaat er heel wat tijd in zitten en dan gaat ten koste van de muziek natuurlijk. En nu, rond deze tijd, denk ik dat u er meer aan hebt, dat het een beetje gemoedelijker aangaat. Net als bij Rabel, maar hij tak, hello, maar mijn jera, hello, maar ik weet niet hoe het komt, tak in een jeremie, dus aan het tak mino aan tak aan hij, want mijn chasma koina uitzending. Temi de bezig na een programma die zie. Meer doe mijn voorwerken als temi kon ja. Heb ik weinig tijd om met mensen te praten buiten de uitzending. Omdat ik constant geconcentreerd wil blijven met wat ik doe. Dus hopelijk begrijpt u dat ook.

0: CC, Clarence Carter uit zijn album This is Clarence Carter. Hoorde u I Can See Myself Crying About You in Down Memory, en dat was geluid uit 1966. En album dat ik nu voor mij heb en die ik zo meteen in de speler ga plaatsen, is gedateerd 1981. En ik zal u vertellen, in mijn al die jaren dat ik in de platen heb gewerkt, platenverkoop, dit is een van de platen die ik het meest heb verkocht. Echt waar. Uitgebracht 1981. Het was een dubbele als plaat, een dubbel album. En hij is meerdere malen bekroond in Engeland, in Amerika. Het is uitgeroepen tot volgens mij de beste live album die er ooit is uitgebracht.
1: Oh, bless your heart, y'all. Sometimes.
0: Frankie Beverly en Mays.
1: What you say?
0: Live in New Orleans.
1: Sometimes we go through life and
0: changes.
1: Things don't work out the way you want them all the time. As you grow older, you kind of learn to live with the joys and pains of life, y'all. Can I get a witness to that? Everybody knows about them joys and them pains, baby. Put your hands together, y'all. Get down.

Hallo, lieve luisteraars. Goedemiddag. Wees welkom op deze sombere maandagmiddag. Het ziet er een beetje regenachtig uit. Maar dat mogen we ook hebben. Norman groet u vanuit de studio in Gein. Voor de Voutang. Participatie, improvisatie, de oorzaken en gevolgen. En we kijken naar de toestand in de wereld. H&Wix heeft u bezig gehouden met Sparrow, Saritori, maar hij heeft het ver geschopt. Nanga Alibi Sabelei, deze Sparrow. Hij heeft een zwaar en mooi bewogen leven gehad. Libby Sweetie en heeft veel mensen gelukkig, misschien ook ongelukkig gemaakt, maar Alibi Stampunabaka, 91 jaar, overleden in New York, geboren in Grenada en succes bekend geworden in Trinidad en Tobago.

0: ook in Guyana was hij bekend. Zeer populair en natuurlijk ook in Suriname. Sparrow. Hij heeft ook liedjes gemaakt, hè, over Senang of Wang. Paramaribo, je heeft het gehoord vandaag. De mooi pokoeving, H&R Riding, allerlei. Mooi pokoe, de Soka, Calypso. En ook met de mooie ballads van de Moor. En Born Free. Voilà. Wat er al is, hoe staat Riding? Tussendoor kan dit. Maar hoe je genoeg sparen. En trouwens, op internet hebben we vandaag ook een bijdrage afgedraaid van collega Henk Saruko, die vertelde over Sparrow. Da Usabi. En dat zullen we in deze dagen weer herhalen. Want aan nieuws hoe vers, gisteren is hij overleden, meer. Dus, ik denk, liefhebbers voor Calypso, de fans voor Sparrow, Mighty Sparrow. Die worden gecondoleerd, familieleden, vrienden, kennissen, wie speelt grond tapoude. Krijgt die dan een lassie die zie. Dus hij is niet zomaar gekomen in een grond tapoe. Die zie zou wel liefie. Lief Markie. En dat is het ook hoor. Het is leuk om te weten dat soms maar ik kon voor Doan Sani. En in dat geval die zie. Adubon Sani Schwit. Uno, met een mooi calypso poko. Weer een mooie one ook toe. Deed me vaak denken aan Suriname, Radio Apenti, SRS, de radiostation voor Suriname, bedrijven voor. Je had ook programma's bij ABC. Dan hadden we trouwens André Kamperveen en wie nog meer. Die hadden ook programma's, calypso programma. Een bekende was ook Raymond Power. Die had ook een calypso programma. Die trapprogramma's ook toe, 15 minuten in Calypso Land. De pokoe dat bij Rijeri in zijn naam, want de belijnaga. Odo's ook toe, lek de Kasekofuno. Laianga Boskopu. Ze waren politiek gemotiveerd. Maar ook Boskopu, de wereldgeschiedenis. Alasani, Calypso pokoe waren niet zomaar. Meestal was het ook wat er om ze heen gebeurt in Abirti. De tori dat je takkie van vrouwengedraging of misdraging in Abirti. Nou, snel, de meme kwam pokoeving. En zo de bewinde in Calypso, wedstrijden. Dappe. Of meneer hoor, of een man bij misdraging. Want dadelijk kregen die vrouwen steeds weer schuld. Maar Sparrow zing ik genoeg over vrouwen. Omdat hij een voorliefde had voor vrouwen. Sowieso. Dat weten we. Alas Masabi. Sparrow. Ja. Hoe je dat doet, dat is aan toe. Maar meestal laat hij het over de vrouwen. Oké. Okay. We hebben hem gememoreerd. Hij is heen gegaan. De laatste tijd was hij ziek. Hè? En hij was ook gestopt met zingen. Maar toch hebben we het over comeback, comeback. Maar het kon niet meer als China bij One More. Maar het is ruim 70 jaar something in dat business. 70 jaar lang. En ook een paar anderen die zijn richting retour, maar die nou aan stop. Ik vraag me af hoe dat komt. Zeiden die nou maar stop. Hij trouwens een soort verslaving voor een business. Voor een money play one rol ook toe. Hè. Soms hebben ze. Moeten ze zo nodig doorgaan wegens contractuele afspraken. Eén is Gladys Knight. Meer is ook één die eigenlijk niet meer op het podium moet komen. Trouwens naar Eddie LeVert van de OJ's. Ook 80-something en gue. Lange in haar business. Ronald Isley van de Isley Brothers. Die mannen gaan door. En volgens mij willen ze ook zo overlijden. Hè, dat op het podium. Dat kan. Maar ze gaan door. En ze zijn soms niet om aan te horen. Meer als Sting. Een natuur, het Wilroko. Het Eko Oru. Dan als Sting. Eko Guebaka. En zo is dat nou eenmaal, luisteraars. We zeggen het, is de Je koor weer tromp chimbaka. Je wordt weer kind. Je wordt weer verzorgd. Je moet verzorgd worden door anderen. En er komen ook verschijnselen. Lastig hoor. Alles maar is een ding. Alles maar. Zou een libi langer. Maar goed, weg weg. Ja, niemand wil doodgaan. Sparen, dan ben ik weer mee denken. Ja, dan denk je. Ja, maar natuur, het werkt ook toe. Hij heeft kinderen. Hier en daar, volgens mij. Maar hij was, volgens mij, jarenlang. Ja, wat informatie dat boom met één vrouw. Ja, maar dat hebben we geen comedie. Dat we tang naar een vrouw hebben. Mhm. Luisteraars, ik ben hier om u ook aan te horen. Hè. Dat is typisch het programma, participatie. We zoeken naar informatie. Dingen die gebeurd zijn. Dingen die nog moeten gaan gebeuren. Kang, taku, weshisana, visie. We kunnen alle kanten opgaan. En heeft u een vraag? U zit met een brandende vraag. Mag over van alles gaan, spiritueel. Voetbal, alasani, lobitori, ude, daarom ben ik hier. En met de luisteraars, die zijn assistentie. Alasi, you can go. Heeft een vraag over een toestand in de wereld, kan ook. Participatie, we doen mee. En als u gewoon ons wil oppeppen met een verhaal, een shwitori, ook dape, we bieden aan toegang, we leave you. Voor de rest heb ik, wat heb ik meer? Ja, ik moet u vertellen over een spirituele beurs. Dat zondag hier doorgaat. Want er zijn mensen zeggen, we minnen hier aspot op radio. Nee, via internet wordt er ook veel en hard gewerkt. U weet het, social media is ontzettend belangrijk. Radio is mooi, prima, maar usabi. Tak Facebook, Twitter, alle intra-account, YouTube, de Sansande, no, TikTok. Al die mogelijkheden zijn er. TikTok naf de sneeze voor ons niet. Ja, in sommige landen hebben ze het verboden, maar hij praat nu zo snel. En AI doet ook zijn werk. Soms maar ik met Comboscopus snel via AI zijn Guadorose, TV denk je, miljoenen mensen hier aan Boscopus dat die AI, als hij zingen en hij taki, hij vervorm sting. Lucia had het gezegd laatst, Milafu, maar dat is waar, Anoyoko.
1: Zondag 4 oktober vindt er weer de vierde editie van de Spirituele Marktplaats. Kom genieten en connecten met elkaar. Breid je kennis uit met één van de workshops. Of kom lekker ontspannen met één van de geleide meditaties. Ook nu staan er weer diverse ondernemers met hun producten of diensten. Van sieraden, mediums tot aan verzorgingsproducten en van Odesani. Je hoeft je geen zorgen te maken wat je op deze dag gaat eten. We hebben lekkere barbecue, zoete en hartige lekkernijtjes. En als toetje neem je een lekker lactosevrij ijsje mee naar huis die geschikt is voor iedereen. De entree is gratis, dus er zijn genoeg redenen om te komen. Zien we je dan?
0: Ja hoor. Ja, jullie gaan de luisteraars zien en mij ook, Yoshimitu. Ik zeg even, kon door het jaar. Kolokus aan de moro tussen hemel en aarde. Spiritualiteit. Luisteraars, het is nodig hoor. Ja, er is meer tussen hemel en aarde. Dus komt u maar, koluku en konfiri. Soms voel je dingen aan, hè. Soms aan je vieri, het alleen aan plezier. Dat ik denk, ah, nou, dat ben ik de vrouw, dat ben ik gewoon eventjes. Klaar. Sparo zong ook vaak over dat soort zaken, hoor. Maar die Sparo. Ja, dat vrouw challenge op je man, maar de psan voor inhoring zodanig. Dat is dan Noroko en Aobiama bij de grandpa, dus vast aan. Nee, hij heeft mooie liedjes gemaakt over allerlei zaken, spiritualiteit toe. Tirano de Moro. Maar goed, zondag is het. Dan bent u welkom hier in de Ster, Wouter Riegemstraat, nummer 8, Mart. Spirituele beurs onder leiding van Claire en Juanita. Juanita. Mooi zo. De lijnen zijn vrij. Heeft u nieuws, informatie? We zijn er. Mideja. En u bent welkom in de uitzending. 020 471 4200. 9-1 is het nummer van Mart. Indien u met ons van gedachten wil wisselen. Oh jee, ik zie een brief hier. Oh ja, dat betekent me. Samenwerking, beroepsonderwijs, bedrijfsleven. Ja. BBB. Die is een bedrijf waarmee we zaken doen. Er zijn al briefjes gekomen en we lezen het, maar ik denk, ik heb het gevoel waarover het gaat. Stagiaires worden geplaatst bij bedrijven en organisaties. We zijn erkend om stagiaires te begeleiden in het proces. Lange, hoe nog begeleiden we een stagiaire? Omdat finamang begeleiden in de potdens doen, ja, gewoon het doet rasot roko. Dan is dat ook niet is ook strafbaar, bij wijze van spreken. Als je ze uitnodigt of om stage te lopen voor radio en televisie, administratie en al die dingen, mijn begeleiders voor begeleidproces, dan je hoort een leerling dat naar spoor toe. Dus het kan. En ze hadden me gezegd van meneer Van Gom, het is al 2 jaar lang dat u geen stagiaire daar hebt gehad in uw organisatie. Wilt u doorgaan, ja of nee? Want anders moeten wij u gaan schrappen voor een lijst als erkend bedrijf. Dus dat zit erin. Resum loco, voor mandwe ete. Zo niet hoe Abi Philippe Sangro. Wacht het in betere tijden, want we hebben een tekort aan personeel in de ochtenduren vooral. U merkt het ook, hè? Solezo de, solezo no de. Vanmiddag heb ik een afspraak met een Nederlandse dame die ik al heel lang ken. Een Hollandse. Een witwang. Maar boaka voor me in de Israëlamang. We kennen haar heel lang van uitgaansleven, Caribbean en zo. We hebben lobby, dansie, mekdesan. Eigenlijk heb ik 4 of zo. Maar ze heeft zich aangemeld aan hier, dat Mart is zoek. Maar kan ik er ook bij? Want gaan die luisteraars maar accepteren? Ik zeg, waarom niet? Je gaat toch ook op die feestjes? Je danst toch ook in kwakoe? Ik heb je gezien daar bij Roba. Onder die tent, daar waar je wanneer je bezig bent, naar een biggie poko. En die Surinaamse bandjes. Ik ken je. Dus zo'n type is het. Hey, boro boro, alleen feestjes. Maar loop. Saranasani. Dus aan Finistrif, ja. Dus gewoon loeko. If. Claire wil begeleiden proces dat hij. Ja, want Claire houdt ook van nieuwe dingen hoor. Dus zo loeko. Ik kan tikken mee aan Lisi in het programma op de zaterdag. Kijken wat ze allemaal kan en wat ze niet kan. Het is ook een dame die gelooft tussen, dat er meer dingen zijn tussen hemel en aarde. Ja, je kan komen helpen, ja, maar ik kan koroko, inderdaad. Ze kan een bijdrage leveren hier aanstaande zondag. Maar het is een dame die van aanpakken houdt, hoor. Is flexibel, want wij rijdt op een motorfiets ook nog. Ja, laatste week zijn we geen motorfiets. Brom zijn af, wat brom, brom, brom, brom. Ja, is een stoere tante. Ja, tatoeage, ja, veel tatoeage. we noemen haar Loeke. Loeke heet ze. Dus Loeke. Volgens mij, ik zie. Smaza Bengbaja. Loeke is het, ja.
2: Ik ken Loeke
0: niet. Oké, dan Asari. Daar heb ik niet veel gezegd.
2: Rondleidingen in de
0: stad. Ja, dat is Loeke. Ja, Loeke wil even zeggen in de ochtenduren hoor. Ik sta vroeg op, hè. Ik kan vroeg opstaan. Maar goed, ik moet weten wat de luisteraars leuk vinden. Ja. Ze is een multitalent. Maar neemt die plaats achter een microfoon.
2: In de deur vandaag.
0: Je bent geen portier. U hoort er op de achtergrond, maar ze is hier in het gebouw, hoor, die Claire.
2: Omdat die met de sprak.
0: Ze is bezig aan met het voorbereiden. Misschien observeren, appressie. Want volgens mij wordt het hele gebouw in beslag genomen. Boven en beneden. Alle zalen, alle lokalen. Dat is een mooie zaak. Dus het wordt mooi. Hier aanstaande zondag. Misschien wilt u ons even vertellen wie er allemaal zijn. Ongeveer tussendoor. Een beetje de zaak aanjagen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, meneer Norman. Inderdaad, aanstaande zondag is de spirituele markt. We waren al een tijdje ermee bezig. Maar ja, jullie weten hoe het gaat. Je wil soms zoveel, maar niet alles gaat zoals we willen.
0: No.
3: Maar ja, zo moet je doorzetten. En Juanita is degene die in deze door heeft gezet, weet je. Ik werk een beetje op de achtergrond, help ik er een beetje mee. Wie zijn er? Elke dag lekker eten. Laten we daarmee beginnen.
0: Okay.
3: Eten zorgt voor verbinding vaak. Mm-hmm. En mensen hebben daar zin op zondag vaak gewoon niet om te koken. Ze hebben geen zin om te koken. En er is barbecue. We hebben ook aan de toetjes gedacht, de lekkere cakes van Joan. Er is iemand die zich heeft aangemeld voor heerlijke tropische drankjes. Er zijn massageklankschalen op verschillende manieren.
0: Wat is dat?
3: Klassikaal klankschaal. Ik ben daar niet zo goed thuis in. Dat is gewoon niet de haar afdeling, klankschalen. Maar eigenlijk om jezelf weer in balans te krijgen. Er is een meneer die met een grote klankschaal komt. Dus eigenlijk om je in balans te krijgen moet je erin gaan staan. En dan kunnen ze kijken waar eigenlijk een beetje verzwakt is. Om je eigenlijk toch die weegschaal dat je gewoon... In plaats dat je een beetje scheef loopt aan de ene kant dat je rechtop gaat lopen. En hij werkt met bepaalde energieën. En hij doet het samen met zijn vrouw. Is ook een Nederlandse man met een Surinaamse vrouw. We hebben Ivan Cairo, meer bekend als de Lukumang.
0: Oh.
3: Ja, die is ook aanwezig. Dus voor degene die een korte Luku willen doen, hij is er. Brigitta is er ook met, even haar naam kwijt. Ze staat daar bij Joka. Ze doet met zich die Surinaamse van Nodu producten.
0: Okay.
3: Prappies, thee, kaas, van alles.
0: Die was er de vorige keer ook.
3: Wat je mooie nodig zou kunnen hebben.
0: Ja.
3: Wie zijn er nog meer? Mensen met thee. Verschillende theesoorten. Kijken wat bij jou past. Wat goed bij jou voelt. Als je bloeddruk hebt, et cetera. Massage. Er is iemand met een bepaalde voetmassage. Vanuit de voet kan je ook voelen wat er eigenlijk in je lichaam... Het ene en ander wat niet klopt. Het is een nieuwe dame, een Surinaamse dame. En ze staat op meerdere beurzen. Dus ze heeft gezegd, ze wil graag hier ze wil erbij zijn. Ja. Ze wil kennis maken. Oei, maar vergiet afvoer, hè. Echt een beetje te veel.
0: Maar het klinkt al veel,
3: maar
0: ja.
3: Genoeg.
0: Het is genoeg.
3: Ja,
0: wat ik hier al hoor, Altang.
3: Ja,
0: en
3: ja.
0: Er zijn nog meer.
3: Ja, er zijn inderdaad nog meer. Er is ook de kerk met Luku.
0: Kerk?
3: De Winti-gedeelte, ja.
0: Hoezo?
3: Ja. Hij is een paar weken geleden in de uitzending geweest, Giovanni. Hij gelovig, maar doet ook de Winti-praktijken daarnaast. Hij zegt, het gaat samen. En hij gaat ook een lezing hierover geven.
0: Mooi.
3: Dus zijn er mensen geïnteresseerd? Schroom niet. Je kan je hierop geven, maar je kan je ook van tevoren opgeven om bij zo'n lezing aanwezig te zijn. Ik denk dat ik volgens
0: je hebt al veel gezegd.
3: Alle paren, de mensen die ik ben vergeten.
0: Ja.
3: Nou, die kom maar kijken. Kom kennis maken, zou ik zeggen.
0: Ja,
3: de crampjes. Huidverzorging van Wiwiri. Weet je, van met shea butter, et cetera. Voor mensen die reuma hebben. Heeft ze speciale crampjes ontwikkeld. Nou, kom kennis maken. Sieraden. Diverse sieraden. Stenen zijn er. Voor edelstenen, kijken wat bij jou past. Wat jou ook meer in balans kan krijgen. Ben je nieuwsgierig, zou ik zeggen, kom kijken. En ook al ben je niet nieuwsgierig, kom eten halen. Kom gewoon gezellig, zou ik zeggen.
0: En je moet ze zeggen dat het gratis is.
3: Het is gratis, het is gratis. En dus zondag is ook gratis parkeren. Overal is het tegenwoordig betaald parkeren.
0: Ja, ja.
3: Deze zondag, het is gratis parkeren. Het is ook niet zo ver lopen van de metro. Dus als jij met de metro komt, volg de geur van de barbecue. Ga niet richting de Jumbo winkelcentrum, maar de andere kant op. En volg die geur. En dan weet je dat je op de juiste plek bent. Het wordt ook lekker weer. Het wordt 20 graden. Echt een mooie nazomer. Het is van 12 tot 6 uur. Als je niks te doen hebt, en ook al heb je wat te doen... Kom met de aanhang En kom lekker genieten. Je steunt Mart ook. Je steunt iedereen, maar ook vooral jezelf. We gaan alweer een nieuw tijdperk in. Ja. De herfst.
0: Ja.
3: Mensen gaan weer naar binnen. En als je binnen wordt, dan krijg je depressieve gevoelens. Weet je, kom kijken wat het kan verlichten. Om die eenzaamheid te verlichten. Maar ook als er iets is, kan er was aan ne de boom. Wie weet,
0: ja,
3: is op deze dag dat je de informatie krijgt.
0: Mooi zo. Is er nog een ruimte voor Normen en een aparte kamer? Ben ik aan Loeko ook, Zeepsa? Naar Trasma.
3: Nee, meneer Norman. Ja, de kamer is er hier, de studio.
0: Ja. Nee, maar in ieder geval is een mooie dag om even te komen kijken hoe het aanvoelt en hoe het met u gaat ook. Dat is altijd prima. Geen probleem. Alles is er. Njaandringen, ontmoetingen, connecties. Hè? Want soms ontstaan er ook verbindingen hier.
3: Inderdaad.
0: Ja,
3: inderdaad.
0: Mensen leren elkaar kennen.
3: Ja,
0: vanwege dezelfde interesses. Ja, dus dat kan.
3: Ja, ja.
0: Mooi, Tori. Mooi. Het is de vierde keer al, of niet?
3: Het is de vierde editie, ja.
0: Zo.
3: Ja. Dus we hopen dat het een heel mooi geslaagde editie is. Er zijn ook steeds meer ondernemers die zich aanmelden. Dus ik weet niet of ik die ondernemers ook nog kan toevoegen.
0: Ja, kijk, ik kan geen namen noemen en alles zeggen op de radio. Maar laatst hoorde ik een verhaal van een oma. Oma heeft haar kleindochter geroepen. Dus die moeder sprak met haar. Die jonge dame deed een beetje lastig. Ze sprak niet meer. Was een beetje boos. Ze zijn een gezin hoor.
3: Ja.
0: Maar zij gedroeg zich, terwijl ze altijd vrolijk was. Maar de laatste tijd een beetje somber, boos. Teruggetrokken. In huis.
3: Ja.
0: Dus die moeder vraagt haar, wat is er aan de hand? Af en toe huilt ze ook. En ze geeft moeder geen antwoord.
3: Ja.
0: Maar die moeder begint aan alles te denken. Hè? Van, is ze lastig gevallen? Heeft iemand haar gemolesteerd, gepest of zo?
3: Klopt.
0: Dus op een gegeven moment zei moeder van, wacht, toch moet je haar en ja, oma. En die oma is ook goed op ze. Hè? Die kan goed met ze omgaan.
3: Ja.
0: En die oma heeft eruit getrokken, ja. Ze vertelt aan oma van, luister, ik heb het moeilijk. Maar hoe moeilijk? Wat is er aan de hand? Toen vertelde ze oma dat ze stemmetjes hoort. Dat ze zelfmoord moet plegen. Dat hoort ze in haar hoofd. Ze krijgt stemmetjes.
3: Ja.
0: En ik hoor dat het veel voorkomt.
3: Ja, het komt inderdaad veel voor. Maar wat mensen... Ja, u hoort dat soort verhalen. Wij horen dat soort verhalen ook. We hebben ook een verhaal gehoord. Tenminste, ik heb een verhaal gehoord van een jongen. Ik denk dat hij 11 of 12 jaar oud is.
0: Mm.
3: Ze zijn net verhuisd in een huis. Nieuw huis hebben ze. En dan komt iemand op bezoek. Iedere avond.
0: Zo.
3: Ja. Maar er is iemand ooit overleden in het huis. Maar die heeft niet het gevoel dat hij overleden is. Die komt gewoon iedere keer op bezoek. Dus dat soort dingen gebeuren ook. Dat mensen een nieuw huis krijgen. Kijk, ik zeg altijd van... Voeding verandert toch? Want de voeding van vroeger is niet hetzelfde als nu.
0: Mm-mm.
3: Dus nu moeten we extra dingen eraan toevoegen om de juiste mineralen binnen te krijgen. Het is hetzelfde met wie roken. Je kan niet elke keer hetzelfde manier wie roken. Want ik bedoel, eerst was het een kleine mier die binnenkwam.
0: Hm.
3: Nu komt er een of andere mier met een panster op zijn rug.
0: Zo.
3: Daarna komt er eentje met twee antennes. Dus ja, op een gegeven moment moet je ook daarin gaan veranderen. Om te kijken van hoe ga ik het huis goed reinigen. Zodat alles wat niet is, dat je veilig gevoel kan hebben. Want een veilig huis, veilig gevoel creëren is niet altijd even makkelijk.
0: True. Maar soms, en dat speelt ook, heb ik begrepen. Soms zijn die kinderen op straat.
3: Ja.
0: Ze gaan thuis bij een vriendin of vriendje of wie dan ook.
3: Ja.
0: Ze gaan in een winkel zelfs.
3: Ja.
0: Sommige winkels die hebben hun dingen in die
3: Ja, ja.
0: In het bedrijf.
3: Je kan in de winkel gaan, je kan op straat lopen, je kan in de metro zitten. Want if you feed me, I. En ik denk, je staat er toch open voor.
0: Ja.
3: Weet je, en wij vergeten, dat zei, ik sprak vandaag ook met mijn tante. En die tante die gaf me één ding. En ze zei, Ajez u lasu ede ina kondre di si futek ala sa fude weti bubaman. Alles wat die witte mensen zeggen is goed. En het is niet disrespect, maar we hebben ook onze eigen dingen.
0: Maar die witte mensen hebben ook hun dingen?
3: Ja, maar wij hebben van ons. En wij geven van ons zomaar weg aan hun.
0: Oh.
3: En wat kijk, je ziet het ook bij rouw. Nee, als ik overleden, nou dan wil ik dat hele IT-D niet meer. Nee, dat hoeft helemaal niet. En komen jullie lekker met groene kleren, want dat was mijn kleur. En dat soort dingen. Tradities die we vroeger hadden. De rouw van iemand is overleden. Het wit, het is mijn broer en mijn zus. We gaan in het blauw daarna. Weet je, bepaalde tradities van dat we samen bij elkaar komen. Die samen bij elkaar bundelen. Dat was de power die we vroeger kregen om dingen uit te kunnen praten, met elkaar te kunnen zitten. Nu verwijderen we elkaar. En ik zeg niet dat met Takasandja zo, dat Alasaregobu Ibi of zo. Maar ja, kijk, je kijkt ernaar en dan ga je op een of andere manier zoeken om het toch even te kunnen redden, om iets. En heel veel van onze jonge moeders vergeten dat ze ook de kinderen die ze hebben gemaakt, oude zielen zijn.
0: Zo.
3: En die hebben af en toe een andere aanpak nodig. Sit dimching, sit die kondre.
0: Nou, ik hoorde ook, want we hebben intact toezeer, als ze lezen, ze zijn aan het toezeer. Maar hier een verhaal ook toen aan ons, dat is de kant van die dommeries, hè.
3: Ja.
0: Die dommeries, omdat hoe net dop de pching. De net dop, hoe net dop de moro.
3: Het is een keuze.
0: Wordt gezegd.
3: Het is een keuze. Als je veilig voelt om daar naartoe te gaan, doe dat. Het is ook een spirituele reis die je moet ondergaan. Want soms vroeger, deze Martin, dan ben je alles maar bij kerkie. Dus je kan soms die wintie met die kerk willen scheiden, maar toch, als oma naar de kerk ging, dan denk je dat als oma terugkomt, dat kind naar de kerk gaat gaan. Kijk, ik was die water toch ook eens een kerkie. Maar soms moet je hand in hand met bepaalde dingen het leven instappen. Je hebt cultuur en religie, maar ze kunnen wel samen. Want ze van hun staan niet op in religie.
0: Ja, ja, ja.
3: Maar ik ben koning ook te vatrasé.
0: True.
3: Maar dat laten ze niet los. Want onever staat oud. Zo erg zijn we dat we nooit de interesse hebben getoond. Want eigenlijk, we zijn één Suriname. Maar hoezo? Dat zeg ik zo. We gaan met elkaar om, maar we verstaan elkaar niet.
0: Ja. Laatst was ik bij een begrafenis van Tara Omrozing Pharma. Hè?
3: Ja.
0: Op een gegeven moment heeft die. Er was een pandiet of priester, noem het zo in dit geval, maar ik denk dat het een pandiet is. En dat die zegt, oké, we hebben alles gedaan. Nu gaan we het op een rituele manier afsluiten. Bezoekers, even de familie met ons alleen laten. Iedereen uit de zaal.
3: Ja.
0: Ze gaan het op een andere manier doen.
3: Ja.
0: Klaar.
3: Respect.
0: Ja.
3: Respect.
0: Ja.
3: En we hoeven niet te denken dat we mindere dingen hebben, hoor. We hebben diezelfde dingen. Want als je die hun staan, als je hun spiritualiteit gaat opzoeken. Het Tropenmuseum kan je het zien. Van de kies winti. Van de tek de voren brokken, dringen, broer, doe alles aan niet.
0: Zo.
3: Dan zeggen wij van, nee, echt? Nee. Alles maar abdesani. Alla kondre abdesani. Maar als je bij elkaar gaat zitten, lijkt het veel op elkaar.
0: True. Maar luisteraars, dit is Maarten. Je weet nooit van tevoren wat u gaat horen op de radio. En misschien zit u midden in zo'n situatie. Hattori Sami verteer net, is vers. Maar toen ik het vertelde aan een andere, van hey, wat moet je doen in zo'n situatie? Toen zei ze van, dit hoor ik regelmatig. Het komt veel voor dat kinderen nu plotseling stemmetjes horen. Soms vertellen ze het niet. Plotseling weg uit het leven. Gestapt.
3: Ja, ja, ja.
0: Zonder reden.
3: Zonder reden. En geloof me, meneer Norman, elke dag is er iemand die voor de trein valt.
0: Zo.
3: Of springt, of hoe je het ook wil noemen.
0: Luisteraars, wat is wijsheid in dit geval? Want we bespreken het hier op de radio. Maar misschien zit u midden in zo'n situatie en u wilt tips geven. Van nee, zoek het die kant op, laat ze dat doen. Misschien is dat een beter. En meteen hulp zoeken. Meteen. Nou wacht u, want het kan erger worden.
3: Ja, zeker.
0: Vrolijk kind, 12 jaar trouwens. Ja, ja. 12 jaar.
3: Hulp zoeken, pas op. Want vaak, als je naar die, je kan naar die witte mensen gaan, maar je hebt je rituelen die je thuis ook vaak eerst moet doen. Want als je eenmaal gaat plat spuiten, dan ga je altijd plat gespoten worden.
0: Zo.
3: Dus doe je huiswerk eerst. En dan gaan we daar de andere kant zoeken.
0: We gaan naar het nieuws. En als u zegt van ik voel me geroepen om erbij te zijn, dan bent u welkom. Tot straks. 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 107.9 Maar Radio.
3: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirtimam er grontapa londu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foi a ting sobun suma no so December. Esi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: This is your captain speaking.

0: flyslm.com. Odi, odi.
1: We zijn er weer, Udebaka.
2: Ja, Udebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Glione Linger op 06-810-84101.
1: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.
3: Mart. Een lange dag.
4: 40 jaar.
3: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: lieve luisteraars, welkom terug. Dit is het tweede uur van het programma Marticipatie. Zo heet het, Marticipatie. En we doen mee met bijna alles. U kunt inkomen als u een verhaal hebt. Wij kijken naar de toestand in de wereld, maar ook dingen die gebeuren om ons heen bespreken we met de luisteraars. Dus straks komen de luisteraars in en die bellen ook met hun eigen verhaal. In het eerste uur heb ik u verteld dat ik een afspraak heb met Loeke. En ze is hier. Ik heb Loeke laatst ontmoet bij Salto.
1: Ja.
0: En ik ken haar al lang. Heel lang.
1: Ja, toen we nog kinderen waren, zo'n beetje.
0: Uitgangswereld, inderdaad. Ja, wat hebben we gefeest en gedanst,
1: ja.
0: Toen. Maar ja. We zijn ouder en wijzer geworden.
1: Oh, ik ben nog aan het bijkomen van de dans van afgelopen weekend. Ik doe het nog een beetje.
0: Oké, mooi. Ja. Mooi. En ik vertel de luisteraars, want voor mij komt ze op een motorfiets. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Zo.
1: Ja.
0: Heel goed, Loeke. Loeke, vertel de luisteraars. Wie is Loeke?
1: Ja,
0: wie is Loeke? Loeke is de naam, toch?
1: Loeke is de naam.
0: Oké, goed.
1: Ja, er zijn mensen die mij Lucretia noemen. Maar en ook een hele hoop mensen die zeggen, ja, die blauwe, want ik had blauw haar, maar dat heb ik niet meer. Dus hoe noem je mensen die geen blauw haar hebben? Gewoon Loeke.
0: Ja.
1: Ja, nee, ik woon in het centrum van Amsterdam. Ik bemoei me daar ook met van alles, met de buurt. Dus ik moet altijd 10 minuten eerder de deur uit, want er is altijd wel een buur die iets te melden heeft of een toerist die verdwaald is of wat dan ook. Zo. En dan, ik bemoei me graag.
0: Ja, veel toeristen, waar van de stad, waar, welke buurt omgeven?
1: Ik zit naast de Zuiderkerk en dat is zo'n kerk die helemaal niet opvalt. Of je ernaast staat of dat je een stukje verder weg bent. Die is in de buurt van de Nieuwmarkt.
0: Okay.
1: Dus de Nieuwmarktbuurt is echt mijn buurtje.
0: Druk.
1: Al, ja.
0: Veel toeristen.
1: Ja.
0: Altijd leven.
1: Nou, niet in het straatje waar ik woon. Ja, dat, de collega's. Ik ben ook nog stadsgids. Dus, maar ik loop het liefste met 2 mensen. 2, maximaal 4. Want nummer 5 en 6 lopen altijd achteruit de straat in. Mm. Dan moet ik de hele tijd leven redden. Dat stoort enorm in mijn verhaal. Maar al die mensen die met z'n 15 achter iemand aanloopt, die helemaal halve waarheden loopt te vertellen, die mensen weten intussen de weg in onze wijkje te vinden. En daar struikel je soms over. Maar dat is van voorbijgaande aard, want als de locals mijn straat al niet eens kunnen vinden, kunnen toeristen het naar de tour ook niet. Dus die zijn dan heel even daar en daarna weer weg. En voor de rest is het wel handig dat het zo druk is. Het is altijd wel leuk. Mm-hmm. Een beetje reuring, een beetje. Het zit een soort van. Hoe ik het samen met een vriend waarmee we een podcast maken, we noemen het oog van de storm. Dus mijn straatje is stil en eromheen is heel druk.
0: Mm.
1: Want dat is echt Red Light District en ja. De Rembrandtplein en de Nieuwmarkt en zo. Daar is altijd veel te doen en altijd heel veel mensen. Maar niet in mijn straatje per se.
0: Okay.
1: Ja, dat doen wij privé met onze eigen buren, doen we dat gezellig. Okay.
0: En hoe lang vertoef je daar al daar? Woon je in de buurt?
1: Ik woon daar nu 23, 24 jaar. En daarvoor woonde ik een veel leukere buurt, maar daar kon ik niet blijven.
0: Hmm.
1: Ik woonde in Denrode. In deze buurt.
0: Oh.
1: Ja, dat is echt leuk. Maar die flat werd gesloopt, dus dat is heel raar. Als ik nu terugkom, dan is mijn huis er gewoon helemaal niet meer.
0: Zo.
1: Het is gewoon niks. Maar daar, dat was leuk. Daar heb ik 4,5 jaar gewoond. Want 5 jaar geeft je buurtbinding en voorrang in dezelfde buurt een huis te vinden.
0: Mm.
1: Nou, die had ik niet. Dus toen dacht ik, nou, dan wil ik wat onmogelijks. Dan wil ik midden in het midden van Amsterdam. Nou, dat is gelukt.
0: Top.
1: Ja.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Nee, radio is je ding. Je houdt ervan om te communiceren met mensen.
1: Ja.
0: Dat hoor ik al. Je bent stadsgids.
1: Ja.
0: Dus je brengt mensen heen en wijst de hele stad.
1: Ja.
0: Als het even kan. Prachtig. Wat doe je nog meer?
1: Ik doe ook op school met kleine kindjes, basisschoolkinderen.
0: Mm-hmm.
1: Van alle klassen. Allerlei soorten lessen. De lessen die ik binnenkort ga, waar ik vrijdag aan ga beginnen, is heel leuk. Radio/podcast maken met de kids.
0: Oh.
1: Dat is echt leuk. En, maar dat kan ook textiel doen, dat ik ze leer haken, weet je wel. Want dat zijn van die vakken die je niet meer hebt op school. Ik had wel handvaardigheid op school, dus daar heb ik het wel een beetje geleerd. Maar ook vooral thuis. Maar de kinderen van nu, die zeggen van, ja juf, mag ik zo'n stok? En ik haaknaald. Oh, en dan zo'n ander stokje. En ik naald. Oh, maar. Ja, hoe heeten die dingen? Breinaalden? Jeetje. En waar kun je dat. Hoe heet dit? Wol. Oh, ze weten gewoon helemaal niks. Maar ze doen wel hun best en ze zijn heel enthousiast. Ja. En af en toe ontploft er een hersenpannetje, want dan is het een beetje te moeilijk. Mm. Maar ja, dan moet je gewoon een beetje geduld zeggen. Want het is heel moeilijk hoor wat we doen. Het lijkt makkelijk, maar het is heel moeilijk. En dan komen we eruit.
0: True. Ja. Nou, ik heb je uitgenodigd omdat ik zeg van luister, we hebben een probleem bij Markt. Vooral in de ochtenduren hebben we tekort aan personeel. En jij zei van nou, je staat vroeg op. Maar...
1: Alleen voor radio, hè? Want voor de rest niet.
0: Maar je bent ook een nacht- of avondmens, volgens mij.
1: Dat ben ik van nature. Maar ik vind radio zo leuk.
0: Ja. Dat je bereid bent om in de ochtenduren op te staan.
1: Ja.
0: 19:30 hier aanwezig. In de uitzending tot 21:00.
1: Ja.
0: Dus is het jou... Het hoeft niet elke week. Om de ene week.
1: Oh, dat is helemaal chill.
0: Op de dinsdag en de donderdag.
1: Oké.
0: Dus als je op de dinsdag bent, prima. En de volgende week ben je wel op de donderdag als je wil, om de week.
1: Oké.
0: Jij bepaalt.
1: Dus de ene week het dinsdag, de andere week het donderdag. En de ene week het dinsdag, de andere week het zo. Dat is chill.
0: Dat is
1: heel chill.
0: Mooi zo. Ja. En het programma heet Start met Mart. Ik zeg het gewoon aan het publiek, de luisteraars die kennen het.
1: Van de naam.
0: Ja, Start met Mart is, je begint met ons.
1: Ja.
0: Dus we hebben daar nieuws, actualiteiten. Aha. Maar het leuke is dat luisteraars ook elkaar feliciteren, condoleren in de uitzending.
1: Ja.
0: Maar ze komen ook met hun eigen bevindingen, nieuws. Wat is uw nieuws?
1: Vandaag vind ik dit.
0: Is een rubriek.
1: Ja.
0: Wat is uw nieuws?
1: Leuk.
0: En dan
1: komen
0: ze in.
1: Ja.
0: En dan vertellen ze hun verhaal. En dan ben jij degene die de zaak begeleidt. Van ja, we hebben het al gehoord van meneer, het is te lang. Kijk ons om. Ja. We hebben een belletje hier.
1: Hop. Heel goed.
0: Is genoeg.
1: Ja.
0: De andere aan de lijn, pup, die komt erin.
1: Leuk.
0: Klaar. Dus dat is typisch iets voor jou, maar wat weet jij van de Surinaamse gemeenschap zo'n beetje? Want ik zie je hier en daar en overal. En Claire is iemand van de straat, hè?
1: Ja.
0: Die kent ook iedereen. Ik zeg van, Luke, die heb ik vaak ontmoet op Kwaku. Wat nog meer? Vertel.
1: Ja, nou eigenlijk ben ik typisch zo iemand die altijd van, hè? Als ik een kwartje kreeg voor de keren dat mensen zeggen, hè, wat doe jij hier? Dan was ik best wel rijk geweest intussen. En ik zeg altijd, ja, ik ben het Mieren. Maar het is wel zo inderdaad dat ik heel vaak dan een soort van reserve Surinaamse Mier ben. Want ik ben op heel veel Surinaamse dingen. Want ja, van het een komt het ander.
0: Ja.
1: En ben ik ook wel degene die, bijvoorbeeld op Kwaku zijn er heel veel mensen die komen voor één ding. Die komen binnen, die komen eten halen, gaan in die rij staan en daarna weer weg. Ik loop een rondje, dus ik weet wat er nog meer te doen is. Een soort van de verbindende factor.
0: Ja.
1: En ik vind het ook altijd wel leuk om dan met de mensen uit het centrum van Amsterdam ze te introduceren in die gezellige culturele mix die we hebben.
0: Kijk.
1: Waar je wel gebruik van moet maken, vind ik.
0: Ja.
1: Want dat doen... Eigenlijk doet niemand dat. Ik vind dat een beschuldiging aan ons allemaal. Hmm. Behalve ik. Mix gewoon. Het is namelijk beter om te mixen. Is leuk. En ja, ik ben echt...
0: Multiculti.
1: Overal, ja.
0: Overal. Hmm. En ik hoor je al hoor met fragmenten van toeristen die je in de stad hebt ontmoet. En even laten vertellen van waar ze komen.
1: Ja.
0: Wat doen ze? Gewoon poep in de uitzending.
1: Ja, leuk.
0: En je had ook een partner. Ik heb de fragmenten beluisterd wat je hebt gestuurd. Hè?
1: Ja.
0: Leuke, interessante gesprekken hoor.
1: Ja, hè?
0: Maar wie is die? Doet ze ook mee? Is het jouw sparringpartner?
1: Zij is mijn andere helft.
0: Mm.
1: Zij is, wij zijn samen één. Wij lijken ook enorm op elkaar. Hoewel wij niet dezelfde soort... haar familie heeft mij geadopteerd.
0: Okay.
1: En iedereen vraagt altijd, huh, waar is Aida? En aan haar vragen ze, waar is Loeke, als we niet samen zijn. Dus ja, die krijg je er altijd gratis bij.
0: Okay.
1: Als er maar zitplek is, dan komt ze mee. Ik ga haar dadelijk uitleggen. Oké, dus binnenkort gaan we op dinsdag en op donderdag om de week.
0: Ja, klopt. Omdat er, de luisteraars die missen dat. In de ochtenduren zie je dat er soms iemand is en dan weer niet en dan weer wel. Het is de tijd waarin we nu leven. Iedereen moet gaan werken. Anderen hebben geen tijd meer.
1: Nee.
0: Jarenlang is het goed gegaan. Maar we merken dat de tijd, 7:00, 19:30...
1: Hmm.
0: Is moeilijk om op te staan voor sommige mensen dan, niet allemaal.
1: Ja.
0: Dus je bent een aanvulling, je bent ook een aanwinst.
1: En ik ben blij.
0: Tegelijk ook. Maar als je zegt van luister, ik heb ruimte en 's avonds, dan is er ook ruimte hier bij Mart. Voor een ander programma dan. Dat zien we wel, maar goed, je bent al ready bijna.
1: Ja.
0: Om om in de ochtenduren te starten.
1: Ik denk, alleen, dat is ergens een stapelbedje dat ik gewoon kan blijven slapen. Dan doe ik alle uren gewoon.
0: Alleen moet je ook dit weer leren. Hè? Dit is een andere apparatuur. Wat hebben jullie daarbij? Want je maakt al radio, dat moet ook worden gezegd. Ja. Je bent al bezig.
1: Tot aan 1 juli, mm-hmm. goede datum, was ik in het centrum radio aan het maken. En toen deed ik ook de techniek inderdaad tijdens het kletsen.
0: Zo.
1: Nou, dat vind ik heel erg leuk. En dat heb ik mezelf aangeleerd zo de dag voordat die ochtendshow begon. Dus ik heb geen zorgen over dat wat er voor knopjes onder de schermpjes doorheen piepen daar zo. Dat ik denk dat komt wel goed.
0: Oké, je bent niet bang voor die knopjes.
1: Nee, die knopjes wel leuk. En ik moet zeggen dat ik ook best wel het werkt altijd op mijn lachspieren als dingen fout gaan.
0: Oh ja?
1: En dat vind ik echt heel grappig als mensen vergeten zijn dat ze moesten komen. Hmm. Dan zeg ik, ja, we hadden een gast, maar die dacht dat het een andere dag was. Dat vind ik hilarisch. En ook, ik vind het niet leuk als ik lichtknopje niet kan vinden, maar ik moet wel lachen als ik dan iemand heb uitgenodigd en ik vergeet die microfoon open te schuiven. Dat ik denk, nou, dat is ook niet aardig, maar goed. Dus dat zeg ik erbij. En dat geeft ook een beetje die menselijke maat, toch? Ja, want ik ben wel fantastisch natuurlijk, maar ik maak ook fantastische fouten. Kunnen mensen fantastisch hard om lachen.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ik hoor het al. In de ochtend krijgen we een show. Een Loeke-show.
1: Loeke en Aida samen hebt, dan is het succes verzekerd. Dan heb je echt een hele gezellige ochtend.
0: Perfect, heel goed.
1: Ja.
0: Oké, dus leuk dat je er bent. En je motorfiets, waar is die?
1: Ja, die heb ik niet mee naar binnen genomen. Ik denk, we moeten vrienden blijven.
0: Oh ja,
1: hij
0: staat om de hoek.
1: Het is niet zo'n... het is wel een... maar niet vreselijk of zo. Ja, er zijn inderdaad mensen die mij niet horen aankomen. Nou, dat is fijn.
0: Oké.
1: Want zoveel herrie wil je nou ook weer niet maken in het leven. Maar het is wel een bloedmooie motor, dus ja. Ik zou het wel leuker vinden om het hier zo in het speelpijntje neer te zetten. Maar ja, daar zit...
0: Volgende keer dan.
1: Ja, zet ik hem daar in.
0: Ja, dan zet je hem daar neer. Oké, wat zijn je andere hobby's? Wat vind je leuk en niet leuk om te doen?
1: Wat vind ik niet leuk om te doen? Niet leuk vind ik de afwas. Dat vind ik echt niet leuk. Maar ja, daarom heb ik ook maar 3 borden. Dan ontkom je er niet aan. Ja, dat is gewoon mezelf te dwingen. Ik vind het ook heel leuk om van alles te maken. Gisteren liep ik langs een vintage winkel. Die hadden een hele mooie tas. Een diesel tas. Diesel is een merk, hè? Een jeansmerk. En die hebben tassen, eens in de zoveel tijd. En dan promoten ze dan met van, dit is hem. €600 later heb jij een diesel tas. Nou ja, die is dan wel waardevast. Dus dit is overduidelijk een oud model. Maar die was dan deze keer niet van leer, maar van jeans. Wat ik leuk vind van een jeansmerk. En hele mooie leren handvaten en zo. En toen zei ik, hoi, wat kost die tas? Weet je vast uit je hoofd? Nee, zegt hij. Hele zoekactie. Aan het einde van de zoekactie is deze tas nog steeds €130... euro, dat ik denk, oef. Ja. En toen zei ik, ja, maar ja, dan kan ik hem eigenlijk ook wel zelf maken. Want ik vind het leuk om tassen te maken. Dus, en ook van jeans.
0: Okay.
1: Ik heb al een keer een luiertas voor een papa gemaakt.
0: Welke tas?
1: Een luiertas. Het is een stoere papa.
0: Ja?
1: Die dus met zijn baby aan de slag wilde. Of aan de wandel wilde. En dan moet je wel een beetje... Hij vond niet dat hij met allerlei konijntjes en toestanden. Dus hij wilde een beetje een stoere tas. En had 2 Invisu spijkerbroeken. Dus ik heb een hele dure luiertas van die 2 broeken gemaakt. Nou, dat was helemaal de man.
0: Dus je bent een kunstenares. Je doet ook aan kunst. Dus.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, heel mooi. Luisteraars, u bent nu aan zet, u heeft Loeke gehoord. Misschien stuur ik u een vraag voor Loeke hoor, dat kan. Ja. Maar u mag ook met iets anders komen. Ja. Dit is uw tijd nu, participatie, improvisatie. Komt u maar in, 020-471-4291. Heeft u nieuws? In een bekende Soca King is overleden, Mighty Sparrow.
1: Oh, echt?
0: Ja, gisteren overleden, dus we draaien veel muziek van hem tussendoor.
1: Ja, goed zo.
0: Maar goed, hij is 91 jaar jong geworden. Dat
1: hij is echt in de kriem, in de wieg gesmoord, maar toch.
0: Maar hij heeft een zwaar leven gehad, mooi leven ook. En als zo iemand is gaan rusten, dan zeg je van, leuk, hij heeft zijn mooie tijd gehad.
1: Zeker.
0: En zijn muziek blijft nog, want hij heeft prachtige muziek gemaakt, hoor.
1: Zeker.
0: Heel mooie Soca-nummers.
1: Ja.
0: Waar blijven de informanten van Mart? Wie bent u? 020-471-4291. Wat is uw nieuws? Wat zijn uw bevindingen? Heeft u iets meegemaakt waarvan u zegt van ja, dit is goed om te vertellen. Net in het vorige uur met Claire. We hebben het even zijdelings gehad over gevallen die zich voordoen binnen de gemeenschap. Een jonge dame van 12 jaar vertelt aan oma dat ze last heeft van stemmetjes.
1: Mm.
0: En die stemmetjes zeggen haar dat ze zelfmoord moet plegen.
1: Oeh.
0: Dat is ernstig.
1: Ja, dat is heel ernstig.
0: Vrij ernstig. Ja. Wat is wijsheid in zo'n situatie?
1: Precies.
0: Wat moet je doen? Heb jij een idee?
1: Ik heb?
0: Ja.
1: Ja, ik heb al een idee.
0: Wat?
1: Je moet met die kleine praten en zeggen...
0: Dat ze zelfmoord moet plegen.
1: Oeh.
0: Dat is ernstig.
1: Ja, dat is heel ernstig.
0: Vrij ernstig. Wat is wijsheid in zo'n situatie?
1: Precies.
0: Wat moet je doen? Heb jij een idee?

0: Uit iedereen die wil luisteren, desnoods bel je stichting 113 is volgens mij de zelfmoordhulplijn.
1: Ja.
0: Daar kun je tips krijgen. Dus zet gewoon alle hens aan dek meteen. Want als je wacht op professionele hulp, dan kan het wel eens te laat zijn. Mm. De deur staat open, want zij vertelt erover.
1: Ja.
0: Dus dat is een hulpvraag. Nou, dan moet je in gesprek gaan. En het maakt niet uit. Het kan niet fout. En dan echt helemaal exploreren van wat zeggen ze dan en waarom zeggen ze dat dan? En meisjes 12, dat is een hele moeilijke leeftijd,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja.
0: Ik benijd niemand van de jaren of 12, 13, 14. Het is heel lastig om nu te leven in die leeftijd.
1: Ja, er zijn veel, hoe noem je dat? Hun aandacht is ook met social media en al die dingen erbij. Wat ze zien op de televisie, beelden die op hun telefoon verschijnen.
0: Ook.
1: Dat beïnvloedt ook, hoor.
0: En hun eigen bubbel waarin ze zitten,
1: ja.
0: die van 12, 13 jaar. Ik zit vaker bij dat soort kinderen, want ik doe natuurlijk onderwijs. Mm-hmm. En dan zit je na school. Mm-hmm. Dus dat is een ander soort beleving. En dan, je praat met ze, ze kijken je aan, maar het komt niet binnen.
1: Mm-hmm.
0: En dan zie je van, oh ja, er zijn allerlei dingen. En soms komen er, als je vertrouwen gewonnen hebt, komen er dingen uit dat je denkt, wauw, dat zou ik helemaal niet verwachten dat jullie daarmee bezig zijn.
1: Mm.
0: En het kan echt laaiende onzin zijn, maar het kan ook dingen zijn die een verkeerde conclusie getrokken.
1: Ja.
0: En jezelf vertrouwen en jezelf niet het leven gunnen, dat zijn ook van die dingen die nu is heel erg in.
1: Vreselijke tijd. Ja. U bent erin. Welkom in de uitzending. Wie bent u?
2: Dank u wel, heer Norman en mevrouw Lotje.
1: Loeke.
2: Ja. Lucky Luke.
0: Lucky Luke.
1: Ja, oké.
2: Okay. Ja, toch een zo'n serie van Lucky Luke.
0: Ja, dat was ik.
2: En ik ben Jan.
1: Dit is Jan, aangenaam. Trouwe beller van Mart, trouwe luisteraar Jan Ramkizoen. Welkom, Jan.
2: Nou, ik zie een trieste bericht hier. Kijk, af en toe ga ik shoppen in de Surinaamse kranten. En dan zie ik minderjarigen aangehouden op verdenking van zedendelict met een bedlegerige vrouw. Dat is me wat, hoor.
0: Nou.
2: Een 16-jarige jongeman. En die mevrouw die bedleger is 60 jaar.
0: Wauw.
2: Zelf deze dame die ziek is, wordt verkracht.
0: Ja, ik denk dat het fijn is dat hij is aangehouden.
2: Ja, dat is dat sowieso.
0: Maar je vraagt je toch af, wat is... Die mevrouw mag dan ziek zijn in een bed liggen, maar ik vind hem ook niet echt gezond.
2: Nee. Nee, dat soort... sowieso verkrachting, of je gezond of niet, of bedlegerig bent, is niet goed.
0: Nee.
2: Maar dit slaat alles kapot.
0: Ja, dit is wel een ernstig dieptepunt.
2: Ja. Nou, dat is Suriname. En wat Nederland betreft, gisteren heeft premier D66-leider een congres gehouden. Moest die snel afgevoerd worden. Want er was een groep die daar ging protesteren. En de beveiliging vond dat hij van het toneel tijdelijk moest gaan.
0: Wat die gevaar liep?
2: Gevaar. Hij nodigde mensen uit niet alleen te schreeuwen, maar te blijven zitten of staan en naar hem te horen.
0: Uh-huh.
2: Maar de beveiliging vond dat het... risico te groot was om te blijven staan.
0: Ja.
2: Maar goed, dat was wat wij zien. Een minderheidskabinet krijgt wat hij verdient. Deze drie partijen, D66,
0: mm-hmm.
2: dat is Democraten 66,
0: ja.
2: CDA, Christelijke Democratische Alliantie of hoe ze heet.
0: Appel.
2: VVD.

0: een D. Aan, de, aan het eind.
1: Ja, dat is de D van de eigen portemonnee.
0: Ja. Nou, ja. Zij zeggen dat het democraten zijn.
1: Ja, we weten intussen beter, hè?
0: Met 66 zetels die hun steunen in de coalitie. Een dictatuur. En nu bedelen ze van rechts tot extreem, van rechts tot links. En zij noemen zich centrumpartij.
1: Ja.
0: En dan willen ze met BBB, rechterkant. Mona Keizer is nog niet gehoord.
1: Nee, maar die is ook voor zichzelf begonnen.
0: Ja, ja. Pro probeert een beetje te steunen met Vals of Volt.
1: Ja.
0: En die twee denken dat ze deze dictatuur naar links kunnen trekken. In plaats dat ze gewoon een motie van wantrouwen ondersteunen, gaan ze praten. Ik ben benieuwd hoe lang deze regering zal. Van mijn part mogen ze binnen 3 maanden
1: en dan?
0: Zijn uitschrijven.
2: Zo.
0: En dan hergroeperen weer.
1: Maar dan krijg je weer extreem rechts, hè? Want we zijn er nog niet helemaal klaar voor.
0: Nee, extreem rechts is meer publiekelijk een kleine groep.
2: No.
0: Politiek zijn ze 2 keer al, hebben ze 3 keer bewezen. LPF, PVV,
1: mm-hmm.
0: BBB. Die hebben al bewezen dat ze geen bestuurlijke kwaliteiten hebben.
2: Ja, maar, Jan, je ziet toch ook een tendens, Duitsland en nog een paar andere landen.
0: Dat zie ik ook, maar dat zijn lokale verkiezingen.
2: Mm-hmm.
0: Duitsland, de Oost. Kijk, de voormalige Oost-Duitse gebieden.
2: Mm-hmm.
0: Die zijn achtergesteld volgens hun na de hereniging. Dus dan grijpen ze naar die extreemrechtse.
1: Ja, mensen zijn een beetje in paniek zo hier en daar in de wereld. Grijpen ze naar extreem rechts, want die roepen met... Ja, de lollies hebben het gedaan. Oh ja, dat is waar. Ik ken ook een lolly, die heeft het gedaan. Maar we zijn nog niet zo ver met z'n allen. We zijn allemaal nog een beetje gepolariseerd enzovoort. Dus dan denk ik, ja, dan is zo'n hele moeilijke situatie zoals wij hebben in Nederland... is verre van ideaal. Maar het is toch weer een stukje meer naar het midden. En ik denk dat het in het midden... mensen ontevreden houdt, laat ik het zo zeggen.
0: De premier zegt, we gaan niet naar rechts, we gaan niet naar links. Er werden 21 en nog BBB, die willen, en SGP, die willen naar extreem rechts.
1: Ja.
0: Ze zijn boos dat in het gesprek die met een nieuwe... voorstel, niet over migranten voorstellen van hun is aangenomen. Dus ze proberen, 21, deze meneer heeft 6 partijen achter de rug.
2: Zo.
0: Eertmans.
2: 6 partijen?
1: Ja, het is
0: En Norman, hoe lang bent u in Nederland?
2: Ik heb hem niet gevolgd, eerlijk gezegd.
0: Nou, ik volg
2: 6.
0: Dus,
1: ja, hij heeft dat hij nog niet voor zichzelf is begonnen, hè?
0: Wat zei je?
1: Mona.
2: Ja, maar...
1: Nee, maar Eertmans is inderdaad van de ene de ander. En er zitten gewoon mensen die gewoon lekker geld verdienen aan de politiek.
0: Mona werd eerst door CDA de deur uitgezet. Toen door premier Rutte.
2: Hmm.
0: Toen was ze staatssecretaris. Ze belandde bij BBB.
1: Ja.
0: En mevrouw Plasterk, of hoe ze heet. Heeft het haar gepasseerd om...
1: Caroline van der Plas. Plasterk is iemand anders.
0: Van der Plas heeft haar gepasseerd om haar niet als fractieleider aan te nemen. En nu is ze voor haar eigen.
1: Ja.
0: En ze heeft een beweging 29. Beweging 29. En dan denkt ze dat ze met 30 zetels premier zou worden. Nou, Mona Keizer, hou je bij Volendam.
1: Ja, precies. Ga zingen.
0: Je was daar wethouder. Misschien kan je burgemeester daar worden.
2: Okay.
0: Nou,
1: Wij zijn het wel eens, maar dan moet nou de rest van het land die gaat stemmen het ook nog eens zijn met ons. Dan komt het goed.
2: Ja.
0: Nee, maar als wij erover praten, dan kunnen we misschien het een beetje een wending geven naar niet de midden, maar een beetje progressief links.
2: Oké, maar Jan, wat jou betreft, binnen 3 maanden is deze regering.
0: Ja, die moet weg.
2: Oké. Goed, we hebben je gehoord. Dank u wel voor je bijdrage.
0: En tot slot, iedereen die Mighty Sparrow heeft gekend, gecondoleerd. Ik heb hem ook gekend, 1 keer gezien in Suriname. En hij heeft een lied geschreven van een Jamaicaanse, Hindoestaanse nummer. Marajin.
2: Marajin.
0: Ja.
2: Nou, dat zullen we gaan
0: Marajin
2: opzoeken.
0: Marajin is Maharaj is koning. En Marajin is koningin heeft hier een lied over geschreven. Misschien kunt u het later afdraaien.
2: Als ik hem vind, gaan we hem afdraaien. Ja?
0: Oké.
2: Alright. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Mooi. Zijn er andere bellers? 020-471-4291. Heeft u nieuws, informatie? Wilt u vertellen over iets wat u heeft meegemaakt? Zelfs meegemaakt of op straat? Heeft u een vraag? Bent u welkom in de uitzending. Ja. 020-471-4291. Loeke, wat zie je daar voor je? Je hebt je telefoon in de hand. Wat lees je daar?
1: Ik denk... mijn telefoon zegt tegen mij dat ik mijn motor heb achtergelaten. Dat is zo dramatisch. Ik zo voelt het wel, omdat ik hem niet kan zien.
2: Dan breng hem even hier dan. We zijn nog even een half uur bezig, hoor. Ja.
1: Ja, zal ik het doen?
2: Ja, dat kan je doen, ja.
1: Ik zet hem hier. Ik ga het gewoon op doen. Ik ga hem gewoon doen. Kijk me, ik ga het doen.
2: Oké, Loeke gaat het doen. We spreken elkaar straks. Ze gaat even de motor halen. Die motor moet gezien worden. Ja, anders krijgt ze een bericht. Zoals ze dat zegt. Dat is mooi, hoor. We gaan even luisteren naar een bekende van Mighty Sparrow. Die ene heb ik nog niet gevonden, maar ik zoek even toch wel. Marajin is een bekende, ja. Marajin. Mighty Sparrow. Ja, may your soul rest in peace. En liep mooi rokken naar Bakka. En ik denk dat ze het groot gaan aanpakken daar in New York. En in de Caribische landen, eilanden, al die eilanden. En in Vapresining, Trinidad en Tobago, Dosaris, Reserefi. Maar goed, agorust. En niemand is onsterfelijk, Lobby Brasa. Maar zo alibide, zo alibitang. Trawe contra wegwe. Met presidie trauma ook toe. Marajin heb ik gevonden. Nee, nog niet. Ik zie nog niets. Dat is het leuke van internet, zo lees je het. Zo is misschien type verkeerd. Toch deed je epifening. Woluku heeft naar epifening. Ah, dan krijg je ook nog commercials ertussen. Dat is YouTube. YouTube tak je de next net draai gratis. Ja, je moet wel reclame voor zien. En look if je mag op Ayasansa, Ushi. Zo doen ze dat. Bijna alles is commercie. Hoe je motor op de achtergrond? Acharenko, hè? Loeken. Tjaneko. Oké. Dat duurt nog even voor Smifena Poku. Maar terwijl met Taki, met Dutusani, dat is multitasking. Luisteraars, laatst waren wij... Oh, Arfeni. Arfeni, maar we horen eventjes. Zo direct gaan we naar een muziekje. Maar ik moet u vertellen dat wij afgelopen vrijdag in de Arena waren, ja. Mart Radio was live in de Arena Burendag. Stadion bestaat 30 jaar. Arena Johan Cruijff Stadion bestaat 30 jaar. En we waren uitgenodigd om daar live uit te zenden. Ouders met kinderen waren er ook. Heel veel bezoekers, maar ook interviews met trainers. We hadden een trainer van de jeugd, elftal, in Emanuelson. En ze vinden het leuk en willen we ons vaker uitnodigen, Dapena Arena. Dat lijkt me een goed idee.
1: Zeker.
2: Ja, dus we willen vaker daar zijn. We gaan terug naar een muziekje van Mighty Sparrow. Nou, dat doen we vandaag. Bij wijze van uitzondering op speciaal verzoek van Jan Ramkizun. Mighty Sparrow Marajin.

0: Oh, deze Mighty Sparrow was van alle markten thuis. Hij ging naar India, Pakistan, Jamaica. Alle landen heeft hij bezongen in zijn, op zijn muziek. Hij is een gezellige man, vrolijk en hij is natuurlijk commercieel. Want als je een succes hebt in India, want je hoort duidelijk Indiase invloeden in de, ja, in de muziekstijl.
1: Als je 1% van de bevolking daar als fan hebt,
0: dan ben je binnen.
1: Dranghekken.
0: Ja, dus Mighty was een commerciële man.
1: Slim.
0: Leuk. 020-471-4291. Luisteraars, ik zit hier met Loeke. Loeke die is van plan om ons in de ochtenduren te komen versterken. Ze gaat overleggen, kijken of ze 2 dagen kan of 1 dag. Maar in ieder geval, ze gaat het proberen.
1: Ja.
0: En wat haar leuk lijkt ook, zijn straatinterviews. Want ze woont midden in de stad.
1: Ja, ik breng gewoon de binnenstad naar ons toe.
0: Mooi zo.
1: Als we hier zitten.
0: Goeie zaak. Iemand probeert te bellen, maar dat lukt niet. Dan moet je het nog eens een keer doen. 020-471-4291. Ja, je hebt het al onthouden?
1: Ja, ik heb het onthouden. Echt niet, ligt op een pintje van mijn neus. Maar ik heb het onthouden. Ik heb het uit mijn hoofd geleerd.
0: Mooi, mooi, mooi.
1: Moet wel eerlijk blijven. Ja.
0: Zijn er andere zaken die jouw interesse hebben ook? Want we hebben al kennis met je gemaakt. We hebben het gehoord. Hoe noem je dat? Vakanties? Landen, waar ben je geweest? Waar ga je?
1: Ik heb mijn 50ste verjaardag in Suriname gedaan.
0: Wat?
1: Vond ik leuk.
0: Oh!
1: Ja. En toen ik zei dat ik ging, hé, nu pas. En ik, ja, nu pas.
0: In Suriname?
1: Het was enig. En toen later vroeg iedereen natuurlijk, en hoe vond je het? En toen zei ik, ik ben Suriname geworden, want zo leuk vond ik het. Maar ja, dat was ik natuurlijk stiekem al een beetje. Maar ik heb daarvoor heb ik ook al 2 keer op Aruba gezeten, 2 keer in Miami gezeten. Hmm. Ik heb heel Europa 26 keer doorgecrossed toen ik klein was. Ik bedoel, ik had er niet echt veel keuze in, want mijn ouders deden dat. Ja. Dus vandaar dat ik nooit meer ga kamperen.
0: Kamperen is niet meer je ding?
1: Nee, nou, dat was het toen al niet. Maar ja, zoals ik al zei, ik had geen keus. Ja, ik kan ook niet alleen thuis blijven als 10-jarige. Maar ja, dus ik heb het wel het heel Europa gezien. En ik kan jullie vertellen, het is vooral bergen en bossen. Het is echt niet boeiend.
0: No.
1: Ja, nee, maar ik ben meer een stadsmens. En alle steden, ja, daar kun je natuurlijk ook van zeggen, ja, dat is allemaal een hele hoop steden en een hoop mensen. Maar ik vind steden heel prettig. Het kan ook komen omdat ik hooikoorts heb natuurlijk, hè, dat ik de natuur niet zo vind. Mm. Ik vind de natuur wel heel mooi op tv. Dus daar hoeven we niet doorheen te rijden.
0: Maar bij Suriname had je geen last dan? Van,
1: Nee, want daar eten we bijna alles, hè?
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, ik heb daar ik was maar goed dat ik toen nog niet vegan was. Want ik was...
0: Nu ben je vegan.
1: Nu ben ik vegan. Dat is ook heerlijk. Maar dan kan je niet meer waterkip en boomkip eten. Of gewone kip. Dat gaat allemaal niet. Maar daar heb ik dat toen...
0: Welke kippen heb je gegeten? Waterkip en boomkip.
1: Waterkip en boomkip.
0: Vertel de luisteraars die niet weten wat dat is.
1: Kaiman en guana.
0: Leguana.
1: Lekker. Maar dat kan ook liggen aan de mensen waarmee ik was natuurlijk. Want die kunnen namelijk je schoenveters nog fijn klaarmaken. Maar het is leuk, want er kwamen mensen met een zakje vol met allemaal mooie witte bloemetjes. En ik, oh mooi. En dan een kwartiertje later, en dan staan liggen die mooie bloemetjes op je bord. En dan smaakt het ook nog eens heel mooi. Dus ja, dat is lekker hoor. Ja, ik heb hele leuke. En maar mensen vinden het leuk als je op die manier bereid bent om alles wel 1 keer te proeven.
0: Zo is dat.
1: Dus ja, dan worden de meest aparte dingen je voorgezet van, oh nee, ik zal je niet vertellen wat het is. Je mag mij zelfs vertellen wat het is. Dan probeer ik het nog steeds.
0: Mooi zo.
1: Ja.
0: Goed. Nog meer, want ik probeer alles uit je te halen hoor. Maar als je zegt van luister, ik heb al genoeg verteld. Ze moeten gaan luisteren wanneer ik bezig ben. Dan vertel ik de rest wel.
1: Ja, ik weet niet. Ja. Ik hou nooit op met praten. Dus ja. dat is allemaal niet zo'n...
0: Dat is jouw ding ook, hè?
1: Ja,
0: praten.
1: Ja, ja.
0: Je vindt het leuk om te praten.
1: Ik noem het ook wel eens al. als bedreiging. Weet je wel, als ik aan word gehouden of zo, dan kan ik nog tegen die agent. Ja, maar meneer, u loopt wel risico dat ik nu ga praten. Dan wordt er een gesprek. En dat kan wel weken duren. En dan heb je toch dat ze dan toch wel eieren voor hun geld kiezen. En
0: laten ze gaan.
1: En me laten gaan. Ja, want ze zien al, oh, die praat echt veel. Ja, dat is ook zo. Ik praat echt veel. Dus dat wordt nog een uitdaging, hè? In alle shows is dat een uitdaging.
0: Ja.
1: Als je gasten hebt, dan moeten die gasten natuurlijk praten.
0: Ja.
1: Ja, dat is best wel jammer. Ja. Maar ja, doe je niks aan. Maar ja, het omlijsten van dingen en dingen aan elkaar kletsen, dat is ook kletsen en het telt ook. Het gaat mij... Ik hou van muziek. Ik hou van Caribische muziek. En ik hou van mensen die wel bereid zijn om na te denken. En niet meteen een conclusie en harde woorden en dat soort dingen. Daar hou ik niet van. Of misinformatie. Ik wil mensen best wel graag dingen uitleggen van hoe het zo gekomen is. En waarom je zo niet moet denken. Ja. Want dat is niet zo handig. En dat...
0: Mooi. Mooi. Caribische muziek. Waar moet ik aan denken?
1: Nou, ik hou van... dat is wel een ding wat ik... ga ik nog opzetten. Ik weet dat soulmuziek...
0: Ja.
1: En de kunst om erop te kunnen dansen... Dat is een kunst die aan het uitsterven is.
0: Ja.
1: Want als je toch kinderen tegenwoordig ziet schuitje varen op die... Nou zeg. Dus dat gaat niet. Dat vind ik jammer. Dat zouden we in ere moeten herstellen. Een beetje goede souldansschool. Lijkt me goede...
0: Kijk, daar zeg je wat.
1: Ja, toch?
0: Het is een markt.
1: Ja.
0: Souldansschool.
1: Souldansschool. Dat je leert hoe het moet. Ja. Want iedereen die zit nu wel aan...
0: Salsa.
1: Salsa, bachata, kumpa, kizomba. Al die dingen. Heerlijk. Daar hou ik ook allemaal heel erg van. Ik vind al dat dansen ook heel erg leuk. Ik was van het weekend ergens en dan hadden we de gezellige mix van oldschool R&B en salsa en bachata en kizomba en Kenny B en La Rouge. Nou, het was dat de akoestiek een beetje belabberd was, maar voor de rest was ik heel gelukkig.
0: Waar was je dan?
1: Hotel Arena.
0: Oh.
1: Die moeten een inzamelingsactie doen voor de speakers. Want jeetje.
0: Wat was niet om aan te horen.
1: In de gang kun je niet horen. En dan was La Rouge notabene aan het optreden. Nou, dat is toch uitermate herkenbaar.
0: Ja.
1: Maar ik kon het, mijn oren konden het niet meer begrijpen. En ik kon ze wel zien, maar kon ze niet meer horen. Zo slecht. Sorry mensen van Hotel Arena.
0: Nee, het is gezegd. Misschien horen ze het.
1: Ik hoop dat ze er wat aan doen.
0: Gaan ze er wat aan doen, inderdaad.
1: Ja.
0: Oké. Luisteraars, we hebben het gehad. Ik zie 4 minuten voor tijd. Raymond is er al. Hij gaat zich voorbereiden. En hij brengt het nieuws in San Antonio. Ook nog. Dat heeft hij voorbereid. Nyonsu in San Antonio. Dus straks krijgt u volop nieuws. Er zijn wat dingen gebeurd waarvan u zegt van nou... misschien wilt u een voorproefje geven hoor, meneer Raymond. Of u... Sapsa, ik denk wat tapas lees. Wat heb je voor ons, Raymond?
2: Dat zijn zaken die ik praat van de lokale nieuwsmedia in Suriname.
0: Ja.
2: En dan heb je het over, dan hebben ze het ook over net wat jij al eerder zei over die geweldige zanger die geboren is in Grenada.
0: Ja, Mighty Sparrow. Ja.
2: Mighty Sparrow, ja. En, het staat allemaal op mijn noot.
0: Oké.
2: Okay. Dus dan moet ik weer even in de tas duiken.
0: Oké. Okay. Nee, dan laten we dat voor straks. Maar je bent ready. Zo direct neem je over.
2: Dan neem ik over.
0: Ja. Mooi zo. Mooie bijdrage van je trouwens ook hoor. Ik heb mooie reacties gehad. Hij was verslaggever in de Arena. Ik heb het net verteld.
1: Ah,
0: hè.
1: Ja.
0: Daar deed hij interviews samen met mevrouw Maureen Held. Miranda deed ook. Burendag, ja.
2: Burendag in de Arena.
0: Ja.
1: Maar het was dat vrijdag, zaterdag?
0: Zaterdag
2: was dat.
0: Zaterdag.
1: Leuk.
0: Dat was leuk.
1: Ja, de volgende keer ben ik erbij. Dan
0: zeker,
1: ga ik ook
0: zeker,
1: mensen
0: zeker.
1: De polen hun neus douwen.
0: Mooi. Mag ik je bedanken. En succes wensen. Welkom bij Markt, zeg ik. En je wordt overgenomen door de heer H.N. Wicks. Die jou technisch het een en ander gaat bijbrengen. En dan merken we het wel.
1: Leuk.
0: Aboe.
1: Oké dan.
0: Dag Loeken.
1: Doei.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. Basisschoolpersoneel krijgt vanaf volgend jaar gratis de griepprik aangeboden. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond. De bond ijvert al langer voor de gratis prik. Onderwijsmedewerkers lopen een groter risico op de griep omdat ze in kleine ruimtes met veel mensen werken. De Gezondheidsraad adviseerde om deze reden al eerder om de griepprik aan te bieden. Het is aan de medewerkers van basisscholen zelf of ze gebruik willen maken van de gratis griepprik. Het is ruimtevaartbedrijf SpaceX gelukt om een raket in een baan om de aarde te brengen. Eerdere testvluchten van de raket Starship waren niet meer dan een uur in de ruimte voor ze terugvielen naar de aarde. De lancering vanaf de basis in het Amerikaanse Texas verliep niet zonder problemen. Een van de startmotoren viel uit. De overige motoren bleken voldoende om de raket te lanceren. De Starship heeft 26 satellieten uitgezet. Deze gaan deel uitmaken van het Starlink-internetnetwerk. En een Turkse komiek is veroordeeld tot gevangenisstraf omdat hij grappen heeft gemaakt over president Erdogan. De 32-jarige Deniz Goktaş staat bekend om zijn politieke satire. Eind juni ging een video van hem viraal op YouTube. Een week later werd hij gearresteerd. De populaire komiek krijgt 19 maanden cel voor belediging van de president en de religieuze waarden. In afwachting van zijn hoger beroep is hij vrijgelaten. De regering Erdogan treedt steeds harder op tegen critici. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 107.9 Mart Radio.
3: ACT Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasib grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirsimam er grontapa londu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som foi a ting som un soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lanzer Andres Tours 020-6833-840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
4: This is your captain speaking.

0: www.flyerslm.com. Odi, odi!
1: We zijn er weer, Oedebaka.
2: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Etel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84-101.
1: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Kels.
3: Mart. Al lange dag 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Goedemiddag, trouwe luisteraars van Radio Mart. Het is vandaag maandag. En u bent nu afgestemd op uw zender. Uw favoriete zender, maar ook familiezender. En dat is Radio Mart. Afgelopen 2 uur hadden wij de directeur van Radio Mart hier in de studio met zijn programma Marticipatie. En daar werd van alles belicht. Ook had hij een studiogast, mevrouw Luc. En die heeft het voornemen om ook in de toekomst programma's hier te gaan verzorgen. En dat juichen wij allemaal toe. Mijn naam is Raymond Dalvoer. En de bedoeling is dat ik tot de klok van 8 uur uw gastheer zal zijn. We zullen het een en ander met elkaar bespreken. Informatie zal ik ook bij u thuis in uw huiskamer brengen. En ook toe. En ook, er is al veel gezegd over de heer Maatje Sparrow. Amang Willibunu. En wat gaan we nog meer doen? En natuurlijk hebben wij ook Nyuzu, Insternan Tongo. Zijn dat na Alamunde, we Tjaren Kong. We proberen voor Tjaren Nyuzu tapuang. Wan Fasi, Difiti, meneer Goina Dipi, meneer Tjaren Kong. Pesrutu, de Bijiwang. De Bijiwang voor Radio Mart. De Wanse Kraka Onu, de Wanse Archie. De Lope Archie de Nyuzu in de Egitongo. Dat meki miteka besroiti Fucha Alamunde. Anjonsu in Sernang Tongo. Me baru biji odi nanga. Ana biji odi wang. Ook toen alles pek odi me baru nu wispo de. Iviri. Noya so we archi radio Mart. En ook onfado in a programma Mart gevarieerd. En lik van takikba. Mina amase pristera programma raad. Mina na Raymond Dalvoer et oan tronk. Iviri. En was ook hoef met een mooie uitzending. Tap aan Moende, net IDC. Wap chimchim alleen even fini. Maar ja, trafas naar de, unam kruto. Oefen mooi weer vanaf juni. Juni dan gaan we en. Oefen ube ap mooi weer. O prisiri, u geniet. U mek alles wat mooi zijn. En dan nu, we kon bijna weer kon tapa jari. U de september, eind september, we kwek ba. En dan. Dat we qua herfst, tramon herfst hebben we en baga herfst dat we bij winter en daarna kouru juru en weer jas, shabi, purushman en lobator dat die, maar ja, zou ze doen. De wan die man, ta juru doro takasan en kon kouru, de dongo qua oso, de qua grong, de tekopolanyi, de qua sernang, ifiri, next no vote. Next no fault in a tour that era, alasan bungsani. If you man, they go to keep you more aware. For all a press piece song, for funu, uloba, ulobo kondre, we save sa, we save in press in a kondre, if you, jugu, de well, tap ala fasi, if you, masau sadu, ko hopu, taki asanta waka na fas defiti, unumuse wakti oli wang, nanga gas. Asan nou in begin is refi fuso gutak wab jajaman sakancha a kondre waka wat dat wa van udu una bi ma se pri van udu mandi wanchara kondre tapon jaja fasi mandi etna baka en leider if he deen wan partij of he deen coalitie an atrobi etna baka yu leider if a leider fout je karen kan se de takangang takhe disk. Dis ap moro ten van oru fuluku dis chenchi dis unom chenchi asha sande ifiri en bepaal want to foto do sabi and one day de bow sabi de mekaar in keulen na aken de bow one day ifiri en trafashi de weluku for the sun e waka wo begin direct na anyunzu na ini Yuegi Tongo, Sernang Tongo, Sobung, Weshitaki, Tapa Pasifu, Afu Baka, Napisfu, Lafiki Lancia, Teego, Teedongo, Afu Baka Stumer,
de mai karen afo baka weg. Vrijdag diep zade drie mina kantak truck, maar de mai karen drie trekkers, nanga opleggers. Skoutu poer de manat voor na passie. En zij de mek skoutu poer den. Aan de tank wagi, de sana biggy truck. De man be tjawalo heavy machine. Tap den oplegger. If you en de heavy machine. A deso tak if je rein nga heavy tori tap u nga oplegger. Dan je moet sorgu tak je marche nga wa ready fraga. If you hear. En maar in a tor disi dan. Abe deso tak de heavy machine. De man be soet café si. En dat gef. En dat no boom ja verkeer en if lanti si den tor disi dan lanti o grijpen if you want dan asan gevaarlijk is het ook en ook to te si want to opleggers en rijbakken maar kan dat op lanti dan dat adeso altijd taki aan de way rij want school to serve en zorg goed dat de begeleide man en dan de man kan tjara voor a verkeer in bonbon tap one bon fasi zodat ook toe trouwen die etek prati in haar verkeer dat de man het ook toe kan hou rekening naar een pistool dat hij is het ook en ook toe school toe zit dat op de opleggers de man si walo serieusu technisch tori dine ben want toe technisch tori dine ben don tap one bon fasi is het ook. De opleggers ne ben remsysteem ne ben broken one fast defeaty fire nanga reflector ook toe ne ben allemaal ne ben let tap on boom fasi shabit ook en ook toe richting aanwijzer is op tego if you gonna let see of you gonna crook to see dat de van nou dat je richting aan en in een geval die ze dan het door dat ook toe ne ben broken tap on fast defeaty is het ook ja. En look hoe de show de soort zijn die ze dan in jouw toestand die de kar voorschriften. En if in jouw show dan zijn bepaalde voorschriften. Dan jangalanti ook iets mama probleem. Is het ook? Ja, dat maakt lanti school toe zo boom. Zorg goed dat de trekker die is de beman gomoro varen. De pot daar CC. En ook toe. De man die bij zorg dat de trekker die is bij wakker tap bij reet op land die dan de man die bij chat de trekkers die zie de man is gewoon boetu voor 13 dusun aan een vijf barchie SRD serna moni zo boom en ook toe de man bekeurde wagi die zie natuurlijk in je bekeur als maar een man die abba wagi naar man zei chara wagi tap land die dan de man had gewoon bekeuring ook toe. En Morovarie lees ook tot dat de trekkers die zijn bij de afgekeurd, de bekeurboom in Firi. En Adevan Oru taki, zodra je dit hebt land, die dan de imsorgutak alles aan de in place. We go even naar Amsterdam, daar wij zien taki, want to score osma, studenten zo boom. De man tekent den MBA, Shabito. De man volgt gewoon opleiding voor Master of Business Administration, MBA zo boom. En Business School. De man volgt een opleiding die is net op een business score in Holland. De man kan score dat IBSIA. En de man rond als toeka dat af naar een succes. Vofde score, maar die slag. Zaterdag diep zaten in het Tropenmuseum. De mannetjes den bul tijdens een BSN graduation. De mannetjes den bul. Je zou je ziet dat ze naast me. Ze doen hun best. Ze scoren. Ze tek mooi scoren. En ze zijn mooi fysi. En je want toen ook te voelen. Maar die kies den bul. One of them are Clyde Sengwai. Priya Sital. Robbie Reisel, maar dat na studiebegeleider, nanga Omaida Axon, nanga Elvira Hoft, dus maar die studeer af mooi en tegenjam buku, daar adev funamku, taki des tegenjam buku,
En dat je draai komt bang aan hij komt er, dat je kan poti is koru onder de roko in z'n lang. Je vier die want ades marisi wat van ook doe. Je ziet ook. En a theorie kennis staat je kisi. De best wat toef den ben doet de ab theoretische kennis. Dan gaan om een vraagstukken. In de eigen werkomgeving, in Viri. En die ben verdedigd natuurlijk, tegen go, voor zijn slag, die verdedigd die proefschrift. En Sasan City, Robiel Reisel, dat bij de amana studiebegeleider, een coach, amana vindt dat dan, dit is nog een prins pari, tori, en amana de trots op de stuka man, dan de stuka oma, de sofara zaden, kon bereik in attendisi. En de man takie ook toe, afas van de smadis toeka, nanga boom fasi, dan in mijn lever, wanneer bijdrage in de ontwikkeling voor het deskundig potentieel voor Sernang in Viri. En asandis boom ook toe, voor een moro betere ontwikkeling voor Sabi, nanga deskundigheid in Sernang. Ja. André Foster, amas slag na lof in Atori Sadekari dissertatie strategische positionering voor afitro plants Grasalco in Sernang landbouwsector. Meliora Hanenberg Vianen en bij onderzoek een soort van elkaar efficiëntieverbetering voor afhandeling voor tegen lening, persoonlijke lening binnen een afdeling voor retail banking naar Fina Bank, tenminste drapa bij Oroco. Clyde Ramon Senguay, Amabel poten onderzoek voor tja betere in operationele efficiëntie naar Sernang Waterleidingmaatschappij. Omaida Axon, en we doen strategische marketing aanpak voor tja powerkong in een markt, in een marktherkenning naar een marktpositie voor Vitro Plants. Elvira Hof, en we doen institutionele ontwikkeling voor Sernang non proliferatie autoriteit naar defensie. Alles soort vaarlijk woord dat ik misdreef. Bijna met bed me, met zwaar me tong om de mankarten en tapo aan lint fatsi. Priya Sital, en bij de onderzoek voor tja powerkong in haar carrière perspectief. Minder a kabinet voor a vice-president. Voor dan hori a talent die de drape. Dat bij de op team PC voor de smadi. De man tek den papieren, de studeren in Amsterdam en de studeren in Asandi Dakar opleiding voor Master of Business Administration MBA Subung. Wel. Zou je zien no more of waren in wat trattori? Ja. Na in Skotufu, Abiro voor Rijksdijk. Sroto, Tapsatra, Dipsade in Amanting, 26 september, 26 september. De man Sroto Amandi ap Tina Sixiari. En de man Sroto Abodisi, Bikasi, de Maiden Takamandisi, Amandisi, do want to. Seden de lek in wat Osho in een biertief voor Rijksdijk. En a to die samen doen bij de tapuang Oumasma voor 60 tente jari. En a vrouw die is bij dat siki bedi in Osho. En dan a bij de so tak school to taki. Tak a man voor 10 à 60 jari. A young boy die zie a man go betasta vrouw. A man randen aan. So boom. En ja toch. Waman die betaina also pa vrouw dis betang at 60 tenti jari bet legerike umas ma disi. Di aka also go in a sribi kamera fa vrouw. En a go si a vrouw don tap en bedi. En a jongu boy disi. Tapa tenda in a tenda ti amanda ting.
Amanebe wer ala encroachi ifiri and amabe don tapa bedi the day grabu bala today and di a frau kon chateau dici and a kon desotak a frau dis now umap chin fu a dama fu 60 yari a esinang ago a sukuyepi and Sukuyepi and Diago Sukuyepi da akonso akondeso taki a young boy fu tina 6 yari amantek futu sabi a umapchi fa fro guasku tu fu reis dek and de mana tu un buurt onderzoek and di de man doa onderzoeku dati esinanga go de man konfena man fu tina 6 yari and de man de man sroten in overleg na openbaar ministerie da de man srota bodisi and fu di a man is apu an leeftijd a man a tina IT ete a man ap tina 6 dan de man abara a man is gona afdeling jeugd zaken saritori ma goed unos apsan ben zijn ama ede Amang siwa umas matang puan bedi, dus amang beringetak na drapa amang musde. Maya, so hort het niet, Ifiri. Sao sa dubaya. We go moro fara, and we sitaki asong faya ete, in Senang. Amang temperature gua heel vochtigheid. En door haar luchtvochtigheid, die aheeso, daar zijn

En ja, dat na het einde van jaren, augustus, september, oktober, kan de november, december, dan kan de Tjentjisa kong in een faya weer die de omenisma op te maken aan een Iviri. En we gaan maar opvaren, de Weshitaki, een politiek partij, volgens mij de man is denk naar coalitie, ja, de man denk naar coalitie. A politiek partij die de kar bep. En op een nieuw edeman. Een nieuw edeman is voor bep. Dat naam Masara Edwin Notsi. Ja, en dan maar dat die Venitak Amocha Kraktikon. Voor tja boom training. Nanga Amawa Sorgo die Amoro Betre Money Beleid. Ja. Lek van betak ik ba, amawantja moro, boem betere kong in a economia beleid voor a partij. Den project die ben tangtiri, amawang sorgutak den project dati, kis nyung, wan nyung fesi baka, dat wan tak den mojara project dat, ete wan trong, sorgutak den man kan fura project dat, den project dat uit. In wan verkadering, in wan komakandra, voor den membre, dan de man, hoor een verkiezing en in een verkiezing dat hij dan akong zodat die amadisi masra Edwin Notse kontrong een nieuw edeman voor BEP. In een tordisi de shitaki amaitek abra voor masra Ronnie Asabina en masra Asabina neben potensrefi ajeng futrong nieuw edeman voor apartheid. En a verkiezing die is behoren in a BEP, Osho, drap in a Efram Siegeweg. Ja, Masra Noordzee tegista nu staki, kan gaan een plan voor sorgo die wan nieuw koers in a partij. Amon sorgo die training, amon tja moro betere ontwikkeling. Voor Kismoro Boom partijkader. En dat nou een voornaam kutori, lek van inschrift taki. A monitori ook toe voor BEP. De maupoteng, a maupoteng ahei. En de mausorgo taki, a financiële, a vast van BEP de, no, van BEP nap in a financiën da a musko moro biji. Moro moni muskong. Ja, en zo is hij taki. Nieuwe bezems die gaan schoonvegen. Nieuw Sibi, de Mokrima Osho Morobong. En we wens Masra Edwin Norte. We wensen Alako Loku Nanga Kraktito. Voor Auroko die attack net tapo. Voor die Masra Asabina. Ana Edema Morofa Partij. Dat nou een taki. Ama ook mopo uit de organisatie. Amai tang in het parlement. A DNA Shobung, Amaitang fractieleider, Iviri, en Amaitang Kraka, a partij die de kar BEP. En dat bij de Wapchintori voor Wanyu Edeman voor a partij Sadena Coalitie, a partij die de kar BEP, en Wanyu Edeman is na Masra Edwin Notse. Ja, we shitaki. President die voor Sernang, Sisa Jennifer Simons, die de asorgo taki Tina Fifi, nieuw membre kon na Hof van Justitie en de nieuw membre die si, de Maikarden lid plaatsvervanger voor Hof van Justitie. En in een plechtigheid die vindt president die als een plechtigheid begint te romanten, dan pa paleis voor president die a presidentieel paleis zo boem. En zou je zien moro fara tak a edeman voor a krutu bagara osso dat na masra Rasul Bax a mandati osorgo taki begin oktober dat een overedig den nieuw memory voor a hof. En maar zijn nou een soort systeem van de karing. Na vice-president, president

die benoemd is, maar en dat na voor inzien en voor attractie. Dan a edeman voor a hof van justitie, maar zera Iwan Rasul Bax, dan eng o beëdig de new memory begin voor oktober in ferie. En desma die de new memory die beëdig die de maanden dat na Sisa Sherida Tamsiran Harris Gennaro Alpin Kayal Tadil Alton Hellstone Vanessa Akamba, Anushka Bainat, Julio Amatumar, Natalie At Mat Kario, Maitri Behari, Gracila Sitaram, Shushant Mohan, Latoya Rosenblad, Stephanie Dulbakir, getrouwd Kent, Charisma Voorburg Blank, Nanga Nagesti Winter. En Asandis is een voornaam kutori, omdat hij ook te ube shitaki, hof voor justitie, bij mijn chair want to memory, en dan moro memory kon bij, dan akan sorgu taki, alleen een tori samus guakrutu, den torat sang. Want de tori ben jarenlang de tori dat betang dong en de tori dat kan fin de kan fin presi no is hij nanga go en dat bij de one pisi fu di senang ada senang ma ahof kisi want to memory moro ya yeah, waluku sande moro fara minderjarige Uba Abikba, voorzitter. Die is Uba Abtu. Lek focus if jere dan Masra. Akalept, Abigi Kalepto, Singimang, Masra Mighty Sparrow. Amano, one of the moros. Moro Bigi Wang in Akaraibisch gebied. Amana Dong Mindri Moro, so Bungama Las Libi. Amani Sibesh. Amani Sbeshishong in Akondre di Dekari. Grenada, maar amabe de bulanga amabe tang in Trinidad en de laatste jaren amabe tana Amerikaan kondre New York so boom bakawan shatting di abe siki dan mindri en famiri dan amang bro en la amang amana ben de moro maar ana ewang ben de famiri fin ben longten ook toe. Amanisi en Ning na eigenlijk slinger Francisco. Maar in Hergonotapu, Unusabe lek slinger Francisco. In Hergonotapu, Usaba Manisi lek Mighty Sparrow. Bulanga Amanisi, bijna 70 jaar Amanisi. Sorgu, Fucha mooi pokukong, tapa. In een Caribisch gebied wang, maar ook toe heel groot tapu, maar een beetje mooi calypso poku. Nanga in Sting, nanga de mooi poku. Ook toe Amanis bij Chaf City go, na Sernang is Firi. Ama bij Chaf City go, Sernang ook toe. Ama met poku ook toe voor Sernang, ama bij lobby Sernang. Kadama met kip chindra pesere voor Nusabi. Ja, maar Amanis bij de man Biggy, Les Pechi, Siki Singimang, Firi. Apoku sa becha in Sernang dat na poku di dekar Paramaribo en apoku dat na fa album fa man di dekari The Supreme Surrender ama becha wan mooi na wan mooi boskopu ama becha fudi ama be loba a foto fu Sernang ma no foto wang ma ook tu de mooi umasma di se libi in Sernang na a foto fu Sernang ya man amana de moro Among Goshiribi, Muhammad Tekwa Moy Leaf Tate, if he ma talking to one once Magweli B, you see, and Amanda Demoro, Baka Eng Iba Abi, the Maliki King Fighter, Nanga King Fighter, Nanga Byron Lee and the Dragoners, Ala Deman, you see, Usable Young Wang, the Pokorat Bedrea, a Pinti, if he, and Masara Mighty Sparrow, no. Demoro. Ja, Sasana go. Dat is life, hè? En we lukken moro fara. Sotori, ik kan chakon juno. En
Messi ook tot taki voor de karasan dat hij dat op Kennedy weg in abitief over Tom Kennedy weg Usaplek Highway die mountain waar man die beetje aan wagi en mijn last libi drapet op Kennedy weg. Fadu kon uno sabi ma abe kon deso taki awagi disi attendi abereta pa Pacifico Highway da amango over the cop en in ator dati dan amani be chara wagi aman kishwa lo hebi mancheri en let drapeta pa pasi aman las en libi walo help dins be kon ambulance koutu isabiten en skoutu sorgu tak de duan ondo suku drape en teno de mana sap fama neng en de mana sap ook tu fadu kong tak awagi disi lasa controller tap ap pasi ya yeah. Manche rep sa altijd sa usa du trafas no de en ook tu esi taki we zitten aquí na après pede mai fin go to na Sana Creek school to hoor four months ma en de man had bij abi attendi de school to hoor de man school to conveni ting gong en dat gong spesur to ma de mai karen wapens is in een go school to sorgu school to take de wapens in beslag vuurwapens zo boom. En attend die si school to attend dat school to bij doen bij actie die voor die de man en doen actie tegen illegale goudwinning en in een actie dat school to kon tuka naar den ting penfire die si vuurwapens zo boom in een Sana Creek gebied. En de man, de scoutu die ziet die bij dwa actie na de man na van eenheid voor regio midden. En de man bij dwa ook samen aan want toch zodat hij in een gebied drapen naar Sara Creek en drapen in een gebied waar lo go to president en de man ontmantelt de presie en de man ontruimt de presidie. De man komt aan wat lo brachon naar Snezi, als aan die snee kon kaba. In vier, lugu met takasan is altijd te kap udu te suku go to te eva boxi te suku na vice president todisi mus de tang in lanti anu in vier, ikaiji fare karen concessie mana vice president todisi mus de in lanti anu fuda lanti kan si Sade Fini, if na Udu ye kap, if na go to ye Fini, if na bauxite, if na quick, if na diamanti, but asan kan go tap on fast defeaty, and all of them money food and tour this must can go, is in a go na centrale bank, food, and that can so good that I oppo award for asanan holu, if he, mano ye si waloman, do no sabi. Alaman is zoekoef met money tap udo na go to en ja natuurlijk dat met wat lanti scout to so boom in a tour dici en de manat is zorgu taki de san moest go tap one fast di fiti ja en mi bel lees wan tori fu wat tori is neem baka we si taki sport newsu de we si taki Nacho Fusenang, Nacho Fusenang, Winnie Fu Akondre Fu Honduras, en de winnen 3-2 zo boom. En a trainer Fu Senang Nacho, dat naam is Henk Fraser. Dat na eerste officieel win pre Fu Masra Henk Fraser, na Nacho. En a pleidisi bij Vint Presitap Frida Neti. In wang stadion fu tego si galpa in Honduras en in a eerste half play senang be da baka etenang tu wang ma later senang mek tutu de ma mek gelijk
En tevoegbaar, senang winna predisi. Dan gaat 3-2. Mooi tori, man. Mooi tori. Senang deed naar groep B voor Alik. Voor CONCACAF Nation League. Baga senang naar Honduras. Je hebt ook to Jamaica, Guatemala, Martinique. Dan gaat in El Salvador. En een low kondere. Maar ja. Heeft senang een play. Na fast defeatie. Dan senang kan kon boomvara. If hier aan de Mazar Fraser wij doet Atori, je begrijpt. Maar na Mazar Fraser, na alle de memory voor het team, if hij deze Yusu en hij lobby konderen en hij bereid voor vet die konderen, dat er dan kan kon boom vara. Mooi Tori man, ik breed aan haar overwinning DC. Ja, en zijn bij Abmoro voor Sernang. En tradie mi beta katorik ba fu mi de beta katorik mi be meku archi wan tori fu masra meri ba amanis bere ede man fu afdeling pont buiten amana taka in amana saka in memre fu NDP na ma beta kator disi in wan telefoon taki na nga masra Cliff Limburg fu Limbo en amana tagi masra Limbo taki ama saka MMR fu NDP ama nap no wan tro banga NDP ama ai tan kraka NDP mar ama wan doa tratori ifiri en ala yuru masra Cliff Limburg be aksaman sana tru tori seide me ama saka MMR ama tak nei anota kator dati ifiri ama tapuan tapon face de fiti ama skrif wan briefi go na de edeman fo NDP ook to ama takatodis na en kweki ma en kweki pan de moro en atodis ne ben switji en kweki ma ama tak atekwan bosroiti en abosroiti DC ama nap nem baka en ama wan do wan trasani en masra Cliff Limburg bij aksie ook to taki if I deso tak bakateng aman kan kon bakana NDP aman tak amane tak takano kon nooit moro na NDP efa kon baka dan amo do en tapon trafasi ifiri amani si aman charen sref bun waka aman ontwikkeling in wan tori aman sorgu tak aman teki stuka moro fara ifiri en efo asma duwa ogri ina kantang wangan en bakata kamandu ogri ama chenchen libides jama wan ama muskis wan kans fu gomoro fara ifiri to en ama itan chale speki di NDP ishi tok en ook to abedeso dat mene Jan betakator dat ook to masra Jan Ramkisun betakator dat itu taki Usap masra Cliff Limburg le kon falek boom radio man ma ina todi sama vergiti fu lees a briefi sa masra faman is ne meri basen go na top fu NDP if you interview once ma dan i mus meki oso woroko dan te yanga wans mai taki over wan onderwerp dan te lesi te sorgu taki iteka informasi na you dan a gesprek ataki dati e waga moro suiti maar Mr. Cliff Limburg amane ben leesa brieven afesi amane isi di be play in one people vergeteming amane botak sjene mi mooi sjene maar goed dat ben de one pistori fu meriba en ook toe ube abuantori in Sandam. Wanneer naman hoe bijna 60 jaar is, mij bri, man is hij, mij vergeten ding, maar mij saben pa boom boom, aan het ak boom boom, maar mij saben pa en pa na orus koutu. Abo die si, laat zijn libina sandam, na momenti dat man best don't tap na wan café, in wan café nang en vrouw, mij bri een chimbe de bij tu, wan man best kan wat dagu, aan mij ben draper en met tegus aan mij belisi. En bri wampchi tak taki kong gegeven moment amangwe ama kombaka da masutu asernam wang disi fu 60 ari be rokona 60 nanga wang amang be rokona strafoso fu sandam en
met skouto na taki ma u kon kisi fiere tak amandi suta asana amandi si amandi sbera strafu na sandam en ya dus de man besap den serifi san kon fin presi na strafu jo mino sabi mine euro ko drape dus mine kan tak so mar sani dalek yere na mitaki ifiri ma adeso no taki amandi suta mana wa somalier mi bri en ama sutu asuta mani si kiri sari tori ama prong ap ching en ya if we agree in one tori in one tokona makandra dan ukataka tori ma anum de suta ki ete kwa gong de ego suta trawa kiri sari tori fu apres disi we condoler a famiri disi en we wish them punfur krakti skoutu ora mandi suta am ayongo mandi sifu si tenti na wayari en maya koutu horeng ma dat na mandi si di dere elibine kombaka na wasari sari tori alasta tori sa motaka ngonu na tori fu same shi taki mazrat dulder amarati na wama se cha nyungsu in sernang tap en fasi en strefe me ken nyunsu amanawa one man leader amai kon amai me ken podcast amai taken tori ifiri aman kritis in shabi tok uno mag kisati brona na masra dulder en efi archi masra dulder fen taki sisa Jennifer Simons na presidenti Fusernang anamang belfaya na ngane tori da event presi in Sernang dus if adena masra dulder da adeso taki sisa presidenti Fusernang sisa Jennifer Simons musaka en wurokolek presidenti ya sausa du baya na masra dulder takator disi ifiri Masara Dulder tak atur di si en atur di sna fama egi frantuortu amai sya atur tap enfasi en uno mag kis ati bronang amang amana a pers verheid de vrije menings uiting demokrasi den sernang so en u breed di tak alas makan tank den tori if hiri want fosie ane bende so ma no ye shitaki amang char amang leveren kritik if adena in da inferior and mi feni na ayu ma inferi tak if adena in da presidenti Jennifer Simons musaka en junta ach ya so sataki ya pe euroko foto en miki te sapsana den foto im chan en foto ko in tap karta i mus tak over den foto i mus karo an koma kandra na ayu ko walichi en take bataki de archi sa trasma abiftak ina koalitsi ook to imu sorgu tak in yo egi partei tiri musede is abitok en natuurlijk te alas matake mofo dan wan bosroi ti mus fadon ifiri en nono de ook to say si taki smain Son anfo koalitsi den serefi a gestaki den serefi de wan sorgu taki dene archi ma dene du tori sa aregering et napa baka ifiri en ook tu adeso taki ya ef presidenti ne uroko na nga bepaalde mamoro ina koalitsi dan adeso taki dan i yo las memre en dan inaba a meerderheid moro ya en if inaba a meerderheid moro dan ina manchara fo kondre gwa fesita pon fas di fiti en dat wan taki dan nyun verkiesing mus kon ifiri en if nyun verkiesing mus kon uno dan adeso taki im teken tapo an bon momenti im duet op een moment te i you baka tranga ete en a public lobby ete want if a people not na pai baka more en you go chanyung verkiezing you know winning dus asana was skakspel dam na skak dus im tek taka juiste juru im tek de juiste bosroiti en des dis bende nyuzu na ini yo egitongo
senang tongo sobung tap mart datodisi yekwa archi alamune na radio mart you sender you family sender one sender di de moralek for 20 na wan yari en u breed na pis dc mi be breed ita ku pot yesi archi na atori na a programa di de kari nyunsu in senang tongo Arjima man fau de fau tang me sitaki tin min tiki gweli bunuk ba no tin min tiki u abete fumita yuru fu 60 yuru da wan taki baka tin min tiki da wa chisi nyunzu na bar boskopu ifiri en bakarati da mi de bakana unu tanga de yu, tanga yuru fu fu ai yuru en dat was iets ding, baka aichuri wat is programma die de kari, de heren van stand, en de man zei presteri, a programma dat die, dat na masra Gordon Kruder, na masra Fito, Fito Boerne, en ja, mitak mooi, mitak bijna wang juru mitaki, en dan maar luku fu, mwa suku fu tjonga poku kong, want die, ja begrijp taka aneki kondri, dan we gaan poko Suriname en mi lobser nang en dat mok mo chong poko fuang wan jaja umas masa e singi abra sernang Suriname ik kan jou niet loslaten Mariana Cornet.

Mariana Cornet, bij Singapore die Suriname kan je niet loslaten. Mooi pokoe, vijf uur met ik praat nu voor Ayuru, voor Sixiuru. En Satra die zou baka, dan ben je ook toe, kan de directeur of Radio Mart Betakator, dat ik ben, ben je Varekaren Arena Stadion. Wan birti dei be hor drape wala san be def shi o men man be nap drape ook tu e ser wan tushani trawan be ap trasma be de tapon podium e sing den poku e be ap trawan di be du neif handen en handen neiferheid ook tu jong op ching pitani be de ook tu sa be du walo ondrosuku tap tap pon ching schaal natuurlijk de bezorg dat ik de mekwant toe voor elkaar en nagelak zo boem alle soort zand bij de FC en trouwen bij ik ben een man die bij doe massage ik ben trouwen die bij zorg voor bij tja voor elkaar en de maar bij meki cartoon tekening en dus heb je dat in zijn antong maar het ook toe bekang een cartoon. Ik ben trouwens die zeer mooi panje, mooi sernaan, cultuur kroosje. En wallo zijn bij de. Ook toen ben wallo pri bij de drape. Ik ben kan soetan a piri, ik ben kan play basketa ballen, fringa bal gooien a basketa. Ik ben kan doen een soort pri, lek de dekar en jompo futu. Alleen al bij allemaal bij allemaal suite fushi. Om bij de drape, mijn ambra basi. Nang HN Weeks, Maureen Health, nang mijn mati, mijn collega Henk Albertson. En abe mooi fushi. En abe de in Arena Wang, walo presi, de behoor Birti Day. In Aladdin stad deel ook toe, Oost, Zuid, West. Alla presi, abe Birti Day. En abe, me begreep taki, Aladdin sma fude Birti, de ben. De ben op een mooi day. De ben op een mooi day voor Prisiri. Viri. En next no fout. Dat ben de een mooi. Tumsi mooi zijn voor si. En zonder seconde. Ja in a score rode ster. Dat was op een soort van elkaar een spirituele day. Een spirituele day. Yo abi Sisa Juanita. En Ochara deed dat waka. Dan gaat Sisa Claire. En alle soort zijn ikanshi, krala, spiritueel tori, smeri. Nja ook toe out there. Hè? Dus je begrijpt dat je een mooi barbecue out there ook toe. En in de kanta ook. 107.9 maar regen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat volgens RTL Nieuws om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van Denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. Personeel in het primair onderwijs kan vanaf augustus volgend jaar een gratis griepprik krijgen via de werkgever. Dat meldt onderwijsvakbond AOB na 5 jaar lang actievoeren. Volgens de Gezondheidsraad lopen leraren een hoger risico op griep door het werken in kleine ruimtes. De vergoeding moet ook helpen om het ziekteverzuim en lerarentekort tegen te gaan. De prik blijft volledig vrijwillig en schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hem aanbieden. Voor het voortgezet onderwijs en het HBO was er al een gratis griepprikregeling. En buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden naar het ministerie. Hij eist uitleg over het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah. Israël wil dat de diplomaten binnen 7 dagen vertrekken als reactie op Nederlandse handelsmaatregelen tegen de illegale nederzettingen. Berendsen noemt die stap van Israël onnodig en wil snel opheldering. Het is niet de eerste keer dat de Israëlische ambassadeur op het matje wordt geroepen. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer, vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.
3: Mart. Een lange tijd.
4: 40 jaar.
3: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
6: Lobby Archiwang, Midena Umbaka, Minena Masara Dalfour, Noyaso, ya Archi Radio Mart, en na UDC, ik ontvang in een programma die de elkaar Mart gevarieerd. En dan Ayuru, Aichuru, dan Mos Dangonoja, dan Waluku, zo. So praxeri u kan change in ngo serevi ayuri di psade u be archi nyu sin sernan tongo en mi hope taki u be u be lobator di si en adesso tak na ala munde dan u kan archi nyu jo in sernan tongo in u egi tongo en mi denk tak furuf uno we agrina ngator di si en na wa switori tak ye era to sana anyunsu inyu egi tongo ya ayudis na wa moilek yoru walo manyang ba walo manyang ada manyang de bere furu trek wa roko ya ada de oktu ya manyang moy sana wa falexan fi imuse sabi sayo bor ala de. Ik denk furufunu die daar ook zo. Furufunu. Want mij abe ook toe er. Want die. Zo lees je praxeer taki. Samo boort die de bangayong. Samo po tap tafra. En ik denk dat Uno die daar ook toe. Uno. Als aan het West Donangator dat ook toe zo'n tronk. Dat in een sapsayo bori. In Siri, Solesi, Iagawinkri. En dan am deso taki. Ja, i portmoni mus, mus chahap. Want die desandia bij jou een keer aan gratis je chisen. Je begrijp. Te voet baat, ik ga naar kasa naar pai in pai. De man ook, luki mooi feestje, de man dat hij die zelf jou in vieri. Maar at dit zo altijd ook toe taki. At de te de opo je prakseri samo nyang, samo bori. Mene sabe if jullie daar ook zo ook toe, aba at denki dati. Lukute eenmaal in Iboranyan, dat nou een trattori. Maar fos start, fos patu e guafwaya. Altijd nou een tori van, saye prakseri tak yon, sa outrong. Sa mo meki, taya wiri, nanga baka fisi, wan brunch bonchi, wan atrua, nanga drie fisi, nanga sout meti, wan jer pesi, nanga agufutu. Weet je, Sani, ik heb zeg nou een lijstje heb ik meekie dat plakken lijstje in kukuru voor zij op boori. Je begrijp? Maar me was op true true van Uno die daar ook zo. Of Uno ook toe abasani ala deed tak jongen. Tak in een sap zijn moest boor moro. Je vieri. A boori, want die sap zijn aan kukuru, nou een sweet kukuru. Ze dan kukuru, prins pari kukuru en Sonyang. Sonyang. Ana esina nga gawek bayare lugu bepaalde nyang te go in wa winkri ibayon tata ibore wa fi bakeng ite kom chi pis furu anya nyang ba ma son ser nyang ana tide yak bayare a forbereiding hebi son lesi son smai e begin one day afesi fu sorgutak te anya wa fayada anya mus de 100 amus waka amus te suiti ifiri nf son tron su mai kartrawan kon kontesi tu ta ke mi bordisi e buurman buurvrou mi borwanyara en mi wano manya me mi wan pratanga unu so weli bang o serefi si tok dat na unu so weli bang o serefi maar efu adeso taki i wan chawan san kafesi dan yaba okasi dati noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang ete wan trong noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang anate anom de sotak na nyawa era mi sotori ya di kan chakon oktu inatenda ti teme waktu da mondre un poco eifo Pogwa conjunto latinos Danziman.

0: Conjuntos latinos, vecina muy poco de sí, en especial otro guiú dirá oso. Goedenavond, u bent live in de uitzending en wees u van harte welkom. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, goedenavond, u bent nu live in de uitzending. U bent van harte welkom. Hoort u mij? Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, ik hoor u heel goed hoor, luid en duidelijk. Ik hoor u wel.
1: Ja, ik hoor u niet zo goed. Momentje.
0: Oké.
1: Okay. Ja, daar ben ik weer.
0: Goed zo, zegt u het maar.
1: Nu is beter.
0: Mooi man.
1: Nog een radio-uitzending van Mark.
0: Dat is nu live. U bent live nu in de uitzending.
1: Oké. Ik vond het een mooi onderwerp wat u daar aan haalde.
0: Dank u wel, meneer.
1: Over wat je wilde eten. Mm-hmm. Ik ben in de uitzending, toch?
0: Ja, u bent nu in de uitzending.
1: Maar ik zit te denken, ik ben vroeger zelf kok geweest. Maar ik denk dat in onze gemeenschap, de Surinaamse gemeenschap is een van de weinige gemeenschappen waar de mannen veel koken.
0: Ja.
1: Wat ik weet.
0: Mm-hmm.
1: Ja, want als je in de verhouding met de populatie van mensen, het aantal mensen,
0: mm-hmm,
1: bijna alle de mensen was aan boord. Ja, toch?
0: Ja, voer of
1: dus bijna allemaal. Want dat u leren voer huis uit.
0: Van huis uit, ja.
1: Die madeleri, in sabwas krozi, in sabbori tinyang, die een en ander in het huishouden.
0: Zeker.
1: Maar, sami even vreemd, gewoon. Allerlei zitten met Wasranang. Lukum Misreve ook naar reinigingen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, zo in Amsterdam.
0: Oké.
1: Okay. Mina vrachtwagenchauffeur en Messi van de Maai Krimafoto. Toch, wiens van de Maai Krimafoto. Binnen 10 minuten uit Dotibaka.
0: Zo.
1: Pas mi konta naar Bimre. Messi van de Maai Pika Grofvel. Krimapresi.
0: Ja.
1: Assem Deibaka. Even zien om een Doti. Dat is maar het heer weekend lang uit Doti naar Mofodoro.
0: Zo.
1: Ik vind het gewoon schandalig. Ik vind het echt gewoon schandalig. Nee. Dat is mannen maar hoor dat hij naar Osso desnoods. En hij gaat om Dotti, hij gaat om Grofvel, hè?
0: Ja, precies.
1: Ik bedoel, kan de wan, natuurlijk, heeft naar Dotti gewoon niet op ondergrondse.
0: Mm-hmm.
1: Maar gewoon Grofvel. Gewoon je ziet een truc, Laiwan, Le Rommel, Tjagwe. Dus maar hij pot wan bankstelbakken. Dus daarom, mi even niet. Afas van we gaan om naar Kondre, ja. Zo naar Sodego om naar Kondre in Srena toe.
0: Zo.
1: Even zien om een Dotti. Dat, en mij, van mijn roken naar reinigingen, eerst staan ze aan mijn lukken, tem de wanpresie.
0: Mm-hmm.
1: Van apresie is hij eruit.
0: Ja.
1: Renana zo wat mooi konderen. We kan de zomer lang wat mooi toeristisch konderen.
0: Cijfer.
1: Die trast me aan die uno, want te weg was Renanda, weet ik weg was Osoto.
0: Nou, zo weg.
1: Dus aan de vakantie weg.
0: Nee.
1: Maar Renan, alleen geen voet Renan, we kan de wan mooi palek toeristisch konderen. Ja? Meer pas geleden, de man begint zit water kan dat, toch?
0: Klopt.
1: Waterkant neemt zit zo mee lang. Allang meneer. Waterkant is toch een stukje geschiedenis,
0: ja,
1: waar, wat daar ligt.
0: Waterkant nou.
1: Je bent toeristen, kon dat bij je gide wat rondleiding. Mm-hmm. Is dat toch?
0: Mm-hmm.
1: Als aan dat moest haar is, maar kon dat. En je unuwan, dat toude ui, logos door rustig, gezellig, lang is aan dat.
0: Ja.
1: Is gewoon zonde wat naar dat je ziet. Ik hoef Amsterdam bij de toeristen voor zien, want ik werk al 18 jaar voor de reiniging. Pempe wakatapadam. Dus damrak en zo. Efficiënt om en is maar bij wakadape. Alla day abe druk. Nou, Amsterdam kan gewoon beleid dat de vindt toeristen en contumsi voeren.
0: Zo.
1: Ja, zo. Met de toeristenkastra na, dat je ziet vast na Owaka.
0: Ja?
1: Ik denk dat alles aan niet. Met de toeristen kon dat
0: zijn.
1: Ja, maar ik kan Monico in Alatje.
0: Dat, ik begon het net ook, Monico moest komen ook. Maar ik kan Monico.
1: Maar ze abwinkelen, ja zo. Dus maar ik klagen. Naar het beleid van GroenLinks, ja zo.
0: Ja.
1: Dus maar ik klagen, want dus maar nee, kon de toeristen, nee, kon de toeristen het dan weg.
0: Ja, de moet dan weg.
1: Toeristen het dan weg.
0: Ja.
1: Want Amsterdam is niet meer zo gezellig, is niet meer zo vrijgevig als vroeger.
0: Ja.
1: En dat komt door al die juppies die daar zijn gaan wonen. Want het is maar ik klagen, ja, het is te druk hier. Ja. En Unowa, Otto Ina Foto en dit en dat. Met alle de manga's Ranano, dat Josifa Sranan oordraait.
0: Oh, draai de manga.
1: Het is maar sabgo om dan aan zijn dat hij ook toe, hè? Want hij moest sabgo om dan aan toe.
0: Hij moest promoten, ja? Hij moest jouw toe.
1: Mm-hmm. Het is hier een gebouw dat er in Sranan. Ik ben een toerist in Sranan, wiens van Minawa Sranan, maar Minawa toerist.
0: Ja.
1: Want bakken 28 jaar pas Migo Dapé voor het eerst.
0: Voor het eerst.
1: En dan eigenlijk de laatste paar jaren Migo regelmatig. Dus mi ik kan Caruan toerist. Mina niks. Ik heb niks in Suriname. Ook niks opgebouwd, niks. Ik heb niks. Ja, dus ik ga daar echt toeristisch en opnodiging, uitnodiging van andere familie.
0: Juist.
1: Dus, en ik heb ook echt niet het gevoel dat Megua Osoyer.
0: Oké, oké.
1: Zeg ik heel eerlijk. Dat is niet om Suriname in min te zetten of zo. Mm-hmm. Maar dat is gevoelsmatig.
0: Dat is gevoelsmatig.
1: Ja, Mikwiki Jazo grotendeels. En Minawa Evi Jimmy, dat mi blakalik tara wat toch. Ja, maar het gaat erom, ik ben hier opgegroeid.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Maar het eerste zal, eerste, en anders gaan we aan, wie zult kon er mee door. Eerste zal ze mee lukken naar het milieu.
0: Ja.
1: Ik zie alleen Gotro. Ik zie om mijn plastic. Is toch geen gezicht?
0: Ja.
1: Terwijl ik zie alleen Jari Fudesma. Green netjes, alles netjes. Ja? Is gewoon schandalig. Is echt gewoon schandalig. Dat is mij
0: beoordeeld. Maar moest op handhaving ook toe, toch? Want ja, als je niet handhaaft, dan.
1: Ja, maar dan ga je. Zij je gewoon handhaven. Dit is mijn naam, moet niet pijn. En als je een lookboom. Dit is mijn naam, moet niet pijn. De handhaven. Schreef je.
0: Ja, ja.
1: Ja, dus. Als ik niet dat dan misa ik moet uit Europa. Ach, met die een voorbeeld. Mino Bodo, ja. Maar als ik niet tijd aan Brada doe, lekker in de Sizan doe je. Red ik 20 euro. En je bent toch?
0: Ja, precies.
1: Want dat 20 van 20 euro aan brokken bijna maar hier, wiki bij wijze van.
0: Zo.
1: Dus iemand, iedereen is chantabel, is omkoopbaar en dit en dat. Omdat Suriname, ik ben daar sinds 1973, ben ik weggegaan. Vlak voor de onafhankelijkheid. Tuurlijk, ieder land verdient zijn onafhankelijkheid. Maar ik zal mijn kinderen altijd leren, voordat je de deur uitgaat, op jezelf te eigen benen te staan. Zorg dat je je potten, je pannen, je een beetje geld aan de kant. Nee, zomaar Sredangobar Oewal onafhankelijkheid, zonder voorbereid te zijn.
0: Ja.
1: Zo'n mesjatorie, hè?
0: Ja, ja.
1: En dan was ik 9 jaar toen ik wegging. En met 13 jaar zat ik dat al te denken. Van, hoe kan je onafhankelijk worden als je nog niks hebt geregeld in het land?
0: Ja.
1: Ik zit mijn passie, want infrastructuur is 80% van je economie, hè?
0: Oké. Okay. Mm-hmm.
1: 80% van je, want efficiënte passie netjes. Smakkan, gawawaroko. Van mijn part, wat ik daar heb gezien, meneer, u wil het niet geloven, de laatste keer dat ik geweest ben. Efficiënte de buschauffeur is misdraagd en schreef hij, tapa weg. Tapa passie. Lange de passagiers. Rijdt op fietspad, rijdt ze. Indira Gandhi weg. Ga kijken op een avond. Padema Eraidape. Daar druk. Is gewoon schandalig, toch?
0: Ja,
1: dus, ik begrijp het niet. Dus, en daarom, Milo Sranayer, hè. Ik hou van het land. Maar ik zeg heel eerlijk als een toerist. Maar aan de zomaar zo lees je dus maar het dat net een bananenrepubliek.
0: Nou, maar Kari, wel eens kom even je atem in de studio, jongen, voor contact aan Tony. Dat
1: is pas aan mij, hè. Maar is dat voor zijn niet wel? Naar je elkaar niet kom. Want apoku zijn we draai.
0: Ja.
1: Apoku bij begin?
0: Met bij begin, ja,
1: alas. Het is die man.
0: Dansie man, toch?
1: Nee, jude. Nee, het is die man. Arki boom, go arki baka. Het is die.
0: Ja, Juna Hesdi. Maar Juna Hesdi toch? Juna Hesdi.
1: Daar, Hesdi man. PUD.
0: PUD, ja.
1: Dan gaat Dansie man. Dus daarop. Nee, maar ik vind het echt zonde hoor. Ik vind het echt zonde.
0: Ja.
1: En als de man kon niet in Sranang, dat de man heb ik actie wat toe maar uit Holland.
0: Ja.
1: Ik denk dat ze dat konden, wat dat betreft, hè? Infrastructuur.
0: Ja.
1: Ik denk ook je ding.
0: Natuurlijk.
1: Ja. En ik denk dat heel veel mensen voor die Surinaamse valuta daar willen gaan werken. Terwijl ik de Tanjaanse de Mikmoromoni, bij wijze van.
0: Ja.
1: Maar Surinamers moeten openstaan om hulp te aanvaarden.
0: Ja.
1: En wij die daar gaan helpen, moeten niet met een gedachte gaan van ai mokkeleru wasani. Begeleid ze, dat namoro belangrijk zani.
0: Duidelijk, meneer Hesdi. We hebben u gehoord. En dan, mijn hoop dat moet de trama zeggen, als je kaderman kan gaan wat item ook toe. Ja,
1: of kan dit, denk travasie, dit kan gaan. Wat een oplossing.
0: Wat een oplossing.
1: Hopelijk, mi kan gaan wat oplossing giwa maar sa ma jepi.
0: Abo. Grantangi.
1: Na eerste was door iemand vrachtwagen go je de man klima foto daar.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar mijn abwa leidraad van Odo voor je niet.
0: Grantangi. Ja? Oh, Grantangi SD. Mooi man. Oké. Okay. Ja, dank je. Doei doei. En dat bij de Barada Hesdi. Aan mij ook een stadsreiniging. En aan mijn tjaka fechisa aan mij met alle de in Euroko. Ten tamai kring Amsterdam. En natuurlijk, ja. Ana mitaki na mataki sa aimiti en solisi amane agri nanga den tori sa amai mitap strati en dat nou een mindset, het is een mindset awang man of a vrouw sap fa asan must go de sorgutak de ana de also one de hor kring. Maar de hoora jari kring en de hoor strati kring ook toe. Maar hier en daar, ja wang, de man atro banga noti. En dan, de mij bonkala santap strati. Even een lukboen, maar ik troe in grakti. In lukute, solesi, je ziet dat ten aanzien dat de man gewoon dan lanti, gemeente, gewoon naar een grakti. In een brief is er dan mijn poer uit een grakti. Oru banti, oru baisigri, oru brom. So lees mo wagis ref de mai puro ita grakti. Ya, agrakti anawang peng, anawang presi peye troe yudoti. Ifiri, presi de novo pekan chakro felgo en asan setija in Holland. Taki, ala wek, ala presi abende pe ikan pot grofel. Tap point epi, isavi, en dan de mij zorgutak, de mij kontek you. Grof vuil. Goedenavond, u bent live in de uitzending.
2: Ja, ik wil even doorgeven, kijk naar je app. Ik heb een artikel voor je gestuurd.
0: Ja.
2: Suriname meldt zich voor topscorer Zwart. Ik sta ervoor open. Een VI bericht en daarin zeggen ze als de spelers, een aantal spelers die gespeeld hebben en gekozen hebben,
0: mm-hmm,
2: die hebben een brief gekregen dat ze hun Nederlandse nationaliteit moeten inleveren.
0: Zo. Adesso taki

0: And they want play ball qui sont qui nacho dans des sorta qui des mamou sous Fadio Karim des mamou ab des mamou ik weet het niet meer, maar goed. Ik ga het doornemen. Ik moet eerst tijd nemen om het door te nemen. Dan moet je er een anjoen zodat komen. Je jullie daar ook zo. Mijn tek meteen. Mijn kan takwas aan zomaar. Mijn kies aanbericht voor meneer Jan. En dan moet ik nemen door. Moet lees lezen. En dan moet je er een café zien. Ja. Op je patiëntie. Ja. Hoe ben ik het door voor Samas Rehes. Die beetje café zien. Pemé Libi. Alla voor de Uroko. Net. Alla voor de Uroko neti. I kan poti i grofu doti tapstrati en den vredamante dat ik kon tegen wat wil je nog meer. Je betaalt er ook voor, hè. Nou, maar graag. Was een gratis. Want is apart onder die city. Alles wat zijn je pij gemeente reiniging, daar je pij gemeente water, daar je pij gemeente dis gemeente dat die. En of zo zullen wij doen, hè, Tori. Ja, maar ik moest aan patu. Ik moest aan patu, zo moest zorgen dat omanang amang daar ook als een kring. Af pre a foto in vier, alles is hier geregeld. Gemeentelijke heffingen in mijn karing in vier. En zo de ma aba occasie voor de euro kon afas die fiti. Maar toch je ziet dat soms maar de ene potje zie Archie, dat doet dat de wani. Goedenavond, je bent live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
1: Goedenavond, Lobby Brada Redel.
0: Hey.
1: Ben ik erin of ben ik eruit of ben ik ernaast?
0: Nou, u bent stevig erin. Kato, sweetje, I love you.
1: Kato, ik ben stevig erin.
0: Ja.
1: Anders is het maar crazy, Marabel.
0: Ja, Sina. Don't die.
1: Don't die. Oké, nee, rust. Zijn naam Godoro. Dat weet ik genoeg, dat weet ik. Hoor nou, voor die originale zee.
0: Ja, man.
1: Wat betreft, Desma, die neer werken mee, Desma haalde dat die op. Is dat toch? Dan trouwen Jari tussen Amira, tussen Eva en Micheletti.
0: Ze
1: zijn ook begrepen, hadden we Jari à la day.
0: Juist.
1: Is dat niet toch? Trouwen door Otto en Bon San Guadoro. Voor zich was Strati, te qua Albert en Saka en Sot Saka. Voor Kerpalani en Sang. Voor te idee wat je dat tegen je dringt. Voor te in Saka, te idee of zo of is je aan dat embre. Bonke in. Is dat niet toch? Hoe je krima mapa dat je jong.
0: Boy, Tori, dat is true.
1: Nou, ik denk maar toch. Trouwen ik niet de Oostraterreus al het feest over de creëerde. Mijn wacht die feest.
0: Nee.
1: Dat mij ook zo moest kunnen meer de tijna als een tijna dotti.
0: Nee, een tijna.
1: Dat je kon mij ook zo een day, ik kon mij ook zo dotti, dan een sikkie meer sikkie.
0: Zo.
1: Want hoe komen we uit goede huizen?
0: Natuurlijk.
1: Hoe komen we uit goede huizen? Wat is er mis met dat hoe je prima prijzen, jongen? Met deze maak op bij, jongen. Het zijn allemaal volwassenen. Mocht wat op gaat.
0: Ja.
1: Mij ook wat op ja. Dat ben ik ook niet op. Dat volwassenen op.
0: Zeker.
1: Dus dan ik demonstrate. Dat om ik wat op ja bij u teken. Mij dat nabat ten dat hij. Tem dorosan aan mij jari me kring. Mij jari me kring.
0: Ja, dat drap hij begin toch. Dat drap hij begin.
1: Is dat niet toch? Ja. En zijn er ook iets heavy. Nog wat in een maat zakken.
0: En dan poot drap het toch.
1: Er is toen een zakken aan vakantie. Mij deze maar appreciëren.
0: Ja.
1: Is dat
0: toch? Ja.
1: Ik ben maar precies. Is dat toch? Ik wil ook weer smatten om. Je paaiet aan het ticket met om een ongering aan mij. Voor kan vakantie dat hij door dat incarnatie brom bakken die steek. Niet voor mij.
0: Nee. Je gaat ontspannen. Je gaat ontspannen.
1: Juist.
0: Ja, man.
1: Maar dan heb ik broek wel lauw.
0: Is dat toch?
1: Dat ik het aan de waansensie.
0: Nou, breek me de bek niet open.
1: Mambo, ben barrio. Met deze man dat dan faral with me.
0: Juist.
1: Met dit dan faral with.
0: Ja, man.
1: En je had het net ook over, wie kan niet aan kakken in Libi. En je had het net ook over wat eten betreft.

0: Εμπόρι, φράζουν τρία άμα σε σόρ, δούμπερ μισά.
1: Ήρε τραπέ.
0: Λέει, αν δούμπερ έγκ, δι ακόντερε, αφράσουνο.
1: Αφράσουνο, μόι μου.
0: Da na mi bigi sa des mi ma be konsa na komberem ching da di mi ma egwe no rilel da mi ma ele kegwe
1: ay mi boy
0: I ma understand de san sa mi make me
1: sorry to
0: ala fasi
1: sorry to
0: kado egi ma rei kon da hand
1: yeah yeah
0: so le so me story de mi aye por wata
1: mi kan stel
0: aye por wata aye e kre e stoto
1: so
0: mi ta kuarom de alles si kan an out of alasma
1: alasma to Ya man.
0: Afra o kombere mchin. Mi ma tanja be wa yari. Ela ate mi ma be wangwe.
1: Ya.
0: La ate mi ma be wangwe ma wa tra wa be fe wa sabe te te se mutap me wa da wa te kame da ni. Ki fa sta to?
1: Ya.
0: Da no di afra wa ti. Da afra o leke gwe.
1: Ai mi boy.
0: I ma frustrang.
1: Ya man.
0: Just make sama. Make sama no cross mi pasi no no deri der.
1: Ne.
0: Make kibri mi ede. Este mi kmota out house. Wat die desref de beer wan ne geef nie.
1: Ja.
0: 70 jaar oud. 70 jaar oud, vrij jong, Redel.
1: Sorry.
0: Dat is de me gonassing in het die. Me kondolera, je hebt gezien tegen elkaar tegen van Engel, Bagboot, Burnett. De ne voeren kom in. Begin september, nou aan voor 20 jaar. Wanneer je voor 20 jaar Uber op toe.
1: Ay, mi
0: God. Awa want no dree, wa let fasi.
1: Nee, toch.
0: Patra wante opo.
1: Atrawe konton.
0: Redel. Fumi kmoto SD wat is derbe absingen neti. Ay mino sab soche ye bed asking. Wamo isa bigi sa furu drekta irenda. Rida mino sab sumak asking.
1: So.
0: Ay, how mate ishe singi.
1: Ay sing ay. Iji mo fo.
0: How mate ishe singi dat de legbo asus de na brasa nga bosi. Masma so el umasma.
1: Yeah.
0: Tawa SD ere ta ki pa kolo ite kmoto.
1: Pak mo po.
0: Da me luku de mi takami. Dor khot kakeifo.
1: So, ja, en dan wat trasman, ik had ook een kanji. Mooi man.
0: Juist. Dat idee is dat we abbas in Eti, dat idee dat hij praning. En haar vader was ook laatst in Suriname, attende mijn ma bij abbas in Eti. Was hij ook daar?
1: Zo.
0: Abbede na Sigineti, abbede na Berry voor mijn ma.
1: Zo, ja, zie je.
0: Dat ik had dit zei nou dat een dochter een verrassing.
1: Een verrassing. Ja.
0: Uno de noti, ukofko koeri, dat met 2027 redel, mene hoor mi strep deze angasma, de weer mi strati.
1: Nee.
0: Me hoor mi bezig aan angasma, die leer mi wansan, wan opbouwen sani, wansma, die make me lafu, isabi toch, mi kreeg nofo, mi weeri.
1: Mi weeri. Asari no, zie toch, asari.
0: Asari.
1: Asari.
0: En wat ik wilde zeggen wat betreft Anya, ik ben abe over Anya taxa yo bori. Mi wan deina pesite mi dota pa beri, de shmuru wa shmuru.
1: Aye.
0: De man snap, wan snap da wan trase I wan karbasi, wan si kampari no toon kiso konyak. Isa ma kudu toch.
1: Wan pos beweging.
0: Yes, wan beweging. No so wa, no, wan wan shoko mel te, isa ito, isa pasande.
1: Ja.
0: Apa tu yang nak wampi so bita ugtu atau wenyo alus?
1: Ya, em yang wampi, em nak wampi ta. Ya, ama muskrimi insi itu tak ifiri.
0: Increment dar mo, increment. Wat wenyo alas, wenyo petak, wenyo halal, wenyo.
1: Wenyo fatu alas ocean ya, beef krima bere. Dan darum. Ja, de man tak hem ontgiftig.
0: Tuurlijk, wat in de zaal is, dat is heel duur. Wij zien het spoor, spoor. Wat kijk als je net niet uit de Marika, ja, mijn vader spoor. En kijk als je bellen begint een trompje erbak. Jong. Ja, nou reden. We hebben een kassie. Ik heb een kassie. Naar Sinsakwiri. Naar Pita. Naar Moringa. Naar Disra, Dati. Anawang, Ashuru.
1: Alla
0: Tami Abi.
1: Jere drape.
0: Lobby zei voor zullen wat trouwen. En wat betreft het boek betreft. Mina was Maridel. Odi ook toe voor Ambra Basi. Wat het eten betreft. Mina was Maridel. Mina Greenisma. Mina loopt Greenisma. Is dat toch? En om Greeni niet.
1: Nee.
0: Is dat dus maar toch? De one techno maar die Greeni die was aan niet. Wat je op auto bek.
1: Zo.
0: In
1: amo foto.
0: Mi en jana was Marie en jana mi.
1: En dan ga je toch.
0: Ik takje aan te bori. Dat je ook takje aan zijn gebied vrouw. Nou Jimmy. Niet voor mij. Mi avant tout bir tiki sa me fel sa na di alas ma.
1: Na wa aje story mbe taki to.
0: Mi sabi. No me kibu ati kiri wa dena bun dena tanyi.
1: Dena tanyi.
0: Des ma kon cha so do kui ni ta so ba. Des ma kon farhola. En mi ok tu farhola. So ande wet ma obyak ni. E talet nam baka ye siri del.
1: Bon jani.
0: Mi na was ma me nye was ma. One day. Mi fado iwa siki. Begrijp je dat ik zo'n uit nodig heb en mijn tijgers maakt terwijl ik de altijd. Dat mijn tijgers nog misschien nog lekker moet dan of zo. Kon drie was aan mijn koe, dat heb ik. Dat mijn tijger nog erbij. Begrijp je?
1: Ja.
0: Dat kan misschien nog lekker. Dat mij zo, dan moet dat nog spang, ik stuur een van die kinderen om wat voor je te brengen.
1: Ja.
0: Ik heb terug, ik ben wel met de koe, was aan mijn koe.
1: Zo.
0: Nou was maar ook om.
1: Nee.
0: Dat die mij verjaren, die dat mij begrijpen, niet voorop. Smaak om mijn pakket. Isabi toch, not tanam tapu alasan prat puru. Bakal iwat tu sambil minyari. Dat rawa ekonomi tegala dokotak, kan ek wat fodor brenga. Lek wak obya bohan baram tapu ridel. Fosi, sambe wado kestuut ma, ali indik minum, mitak nei.
1: Anono.
0: Mitak yakan nismei nei mohan, beri tak di ebe abesani, noit awari ikan itak ai. Tutu ay ano fear lekker met misen wasani. Dat di mi af misen uda mi musergi. Nee.
1: In alau.
0: Nee, ani alau kosona mi.
1: Nee, ma misita kwa trawa lobby wa bel tu.
0: Ya los pa ma. Tu wale te sar, te mi ta pa de sangde.
1: Ya ma.
0: Ye nyala mi, mo nyala, ma no gridi mi.
1: No gridi ne.
0: Troki egi grasi.
1: Si si to.
0: Ya.
1: Abu.
0: Mi waten odi ok tu gimo fraud day. E mi wa tagi mi fraud day ta kare musa garusu. Wat last mi yere eight pali an.
1: Ai.
0: Mino heri deng, mo fraud day de virusa. De virusa wa me pote gira na krontoli.
1: Hey.
0: Urika tak wa lo trade al pono.
1: Isiro.
0: Isiro ta gara, mirai. Marta utu. Te ana kilio ese. E korma na amnit.
1: Ya so.
0: Asaro na jarusu op na ana. Ya ek ad mai nam ni khawar.
1: So.
0: Mirai di ait pani al.
1: Ay abet ay mirai. Back the fault. Abu. Ya ma. Abu utaki.
0: Ya lobby
1: lobby grand tangi. Okay.
0: Yeah, and thanks for all greetings ook Hank. Yeah.
1: How we do? Okay man.
0: Okay. Salut.
1: Salut. This is our thanks.
0: Gato man.
1: Gato. Abu.
0: Bye.
1: Ya ma. En dat ben ik, Sisa Hortense Chris Burrow. Ik ga even kijken wie de tweede is. Goedenavond, u bent nu live in de huisstending. Ik wil u heel veel dank zeggen voor al het geduld dat u hebt willen opbrengen. En u bent nu aan het woord. Gaat uw gang. Hallo. Hallo. Waarschijnlijk is er iets misgegaan. U mag het zo meteen weer proberen. En mevrouw Hortens had het over Don Don Dia. Dan gaan we even kijken of wij een liedje hebben waar Don Don Dia ook in voorkomt. Waar daar een poko Don Don Dia. En een poko dat naar voor Masara Sukru, naar Fabendi, de Kaar Sukru Sani.

0: And that's better, Sukurusani, Nanga, don't dia. Someone talk, don't dia. Namem Kolugu, Kring, someone talk at Tanda Asandati, don't dia. Yeah, don't, that one talk, dom, dia, yeah, dia na wameti. Ma, Kring, Minasap, Sanning, if you did that also, you must fusabeng. And the way here, if you dialect, if he abjong sabi, someone taki don't dia. But you want pokuja, nami kruktanu, if I wa tu fensre, wandami letanu, atrawandami kruktanu, if he and I wanami kruktanu, fensre, with my current scherm, so boom, if he nami, she want poku for Paul and I make more stars. En apoku Paul langa mes mo star apoku dati anefa apoku dat na sondi miti mi en ya alles wat fasi ikan chator disi ikan venta ki sondi ya ma sondi insana tongo betak sondu ma ya mesi sondi miti mi dat akan detak de mai bedul taki sondu mit mi. Maar ik kan daar ook toe, dat ik moest met me zonde. Dus, als aan nou op toen zie mooi toren, afasva, atong of hoe nu de, en afasva is krivi, is heb het ook, want nou me lees je dat zonde met me, maar dat nou me brie, even aan de paramakans, dan aan saramakans, if je die. Maar, wat draai op ook dat wel luku, zo'n aantakje, samai bedoi, Samai bedoel je nou Sondi Miti Mi. Paul en de Ex-Mostar. Sondi Miti Mi. We gaan een pauze even, want we zitten aan elkaar hier. Goedenavond, je bent live in de uitzending. We zijn van harte welkom.
1: Goedemiddag. Goedenavond.
0: Bas Overman, fijne fijtang.
1: Ik heb een fijtang aan jou.
0: Ah, dan ga ik er wel niet. Met een moeite.
1: Met moeite, no?
0: Ja, met moeite.
1: Mooi. Don dia.
0: Ay man, Jimen.
1: Nou, aan een story.
0: Oh, nou, aan een story erop, hè?
1: Ja, dan ga ik Odo.
0: Oh, nou, Odo, me lees don dia, maar me, look hoe mene, dat om si fara in de materie, dat is mene, sap, dat mij bedoelt ook.
1: Don, jere no, tigiri dede. Tigiri don, ma tigiri blo.
0: Hey, blo.
1: Ala de metikon. Mana angri be ki tigri
0: da long da weary da blow no
1: da tigri di dole ka de da alemeti kon long tes singi long tem madia dia de leta se tigri
0: so
1: da na se bargen ta ki don dia suma de mai blow. Maar dat tigre bloto.
0: Ama da libete to.
1: Ama di dia ne lukudati dia ikrei no mo.
0: Ikrei no mo.
1: A ne lukudati. Di tigre ope a ewanse aya lukuptin suso. Atak dia de bunkros via jompa nag dia le tramiti longwe.
0: Dia tros timofo.
1: Dia tros timofo.
0: Moitori, ma. Isi, mi beritanga de tor di sera wat. Efi atyon poku ye dansi ma ina sap saya dansi isabi.
1: Dat me budu to. Nawa odo. Dia, nangawa ana story.
0: Moksi kangawa ana story. Moitori, ma. Yamang, mi beriti.
1: Ma, mi waksi wansani.
0: Yamang.
1: Ayeri wik. Kopalido wik komita wiki disi mart no benda lok tu samsa
0: ya
1: I tafak in a mundi sapsa tu lezi
0: ya sorry son tron a deso tak son programa ne fin prezi dan we kis herhaling ifiri en son tron no a technisch probleem de pe adeso taki uno man chara uitzending tapo fasi difiti Maar we hebben ook trangen en aan heb sala juru, maar mi breekt dat je het jaar dat ooit is kort op talmenti.
1: Ja, want alle translation we vangen, maar het minne vangen, maar het is door no mo. Ja. Dat toen leek niet aan mond, die zijn aan verleden maand ook toe. Ja.
0: Ja, alla fasi kan fanga martiare, ik kan fanga tapi i fader kan i arti i telefoon.
1: Tap laptop nanga radi nanga televisie.
0: Mhm.
1: Ja, me admit me that the meeste, you know, the meest biggest ma.
0: Ja, ja.
1: The meeste biggest ma dan for stripes of omeyari ait tawali.
0: Mhm.
1: Ja. The meeste biggest ma. Na abde radio standaard radio
0: ja de abde radio
1: pipaite
0: ja dat is true maar Amrabashi betak ook toe de voetbal dan ja want in Paisalto toe fika Argentap jou radio jou Archidosu na, in Paisalto dus de voetbal Amrabashi betak ook toe taki akadeso taki dat we def Archidapu internet nou is het ook
1: ja maar dat ik weer aan toer die het op internet want bij jou internet radio Pina out of me.
0: Ja.
1: En me vangen maar bepaalde prijzen die betekenen Amrabashi. Bepaal me de naolen draag. Me vangen maar moro.
0: Ja.
1: Dan maar die in bemere.
0: Opvallend.
1: Ja, in mindere foto je vangen maar moro. Je vangen maar moro betere.
0: Moro betere.
1: Nangati morolek te de in bemre.
0: Ja, misa at.
1: Bepaalde also in bemre in fangamat kwet kweti.
0: Nee, misa takato ranga de mandi absabi fa technique en dan de man kan kanga wa pikita pa tor for you.
1: Ja.
0: Ja, ja. Mooi man.
1: Dus het auto me di goed adamek me di be kenti radio in auto di de me di de furu.
0: Ja, akanta.
1: Akanta, ja.
0: Ja.
1: Daarom heb ik 20 pura internet radio.
0: Oké.
1: Okay. Want radio.
0: Ja.
1: Want de oude model radio.
0: Oké. Okay,
1: en ja. Het was hartstikke goed.
0: Hier het rapje.
1: Maar nu de voering.
0: Sorry, Tori. Dus
1: dat is mijn naam.
0: Nee.
1: Morop.
0: Nee, mijn breed dat ik jara tot die café zie, Basra Oeferman.
1: Ja.
0: Ja, daarmee.
1: Wat is dat als een hinderlijk?
0: Verveer, ja.
1: And what is it when no one for the biggest man at the station?
0: Nee, de Libé tap mar.
1: De Libé, door tap mar.
0: Tap mar, de Libé. Ja, maar.
1: Omen dee lang op teleka a ko en seref baka.
0: Zo, mooi Tori.
1: Ja, de meeste biggest man.
0: Mooi Tori.
1: Aba probleem dat is.
0: Abo, oké.
1: Oké.
0: Ja, grand tang hier voor nieuw zo dat je kan doen. Mooi man.
1: Ja.
0: Want boon suite net dit morofara.
1: Abo.
0: Oké, grand tank.
1: Onder bakalo, dus met artidoro.
0: Ja, man.
1: Ik condoleer je aan een maïtje.
0: Ja, man. Je ook toe. Ja, man. Krak die.
1: Ja.
0: Abo.
1: En dan ben je operator. Dan ben je singing, man.
0: Boon tori. Mooi, zeg.
1: Condoleer je aan een.
0: Ja, man. Oké.
1: Oké.
0: Abo. Fijne avond. Mooi tori. En dat ben je, Masra Oeferman. En een beetje visita zo'n tron aan nemen van Radio Maart. Maar er wordt aan gewerkt. Ja. We gaan door aan pokoe voor Paul en de Mixmo Star. Zondi, Miti, Mi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Suurhoofdbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van Denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. En de migratiedeals tussen de VS en 35 andere landen leiden volgens VN-experts tot ernstige mensenrechten schendingen. Uitgezette migranten lopen in die landen direct risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijning. De experts noemen de schadelijke gevolgen van de Amerikaanse regelingen niet langer hypothetisch. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen en LHBTIQ+ personen lopen het grootste gevaar, volgens de deskundigen van de Verenigde Naties. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer, vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat de lezing.
1: We zijn er weer. Oedebaka.
2: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss aboma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleonelinger op 06-810-84-101.
1: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snickie, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gils.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, dames en heren, het is vandaag maandag en het is 28 september. Mijn naam is Gordon Kruder en samen met Vital Boerne zijn wij de heren van stand. Met een programma op stand. Op de hoogste stand, de snelste stand, de meest dynamische stand. Want het is winter aan het worden. Ja, ja, Gordon. Het is herfst. Nou, natuurlijk, maar ik maak al direct de stap. Want het is donker. Het regent. Het is niet fijn. Althans, vind ik tenminste. Maar wat ik u wel kan garanderen, is dat de gezelligheid... Ja, ja, de gezelligheid komt vanuit uw radio. U luistert dus, nogmaals, naar Radio Mar, de heren van stand, Gordon Kruden en Vito Boene. Uw gastheren, uw toegewijde gastheren tot klokslag 10 uur. En zoals u gewend bent, zit ik hier natuurlijk niet alleen. Ik noemde zijn naam al. Vittorio Boerne. Boerne, Boerne, Boerne, Boerne.
1: Goeiedag, goeiedag.
0: Ja, Vita, fijn geslapen. Hij heeft natuurlijk naar Nacho gekeken. Hè?
1: Door Nacho de week. Ja, door de week. Maar vanavond weer, hè.
0: Wat zei je? Ja, maar je stapt iets te snel over.
1: Ja, door de week zijn hier 3 uur s'nachts.
0: 3 uur s'nachts, hè. Je zat er toch, of niet?
1: Natuurlijk.
0: Heb
1: natuurlijk.
0: Je gezien wat Henk deed bij het volkslied?
1: Nee, dat heb ik even gemist. Dat heb ik even gemist. Ik schakelde precies bij de aftrap.
0: Op dat moment schakelde.
1: Nee, wat deed hij bij het volkslied?
0: Ik heb geen idee, want ik heb het niet gezien.
1: Oh, jij hebt het niet gezien?
0: Nee.
1: Jammer.
0: Ik heb het niet gezien.
1: Ik zat nog te appen, maar ik kreeg geen reactie. Dus ja, ik denk, ja.
0: Kijk, dat ding is...
1: Laat maar dan...
0: Kijk, als je hard werkt, dan heb je geen moment, heb je slaap. Weet je wel? Dus mensen zoals ik.
1: Ja, maar Nacho kan je niet missen.
0: Nee, Nacho zou ik in principe niet kunnen missen.
1: En vanavond?
0: Vanavond spelen ze tegen Martinique, geloof ik.
1: Ja, om 12 uur.
0: Om 12 uur.
1: Martinique.
0: Nou, dan kunnen we misschien nog wel... kijk, ik heb ook wel een beetje. Ik heb ook wel een beetje. Ze moeten ook wel verdienen dat ik de tweede helft blijf kijken.
1: Ja, maar goed. Je bent toch een... Je bent toch een fan door dik en dun. Jawel. Gewoon, maakt niet uit. Ook stel dat ze achter staan, gewoon
0: maar
1: steunen.
0: Ik leg de lat graag wat hoger.
1: Hè? Nee, dat moet je niet doen.
0: Ik moet zeggen dat Suriname in de samenvatting niet een al te beste wedstrijd speelde, moet ik zeggen.
1: Ja, oké.
0: Okay. Eerlijkheidshalve moet ik dat wel toegeven.
1: Het gaat om de punten.
0: Het gaat om de punten. En het geluk wat ze, denk ik, in de vorige serie niet hadden, hadden ze dit keer wel.
1: Ja.
0: Ik moet wel zeggen dat ik Curaçao een geweldige remontada heeft gepleegd.
1: Ja.
0: 3-0 achter met rust en 4-3 winnen. Dat is niet mis. Goed. 2 doelpunten van Kenji Goré. Maar Nacho.
1: En gisteren hebben ze met 6-0 gewonnen Curaçao.
0: Ja, dat was op papier wat minder tegenstander. Maar deze tegenstander was een tegenstander toch wel van een behoorlijk kaliber.
1: Ja.
0: En dat hebben ze goed gedaan. 3-0 uit. Achterstaan met de eerste helft. En dan vervolgens gelijk komen en nog een keer winnen. Dat is natuurlijk mooi.
1: Nou, we gaan het zien dan vanavond. Nacho vol uitverkocht, las ik.
0: Ja.
1: Frank Asset Stadion.
0: Oké. Okay,
1: dus nou. Dat wordt wel, wordt wel spannend weer.
0: Dat is,
1: dat is
0: positief. Nou, laten we hopen dat het leuk is. Ik kijk naar de selectie en ik ben niet per se blij. Als ik zie. Er zijn toch een aantal spelers die ik wat minder vond in de afgelopen campagnes die ik heb gezien.
1: Ja, maar zoveel keuze is er niet, hè?
0: Nee.
1: En weet je wat ook
0: ik
1: is?
0: Ik realiseer me dat.
1: Weet je wat het verschil is ook, hè? Vind ik ook. Hè? Als je bijvoorbeeld naar Cap Verde kijkt of naar Curaçao. Zoveel betere spelers hebben zij niet, hoor. Gewoon als je gewoon voetbaltechnisch bekijkt. Alleen wat zij wel veel hebben, zij hebben echt hard, hè? Ze spelen echt zo van... Ze hebben wat meer hard voor de zaak. Ik speel voor mijn land, dus daar komt die 10-20% extra.
0: Ja, die komt eruit.
1: Qua namen, daar valt het ook wel mee, hoor.
0: Nee, qua namen valt het mee. Ja. Maar dat is de Surinaamse tragedie.
1: Ja,
0: qua namen.
1: Maar Curaçao, als je Curaçao de namen kijkt en Cap Verde, dan denk je ook, ja.
0: Ja.
1: Wie zijn die?
0: Nee, nou ja.
1: Dat bedoel ik.
0: Zeker.
1: Zijn die bepaald toppen.
0: Het verbaasde mij trouwens dat die Cabral geen transfer heeft gemaakt, die linksback. Want die vond ik heel goed van Curaçao. Hij speelt dan in Turkije. Nou ja, er zijn genoeg teams in Nederland die waarvan ik denk van die konden wel een goede Cabral.
1: Je moet nooit een speler kopen die alleen goed op een WK speelt.
0: Hoezo niet? Wat is dat nou weer voor iets?
1: Hebben we vaker gehad. Dan speel je een WK, dan koop je en dan denk je wat is... Die keeper van... Die lange. Van Nels Elftal. Hij speelde voor Heerenveen.
0: Noppert.
1: Ja. Hij is nu gewoon reserve.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat bedoel ik. Dus dat zou je kopen. Hé, hey, Noppert
0: heeft een goed WK gekiept, maar hij had toen een transfer moeten maken. Die heeft hij niet gemaakt.
1: Nee, maar dan koop jij hem. Want je denkt, hé. Hey. En dan zie je hem gewoon keeper en dan Daarna maakt hij de ene fout naar de andere. Dus je moet niet aan de hand van alleen een WK spelen.
0: Misschien teleurstellen. Nou ja, het is toch een etalage, vind ik zelf, hoor. Dus, er
1: hebben genoeg spelers die alleen nog goed WK of EK hebben gespeeld. En daarna is het klaar.
0: Wat je wel hebt natuurlijk, dat Curaçao ook een Surinaams probleem krijgt. Omdat ze dus nu de beste spelers die ze hebben voor Nederland spelen. Dat zijn er nu 3.
1: Ja, maar het gaat er niet meer worden, hoor.
0: Hoezo niet? Hoezo nou niet?
1: Curaçao is honkbal.
0: Nou, Curaçao is geen honkbal. Ik bedoel,
1: Gaat 3 worden zo, 2.
0: Maar kijk, je hebt nu de gebroeders Timber. We hebben Geert Truida, hebben we natuurlijk als internationals. Ja. Dat zijn spelers die niet voor Curaçao uitkomen. Ik vond het wel interessant bij het Nederlands elftal. Toen zei de commentator, dat is trouwens iemand van Turkse komaf volgens mij. Die zegt, Sommer viel aan de rechterkant, alsof hij daar altijd gespeeld heeft.
1: Ja.
0: Het zijn volgens mij 5 wedstrijden geleden of zo dat hij nog helemaal niet... Sterker nog, toen was hij nog in gesprek met Nacho.
1: Ja, dat klopt. Dus, voor het WK.
0: Voor het WK, hoor, daar was nog even sprake van. En nu is hij niet meer weg te denken aan de rechterkant. Ja, hij doet het wel goed trouwens, hoor. Dat moeten we wel eerlijk toegeven.
1: Maar kijk,
0: ik mag je trouwens afvragen wat ze in hun ogen hebben bij Feyenoord.
1: Ja, dat kan je wel afvragen.
0: Dat is wel heel alarmerend. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Maar...
1: Feyenoord, het is om de havenklap. Weet je hoe vaak dat is? Als je voorbeelden krijgt van Feyenoord, klopt. Dat ze denken van... Dit hebben ze met Brazilianen, spelers. Dat je denkt, nou, dat je
0: bij jezelf denkt, nou, Sommerfield, die hebben ze zomaar weg laten gaan. En die is toen vreemd genoeg vanuit daar naar Engeland gegaan. Terwijl er ook niet direct de aanleiding toe was. Althans op basis van zijn prestatie.
1: Ja.
0: Maar klaarblijkelijk in het land waarvan gezegd wordt dat er fysiek wordt gespeeld. Dat je stevig moet zijn. Daar is hij eigenlijk tot wasdom gekomen.
1: Maar jij denkt dus dat Curaçao dezelfde status gaat worden. Of Cap Verde dezelfde status als Suriname?
0: Nou, er komen natuurlijk op termijn zullen er meer spelers komen. Met een achtergrond. Maar spelers die een keuze maken tussen Nederlands elftal en Curaçao. En dat heb je nu niets minder. Kijk, sinds Mendes da Silva hebben we volgens mij in het Nederlands elftal geen Kaapverdiaan meer gezien.
1: Nee.
0: Toch, Mendes da Silva was volgens mij...
1: Er zit er ook niet eentje nu tegenaan.
0: Nee.
1: Maar ook bij Curaçao nu is niet eentje dat je denkt...
0: Nee, en ze zijn ook best wel op leeftijd, hè, die jongens. Hè?
1: Ja.
0: In de zin van tegen de 30 al over de 30 heen.
1: Kijk,
0: dus dan moet een nieuwe generatie, zal er moeten komen.
1: Bij Suriname is het natuurlijk heel anders. Suriname zijn er misschien, 7, 8?
0: Ja, in het Nederlands elftal. Ja.
1: Dus, en misschien
0: met sommige viel erbij is het alleen maar uitgebreid. Dus, ja. Maar dus dat maakt het soms wel eens pijnlijk.
1: Ook heel anders. Suriname zijn er misschien, 7, 8?
0: Ja, in het Nederlands elftal. Ja.
1: Dus, en dan

0: Nee, inderdaad. Ja.
1: Dat gaat hem niet worden.
0: Ik wil ook even in de bres springen voor Virgil, onze aanvoerder, hoor. Want ik ben het ermee eens. Ik zag een artikeltje voorbij komen en het had een kop. Wat zei die man nou? In Nederland doen ze Virgil af als de voorstopper van IJsselmeervogels.
1: Ja, en Van der Gijp zei dat.
0: Ik ben het er echt mee eens.
1: Ja, hoe ze tegen hem praten?
0: Ik denk, wat is dit nou? Wat is dit nou?
1: De manier hoe ze praten van als er een nederlaag is, is het door hem. Hij moet veel meer brengen. Hij moet veel meer doen.
0: Ja.
1: Meer sturing. Terwijl in Premier League is hij onaantastbaar. Champions League weten ze ook gewoon.
0: Ongeacht welke trainer er bij Liverpool zit, Virgil is
1: aanvoerder.
0: Is aanvoerder, natuurlijk. Hij is een lang aanvoerder.
1: En er is niet een discussie, ook niet een discussie van moet hij banken of wat. Dat is gewoon.
0: Nee.
1: En bij Nederland, dan juichen ze over Van Hekken.
0: Ja.
1: Maar dan Van Dijk vinden ze een beetje.
0: Maar Van Hekken is niet de beste verdediger. Mickey van der Ven is een snelle man, maar niet per se een geweldige verdediger, want iedere keer tot op heden, wanneer ik Van der Ven tegen een behendige speler zie staan, zie ik hem geregeld door het beeld heen schuiven, hoor.
1: Precies.
0: Dat ik denk van, nee, dat wordt niet mijn topverdediger.
1: Maar het is triest hoe ze Van Dijk zo, en dan heeft hij ook gezegd, hè, hij had een persconferentie. En nou, Xavi Hernandez, die had een gesprek met hem. En toen vroegen ze ook van, hoe lang was het gesprek? Nou, hij zei al binnen 10 seconden, zei Xavi van, natuurlijk moet jij blijven. Jij bent gewoon mijn man aanvoerder, klaar.
0: Jij bent de aanvoerder,
1: Er is geen discussie mogelijk en zo. En dat vonden die journalisten een beetje want ze twijfelden
0: is hij wel de oude nog? Ja. Is hij nog wel snel genoeg? Is hij nog wel dit?
1: Ja, en je zag weer, daar komt er weer zo'n kwaaltje. Van Basten is er ook een beetje mee ook een beetje begonnen.
0: Ja, van
1: hij moet veel meer leiding, hij veel meer sturing.
0: Ja.
1: Maar het lijkt als jij groot wordt in Europa of in... Weet je, als je groot wordt, daar heeft hij altijd kritiek erop. Van, het lijkt zo van, hij mag niet te groot worden. Hij mag niet richting mij gaan, bij wijze van...
0: Nou, daar heeft Van Basten vaker een handje van, laten we eerlijk zijn.
1: Het lijkt erop gewoon, want weet je hoe hij ook met andere spelers wel eens is omgegaan? Dan denk je van jezelf, van waarom altijd zo zuur?
0: Nou ja, dat is Van Basten natuurlijk altijd zuur geweest. Dus ik vind het ook een beetje stuitend, hoor, als ik dat nu zie. En natuurlijk, Virgil is ouder. Is hij even snel als vroeger? Nee. Maar is hij een topspeler op zijn positie? Absoluut.
1: Precies.
0: Absoluut.
1: Dus, als hij morgen
0: Liverpool verlaat, weet ik zeker dat er hele grote clubs op de stoep staan.
1: Ja, precies.
0: Dus het is een beetje raar. Daartegenover heb ik me toch een beetje geërgerd, Vito.
1: Nou, wie?
0: Veerman.
1: Veerman is wel de man, hè?
0: Veerman.
1: Ze vergelijken hem nu met Xavi.
0: Ja,
1: houdt hij van hem. Nee, maar jij houdt niet van Veerman.
0: Ik ben geen fan van Veerman, dat geef ik toe. Maar tegelijkertijd valt het me wel op hoe hij nu... Hij geeft dus ballen waarvan men roept dat het... Iedere bal die hij raakt wordt nu een beetje met een goud randje omgeven. Terwijl ik denk van, ik kom op, dat zijn gewoon simpele ballen die de meeste voetballers kunnen spelen.
1: Ja, nee, maar hij is nu basis.
0: Hij is basis.
1: Hij is ingevallen, dankzij hem draaide het.
0: Draaide het inderdaad, werd het beter. Nou, ik moet zeggen dat de wedstrijd die Nederlands elftal speelde, vond ik eigenlijk het elftal best wel sinds lange tijd. Kon ik zeggen, ik heb me vermaakt. Ik bedoel, ze gingen ervoor. Viel er veel ruimte. Ja. Ja. Duitsland speelde trouwens ook wel aanvallend. Hè? Ik vond Nederland toch wat betere ploeg.
1: Maar laten we zeggen, Duitsland verliest gewoon van Griekenland. Hè?
0: Ja.
1: Dus zo goed is Duitsland niet meer.
0: Nee, dat is het dus niet meer. Het is Nederland niet meer het Duitsland van toen.
1: Nederland speelde wel gelijk, maar dan moet je nu kijken van... Wat is jouw prestatie?
0: Op de WK hebben we ook gezien dat Duitsland struggelt. Hè? Ja. En die hadden ook al eerder naar huis kunnen gaan, hoor, op de WK. Dus dat ben ik met je eens.
1: Ja.
0: Maar... kijk, Duitsland is geen topland meer. Ik ben benieuwd wat Klopp gaat doen. Ik denk dat ik zie wat hij probeert te doen. En weet je, een ander soort voetbal.
1: Yeah.
0: Misschien ook een ander soort voetballer, maar hij is natuurlijk zijn eerste wedstrijd. Maar Veerman wordt nu dusdanig bejubeld dat ik bij mezelf denk, maar wacht eens even. Dat is diezelfde Veerman die ik vele Champions League edities falikant de fout in zag gaan. Te traag bleek te zijn.
1: Ja.
0: Verkeerde passes maakte. Balverlies leed op zeer gevaarlijke momenten. Iemand die op de WK gewoon ook falikant door de mand is gevallen. Hè? Gek genoeg nog een tweede en een derde en een vierde en een vijfde kans hebben gekregen.

0: waarvan ik me toch eventjes achter mijn oren moet krabben van... ja, wanneer heb ik dat vaker gezien? Dat een speler dusdanig veel support heeft. Want normaal gesproken zeg je, ja, hij presteert niet, want hij kan de druk niet aan. Dat is toch normaal gesproken.
1: Ja, en nu zit hij weer.
0: En als hij dan komt en hij speelt een balletje, dan is het alleen Veerman kan dat. Terwijl ik denk, ja... Je loopt op het middenveld open, je ziet een speler aan de zijkant en je steekt hem. Kijk, het is niet zo ingenieus gestoken dat het door een woud van benen heen is gegaan. Maar ik weet niet hoor, luisteraars, ik weet niet als u dat is opgevallen. Maar het commentaar is, iedere keer als hij erin komt, wordt het bejubeld op een manier dat ik bij mezelf denk... Nou, ze gaven mij het idee dat die Timber die eruit ging, dat hij er helemaal niks van gebakken heeft. Ja. Hè? Ja. Tot dat moment.
1: Maar ja, weet je, een gezonde Hollandse jongen vinden ze het.
0: Ja.
1: Nuchter. Ze houden wel daarvan.
0: Jongens, alsjeblieft.
1: Koeman wilde hem helemaal niet.
0: Nee, Koeman was helemaal klaar met die man.
1: Die kreeg ook altijd vragen en die zag ook geïrriteerd van, ben je blind of zo? Dacht hij gewoon. Die raakte helemaal geïrriteerd dat hij weer vragen kreeg. Veerman. Hou even op.
0: En nu zijn de man bij Borussia Dortmund, heb ik me laten vertellen. Nou, door de Nederlandse pers. Maar volgens mij doet Borussia Dortmund al heel lang om die tweede plaats mee. Het is niet nu pas, toch?
1: Nee, maar laatst werd hij ook wel weer gewisseld. En toen hadden ze ook alweer kritiek op hem. Dus dat komt nog wel. Weet je, nu kan je nog een beetje... Maar straks als echt die wedstrijden tegen Bayern, kwartfinale, Champions League... Dan ga je echt de tegenstanders, waarbij je ook achter je man moet meelopen. Ja. Want je kan niet alleen maar passen
0: gaan geven. Wat Veerman dus nooit doet.
1: Nou, en dan wordt het moeilijk. Dat kan je nu al...
0: Maar gewoon ook het feit dat hij op een gegeven moment kan verklaren in de pers... dat hij even klaar is met Koeman en al die andere dingen.
1: Hij is er even klaar
0: mee. Hij is er even klaar mee. Dat ik denk van, oh, oké.
1: Okay. Huh? Hij kan dat verdetten.
0: Is de kloon van Zinedine Veerman, is dat volgens mij?
1: Verdetten, ja. Nu, ja.
0: Maar jongens, dat kan toch niet?
1: Ja.
0: Maar gelukkig hoor, die Xavi kan natuurlijk geen Nederlands lezen... dus die is niet belast met die erfenis... Maar ik denk toch wel dat Xavi heel snel zou inzien dat hij niet de man is, toch?
1: Nee, dat klopt. Zinedine ook Frankrijk, hè?
0: Zinedine, ja.
1: Dat is wel leuk.
0: En Frank, ja. Ik heb ze zien spelen. Moeizaam hoor, Frankrijk.
1: Ja, maar...
0: Moeizaam.
1: Ik zie wel wat afvallende voetbal.
0: onze vriend wederom in de basis.
1: Wie?
0: Rabiot.
1: We moeten vandaag tegen België. Van Bommel tegen Van Bommel.
0: Ja. Maar Rabiot staat gewoon in de basis. De speler waarvan ik me altijd heb afgevraagd.
1: In de WK vond ik hem best wel goed spelen.
0: Ja, vond ik de eerste keer dat ik hem een beetje vond. Maar over het algemeen denk ik altijd, wat doet die man daar? Ik heb ook geen idee hoe oud hij is, Rabiot.
1: Ja, dat weet ik ook niet. Ja.
0: Want hij speelt in mijn
1: ik denk
0: beleving.
1: 32 of zo, denk ik.
0: Denk je dat hij zo oud is? Ik denk dat we het toch even gaan raken.
1: Nou, Real gaat een probleem krijgen, want Mbappé geblesseerd.
0: Ja.
1: En volgens mij was Konaté, dacht ik, ook uitgevallen.
0: Ze zijn niet goed eruit gekomen.
1: Ja, dus dat zijn weer twee spelers die je kwijt bent. Weet je dat clubs balen van dit soort dingen?
0: Ja.
1: Je gaat spelers gaan naar Interland en dan komen ze terug geblesseerd en dan liggen ze er een tijdje uit.
0: Nou, het was wel raar natuurlijk. Hij schoot.
1: Ja.
0: Hij schoot en hij raakte geblesseerd. Hè? Dus het is nog niet eens uit een actie. Want dat had hij volgens mij ook kunnen doen als hij in de tuin aan het werk, werk was geweest.
1: Dat klopt.
0: Ik denk dat het wel eens goed kan uitpakken voor Real.
1: Nee.
0: Jawel. Dat denk ik wel.
1: 25 oktober tegen Barca. Hè? Nou, zonder Kylian ben je kansloos. Met Kylian wordt het al moeilijk. Heb je echt nodig voor in de diepte.
0: Ik denk dat we meer als een team tevoorschijn zullen komen. Dus we zullen het zien. En misschien is er nog een andere achterhoede speler. Ik vind dat Asensio, die het best wel goed heeft gedaan achterin, wel heel weinig kans krijgt.
1: Ja, hij was leuk, maar...
0: Nou, bro, hij is... Kijk, Huizen... Ik ben een fan van Huizen. Maar als ik kijk naar hoe die speelt, doet Asensio er niet voor onder.
1: Ja, dat wel. Dat wel.
0: Toch?
1: Ja.
0: Asensio heeft grote wedstrijden gespeeld toen iedereen geblesseerd was bijna in die achterhoede.
1: Maar hij speelt gewoon voor Spanje, toch?
0: Dus ja. Hij speelt voor Spanje, ja.
1: Het is gewoon Spanjaard.
0: Dus. Ja. Die wil niks van Nederland horen. Nee. Die was bijzonder fel wel.
1: Nee, ja, die was niet dat hij twijfelde of zo.
0: Nee. Die ziet zichzelf ook helemaal niet als Nederlander meer.
1: Nee, dat klopt.
0: En dan te bedenken dat hij natuurlijk zijn profcarrière in Engeland is begonnen.
1: Ja.
0: Vanuit Spanje. Hè?
1: Maar hoe lang heeft hij, denk je, in Nederland gewoond dan? Hoe laat is
0: ik heb geen idee.
1: Gegaan?
0: Ja, hij is daar wel een keer gaan wonen, denk ik. Maar hij spreekt in ieder geval vloeiend Spaans. Daar ligt het niet aan.
1: Ja.
0: Nee, Rabiot is geboren in 1995. Nou, dus dat betekent dat hij 2 jaar jonger is dan mijn dochter. Dus 27 is hij pas.
1: Oké. Maar hij heeft volgens mij al 2 WK's gespeeld. Dus dan was hij 19.
0: Ja, volgens mij.
1: Dan was hij 19, want dit is 2 WK's.
0: Hij is geboren in 1995. Zie ik dat nog goed? Ja, 3 april 1995.
1: Hij heeft nu gespeeld, 26. Nou, het was hij 22 of zo waarschijnlijk, die vorige WK.
0: Ik dacht altijd dat hij oud was.
1: Oké. Dat valt eigenlijk wel mee.
0: Ja, ik dacht dat hij jong boy was. Hij heeft in de EK-selectie van 2020 heeft hij al gespeeld.
1: Nou, kijk maar.
0: En daar speelde hij alle 4 de wedstrijden mee. En daar werd Frankrijk uitgeschakeld. Het WK-22 is hij opgeroepen. Hij scoorde daar, geloof ik. En in de halve finale heeft hij nog gespeeld. Nee, in de halve finale heeft hij niet gespeeld trouwens. Het WK 2022. EK 24 was hij er ook weer bij. En even kijken. En daar verloren ze van Spanje. En in 26 was hij natuurlijk ook weer... dat is wel een aanzienlijke lijst. Kampioen van Ligue 1. Ja. Met Paris Saint-Germain 6 keer. Coupe de France 4 keer gewonnen. Coupe de la Ligue, ik denk dat de openingsdingen 5 keer gewonnen. Trofee de Champion, ik weet niet wat dat is. Oh, is dat nou de Champions League? Nee, toch? Ja, ik denk het wel. 3 keer? Nee, dat lijkt me sterk.
1: Nee, dat kan niet. Met welke club dan?
0: Ja, dat staat er niet bij.
1: Okay.
0: En bij Juventus is hij 1 keer kampioen van de Serie A geworden. Hij heeft een Coppa Italia gewonnen 2 keer. En 1 keer de Supercoppa heeft hij gewonnen.
1: Ja.
0: Niet slecht. Niet slecht. Ja.
1: Weet je wie ook wordt gehyped nu, weet je? Van Bommel.
0: Uiteraard. Maar dat was een kwestie van afwachten.
1: Die wordt ook nu een beetje...
0: Al gaf hij maar een hele mooie paas. Die rechter buitenkant. Ja. Maar het is wel ontzettend gehyped, hè, moet ik zeggen. Maar Van Bommel wordt al een beetje gehyped, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Oké. Maar een andere speler. Mootje Meerdink.
1: Ja, een goede speler, hoor. Maar ook niet meer als dat.
0: Ja.
1: Men vergeet al dat hij al 22 of zo. Is het niet echt meer talent meer. Maar is een goede speler. Maar ja, dat is het. Ik vind hem niet heel bijzonder.
0: Nee? Oké. Nou, ik zie al hier. Marciano Fink ziet eveneens bijzondere kwaliteiten bij de AZ-spits. Als ik de finesse van Meerdink zie, dat zie ik nog niet bij Brobby.
1: Finesse?
0: Volgens Fink heeft Meerdink zich razendsnel ontwikkeld. Vorig seizoen werd er nog gezegd dat hij niet zo druk zet als Parrot. Nu wordt hij opgehemeld omdat hij geweldig druk zet. Ook voor hem is er extra focus gekomen en dat moet hij meenemen naar AZ.
1: Hij heeft een goede trap, dat wel, maar dat is het.
0: Perez zegt eigenlijk moet hij weg bij AZ. Hij moet daar echt weg. Hij moet getriggerd worden. Sommige spelers hebben prikkels nodig. En wel snapt Perez dat het opeens wel heel snel gaat allemaal. Hij heeft nog maar een paar volledige wedstrijden voor AZ gevoetbald. Dus het is misschien wat voorbarig, maar dit telt dubbel en dwars.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is goed.
0: PSV, er wordt gezegd dat PSV Max. Max heet hij, toch?
1: Ja.
0: Max gaat halen.
1: Nee, dat gaat te veel. Weet je, AZ die verkoopt binnenland meteen. Hij gaat gewoon 25 miljoen kosten of zo. Dat gaat PSV niet betalen, denk ik.
0: Ja, nou ja, Max Meerdink, het is...
1: Hij praat als Mootje Meerdink.
0: Hij praat als Mootje Meerdink. Ja, dat wordt in ieder geval gezegd van hem. Maar ik vind dat niet zo leuk voor de jongen. Want ze zijn hem een beetje... Hij praat misschien niet zoals je verwacht dat hij zou praten, maar...
1: Ja, hij praat wel als Mootje.
0: Vind je dat? Vind ik niet.
1: Jawel.
0: Nee?
1: Ja.
0: Oh.
1: Hij praat wel als Mo Meerdink.
0: Ja?
1: Ja.
0: Vind je dat echt? Nee, ik vind het wel meevallen. Hij praat niet als Jelle Schippers. Dat geef ik toe.
1: Nee, maar als je ogen dicht gaat doen, kan je denken dat het een Marokkaan was.
0: Denk je echt? Nou, dat heb ik niet, hoor, met Mootje.
1: Jawel.
0: Nee, oké. En Mootje houdt van zijn pokoe, heeft hij gezegd, hè?
1: Ja.
0: Hij heeft altijd zijn pokoe op en broederliefde.
1: Dat is hem.
0: Dat is wel Mootje zijn ding.
1: Ja.
0: Waar ik wel van uit, als Mootje zijn zonnebril heeft, met die gele glazen.
1: Ja.
0: Dat zegt wel wat, ja.
1: Ja.
0: Die gele glazen, of oranje glazen. Weet je, die oranje gloedglazen.
1: Ja.
0: Dan kan ik wel zeggen, daar heb ik wel een beetje een idee waar Mootje zich op richt. Maar oké. Een ander politiek beladen duel was, natuurlijk, de wedstrijd... Ierland tegen Israël.
1: Ja.
0: Veel om te doen.
1: Ja.
0: En de aanvoerder van de nationale ploeg van Israël... Of misschien moet ik eerst even zeggen van... er was twijfel bij een deel van de Ierse selectie... om tegen Israël uit te willen komen, toch?
1: Ja.
0: Er werd gesproken en met name de keeper was daar heel erg stellig in. En toen heeft men uiteindelijk gestemd. En daar is uitgekomen dat de wedstrijd toch gespeeld gaat worden. Maar dat resulteerde in het feit dat de Ierse spelers, de Israëlische spelers, niet de hand gaven. En tijdens het volkslied van Israël deden ze hun hoofden naar beneden, toch?
1: Ja.
0: En nu heeft de aanvoerder van de nationale ploeg van Israël, Manor Solomon, hard uitgehaald naar het Ierse elftal. Beide teams speelden afgelopen weekend een onderling duel, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De wedstrijd in de Nations League stond namelijk op losse schroeven en doelman Gavin Bazunu besloot zelfs niet te spelen.
1: Ja.
0: Er klonken meerdere geluiden uit de Ierse selectie over het niet laten spelen van de wedstrijd. Uiteindelijk ging het duel gewoon door en stonden beide ploegen op neutraal terrein tegenover elkaar. Dus niet in Ierland blijkbaar gespeeld.
1: Nee,
0: Ierland won met 0-3.
1: Nee, het zou kunnen in... Het was uit trouwens.
0: Waar was het uit? Oh ja,
1: ja.
0: Maar ze kunnen niet in Israël spelen.
1: Oost-Europa of zo was het ergens. Ja.
0: Nou, ze wonnen dus met 0-3 Ierland door onder meer het doelpunt van Troy Parrott. En Ierland droeg zwarte armbanden, rouwbanden, en weigerde voorafgaand aan het duel de hand te schudden met hun Israëlische tegenstanders en bogen tijdens het Israëlisch volkslied hun hoofd. En na de gebruikelijke uitwisseling van wimpels, ook de gebruikelijke uitwisseling van wimpels vond niet plaats. En aanvoerders Dara O'Shea en Manor Solomon schudden elkaar voorafgaand aan de tos de hand niet. Solomon stond na afloop de pers te woord, maar was niet te spreken over de acties. Tijdens de wedstrijd zeiden ze allemaal onzin tegen ons. Ik wil niet meer over de Ierse spelers praten. Als ik zeg wat ik over hen denk, dan word ik vermoedelijk voor enkele duels geschorst. Dus ik kijk wel uit. Natuurlijk haten zij ons en wij vinden hen helemaal niks. Vervolgde aanvallen van West Ham United zijn verhaal. Wat deden ze allemaal met ons volkslied? Ik heb geen interesse in ze. Ons land is 10 keer beter dan hun land. Sterker, een geweldig land met geweldige mensen, zegt Solomons. We zijn er trots op dat we het tenue dragen van Israël. We zijn er trots op dat we Israëliërs zijn.
1: Er zijn mensen die zeggen dat je politiek en sport gescheiden moet houden.
0: Ja, dat zeggen ze altijd, ja.
1: Wat vind je daarvan?
0: Dat is vrijwel onmogelijk.
1: Ja, maar vind je dat je wel je best moet doen om het te scheiden? Of dat je dus niet
0: ik vind niet dat je je best niet hoeft te doen, want uiteindelijk kan het niet. Als Engeland tegen Argentinië speelt... Ja. Dan weten we... Kijk, niemand wist waar de Falkland-eilanden lagen, zeg eerlijk.
1: Ja.
0: Los Malvinas, hè? Mm. Om het zo maar even te zeggen. Iedere wedstrijd, en ook recent, is weer maar weer bewezen. Zodra er een wedstrijd komt, komt er iets van Malvinas, zijn van Argentinië, et cetera, et cetera. Ja. In het verleden op de Olympische Spelen speelde de Sovjet-Unie ijshockey tegen de Verenigde Staten. Kan je dat nog herinneren?
1: Ja.
0: Huh? Daar werd met het mes tussen de tanden gespeeld, maar dat heeft alles te maken met de politieke situatie.
1: Ja, maar dat kan, hè. Maar gewoon geen handschudden en dat soort dingen wordt een beetje moeilijk. Nu heb je het zelfs ook met tennis, hè?
0: Ja.
1: Je hebt het tennis en dan moet je naar het afstand, moet je naar het net gaan, toch?
0: Ja.
1: Sommigen gaan gewoon niet.
0: Nee,
1: als ze
0: gaan niet naar het net,
1: ja. Gaan gewoon niet. Nee. Dan is het misschien een Russische of zo, dan gaan ze gewoon.
0: Ja, en de Oekraïners is dan boos vervolgens op hun. En dan diezelfde Oekraïners die plegen acties in Mali en dergelijke.
1: Ja, maar vind je dat soort... Ja, kijk, want dan gaat het zo ver op een gegeven moment. Het is eigenlijk ook al begonnen met natuurlijk Olympische Spelers dat landen gaan boycotten. Ik ga niet gewoon in Moskou. Nou,
0: in 80 geloof ik of zo waren ze er niet bij. Ja,
1: dus sommige mensen zeggen, je moet het even gescheiden houden.
0: Maar het gaat niet.
1: Ja, het gaat natuurlijk vanuit jezelf. Want stel ook met een armband. Of met een...
0: Ja.
1: Hoe het was dat? Wat was dat? Unite armband.
0: Oh, een regenboogarmband.
1: Regenboogarmband. Toen naar Qatar en zo.
0: Ja, Qatar.
1: Dat was ook een harde statement wel, hoor.
0: Ja, een hele harde statement.
1: Ja.
0: Maar gelukkig kunnen we nog steeds gas kopen daar.
1: Dat klopt. Maar laatst eigenlijk... Er waren mensen tijdens een toespraak in de VN waren opgestaan, toch?
0: Ja.
1: Netanyahu.
0: Ja.
1: Suriname is ook opgestaan.
0: Ja.
1: Surinamese delegatie tijdens de toespraak.
0: Ik heb het gezien, want ik heb nog gekeken bij de landen die waren blijven zitten.
1: Ja.
0: En daar stond Suriname niet bij.
1: Nee, en zij zijn opgestaan.
0: Ja.
1: Nou, toch een statement.
0: Maar daarna zagen we ook wel dat de Israëlische delegatie
1: gingen noteren. Wie opstond.
0: Wie wel en wie niet, hè?
1: Ja, ze hebben wel genoteerd wie opstond.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat gaat, je weet hun, die slaan ook terug. Als ze een kans vinden,
0: dan slaan ze terug, inderdaad.
1: Nu zijn er ook een paar diplomaten van Nederland uitgezet.
0: Ja.
1: Zij hadden...
0: Ja, je mag niet meer op de Westbank... Producten, zoals, ja, de Westbank, producten uit producten, de Westbank. Bezette ja, westelijke Jordaan.
1: Dat zijn dadels, dat zijn echt minimale
0: ja, dingen. Ja, daar raak dus je ze helemaal niet economisch mee, maar oké. Okay.
1: Dan zijn er gewoon drie diplomaten gewoon wegwezen.
0: Ja, wegwezen.
1: Gewoon klaar.
0: Ja.
1: Maar ja, wat kan Israël-Suriname doen?
0: Nou, dus ze zullen wel iets bedenken, toch? Je zou ook bijna denken, wat kan de Oekraïne en Niger doen? Maar die zijn dus betrokken bij het coördineren van die jihadistische aanvallen. Als in ruil voor de steun die ze uit Amerika krijgen. Ja, het moet niet gekker worden, maar dat zijn de dingen die gewoon gebeuren.
1: Maar ja, Suriname is toch een delegatie, is toch opgestaan?
0: Ja.
1: Is toch wel dapper?
0: Ja, zeker, verstandig. Hè?
1: Nou ja, verstandig, maar het is gewoon...
0: Nou ja, als land moet je wel je borst naar voren zetten. Kijk, en het is moeilijk voor Suriname, want ze zitten natuurlijk meer in die Amerikaanse invloedssfeer. Dus ze hoeven maar iets te doen en dan ligt een vliegtuigschip. En het is klaar natuurlijk. Maar ja, ja natuurlijk, ja.
1: Je bent wel met olie, wat ze met Venezuela hebben ze wel even laten zien van we gaan wel even normaal doen hier.
0: Ja.
1: Dus dat kan gewoon ook bijna overal gebeuren in Zuid-Amerika.
0: In Suriname zeker. En je moet bedenken dat er miljoenen mensen wonen in Venezuela.
1: Hè? Ja, en als het daar lukt.
0: Ja. Ik geloof dat er in de hoofdstad van Venezuela wonen er meer mensen dan in heel Suriname.
1: Ja, makkelijk. Huh? Dus. En het punt is ook. Amerika.
0: Ja.
1: Omdat zij zeggen dus dat hele continent dat moet helemaal rechts worden.
0: Ja, we zijn achter het. En dat lukt, hè?
1: Brazilië. Dat wordt spannend.
0: Maar ja.
1: Want als ze Brazilië hebben, hebben ze heel Zuid-Amerika bijna.
0: Ja, dat hebben ze zeker.
1: Ja. Mexico hebben ze ook nog een probleem mee. Ja. En Canada hebben ze eigenlijk een probleem mee.
0: Ja, in de directe omgeving.
1: Ja, in de directe omgeving. Ja. Guyana is al van
0: US.
1: Is
0: al van US. Net als Amerika. Net als Suriname bedoel ik. Is ook de US.
1: Ja. Als...
0: Kijk, er is nog geen druppel uit de grond gekomen. Maar,
1: nee, maar als dat gaat komen, als US zegt van... Jij gaat niks verkopen aan China en...
0: Of aan Cuba.
1: Cuba. Oh ja, Cuba ook.
0: Aan Cuba.
1: En je gaat niks verkopen aan China. En je gaat niks verkopen aan... Nou, Rusland hoeft niet eens.
0: Nee, Rusland hebben ze niet nodig. Nee.
1: India kan wel natuurlijk.
0: Misschien, ja.
1: Suriname kan goede zaken doen met India.
0: India is wel flink. Maar als die Amerikanen vinden dat het binnen een invloedssfeer is... en al die andere dingen... Ja, dan krijg je dat natuurlijk.
1: Maar
0: ja.
1: Dat is eigenlijk wel te gek voor woorden natuurlijk.
0: Maar we zijn weer bij het gangsterdom aangekomen.
1: Dat
0: toch?
1: Jij niet kan zeggen van... luister, ik bied het aan de hoogste bieder. En daar gaat het naartoe. Nee.
0: Nee, je hebt helemaal niks te zeggen.
1: Dus als zij zegt, ik wil het voor die prijs, dan wat ga je dan zeggen?
0: Nou ja, die prijs wordt op de wereldmarkt. Maar ik bedoel, je kan niet vrijhandelen met iedereen.
1: Nee, dat bedoel ik. Dus de wereldmarkt... Ja. Dus...
0: En als het toch te gortig wordt, dan komen ze je halen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ik denk ook dat US zelfs zodanig is met hun landen... dat zij gewoon die prijs al kunnen drukken als ze dat willen.
0: Oh, dat zullen ze ongetwijfeld drukken.
1: Zij willen gewoon een goede deal.
0: Want de olie, de strategische olievoorraden van Venezuela... zijn toegevoegd aan die van de Verenigde Staten. Ik lach erom, maar het is wel heel treurig, hoor, dit eigenlijk.
1: Het is eigenlijk, hebben ze het gewoon ingepikt.
0: Ingepikt, ja.
1: Maar weet je, dus iedereen in de wereld ziet dit.
0: Ja.
1: Dus je kan ook al ben je voor of tegenstander of zo. Laten we zeggen de westerse landen. Laten we zeggen Nederland, België, Frankrijk, Spanje. Nou, Spanje
0: Spanje doet nog tenminste zijn mond open.
1: Ja, die doet en die heeft allerlei boycotten.
0: Ja,
1: maar die hebben niets
0: boycotten
1: te maken.
0: En die hebben volgens mij ook niet zoveel handel, maar die worden wel geboycott. Ja.
1: Maar als jij zegt Frankrijk en Duitsland, je ziet wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Je ziet, ze hebben die man opgepakt.
0: Ja.
1: Dan zou je nog kunnen zeggen, we pakken hem op. Omdat hij een gevaar vormt. Maar nu pak jij gewoon de benzine, de olie pak jij gewoon over.
0: Ja, dat doe je.
1: Openlijk. En de rest ziet wat er gebeurt en die denkt niets. Die denkt, nou ja.
0: Ik heb iets heel interessants geluisterd laatst op Nieuwsuur. En ik kon me helemaal vinden in de uitleg van die meneer over waarom Europa nog reageert zoals het nu reageert. Maar ik ga het nu opzoeken. Ik kan het natuurlijk niet vinden. Want altijd als ik iets ga zoeken, kan ik het niet vinden. Maar gewoon heel interessant van hoe hij dat samenvatte. Althans, ik dacht dat het een nieuwsuur was.
1: Wat je ook nu hebt. Gisteren, ik had het wel eens kijken. Ik heb het je al een keer vaker gezegd. Bureau Buitenland.
0: Ja.
1: Gaat om Russische olie.
0: Ja.
1: Met die schepen.
0: Ja.
1: Dan heb je altijd...
0: Dus de schaduwvloot.
1: De schaduwvloot
0: heet dat, ja.
1: En... Je kan dan via Turkije, kan je via de Suezkanaal. Maar ja, dat is een beetje een gevaarlijke route, een beetje aan die kant geworden. Want vooral in de Zwarte Zee worden veel tankers nu aangevallen door Oekraïne.
0: Ja.
1: Dus het is een beetje lastig daar. Dus wat doen ze? Ze gaan helemaal naar boven via Scandinavië zo.
0: Ja, ja.
1: En dan gaan zij gewoon langs Nederland. En gewoon langs Nederland. Gewoon de Noordzee. Gewoon Nederlandse Engeland. Ja. En gewoon. En dan kon je vroeger kon jij met andere vlaggen. Want het schijnt dus dat dat heel belangrijk is op schepen. Hè, welke ja. vlag je mee ja, vaart.
0: Klopt, ja. Vaak hoor je een Liberiaanse
1: dus
0: tanker.
1: Dan gaan ze, soms, ze hebben wel eens gevlogen met een, wel eens gevaart met een vlag van Aruba.
0: Ja.
1: Ja, Aruba is, ja, heeft toch wel wat met Nederland
0: is
1: te maken.
0: Zelf,
1: maar goed.
0: Is een zelfstandig land binnen het Koninkrijk.
1: Maar dan mag je die enteren, schijnt. Want ja. als jij met een valse vlag, mag jij die enteren, schijnt.
0: Een valse vlag.
1: Ja, want het is niet nee. een normaal een schip uit Aruba. Wat doen ze nu? Ze varen gewoon met de Russische
0: ja.
1: vlag.
0: Ja.
1: Zo van. En wat ga je nu doen?
0: Wat
1: dan?
0: Ga je nu doen?
1: Wat ga je nu doen?
0: Precies
1: dan? Is
0: niks.
1: Onze vlag.
0: Precies niks.
1: En niemand doet wat.
0: Nee, precies.
1: Dus ze varen gewoon ja. langs de kust. Dus iedereen heeft een beetje zo van Nederland.
0: Ja.
1: Want Nederland, die zei wel hè, van ja, je mag enteren, je mag dat.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dan. Dat deden ze toen ze langs de Suezkanaal gingen.
0: Ja, klopt.
1: Toen had Nederland een grote mond.
0: Grote mond.
1: Maar dan nu varen
0: omdat er nog wat Amerikaanse precies. bootjes
1: nee,
0: in de buurt waren.
1: Is ver weg. Je kan niet ja. zeggen, Nederland, jij moet gaan. Hij zegt, ja, het is niet langs mijn kust.
0: Ja.
1: Maar dan nu varen ze langs ja. de Noordzee, langs Nederland. En dan zeggen ze, ja, en nu dan? Je mag nu gaan. In, het zijn Russische schepen en dat soort dingen. Nou, en ze varen gewoon. Dus dan varen ze langs Nederland en Engeland, Noordzee. Ja. Dan vangen ze langs Frankrijk.
0: Ja.
1: Gewoon, en nog niet heel ver in de, uit de kust. Hè. Gewoon en naar Spanje. En dan varen ze er zo omheen richting Turkije. En dan gaan ze zo richting, ja, gewoon naar, het,
0: ja.
1: naar India. Zo. En dan varen ze gewoon.
0: Dat doen ze.
1: En niemand doet wat gewoon.
0: Nee, maar
1: eerst deden ze nog wat je zei met de schaduwvloot.
0: Ja, de schaduwvloot is zo'n mooie
1: ja,
0: term.
1: Ja, omdat ze dan zeggen dan ja. van bepaalde onderdelen mogen niet van hun. Dus ze hebben ja. een eigen vloot hebben ze gebouwd. omdat er mogen geen onderdelen, want daar zit een boycott op.
0: Ja, precies.
1: Dus ze hebben gewoon boten zelf gebouwd met hun eigen onderdelen. Alleen dan eerst met een valse vlag, maar dan nu doen ze het gewoon met hun Russische vlag.
0: Ja.
1: En maar, gewoon openlijk. En de hele wereld kijkt. En ja. iedereen denkt. Want je weet. Als je entert, is het klaar.
0: Is het klaar?
1: Gaat het los.
0: Dat bedoel ik.
1: Dan gaat het los.
0: Oh, iemand drukt op een knop. En opeens is een flatgebouw weg.
1: Precies. Dus ja. welk land entert.
0: Ja.
1: Die is eraan. Alleen.
0: Maar ze durven alleen met z'n allen natuurlijk toch.
1: Ja. Maar goed. De grootte. De breedte tussen Engeland en Nederland. Is niet zo groot.
0: Nee.
1: Dus. Eigenlijk zou Nederland wat kunnen beginnen. En ja. op een gegeven moment gaat het helemaal snel. Smal toch tussen, ja. tussen Engeland ja, ja. en Frankrijk.
0: Ja, ja, ja. Dat. Bij Calais en dergelijke. Ja. Ja. Oh.
1: Maar die Russische schepen, die varen gewoon er doorheen. Ja. En niemand.
0: Maar ze kopen ook nog steeds Russisch gas. Hè? Ja. Dus dat wordt ook nog wel eens vergeten. Dat LNG wordt nog steeds gekocht.
1: Ja, en wel in een veel kleinere mate.
0: Ja, jawel, jawel. Maar het gaat mij meer om wat men riep tegen
1: ja,
0: die.
1: Ja, ja.
0: Weet je? We moeten er nu echt vanaf.
1: Dit is natuurlijk wel handiger, want nu gaat alles via Qatar en de US.
0: Nou ja, en die grote problemen hebben om te leveren, die niet de meest betrouwbare zijn, ook nog een keertje daarbij.
1: Dat klopt.
0: De Russen behoren trouwens tot de meest betrouwbare energieleveranciers. Hè?
1: Alleen je zag wel een overzicht hoeveel dus die Europese landen, zeg maar, US naar beneden zijn gegaan, wat betreft, hoe heet het. Maar je ziet bijvoorbeeld India is lekker omhoog gegaan gewoon. Die koopt.
0: Ja.
1: Maar Turkije, onze NAVO-partner, die koopt ook gewoon lekker.
0: Die koopt en verkoopt nog een keer. Ja.
1: Die heeft niets te maken met die sancties.
0: Nee, maar Turkije heeft nooit ergens mee te maken.
1: Maar niemand durft Turkije wat te doen.
0: Nee, als NAVO-lid toch? Belangrijk land.
1: Ook dat. En zij zeggen gewoon, daar gaan de sluizen open.
0: Ja, precies.
1: Syriërs.
0: Ik vang nog hele grote groepen vluchtelingen op.
1: Ja, ja, ja. Hij heeft al gedreigd.
0: Ja.
1: Gaan wij iets doen tegen Turkije? Dan gaan de sluizen open en dan gaan ze allemaal naar richting
0: Europa. Dan gaan ze allemaal jullie kant op, ja. En dat willen ze niet, hè?
1: Nee.
0: Nee, politiek is wat dat betreft is een heel eng machtsspelletje wat daar is gespeeld wordt. Kijk, grote problemen zijn er nu natuurlijk ook nu Saudi-Arabië. De pijplijn is gebombardeerd door de Houthis, waarvan we ze altijd worden afgebeeld alsof ze allemaal op slippers lopen. Wat natuurlijk niet kan, want ze bouwen ook nog een keertje zelf die raketten. Hè? Dus laten we daar ook geen misverstanden over bestaan. Maar Saudi-Arabië zit zwaar in de problemen. Kan dus nu niet leveren.
1: Ja.
0: Kan niet leveren. Ja. Was aan een oliepijplijn. Die was een goede uitkomst. Want dan hoefden ze niet via de straat van Hormuz. Maar ja, een oliepijplijn is natuurlijk kwetsbaar.
1: Maar Saoedi-Arabië is niet erg geliefd land, hè?
0: Nee.
1: In het Midden-Oosten, weet je, met al die andere Arabische landen. Saoedi-Arabië is niet een echt betrouwbaar in hun ogen en geliefd land.
0: De Golfstaten sowieso niet, hoor. Die staan er sowieso niet goed op. En terecht ook, want als je ziet wat ze in Afrika aan het aanrichten zijn, deze landen met hun geld, is ongelooflijk.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Dat is klopt. Echt ongelooflijk. Hoe heet ze? UAE heet ze volgens mij.
1: Verenigde Emiraten.
0: Dat is echt een stelletje tuig.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is echt een stelletje tuig. En als iemand denkt nu, Gordon, wat zeg je nou? Ga alsjeblieft kijken en je verdiepen in het nieuws over Soedan. We hebben het hier vaker over gehad. In de hoornen van Afrika zijn ze druk bezig. Ze zijn druk bezig in het Tigray-gebied en dergelijke waren met Ethiopië. Nee, mensen, dit is kolonialisme 3.0 wat ze daar aan het doen zijn, hoor.
1: Ja.
0: En het is gewoon niet best. En ze staan te boek als de sheiks die geld hebben. Maar wat daarachter geopolitiek gebeurt, serieus, is om bang voor te worden.
1: Precies.
0: Hè?
1: Ja.
0: Dus dat moeten we wel even gezegd hebben. Ik zie dat het 9:02 is, dus we moeten ergens gaan afronden, omdat alweer het eerste uur voorbij zijn. Ik ga toch even terug naar het begin van deze uitzending. En toen hadden we het over Veerman. En wat zien we dus nu? Er zijn twijfels over de rentree van Frenkie de Jong bij Oranje. Zou jij Veerman eruit gooien? Vraagteken.
1: Ja.
0: Joey Veerman kan een serieuze concurrent worden voor Frenkie de Jong. Dat concludeert Marciano Vink. De middenvelder laat zich zien in het Nederlands elftal en heeft andere kwaliteiten dan de Jong. Veerman is in dit systeem heel belangrijk. Hij heeft het geluk dat er een bondscoach is die er ook heel graag de ballen vooruit wil. Onder Ronald Koeman was Veerman uit beeld geraakt, want Xavi Hernandez lijkt gecharmeerd van de spelmaker. Nou,
1: ja.
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben niet de grootste fan van Frenkie de Jong, maar onze vriend Veerman mag niet eens zijn veters strikken, dames en heren.
1: Ja.
0: Niet eens zijn veters strikken. Shame on you om dat te zeggen. We zien u aan de andere kant van 9:00. Kunt u straks horen hoe ik me verder boos ga maken. Hè? Wordt vervolgd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. Premier Jetten noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jetten deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jetten zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. En Duitsland en Nederland beloven het internationaal strafhof te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Dat maakten de buitenlandministers Wadepoel en Berendsen bekend tijdens een gezamenlijk bezoek aan Den Haag. De VS dreigt met nieuwe maatregelen nadat het hof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. Europa bereidt nu zelfs een blokkeerstatuut voor om te zorgen dat Europese organisaties de Amerikaanse sancties kunnen negeren. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer, vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat de hele zing.
1: Toujours, toujours, na wie-egi reisbureau Capricho Stoers. Is dat pade toch? Haartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere grondtapa lontu, dat wan taki, de ma abiro komaka na ANVR na IATA internationaal. Ikam sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op olanje free, gua Paramaribo, na kande, isa fasande, trasef grondtapa lontu. Ook toe kan naar Kuan Concrutei 020-6737-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u op bij je munde manting, ja? Ajuru, to de roko, dri de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Caprichostours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricho Stoers.
2: Dit is Mart. Al lange tijd 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: En welkom aan de andere kant van 9 uur. De heren van stand zijn klaar. Ready for action. Voor het tweede deel van deze uitzending. En vorige week hadden we natuurlijk een spraakmakend interview met John Goedschalk. Ja, spraakmakend. Mag ik het spraakmakend noemen, Vito?
1: Jawel, ja, ja.
0: Toch?
1: Ja, veel duidelijkheid nu.
0: En
1: tenminste,
0: ja,
1: neem ik aan.
0: We hebben toch heel veel duidelijkheid gekregen. Die ons ook lichtelijk toch verrasten, moeten we eerlijk zijn.
1: Precies.
0: Niet dat ik wil beweren dat we alles weten. Maar in dit geval, ja, de vork lijkt toch een beetje anders in de steel te zitten dan het op het eerste oog lijkt.
1: Ja. Ja? En hij was ervan overtuigd van, hij was er niet bang voor. Laten ze maar komen. Een beetje zo van, dat die dreigementen... En dat er veel dingen in het nieuws komen wat totaal niet
0: kloppen. Die
1: terwijl
0: niet waar zijn. Hè? Ja, nee. Precies. De geruchtenmachine die draait natuurlijk volle toeren. We hebben van die antipropaganda, om het zo maar te zeggen. Om mensen toch op het verkeerde been te zetten.
1: Ja, het is alleen wachten tot er daadwerkelijk actie wordt ondernemen. Ja. Het is al toegezegd. Maar...
0: Het is al toegezegd. Maar de coalitie alleen, staat op springen omdat er een paar partijen in zitten. En hij noemde dus echt wel partij Alle Hoer. Hij noemde ook nog een keer de ABOP. Als partij die daar echt een niet een goede rol in speelde, laat me het zo zeggen.
1: Nee.
0: Toch?
1: Ja, ja. En het wachten is eigenlijk dus dat er echt... Dat die mensen worden weggestuurd.
0: Ja.
1: Ja, maar goed. Dat is
0: maar goed, met alle politieke consequenties misschien van dien. Dus vandaar dat er dus best wel behoedzaam wordt geopereerd. Mag ik dat zo zeggen?
1: Ja.
0: Een grote man is ons te komen ontvallen. Hè? Toch? Mighty Sparrow.
1: Mighty Sparrow, ja.
0: Je zit nou met te kijken. Je denkt, wat zeg je nou weer?
1: Welke grote man?
0: Ja, nee.
1: Ja.
0: Je wou zeggen, ik ben er nog. Dat wou je er waarschijnlijk zeggen,
1: ook
0: toch?
1: Ook dat.
0: Mighty Sparrow is ons te komen ontvallen. Ja, een van de grote soca-artiesten. Ja. Ik denk mensen van mijn leeftijd zijn ermee opgegroeid door de muziek van hun ouders, toch, denk ik?
1: Ja, precies.
0: Behalve de grote hits natuurlijk die iedereen kent. Only a Fool bijvoorbeeld en dergelijke.
1: Ja.
0: Maar hij was altijd...
1: 91,
0: ja.
1: Hij is oud geworden.
0: Hij is aardig oud geworden. Dat betekent dat als muzikant dat je toch ook oud kan worden. Hè? Blijkt toch maar weer. Hè?
1: Ja.
0: Natuurlijk zijn nummer Paramaribo, legendarisch. Binnen de Surinaamse context. Als een klein eerbetoon aan Mighty Sparrow gaan we nog even een stukje luisteren naar een nummer. Misschien wat minder bekend nummer van hem. Both of Them, Mighty Sparrow.

0: Mighty, mighty, mighty sparrow.
1: This is Caribbean 5.
0: Hi, bij Caribbean 5. Zo hebben we mijn tag te pakken. Laat hij zacht rusten. En hartelijk dank voor alle mooie muziek die ons heeft geschonken, Mighty Sparrow. Darling, is you are waiting for. Vito is natuurlijk even in de archieven gedoken, want jij kan ons vertellen waar hij geboren is, hè?
2: Ja, in Grenada.
0: In Grenada, en niet op Trinidad, maar hij is op jonge leeftijd, zei je geloof ik?
2: Twee jaar geleefd.
0: Is hij verhuisd? Staat er ook waarvoor hij verhuisd is naar Trinidad?
2: Nee, dat heb ik niet gelezen, maar hij is met zijn ouders toen
0: Ik vermoed, er werd natuurlijk olie gevonden, dus ik vermoed natuurlijk dat daar meer werk was. Dat idee heb ik dan zo'n beetje.
2: Ja.
0: Dus de sound van Trinidad en Tobago komt, niet alleen, maar mede door Mighty Sparrow is dat eigenlijk wereldwijd een succes geworden, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Hai, Baya, Kosake, even snel, Baya. Boy, if you see Safito, make ya. Het is dat hij niet van camera's houdt. Wat Vito, dat is prettig. Hai, Baya. Vito, dat is prettig. Ja, man. 14 minuten over 9 bij de heren van stand. Nou ja, we zijn dus in het... niet de kwalificatie. De Nations League periode zijn we aangebroken. Ik vind het trouwens niet verkeerd, hè, dat de landen nu drie weken interland spelen eigenlijk.
2: Ja, maar ik vind die Nations League moet je gewoon stoppen.
0: Weet je dat ik nog steeds niet snap wat de Nations League
2: nee,
0: is?
2: Nee, maar de Nations League moet je gewoon stoppen.
0: Ze wilden van die oefenwedstrijden af, toch? Die nergens over gingen.
2: Ja, en daarom hebben ze Nations League misschien.
0: Maar is het nou echt een competitie of niet? Want iedereen roept het gaat nergens over.
2: Ja,
0: en opeens spelen mensen in een soort finale.
2: Je hebt wel een soort finale met een soort pool. En dat je dan tegen betere tegenstanders...
0: En een prijzenpot, toch? Of
2: ja.
0: Niet?
2: Huh? Ze moeten een beetje oppassen met ja, dat hebben we wel vaker met overbelasting van spelers.
0: Ja, dat sowieso. Maar ik moet je wel zeggen dat ik als voetballiefhebber geen flauw idee heb. Ik heb geen flauw idee, dat moet ik zeggen, van wat de Nations League is.
2: Nee.
0: Waarvoor wordt er gespeeld?
2: Een Gold Cup dan. Is er ook een soort Nations League?
0: Nee, de Gold Cup was er al. De Gold Cup is een Gold Cup. Dat is een soort Caribische EK.
2: Oh ja.
0: Ja, okay. Dus dat is de Gold Cup. Maar
2: niet op een, Suriname speelt voorrondes van de Gold Cup.
0: Suriname speelt op dit ogenblik ook in de Nations League trouwens. Laten we dat wel eventjes nog even vooropstellen.
2: Oh, okay.
0: Ja. Dus Vito zit vannacht niet om 3 uur, maar om 12 uur, hè?
2: Nee, wij zitten toch?
0: Ja. Ik zit er, maar ik dacht van, ik wil je een beetje grani geven.
2: Ja, maar als ik tweede helft app, dan wil ik wel gewoon antwoorden. Niet dat je denkt, nou, ik ga slapen.
0: Ja, maar misschien ben ik net zo enthousiast dat ik een eerder rondje om de flat heen loop. Dat kan zomaar een beetje, hè?
2: Ja.
0: Dus ik woon niet in een landhuis, hoor, dames en heren. Dan weet u dat, hè? Ik die van eenvoudige kom af is. Hè?
2: Oh. Maar kleed je dan ook in kleuren van de vlag?
0: Ik heb alleen de vlag aan. Ik heb voor de rest niks anders.
2: Huh? Gewoon een pangie.
0: Huh?
2: Gewoon klaar.
0: Ik wikkel me in de vlag.
2: Oh, okay,
0: als ik daar zit. Ja.
2: Ja, ja.
0: Maar die vlag is synthetisch, dus ik kan je beter maar geen kleren hebben.
2: Oh, okay.
0: Maar wacht even.
2: Jij had ook wel eens met een oranje vlag, toch? Heb je ook wel eens gezeten? Gewoon wikkel?
0: Ja, Ivoorkust.
2: Oh, Ivoorkust.
0: Ja, Ivoorkust.
2: Maar niet rood-wit-blauw. Stond je Wilhelmus.
0: Niet dat ik me kan herinneren, trouwens. Nee.
2: Ja.
0: Maar ken jij het volkslied? Het Nederlands volkslied, ken je dat?
2: Ik ken het wel, ja, de eerste 3-4 woorden.
0: Ja,
2: zinnen.
0: Oké, als ik zeg Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Wat is de tweede zin?
2: Het is eigenlijk Dietse bloed, hè?
0: Ja, maar nu...
2: Dus later zo.
0: Wacht, zeg nou, wat is de tweede zin?
2: Huh? Iets met trouw. Vaderlandsgetrouw. Toch?
0: Ja?
2: Iets met vaderlandsgetrouw.
0: Mijn vaderlandsgetrouw ben ik tot in den doet.
2: Ja. Huh? Okay.
0: En dan komt een mysterieuze zin.
2: Van Hispanje.
0: Het prinsje van Oranje ben ik vrij onverveerd. En dan de koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
2: Ja, okay.
0: Mijn vaderlandsgetrouwe ben ik van Duitse bloed.
2: Okay.
0: Ja.
2: Maar jij kent het wel?
0: Ja, gek genoeg. De volksliederen ken ik dus wel, ja.
2: Okay.
0: Ik kan me ook niet herinneren het moment dat ik het heb geleerd. Ja, alleen in Suriname volkslied kan ik me herinneren waar ik die heb geleerd. Op vakantie in Suriname.
2: Maar de Nederlandse
0: tijdens de jaren 80. Ja, die ken ik gewoon, ja.
2: Ja, dat is goed. Goed, je bent een echte Hollandse knul.
0: Zoals
2: geboren en getogen.
0: Mijn vader omschreef mij en mijn zus altijd als aangebrande patatten.
3: Oh ja, oké. Okay.
0: Ja, dat was een beetje zijn omschrijving om even duidelijk te maken wie er in Suriname was geboren.
3: Okay.
0: En vooral ook wie niet.
3: Oké.
2: Dus ja, nou ja, als jij het volkslied van Nederland gewoon zo makkelijk kan zingen.
0: Mijn vaderlandsgetrouwe ben ik tot in den doet.
3: Ja.
0: Ja.
3: Oké. Okay. Nee, dat vind ik heel goed.
0: Nee, dankjewel. Ik hoop dat je ook een beetje wat patriotischer wordt. Want uiteindelijk, wanneer we allemaal op de boot worden gejaagd, wordt het kaf van de koren gescheiden.
3: Op de boot
0: gejaagd. En dan moet jij dan vervolgens wel een test gaan doen. Ben je echt een Nederlander, ja of nee? Dan zeg je, ja natuurlijk. Ik kom uit Amsterdam-Zuid. Hè? Want soms maakt dat indruk, maar op dat moment natuurlijk niet meer. Maar ja, je bent de gewoonte dier. En dan vervolgens zing het volkslied maar.
3: Oh ja.
0: Hè?
3: Wij zijn Nederland. Wij zijn Nederland. Nee,
0: dat is AZC, nog wat is er weg ermee?
2: Dat zie je ze toch nu? Nee, maar je ziet ze echt nu met wij zijn Nederland.
0: Ja, wij zijn Nederland.
2: Een
0: beetje
2: op een jas zo, Nederlandse
0: vlag. Nederland Defense Force of zo, heb je ook zoiets geloof ik?
2: Nederlandse vlag. Gewoon zo. En dan echt zo van wij vechten voor Nederland. Ja. We willen Nederland terug.
0: Ze houden wel van een lijntje coke, zie ik altijd wel.
3: Ze zijn vroeg aan de bier.
0: Kijk, je hebt verschillende soorten bier. Je hebt ook de bier wat je in een bekende supermarkt koopt. Die is extra lang.
3: Oh ja.
0: Weet je, van een onduidelijk merk, toch?
3: Mm-hmm. Ja, die zijn wat zwaarder, hè?
0: Die zijn wat zwaarder en wat langer, hè, mm-hmm. zijn ze. Voor wie vroeg opstaat en in de supermarkt daar wel eens komt, zijn bepaalde figuren kopen die dan in hè, rond die tijd.
3: Ja.
0: Ik vind eigenlijk dat het verboden moet worden om het aan ze te verkopen.
3: Aan ze? Wie ze?
0: Ja, aan die groepen mensen die daar zo vroeg, ochtends vroeg bier al komen kopen.
3: Ja. Wel, maar ja, in één keer zaken zijn zaken.
0: Ja, ik vind dat de supermarkt daar ook best wel een rol in mag spelen. Hoor.
2: Ik vind altijd gewoon, er gebeuren wel dingen, maar je ziet haast nooit dat mensen worden meegesleurd. Dus ik vind het altijd ietsje anders.
0: Nou, er gebeurt helemaal niks. Hè. We hebben laatst ook gezien dat bij Lef Laser toen op de Dam waren er ook rellen.
3: Ja.
0: Sterker nog, een man op beeld. Duidelijk iemand anders, een vrouw volgens mij, mishandeld.
3: Ja.
0: Gewoon fysiek te lijf staat. En het enige wat de politieagent deed is dreigen alsof hij sloeg.
3: Ja. Hè?
0: Maar uiteindelijk niet geslagen. En dan hebben we onze broeder die in Rotterdam is overleden. Omdat hij in een klem werd genomen.
3: Ja.
0: Voor de zoveelste keer.
3: Voor een zogenaamd gestolen fatbike.
0: En dan
3: later bleek het dus niet. Toen zeiden ze hij reed te hard.
0: Ja, en dan hebben ze weer een andere verklaring inderdaad. En dan krijg je toch een ongemakkelijk gevoel. Laten we eerlijk zijn, toch? Dan krijg je toch een ongemakkelijk gevoel.
2: 80% van dit soort gevallen las ik toevallig. Volgens mij Control-Alt-Delete hadden het naar buiten gebracht. Zijn mensen met een migratieachtergrond.
0: Dus dat betekent
2: heel veel zwarte mannen nog ertussen. Dus behalve dat is nog een heleboel.
0: We lopen verhoogd risico.
2: Verhoogd risico, ja. Dat als er iets gebeurt, dat je hem niet moet denken. Want volgens mij, op een gegeven moment zijn ze zodanig bezig, dat zie je niet meer. Ze horen je gewoon niet meer.
0: Nee, ze willen je niet horen.
2: Nou, willen niet. Ik denk dat ze zijn gewoon bezig.
0: Ze willen je niet horen.
2: Ja.
0: Want ik bedoel, als jij iemand hebt, dan horen ze toch wel wanneer je om hulp roept. Maar ze denken van,
3: nee.
0: Gaat niet gebeuren, vriend.
2: Ze zijn zo gedreven dan op dat moment.
0: Maar de constatering dus dat mannen die lijken op jou en mij in dit geval. Bij 80% van de gevallen.
2: Dat is nog meer dan de US, hè?
0: Ja, meer dan die.
2: Nou, als dat.
0: Precies.
2: Is nog meer
0: dan
2: de US.
0: Hey boy, weet je dat werk, ja.
2: Maar in de US leren ze ook gewoon, als je wordt aangehouden met de auto, zeg maar 16 jaar mag je daar al rijden.
0: Ja, mag je rijden, ja.
2: Die ouders, die leren kinderen al, vooral die zwarte jongens daar, hoe ze moeten reageren met je hand uit het raam. Dus bepaalde die handelingen gewoon, als je wordt aangehouden, ze leren je gewoon van luister. Dan moet je handen, beide armen naar uit het raampje zetten. Ze leren je de volgorde wat je zou moeten doen. Het is niet dat je onverwachte beweging moet halen of wat dan ook.
0: Wij moeten dat ook gaan leren.
2: Ze leren hun kinderen gewoon.
0: We hebben een verhoogde kans hier dus. Maar we hebben een beller. Goedenavond.
4: Hey, goedenavond meneer. Vergeet in een bakken.
0: Wie? Oh ja. Ik kan elkaar met Johan Cruijff if you want.
4: Ja.
0: Hi, fijn.
4: Yes. Huh? Ik word binnenkort 90 jaar, hè?
0: Ibaya.
4: Maar ik heb 40 jaar bij de hooghoefers gewerkt.
0: Ja.
4: Als ik moet je zeggen hoeveel keren ik niet gecontroleerd op straat.
0: Ja.
4: Nou, meer dan 20. Nou, ik heb 40 jaar. Dus elke maand bijna één of twee keer. Altijd op ochtenddienst, weet je, al die soort
0: dingen. Ja.
4: Dan stond bij de Potgietersstraat en dan zo kaart. Dan denken die mannen. In de presentatie kwam Blakka maar egal ook. Dan denk je, als je op uitkijkt, weet je.
0: Oh ja, ja, ja.
4: Dan komen ze met grote lampen. Al die auto gaan ze inspecten. Nou, onderweg, mijn rijmauto wordt ook aangehouden. Nou, ik weet het allemaal niet meer. Dus ik weet precies hoe het gaat. Dan zeggen ze, je bent droom. Zelf, we parkeren mijn auto. Dan zeggen ze, wat stond hier? ik was zenuwachtig ervan, dus mijn dag morgen.
0: Ja. Yeah.
4: Maar ik ben zoveel keren op straat. Ze moeten in mijn tas kijken en al die dingen. Maar ja, ik denk, ik werk mee. Want ik moet naar mijn werk, weet je, en al die soort dingen.
0: Ja, ja, ik snap het,
4: Ben volgend jaar met op 90, dus 40 deze jaar. Dan kan je nagaan, ik moet 6 uur beginnen.
0: Ja.
4: 5 uur onderweg naar mijn werk. En we zoveel keren aangehouden en met tas kijken en al die soort dingen. Dat wil ik alleen zeggen.
0: Ja, het valt niet mee, maar in ieder geval bedankt. Om,
4: ja, ik heb het overleefd.
0: Maar dat wil ik zeggen. Eigenlijk vertel je me dat er niks nieuws is. Eigenlijk is er niks nieuws onder de zon. Hè? Okay. Het is slecht, het was slecht en het is er niet beter op geworden, blijkbaar.
4: Ja. Maar ik wil het bijna niet over dat, anders word ik zenuwachtig. Ja.
0: Ai, Bayan, dat is niet de bedoeling. Maar bedankt voor het bellen in ieder geval. Ja. Oké, bye-bye. Ja, het is erger dan in de Verenigde Staten. Er is ook over hoe racistisch is de samenleving. Daar kwam Nederland ook boven de Verenigde Staten.
3: Dat willen ze nooit zeggen. Nee. Ze vinden dat altijd moeilijk. Ja. Dus soms daar zeggen ze wat en dan zeggen ze, ja, maar ik ben niet racistisch.
0: Nee, klopt. Dat is het hele ding.
3: Mijn buurman ben ik goed mee.
0: En is een Turk.
3: Dat niet. Of zo, weet je. Dus ze zeggen het gewoon en dat zie je gewoon dat ze willen altijd bekend staan als tolerant.
0: Ja.
3: En het is moeilijk voor ze om dan iets toe te geven. Kijk, nu zie je het helemaal met dat IHBTQ-beweging.
0: Ja.
3: Nee, wij zijn een tolerant land. Terwijl je nu al op allerlei cijfers en ze doen allerlei onderzoeken. En het blijkt nu gewoon dus dat
0: slecht voor staan.
3: Dat het ook wat betreft homo's of transgender, dat er heel slecht op gereageerd wordt. En dat is moeilijk om toe te geven, want dan is het een beetje, ze willen bekend staan als tolerant land.
0: Klopt.
3: En om dan te gaan zeggen van, nee, dat is dus helemaal niet zo uit alle onderzoeken. Want nu leek het dat mensen dachten, ja, het komen die migranten en daardoor richting IHB. Maar dat blijkt dus helemaal
0: niet zo.
3: Het blijkt helemaal niet zo te zijn dat het van, het zijn bepaalde moslims en daardoor.
0: Nee, dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Maar dat is wel hoe het geframed wordt.
3: Ja.
0: We hebben ook nog dit fragment gehoord, hebben we ook nog even gedeeld. Ik ga hem gewoon even afdraaien. Ik ben gewoon even benieuwd. Even polsen hoe dat valt.
5: Ik denk dat de wereld racistisch is.
6: Nederland, een racistisch land. Presentator John Williams deelt zijn persoonlijke ervaring.
5: Mijn eerste dag op school, de kleuterschool. De deur zwiepte open met de juf. En er zaten denk ik 30 kinderen en ik werd keihard uitgelachen. En ik had echt geen idee wat er aan de hand was. Ik dacht, mijn gulp zit open, een pulletje in mijn neus. Maar het bleek gewoon het kleurtje te zijn. En ik was anders. Dus ik keek op naar de juf van, wat gaan we doen? Wat is dit?
7: Maar uiteindelijk heb ik... Je de kleur eraf konden wrijven,
5: Maar uiteindelijk heb ik

0: ik wil door die barrière heen en gewoon, ondanks het racisme of kleurverschillen, wil ik gewoon, of voorkeur van seksen, wil ik gewoon zeggen, jongens, kom bij elkaar. Ik denk dat de wereld racistisch is.
1: Ja, dat is John Williams inderdaad, ja. Ja? Kan je daarin vinden, zoiets?
2: Weet je wat het is? Hij zit in een moeilijke situatie.
1: Ja? Is het moeilijk?
2: Weet je, hij doet een voorbeeld van, ja, ik kon met mijn vuisten, dus ja. Dat zie je nu niet.
1: Dat zie je niet, nee, inderdaad.
2: Of ik doe mijn armen gespreid, ja. Van kom. En dat deed hij tegen de klas en ook tegen mensen van, als mensen racistisch. Dus hij doet dan zijn armen wijd, ja. In de plaats dat hij een bokshouding aanhoudt.
1: Ja.
2: Ja, het is een tv-man. Het is moeilijk als jij...
1: Is het moeilijk?
2: Nou ja, we hebben het ook met Umberto gezien.
1: Ja.
2: Het gaat wel een klap geven als jij een beetje gaat zeggen van... Jawel, het is een racistisch land. Als je dat gewoon zegt gewoon...
1: Dan geeft het een klap, ja.
2: Dan is het... kan jij social media kan je uitzetten.
1: Ja.
2: En ja, dan word je anders gezien. Het is moeilijk in bepaalde situaties... Vinden mensen dit moeilijk? Vooral als je een bekend figuur, tv-radioman bent, dan is dat lastig. Nou, radioman valt er nog mee, want dan kennen ze vaak je gezicht nog niet.
1: Ja.
2: Maar tv-man is dat moeilijk. En sommige mensen hebben het bijvoorbeeld op het werk bijvoorbeeld ook. Als jij in een omgeving zit met veel witte mensen...
1: Ja.
2: Stel bij de politie, is voor die mensen is het gewoon om dan... je punt te maken en om te zeggen... nee, dat klopt helemaal niet.
1: Dat kan ten koste van veel gaan.
2: Ja, dat klopt, ja. En het is niet alleen dat, hè, gewoon.
1: Treurig, hoor.
2: Laten we zeggen, de muziekwereld.
1: Ja.
2: Luister, vroeger stond kunst en cultuur stond bekend, ja. Om...
1: tolerantie.
2: Nou ja, behalve tolerantie, maar ja. ook protesten.
1: Ja.
2: Eigenlijk, als je ziet de Vietnamoorlog, de, ja. Dolomina's, de oorlogen,
1: dat
2: alles
1: hebben
2: en zo.
1: We niet meer, hè?
2: Daar waren de protestzongen, Zuid-Afrika op een gegeven moment, hè, de hele stadions. En dat daar nu, laatst was het met Ed Sheeran,
1: inderdaad, ja.
2: Zeg je wat, word jij gewoon zodanig geboycott. Want ja. Hij zei dat van, luister, een voorprogramma, iemand zei Free Palestine.
1: Ja.
2: Hij zegt nog, ik heb niets tegen Joden.
1: Macklemore, ja.
2: Precies, Macklemore. Ik heb niets tegen Joden. Dus met andere woorden, je moet niet komen met antisemitisme.
1: Ja.
2: Ik zeg, de regering is gewoon slecht bezig. Ik ben Free Palestine, voor de rest heb ik niets. Hij zegt het er nog, ja. Bij. De top van Ed Sheeran zou dus in een stadion optreden.
1: Klopt.
2: De baas van het stadion, die is gewoon multimiljardair.
1: Ja.
2: En die zegt van, luister, als je hem er niet uitgooit, in al die, mijn vrienden zitten in al die,
1: ja.
2: In de organisatie, in al die andere, klopt. Grote stadions. Ik zorg ervoor dat jij er niet meer in komt.
1: Ja.
2: Dus die macht is zodanig...
1: Nee, je zou denken, Ed Sheeran heeft geld genoeg, toch? Dus hij kan wel daar een stootje.
2: Ja, ja, dat, ja.
1: Of niet?
2: Dat kan, maar goed, ik weet niet hoe in welke zodanigheid hij dit soort dingen met verzekering te maken heeft. Dat je zegt van, nou, het gaat helemaal niet door. Of hij dat moet betalen, nee, dat weet ik niet.
1: Het is evenementenverzekering, dus dat valt wel mee. En dat zal wel een gesponsorde tour zijn. Dus hij gaat het niet in zijn eigen zak voelen, Ed Sheeran. Aan de andere kant, Macklemore is opgestapt, de begeleidingsband en al zijn voorprogramma's zijn opgestapt.
2: Ja.
1: En Macklemore is nu de Free Palestine Tour begonnen.
2: Dat wel, maar dat is een hele andere orde op dat moment.
1: Ja, is een hele andere. Maar ja. Hou vast, we hebben een beller. Goedenavond.
3: Ja, nog een keertje, meneer
1: President.
3: Ja. En Sirikzee, 1978.
1: Ja.
3: Ik mag maar een man tanken, auto, Jimmy. Ik kon niet tanken.
1: De man een man tanken, auto.
3: Nee.
1: Oh,
2: ja.
3: Ja, dat had ik meegemaakt, ja.
2: Echt erg, hoor.
3: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou ja, goede tijden, slechte tijden.
3: Ja.
1: Maar,
3: bij de hoogovens heb ik ook, ik heb 40 jaar gewerkt.
1: Ja.
3: Maar ik heb een heleboel daarmee gemaakt, meneer Kreden. Want in mijn contact loek ik even een geef af.
1: Ja.
3: Tegen dus.
1: Maar dan staat het aan mijn kolokko. Ja.
3: Aan die school.
1: Ja.
3: Zwarte Piet.
1: Ja.
3: Ik was kraandrijver, maar je moet lachen, dan kan ik een beetje zien.
1: Oh, dat is wat zo dat hij. Ja.
3: We got artist, maar tak Nelis, het is je broer. Weet je, die soort dingen niet.
1: Ja.
3: Nou, dus mijn generatie, die man in de jaren 60 doet.
1: We hebben veel voor een kiezer gehad. Precies.
3: Nou, maar ja, je wilde. In een kanakaman aan dus je lastig job, weet je.
1: Ja, natuurlijk.
3: Maar ik heb over, ik praat bijna niet erover, maar mijn generatie.
1: Ja.
3: Ik heb heel veel. Nou, je hoort me rustig, weet je.
1: Hoor eens even.

0: Rustig, ja. Maar we begrijpen.
1: Dat ben ik ja. 40 jaar, 3 jaar, maar.
0: We horen ook wat er niet gezegd wordt. Ja.
1: Dus die jonge jongens tegenwoordig hebben het heel moeilijk. Ze doen hun best, sommige van ze hoor.
0: Uh-huh.
1: Maar
0: ja.
1: Onze generatie in de jaren 60 hier gekomen, meneer Kruijs.
0: Ja.
1: We hebben niet op een procentueel pelletje gekregen hoor.
0: Nee. Dat heb ik okay, toevallig.
1: Dat moet wel eens zeggen.
0: Ja, gehoord.
1: Ik moet het aanvoeren ook op je, want ik heb zoveel.
0: Okay. No worries aan dat. We begrijpen wat er gezegd wordt. Bedankt nogmaals voor je bijdrage. Oké, thank you. En over racisme wordt er zo gedacht, of verschillend gedacht in dit land.
2: Maar dit is natuurlijk wel zo, hè. Kijk, wij gewoon nu.
0: Ja.
2: Weet je, mocht er iets gebeuren op het werk, je kan een aanklacht indienen. Iets in die richting, hè. Je kan iets.
0: Ja.
2: In veel kan je wel
0: maar,
2: iets.
0: Maar vinden de veroordelingen plaats?
2: Nee, dat niet. Maar Er kan wel een soort of opschudding. Het kan vervelend worden voor de desbetreffende persoon.
0: Ja.
2: Jawel. Sommige organisaties kan het wel.
0: Ja?
2: Jawel.
0: De meeste van ze die weggejaagd worden, komen gewoon weer door de voordeur ergens anders binnen.
2: Nee, dat wel. Maar er kan iets. Je hebt social media, weet je, nieuws, bla bla bla. Dat kan gewoon.
0: Ja.
2: Als jij, stel dat jij uit zou gaan en iemand zegt van, hé, luister, weg hier, bla bla bla. Ja. Stel dat je de...
0: Ja.
2: Je zou een aanklacht kunnen. Je kan iets doen.
0: Je kan wel allemaal aangifte doen, hè, maar je moet altijd kijken hoeveel eruit voortkomt.
2: Dat,
0: hè, dat is niet veel.
2: Maar waar hij het net over hebben, stel onze ouders, zeg maar jaren 60.
0: Jaren 60.
2: Nou, dan wat moet je doen dan?
0: Ja, niks kan je doen.
2: Nee, dat bedoel ik. Dus,
0: dan
2: dus,
0: ben je helemaal kansloos dus, in die tijd.
2: Precies, ja. Dus dat bedoel ik een verschil. Dus dat het nu, dat je nog een beetje nog
0: Er is sprake van vooruitgang geweest, maar we hollen en we rennen. Nee, sterker nog, we sprinten nu weer achteruit. Laten we ook eerlijk zijn.
2: Omdat ze weer terug willen naar vroeger.
0: Nou ja, en het is niet onmogelijk, want de geschiedenis wijst uit dat iedere keer als ze terug willen naar vroeger, dat het ten koste gaat van die zogenaamde vreemdeling. Want zelf in de Verenigde Staten zijn ze nu bezig om mensen die zoals jij en ik van Surinaamse origine zijn, maar geboren in Nederland, dat die ook nog gedeporteerd kunnen worden.
3: Ja.
0: Waar hebben we het over?
3: Ja, precies.
0: Waar hebben we het over? Ik heb nog een fragmentje over racisme, hoe men er in Nederland over denkt. Zullen we deze even kijken? Is van een ander soort omroep. Ponet. Ik heb het nog niet van tevoren geluisterd. We weten nooit wat het allemaal wordt. Maar ja, wie weet. We blijven in het debat.
4: Nederland een racistisch land? Dat is wel heel groot om dat te zeggen. Maar er is wel veel racisme aan de hand. Maar ik zeg niet dat Nederland een racistisch land is.
5: En waarom niet?
4: Nee, dat vind ik wel iets te ver gaan. Kijk, als ik kijk naar... om weer positief te zijn naar wat voor kans ik heb gekregen. Ik ben opgegroeid in Rotterdam, waar ik totaal geen racisme mee heb gemaakt. Tuurlijk is er etnisch profilering bestaat, absoluut. Bij de douane, bij de politie, dat kan zeker zo zijn. Maar ik kijk van wat voor kansen Nederland ook geeft. Dus het is geen racistisch land. Nee, absoluut niet.
0: Ja, zo kun je er natuurlijk ook over denken, hè? Ze zei, ze heeft geen racisme meegemaakt in Rotterdam, maar wel etnisch profileren. Interessant, hè?
2: Ja, maar dit is toch een witte vrouw? Die je...
0: Dat is een Arabische uitziendtypetje. Ja. Ik probeer even gewoon at random even een aantal reacties op te halen rondom het debat. We hebben natuurlijk onze vriend nog Sachi Roebram natuurlijk ook, hè, die prominent bij bepaalde kanalen te horen is. Vito, is Nederland nou een racistisch land?
2: Ja, nu blijkt het van wel. Dus, ja, als we gewoon de cijfers mogen erbij pakken. Laten we niet zeggen op gevoel, op wat je allemaal hebt meegemaakt.
0: Ja.
2: Maar qua cijfers, dan dat blijkt van wel.
0: Toch?
2: Maar ze vinden het altijd zo erg om dat te benoemen. Ik ben niet racist, maar ik vind dat ze het land uit moeten. En ik vind dat zij de oorzaak zijn. Maar ik vind
0: dat ze dat ze daar helemaal niet zoveel moeite mee hebben om dat te zeggen.
2: Nee, maar...
0: Voor alles kan.
2: Nee, maar als zij dat zeggen, dus dit... Want ze noemen het dan vrijheid van meningsuiting.
0: Ja.
2: Maar dan voelden ze dat niet racistisch. Dus wat die mensen dus dat beweren...
0: Ja.
2: Wat is dan racistisch?
0: Ja.
2: Dus dat, eigenlijk zou je dat moeten vragen. Hè? Gewoon van, nou, jij vindt dit. Dus je noemt een paar dingen op dat je denkt van... Nee, zij moeten het land uit. Zij pikken onze huizen in. Zij zijn vaker criminelen. Oké, jij vindt dat niet racistisch. Maar wat is dan...
0: Nou, kijk, eigenlijk zeg je een belangrijke ding. Dingen worden genormaliseerd, om te zeggen. En hoe vaak je extreme dingen herhaalt Ja, publiekelijk, des te gewoner het woord, hè, trouwens.
2: Ja, dus dan is het een gewoon goed geworden. En dat is dus niet...
0: Hij houdt er een andere mening op na, zeggen ze dan bijvoorbeeld.
2: Ja, en ik ben vrijheid van mening. Want dat vind ik ook een beetje vrijheid van mening.
0: Ja, ja, dat moet altijd kunnen. Maar ik heb hier ook een interessant fragment. Die ga ik ook even laten horen.
3: Rellen rondom migranten en buitenlanders zijn helaas niet alleen van deze tijd.
5: Nee, dat heeft een lange traditie. Rob Witte, hij leeft helaas niet meer. Maar hij is ooit gepromoveerd op racistisch geweld in Nederland. En hij heeft een heel goed boek daarover geschreven. Hij begint bij de jaren 60, bij de zogeheten spaghetti-rellen in Twente, waarbij in het uitgaansleven bordjes waren opgehangen om Italianen de toegang tot uitgaansgelegenheden te ontzeggen. En toen is er in 1961, na een verhitte zomer, is er echt in 4 steden in Twente, dus Almelo, Hengelo, Enschede, Oldenzaal, dagenlang zijn de rellen geweest. Dat heeft uiteindelijk echt geleid tot het vertrek van
3: 170 gastarbeiders. En waarom mochten die Italianen niet in uitgaansgelegenheden komen eigenlijk?
5: Nou, er werd gezegd dat het om de meisjes ging. En dat was ook het beeld waar het ging de hele tijd. Vervolgens gaan we dan door naar de jaren 70, zeg maar eind jaren 60, werden er een aantal pensions aangevallen waar Marokkaanse gastarbeiders verbleven. In 1972 in Rotterdam, in 1976 in Schiedam. In 1992 zijn er ook enorme geweldsgolven geweest, waarbij er 10 moskeeën, bij de 10 moskeeën is brand gesticht en dergelijke. Als je al die dingen bij elkaar optelt, dan kun je moeilijk volhouden dat het incidenten zijn. En tot op de dag van vandaag wordt eigenlijk de aanpak gezocht in van, oh ja, maar we moeten de mensen ook niet boos maken. Dus je zag al, nou ja, met Rotterdam, waar we het net over hadden, in de jaren 70 ging het erover, ja, maar je moet gastarbeiders ook over de stad spreiden. Mensen kunnen er maar zoveel in hun omgeving hebben. Je moet er ook wat beter over communiceren dat die mensen komen. Maar het racisme, het racistisch geweld, wordt daarmee niet aangepakt.
0: Rellen. Interessant toch? Een andere invalshoek. Hè?
6: Precies.
0: Het is ergens dus duidelijk sprake van een patroon. Hè?
2: Nee, dat kan je wel zien, ja.
0: Dus aan de andere kant moeten we dus ook stellen van, nou ja, oké, klaarblijkelijk zitten we met die met dat gedrag zitten we hier toch een beetje.
2: Ja, en je ziet nu ook gewoon wat partijen, dus sommige mensen willen het veroordelen, maar toch andere partijen die denken ook van, ja, ik moet het wel op een manier zeggen dat ik geen zetels verlies.
0: Ja, maar ja, je ziet de Forum van Democratie, want heel veel van die mensen die op het Malieveld waren, blijken dan toch, althans dat heb ik begrepen, dat ze Forum voor Democratie stemmers zijn. Nadat de parlementsleden daarmee geconfronteerd werden, hadden ze het niet gezien, niet gehoord, ze hadden er niks mee te maken, ze wisten van niks.
2: Ja.
0: Is ook wel weer interessant, toch?
2: Nee, en dan gaan ze dus niet, ze zeggen dus natuurlijk niet keiharde dingen, omdat zij denken bij jezelf van, ja, ik wil geen...
0: Geen problemen.
2: Nee, ik wil gewoon geen problemen.
0: Maar het andere kant van het geluid is, waar het over het normaliseren van racisme en dergelijke. Je hebt natuurlijk ook dit soort geluiden die te horen zijn.
7: Bij voortzetting van het huidige beleid is het niet de vraag of, maar wanneer wij een minderheid worden in ons eigen land. In de Randstad is dat nu al het geval. In de Randstad, ik woon zelf nu door de week in Den Haag. Daar ben ik al als autochtone Nederlander in de minderheid. En we kennen allemaal dat die zich hierover uitspreekt, wordt gelijk gelabeld en gevreesd als racist, xenofoob, noem het allemaal maar op. Laat u dat niet aanpraten. Daar heeft het helemaal niets mee te maken. Sterker nog, ik kan mensen die hier naartoe komen dat zelf niet eens kwalijk nemen.
0: Ja, dat is dus ook een mening, hè, die je hebt. Dat soort theorieën horen ook maar heel vaak.
2: Precies.
0: Hè? We zijn in de minderheid. Wat is het? Omvolking? Dat is een beetje de term. Hè? De autochtone bevolking wordt vervangen door hordes buitenlanders. Nou, op zich wonen er 17 miljoen mensen. Maar ik denk als er 2, 3 miljoen mensen met een niet-westerse achtergrond wonen, is dat veel in Nederland. Hè?
2: Weet je, ja. En weet je wat ik ook wel erg... tenminste, ja, of zo hun geheugen is misschien wat minder. Maar stel dus, er zijn ook gewoon oudere mensen die de oorlog hebben meegemaakt.
0: Ja.
2: En zelfs die zijn... Die willen bijna weer terug naar de tijd. En dan denk ik, was jij fout in de oorlog? Nee, maar even serieus.
0: Dat is
2: als jij zo praat gewoon, dat je denkt, soms hoor je echt omatjes, opatjes, dat je denkt, Nou, dan weet ik wie jij aan het verraden was of zo. Dan denk ik zelf van, nou...
0: Nou, wat wel interessant is, is natuurlijk om te kijken van... zeker in de aanloop naar het ontstaan van Nazi-Duitsland... was er een behoorlijke populariteit over... over de gebeurtenissen in Duitsland en de dingen die werden gezegd. Het is heel interessant om daar eens kranten in te duiken. Hè? Bijvoorbeeld in Nederlands-Indië, om maar even een voorbeeld te geven. Daar was de NDSAP, als ik me niet vergis. Maar dat was dus de Nederlandse Evenknie van die Nazi-partij. Was de grootste partij en de populairste partij in Nederlands-Indië. Dus dat wil zeggen dat heel veel van die mensen die daar waren... geloofden in die hele rechtse idealen. Pas toen de oorlog uitbrak is Nederland ze gaan deporteren naar onder andere Suriname. Maar dat is weer even een heel ander verhaal. En iedereen die maar iets met Duits te maken had... werd ook gedeporteerd naar Suriname. Er is een mooi boek over geschreven. Dat heet De Groene Hel. Dus mocht je een keer iets willen lezen over Suriname... wat minder bekend is. En niet onbekend, maar minder bekend. Dan zou ik dat absoluut doen. Maar om even na te gaan, dat in koloniale kringen was dat gedachtegoed. Ja, dat was gedachtegoed waar heel veel mensen zich in konden vinden. En dat is een stukje van die geschiedenis die heel vaak niet mee wordt verteld. Hè? Want het lijkt natuurlijk alsof iedereen in het verzet heeft gezeten.
2: Ja, maar toch? Het is ook gewoon het onderzoek dus dat verhoudingsgewijs...
0: Ja.
2: Dat de meesten uit Nederland zijn overgestapt in West-Europese landen richting de Duitsers.
0: Ja. Dus?
2: Verhoudingsgewijs, hè? Dus als je zegt percentagegewijs gewoon. Dus precies, je kan het niet vergelijken met Frankrijk.
0: Want nee, niet met veel aantallen. Meer
2: maar gewoon niet met aantallen, maar gewoon verhoudingsgewijs. Ja. Heel veel zijn er wel eens overgestapt. Al moet ik wel, en in de laatste tijd heb ik wel vaker filmen daarover gezien.
0: Mm-hmm.
2: Dat het is niet zwart-wit, hè? Soms worden er wel eens mensen gezegd, ja, ik zou gewoon niet zeggen. Of ja. Ik zou gewoon... je kan ook bijna... Nou ja, gedwongen als je gechanteerd worden. Er kan iets met je familie. Dus
0: ja,
2: ik heb nu, de laatste tijd heb ik veel van dit soort dilemma filmen. Dat je denkt bij jezelf. Ja, wat zou. Het is niet zo van. Nou ja, ik wil wat extra geld en ik ga de boel verraden. Soms, het is niet zo simpel. Heel vaak is het niet eens zo
0: soms
2: simpel.
0: Wel, maar ik begrijp wat je zegt. Ja.
2: Soms kan je in een situatie en dat je denkt bij jezelf, ja, wat nu?
0: Ja.
2: Weet je zo.
0: Nee, dan word je voor een voldongen feit word je geplaatst. En zeker als het erop aankomt, als het gaat tussen jou of mij...
2: Ja.
0: Dan zie je dat principes heel snel overboord worden gegooid.
2: Ja.
0: En wordt er gekozen, dat kies ik voor mezelf ten koste van jou.
2: Ja, of het is je familie. Je wordt bijna je familie wordt bedreigd. Of wat ga je dan, weet je, wat ga je dan doen? Ga je dan, blijf je dan rechtlijnig? Of ga je dan denken, nou... voor deze keer dan maar. Tuurlijk, dat is moeilijk.
0: Er zijn lastige situaties daarentegen. Alleen dat narratief hier. Kijk, toen wij zijn opgegroeid in een tijd dat bijna iedere Nederlandse film over de Tweede Wereldoorlog ging, toch? Bijna allemaal.
2: Hij kan er niet...
0: stonden of in hun naakje of het ging over de Tweede Wereldoorlog.
2: Nu was er een register, hè? Dat ze konden terugkijken.
0: Ja,
2: er is opengesteld nu. Dus dat je kan terugkijken.
0: Ja.
2: Was opa nou... welke kant stond hij?
0: Ja.
2: Ja, ik denk niet dat veel durven te kijken, maar je zou het kunnen nakijken nu.
0: Nou ja, het zou wel eens goed zijn om dat te doen, om daar ook een genuanceerder beeld van te geven. Alleen, kijk, het is ook een woordenwereld. De mensen die kozen aan de kant van de Duitsers kozen in de Tweede Wereldoorlog in Nederland, die waren collaborateurs, toch?
2: Ja.
0: Gaat het over Afrikanen die hebben geassisteerd bij het vangen van andere Afrikanen en om te zorgen dat ze tot slaaf gemaakt werden, die worden nooit collaborateurs genoemd.
2: Nee.
0: Terwijl we eigenlijk het over exact hetzelfde hebben.
2: Ja.
0: Maar het wordt anders uitgelegd. Dus het is misschien even een denkertje voor de mensen thuis. Hè? Zomaar op zo'n maandagavond. Bang.
2: Ja, nee, dat klopt. Al moet ik nogmaals, je weet niet. Je kan het niet één op één. Ik doe het omdat ik een betere positie. Nogmaals, je kan ook bijna gechanteerd worden. Of bijna gedwongen worden. Het is niet zo van...
0: Maar het is ook macht, hè. Want in alle oorlogen ontstaan er miljonairs, hè. Ik heb voor mij eens eerder verteld in mijn vroegere werkkring in de Sarfati-straat. Daar stond het depot waar de spullen, de huisraad en eigendommen van Joodse Amsterdammers werden opgeslagen, hè, toen ze gedeporteerd werden. En daar hebben ze nu een mooie term voor, roofkunst. Dat is nu allemaal roofkunst, maar het is allemaal verdwenen.
2: Ja.
0: Het is verhandeld, het is voor dit.
2: Maar ze doen gewoon van, ja, ik kwam in het huis en ze waren weg.
0: Ja, ja, ja, ze waren weg.
2: Zo doen ze het ook in Afrika, toch?
0: Ja, het was helemaal leeg.
2: Ik kwam aan en toen, ik zag niemand. Nou, ja. Toen heb ik het maar meegenomen, is het van mij.
0: Het was onthutsend, hoor, bij die documentaire roofkunst. Dat mensen gewoon zulke verhalen nog durven te vertellen.
2: En die zeiden gewoon van, nee, je krijgt het niet terug. Want ja, ze zeiden helemaal niets toen ik het pakte. En toen is al dat kunst verdwenen in westerse musea nog steeds. En nu willen ze terug en zeggen, nee. Of dan willen ze het teruggeven onder allerlei voorwaarden. Ja. Gewoon van, nou, dit moet meegebeuren en je moet het zo onderhouden. En, en niet dat zij zeggen van, luister, het is van jullie. We hebben het met... Nee, ze zeggen van, ja, er was helemaal niemand.
0: Nee, klopt
2: toen
0: inderdaad.
2: Toen heb ik het gepakt en dan weet je, wie het vindt mag het hebben.
0: Wie het vindt mag het hebben, inderdaad.
2: Zo.
0: Ja.
2: Dus zo lijkt het een beetje. Ja,
0: en zeker als het teruggegeven moet worden. Maar wat ook wel interessant is, de andere kant van roofkunst. En dat merk je ook van hoeveel invloed kolonialisme en dergelijke hebben gehad. Dat in sommige landen zijn er heel veel dingen veranderd. Bijvoorbeeld objecten die een religieuze betekenis hadden, zijn eigenlijk in bepaalde landen eigenlijk niet zo belangrijk meer, omdat bijvoorbeeld het christendom veel groter is geworden.
2: Ja.
0: Dus dan kan je op een gegeven moment wel zeggen, ik ga dingen teruggeven, maar ze willen ze ook niet altijd terug hebben.
2: Nee, dat klopt.
0: En dat is een ander soort dilemma.
2: Maar soms denk ik ook wel, daar hadden we het laatst over. Stel er komt een oorlog.
0: Ja.
2: Moet je daar nog gewoon... Want stel dat het is een oorlog, dan is het... Ja. Jij en ik is klaar, we zijn werkeloos.
0: Ja.
2: Want dat gaat niet doorgaan.
0: Nee.
2: Maar moet dan de huurhypotheek nog betaald worden? Want hoe kom ik aan geld? Ja, ja, oké, je hebt nog wat spaar, maar op een gegeven moment gaat dat ook weg.
0: Ik moet altijd denken aan Mad Max.
2: Wat? Gaat de woningbouwvereniging, gaat die nog in bij je dan?
0: Nee, maar ze gaan...
2: Nou, nee. Waarom niet?
0: Nee, ze gaan wel een poging doen, maar ik bedoel, ja, ik ga me verzetten. En niet met een brief.
2: Niet met een brief. Nee, maar dan.
0: En als ik op straat sta, dan loer ik iemand anders huis op te pakken.
2: Zo.
0: Ja. Maar dat is wat het is. Als je op dat niveau zit, dan ga je op die manier eens overlevingsstrategie.
2: Want ik ben benieuwd, gaat dat dan gewoon door? Gewoon?
0: Nou, zolang je geld verdient, er is enige vorm van orde, dat
2: maar,
0: nog wel.
2: Ja, maar
0: als het helemaal panja is, dan niemand gaat meer geld komen innen.
2: Ja, maar als je bijvoorbeeld een bepaalde beroepen, die gaan gewoon nog door tijdens een oorlog.
0: Ja.
2: Maar bepaalde beroepen is het klaar.
0: Vooral die van militairen.
2: Maar bepaalde beroepen, dan is het klaar.
0: De tip gaat, als er oorlog is, kan je maar liefst bij het leger zitten. Hè? Want dat is veiliger dan een burger in een gewone woning.
2: Nee, maar stel dat je tramchauffeur, dat zou nog door kunnen gaan gewoon.
0: Nou ja.
2: Toch, jawel.
0: Ja?
2: Gewoon, ja, dat gaat door.
0: Dat je weet dat de raketten over de stad heen vliegen.
2: Nee, maar gewoon, nee, bezetting. En weet je, zo, een beetje zo. Je moet gewoon zo denken, weet je. In het begin niet.
0: Niet omvolken, maar omscholen heb je het over.
2: Nee, maar in het begin niet. Maar op een gegeven moment, dan, wat dan? En dan, hoe kom je... Nee. En dan moeten dingen betaald worden. Maar ja, ik heb niet. Gewoon.
0: Nee, op een gegeven moment is het chaos, ja.
2: Dan is het dus chaos.
0: Ja.
2: Maar dan gaan ze dus ook niet meer bij je in, lijkt mij.
0: Nee, maar als ze komen om in, dan zou ik zorgen dat ze dus niet bij mijn deur durven te komen.
2: Ja, dat denk je.
0: Je moet wel.
2: Dus dan...
0: Kijk maar zelf van dat je geen inkomen meer hebt en dergelijke. Je krijgt toch honger 's avonds, wat doe je?
2: Maar het kan ook gewoon dat ze denken van, nou, we hebben het nodig, dat hele pand hebben we nodig voor militairen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké, dan is het... Want als het alternatief is dat ik op straat moet slapen, dan zeg ik, ja, dan zal ik me toch moeten verzetten. Maar stel voor, je hebt je gezin, je bent thuis. Hè?
2: Ja.
0: Die situatie is er en je bent door je laatste blikje knakworsten heen. Om het zo maar aanrek hier.
2: Ja, dan moet je wel op pad gaan. Moet je op pad gaan.
0: Of, pak je je Bijbel in je hand en je leidt. En je
2: spaargeld is op, hè? Dus je kan
0: je spaargeld is op, want de banken werken niet meer en al die andere dingen.
2: Ja.
0: Wat mensen gaan doen, de Moby Giroff.
2: Ja, maar dat was toch niet in de Tweede Wereldoorlog, was dat toch niet zo, denk ik?
0: Nee, toen waren ze bezet geweest. En ik bedoel,
2: nee, maar op een gegeven moment kan het bezet zijn.
0: Ja, maar bezetting kan je nog wel gewoon werken, want mensen gingen gewoon naar hun werk nog toen ze bezetting.
2: Alleen het werk van jou en ik, die zijn klaar.
0: Ja, misschien. Ja,
2: ik denk niet meer dat ze gaan kijken naar optredens. Het theater is denk ik klaar.
0: Ja, als je kijkt in de Tweede Wereldoorlog, waren bepaalde artiesten toegestaan die in de juiste manier de boodschap brachten.
2: Precies.
0: Dus je kan.
2: Ja,
0: je kan.
2: Moet je wel gaan.
0: Nee, maar ik heb er over een situatie à la Gaza bijvoorbeeld. Daar gaat niemand meer huur in, toch?
2: Nee, dan niet.
0: Ik bedoel, toch? Maar je hebt gezien hoe ze vechten wanneer er eten komt.
2: Dat wel, maar bij een bezetting wordt het anders.
0: Bezetting is anders, want dan op zich blijft het apparaat intact. Alleen het apparaat wordt beheerst door iemand anders. Ja. De Duitsers hadden administratieve de macht hier in handen. En ja, dus de rest ging nog gewoon.
2: Dat wel, maar ja, dat betekent dus dat je wel moet omscholen.
0: Sommige mensen een paar zijn. Ja,
2: ik ben klaar.
0: En ik weet ook niet als je kan omscholen. Dus.
2: Jawel, je kan altijd wel iets doen. Ja, nou, dan moet je in een fabriek moet je gaan werken of zo.
0: Ervan uitgaan dat ik geen 16 meer ben, weet ik niet als ik nog omgeschoold kan worden. Hoor.
2: Jawel.
0: Ja?
2: Tuurlijk kan je. Je kan altijd.
0: Tot wat?
2: Ja, gewoon op.
0: Wat zie jij mij doen?
2: Nou,
0: is op een goal geef ik je.
2: Je kan wel gewoon in de supermarkt werken. Ja. Ik zie jou wel gewoon in de emballage of achter een kassa staan. Ja, ja. Of ik zie wel voor je.
0: Of ik help je met je tassen naar de auto.
2: Ja, toe. Zoiets. Ja. Je wordt taxi.
0: Jij
2: kan niet rijden. Dus,
0: tegen die tijd hebben we al lang, is een rijbewijs is een nonsens dingetje.
2: Nee, maar ik denk wel dat het, dan wordt het helemaal anders.
0: En natuurlijk wordt het anders, ja.
2: En bij sommige beroepen zijn gewoon klaar. Kijk, als je een winkel hebt. Als je een winkel hebt bijvoorbeeld, dat gaat gewoon door.
0: Kan doorgaan, ja.
2: Of dat kan, dat kan doorgaan.
0: Je moet nog wel die spullen binnen zien te krijgen, toch?
2: Maar andere dingen, dan is het klaar. Dan is het, kijk maar.
0: Nee, maar kijk, maar ik maak er een grap over, dat Mad Max. Maar dat is eigenlijk een beeld van een wereld na een kernramp. Wanneer alles schaars is. Water is schaars.
2: Ja.
0: Eten is schaars. Dus mensen gaan zich bewapenen om weer. En zich dan in groepen organiseren om zo afschrikwekkend mogelijk te zijn voor de buitenwereld.
2: Maar dan moet je wel een wapen hebben ook.
0: Ja, maar dat is waar het om gaat. Dus dan ga je daarna op zoek.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nee, dat is dat soort vooruitzichten.
0: Nee, die zijn geen oorlog. Nee, het is ook geen prettig vooruitzicht. Maar ik kan me nog herinneren dat je tegen mij zei van dat er geen Bonnie hier zit. Maar,
2: nee, maar jij wilde je nooit aanmerken. Nou, jij wilde je nooit aanmelden. Jij wilde nooit gewoon zeggen, nou, ik strijd voor mijn land.
0: Nee, absoluut niet. Nee,
2: Dus toen zei ik ook van, nou.
0: Nee, dat doe ik niet aan.
2: Doe je gewoon niet uit principe.
0: Uit
2: principe.
0: Nee, hoor.
2: En veel mensen denken van, nou, ik vlucht. Ik kan je wel zeggen dat de luchthavens als eerste worden gesloten.
0: Vlucht is ook lastig. Ja.
2: Nee, maar die worden als eerste gesloten. Dus als je vlucht je naar België of naar Frankrijk. Maar Suriname gaat hem niet worden.
0: Nee, weet maar nooit. Misschien varen we naar Groot-Brittannië en vanaf Groot-Brittannië.
2: Suriname ga je niet kunnen te ver.
0: Maar wie zegt dat Suriname gaat vluchten?
2: Nee, dus dan moet je dus naar België of naar Frankrijk. Of je gaat naar boven richting Zweden.
0: Ja, kan ook richting Bahrein en zo gaan of zo. Kan
2: ja,
0: ook.
2: Nou ja.
0: Het is, is dichterbij dan dat je denkt, hè?
2: Ja, maar hoe ga je daar komen?
0: In Minasabi.
2: Ja.
0: En net te voet, ik weet het niet, ja.
2: Het wordt wel, dat wordt wel wat.
0: Dat wordt zeker een ding.
2: Dat, weet je, communicatie, alles, wie ken je.
0: Wordt lastig. Maar er zal altijd een deel zijn van de wereld waar er geen oorlog is. Dat is het altijd.
2: Dat klopt, ja. En wat zij ook vaak hebben, dat veel mensen hebben dat bijvoorbeeld niet, telefoonnummers.
0: Ja.
2: Heel vaak ken je die uit je hoofd.
0: Ja, lang niet meer.
2: Nee. Ze zeggen wel.
0: Vroeger ken ik alles uit mijn hoofd.
2: Je zou het op moeten zeggen.
0: Ja, ik weet het. Ik heb er al spijt van als ik een nieuwe telefoon heb. Dus ja. Huh?
2: Want als jij iemand wil bellen gewoon. Ja. 9 van de 10 ken je die persoons nummer niet. Ook zelfs van je kinderen.
0: Ja, ken ik ook niet.
2: Nee, dat bedoel ik. Maar stel dat er iets zou zijn. Ja. Dat je een nummer hebt van je kan wel bellen, maar je mobiel doet.
0: Ja. Mifaya.
2: Dus opschrijven is een handig iets.
0: Ja, zeker. Ergens. Op papier.
2: Ja. Maar ga je dat dan doen?
0: Nou ja, ik moet zeggen, ik ben daar niet zo goed in.
2: Want ze zeggen nu ook, in de plaats van 3 dagen proviant, moet je nu 8 dagen in geval hebben.
0: Mijn dochter beweerde dus van het weekend nog dat als er die oorlog uitbreekt, zijn wij als eerste de pineut.
2: En welke mate?
0: Zij beweert dat ik niet vaak boodschappen haal.
2: Huh? Ja, wat dan? Ja. Want ze zeggen, maar het hoeft niet eens met oorlog te maken. Tegenwoordig hebben die cyberaanvallen.
0: Stroomstoring en al die andere dingen, ja.
2: Mijn zoon heeft het toen meegemaakt toen in Spanje, Portugal.
0: Ja.
2: Het is dat hij op vakantie dat hij cashgeld had.
0: Ja.
2: Dus kon je, maar als jij dus geen cashgeld hebt, dan
0: ben je de pineut?
2: Ja, dan de pin doet het niet.
0: Hoeveel cashgeld heb jij thuis dan?
2: En nu niet, maar soms zit ik er wel over. Nu zit ik er wel eens over na te denken.
0: Ja, maar nadenken. De oorlog wacht niet tot je uitgedacht bent. Hè?
2: Nee, maar ik zal het. En dat is iets wel dat je eigenlijk zou moeten doen. Of dat je wat blikjes voedsel. Wat.
0: Ja.
2: Nou, het hoeft niet eens oorlog te zijn. Maar tegenwoordig kan je van die cyber aan. Weet je, dat stroom gewoon 5 dagen uitvalt. Ja. En volgens mij in Berlijn was het niet zo lang. Was het ook een keer 2 dagen of zo. Pikken donker.
0: Ja.
2: Nou ja, als jij niet zijn. Oké, twee dagen heb je toch wel iets in huis, denk je?
0: Ik heb eigenlijk heel weinig in huis.
2: Des doods of nee?
0: Daarom zegt mijn dochter, wij zijn er pinoot als eerste.
2: Nee, maar twee dagen ga je en denk je, dat gaat moeilijk worden.
0: Nou, er was een trend op TikTok van kinderen die bij ouders woonden en dan deden ze bij vader woonden en dan deden ze de ijskast open.
2: En je dochter neemt mee.
0: En al die, nou, ze heeft niet meegedaan, maar ze wees me er wel op dat ze zo mee had kunnen doen. Hè?
2: Ja.
0: Het viel wel op trouwens dat de ijskasten van de kinderen die bij hun vader woonden, die ijskast, zo'n lamp, hoe je zit voor de rest.
2: Ja. Maar jij zit er nooit over na te denken dat je denkt van, nou ja.
0: Ja, nou,
2: het hoeft niet eens oorlog, hè, maar gewoon drie dagen ligt alles plat.
0: Ik heb wel eens voorraad proberen te kopen, maar ja, er is altijd een moment. Dat je denkt, ja, weet je.
2: Ik ga niet naar de winkel, ik pak dat gewoon.
0: En ik heb wel eens, ik zag laatst een potje bruine bonen die 2 jaar oud is. Ja.
2: Eigenlijk moet je ook zo'n klein gasstelletje of iets hebben.
0: Ja, zo'n bunsenbrander heet dat ding. Ja, voor de camping.
2: Ja, want wat oké, dan heb je een pot en dan mogen je het eten. Lala, gewoon zo.
0: Nou ja, er is een spreekwoord. Honger maakt rauwe bonen zoet. Hè? Dus
2: zijn het werkelijk rauwe bonen?
0: Ja, werkelijk. Ja. Nee, ik ben niet voorbereid.
2: Ja, want het hoeft niet met een oorlog. Het kan gewoon tegenwoordig
0: zijn. En we zijn gewaarschuwd, hè? We zagen al met corona wat er gebeurde, hè?
2: Ja, precies.
0: En je ziet hoe raar mensen doen, hè?
2: Precies.
0: Opeens de My Biggie Fit over toiletpapier.
2: Ja, dat klopt.
0: Ik kan me herinneren dat
2: je mag maar één tegelijk. Nou, iedereen pakt gewoon niemand te maken.
0: Maar het is toch een beetje gek dat in tijd van nood dat er opeens een run is op toiletpapier.
2: Maar wat als jij. Oké, je gaat de straat niet op en er is geen toiletpapier. Dan wat dan?
0: Ja, dan gebruik je water, toch?
2: Ja,
0: Tjebok noemen we dat in het Maleis. Ja.
2: Nee, dat klopt, ja.
0: Toch?
2: Moet je wel een soort brandslang hebben of zo'n iets.
0: Nou ja, je kan ook een flesje water doen. Als je bij de meeste mensen die uit Indonesië komen, zie je een fles altijd in de wc staan.
2: Ja, en dan met hun hand?
0: Dan zal ik je met je hand, ja. Want je hand kan je weer wassen.
2: Oh, oké.
0: Ja, ik zie je kijkt nu vies. Maar als je FVS dooit, dan gaan we pies papier. Is dat zo hygiënisch? Is het daadwerkelijk helemaal schoon?
2: Nee, laten we niet zo'n discussie voeren.
0: Nee, want je hoort me zeggen. Je denkt, hey,
2: maar ze doen het altijd met de linkerhand, zeggen schijnbaar.
0: Ja.
2: Toch?
0: Ja.
2: En met hun rechterhand eten ze altijd.
0: Ja. Ja, je geeft nooit een linkse hand.
2: Nee.
0: Ja.
2: En je ziet ze ook als ze bijvoorbeeld die roti eten, altijd met één hand.
0: Ja.
2: Kijk, Surinamers eten het wel eens met twee, toch? Gewoon.
0: Ja, Surinamers.
2: Maar zij eten het altijd met hun rechter. Gewoon alles pakken ze met hun rechter.
0: Maar de meeste mensen van die Indonesische afkomst, die gebruiken tjebok. Ik ook trouwens.
2: Oké.
0: Mijn hele leven al.
2: Nou, oké.
0: Ja, weer wat geleerd, hè?
2: Ja, precies. Ja. Okay.
0: En er was nog een rijmpje, maar dat ben ik vergeten. Tjebok, teda, tjebok. Zoiets was het dergelijk. Maar ik ben het even kwijt. Toen ik jonger was, kende ik dat.
2: Okay.
0: Want, dames en heren, we gaan ons niet hierover uitweiden. Maar hoe hygiënisch is een stukje papier waarmee je afveegt?
2: Ja.
0: Valt wel niet voor woord te zeggen. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na 2 maanden intensief blussen is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 eindelijk volledig uit. Dat melden de lokale autoriteiten in de regio Gironde. Bij die verwoestende brand ging ruim 37.000 hectare land verloren en moesten 224.000 mensen worden geëvacueerd. Ruim 3.000 brandweerlieden kwamen in actie om het vuur te bestrijden. Er zijn geen doden gevallen. Dit jaar verwoesten Franse bosbranden al zo'n 98.000 hectare grond en dat is een record van de laatste 50 jaar. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de 4e uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. En premier Jetten noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jetten deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jetten zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer, vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat, nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op njondraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar de radio en de Njondraver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV van de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedenavond luisteraars, het is weer maandagavond. Dat wil zeggen dat we op richting de reggae scene opgaan. Reggae style hier op de maandagavond. Royal Voices, Marijke Marie als gastvrouw. En ja, de bedoeling is om een hele mooie avond van te maken. Het is een beetje koud buiten, het heeft geregend. En dan gaan we de warmte in huis halen. En als je het hebt over warmte, nou, dan moet je goede luistermuziek hebben voordat je gaat slapen. En ja, we gaan het starten. Dat is de bedoeling. Lekker starten. En we're gonna start with the King of Rasta. And that means we're gonna listen to Mr. Bob Marley. We're gonna jam, jam, jam, jam. We're gonna jam in.

Come to y'all in the mood. We're gonna skank. Na Freddy mag op een dansen, hè?

Yes, yes, yes. Somebody's worse than you. Don't think you're only the worst one, because somebody outside is maybe worse than you. Dat was Ainhoa. In het prille begin van Royal Voices kwamen we deze meneer tegen. En ja, Ainhoa die timmert mooi aan de weg nu. Woont in Canada. Dus het gaat hartstikke goed met Ainhoa. We gaan luisteren naar Mortimer. En dat want ik wil op tune zo bakken in een conscious style. Mortimer.

Jawel, dat was de Gladiators met Locus de Seven. Yeah, you got to be conscious, you got to be awake. And that's what they are telling you. Locus de Seven. We gaan vrolijk verder met een hele oude, even terug in de tijd. Van Junior Marvin. Police and Thieves. Best wel, nou ja. Van mij wenkt me, ja, no, no, no, no. Oké, dan gaan we verder, hoor. Listen to this one. Still with the Gladiators. Maar ja, ik zal zeggen van, hoe hebt u uw avond doorgebracht vandaag? Of uw dag? Het is de eerste dag van de week, maandag. Altijd is het opstarten. En dan ben je toch wel benieuwd van hoe je dag is geweest. Dus dan... is het nu even relaxed zitten. Kijk, je foto's, tong, lange foto mooi. En begin starten, hè. Begin zitten, te pato, want... that one taki ganja time is coming. Whoop! We're gonna listen to Mr. Gregory Isis right here at the Radio Mart. Objection.

wel en niet te vergeten in de tweede time, next time of trouwens tweede uur. Hebben we Time for Love, starten we daarmee. Now it's time for ganja. Oftewel een kopje thee. Kopje thee. Blaze it up.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de vierde uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: flysalem.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Als ik naar de tijd kijk, dan is het tijd om het af te zakken. Wabi, zak ik moppen uit dat trainen. We gaan eruit. En dat wil zeggen dat we Gregory Isaac gaan uitnodigen om ons te helpen daarmee. We're gonna cool down the pace. Because we have to do the night rest. La da da da. Cora in the evil.

0: Ik hoop dat u ook hebt genoten van dit programma vanavond. Dag ma, dag pa. Alla den brada anga de sisa fumina dorosei. Voor mensen die nog moeten gaan werken, een hele fijne werk. Ja, heel veel werkplezier. Dat na de nachtdienst is ma. Take it easy, nog eens pa'n jou edit, take it rustig.
1: And so she do it how she want. Yeah. But I beg it, cool down the pain.
0: En voor u die gaat slapen zometeen, heel een hele fijne nachtrust. Morgenochtend gezond weer op. Marijke zegt bye bye, swai swai. Dat want takteera naya bingi da aklari. Tot volgende week.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Nog één file in onze regio. De N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. 2 kilometer bij Haarlem met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Nog één file in onze regio. Op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. 2 kilometer bij Haarlem met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Sal.
9: Op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen. A night full of jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer. Ze werd het symbool van de wooncrisis in